0: Laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek alleen uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. We gaan luisteren naar wat muziek.
1: Dat is van Sean Voigt uit Amerika en het nummer heet There is a Name. En Sean Voigt is een zanger die trekt door heel Amerika. Hij is ook heel erg pro-life, heeft prachtige nummers. En ik dacht deze leek me wel goed om nu te gaan draaien.
0: There is a Name.

0: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien. En geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, ons gezin en onze vrienden, en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen.
0: Ja, Heilige Geest, kom en vul ons van top tot teen met uw liefde, met uw kracht. We hebben het zo hard nodig. Als vaders en ja, kom, u bent zo welkom. En ik wilt u deze bijeenkomst leiden. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, wilt u bij ons komen? Wilt u ons leiden in dit gebed? Dank u wel voor deze gelegenheid om te bidden samen met de meebidders op Radio Maria. Wilt u ons hart vullen met uw liefde? Zet ons in vuur en vlam en zet alle luisteraars ook in vuur en vlam. Dank u wel, Heer. Amen.
0: Amen.
1: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, ik wil u ook speciaal bidden voor het ongeboren leven. Vader, ik bid u dat alle pro-life organisaties, wilt u die beschermen in Nederland? Dat er meer geluid, dat het geluid ter bescherming van de kindjes in de buik van de moeders, dat die meer gehoord zal worden. Vader, ik bid u dat er ook meer politici zullen opstaan die zich gaan inspannen voor het ongeboren leven, Vader. En ik bid u voor alle wakers bij de abortusklinieken, dat er ook echt, zoals ik zelf ook heb meegemaakt, moeders zijn die toch besluiten om hun kindje te houden. Dat is dan een feest in de hemel. Dank u wel dat u dat doet, Vader. En ik bid u dat het geluid van al degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken, Vader, dat we daar meer op gaan letten. Dat ook de jeugd zal beseffen hoe belangrijk het is om de kindjes, het ongeboren leven, te beschermen. Dank u, Vader, dat u dat gaat doen. En dank u dat u een gebedsleger op gaat zetten, ook in Nederland, ter bescherming van dit ongeboren leven. En dat we ons zullen bekeren hiervan, van abortus. En dat we echt het leven gaan omarmen als nooit tevoren. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen. Heer, wilt u ook onze kinderen beschermen? Wilt u hem beschermen tegen de tegen alle gevaren die ze kunnen lopen en alle slechte ideeën die ze kunnen opdoen op school of waar dan ook, op televisie. En wilt u mij helpen als vader om ook onze kinderen te beschermen? Amen.
0: Amen. Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, dank u wel voor alle zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen van u. Dank u wel voor de prachtige schepping, voor de mooie kleuren, de mooie vogels die zingen, voor de mooie zonsopgang. En dank u voor de prachtige schepping die u met zoveel liefde heeft gemaakt voor ons. Amen.
0: Amen. En dank u, Jezus, dat u de prijs heeft betaald, zodat wij kunnen leven. Dank u wel voor het offer aan het kruis. Zodat wij ja, echt kunnen leven. En ik dank u daarvoor, voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Het is een zegening dat we hier mogen zijn, dat we vader mogen zijn. En ik bid u dat we dat ook echt altijd zullen beseffen, dat we alles aan u te danken hebben. Amen.
1: Amen. We gaan een loflied zingen. We hebben een lied gekozen uit de liedbundel van Zing een nieuw lied. Create in me a new heart.
0: Create,

0: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
1: Gedurende een aantal minuten onderzoeken we ons geweten, zodat we leren zien waar we fouten, zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen.
0: Heer, we vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. We vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
0: Schriftlezing. In de Bijbel lezen we het woord van God. Iemand kan de tekst uit de schrift lezen die hen geraakt heeft, of een aantal willekeurige Bijbelverzen. We kunnen het woord overwegen dat God tot ons spreekt. We hebben nu gekozen voor een psalm. En dat is psalm 27.
1: Van David. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beducht zijn? Komen mij mijn belagers te na, en zij kunnen mijn leven verscheuren, zo vijandig vervolgen zij mij, zij struikelen, zij vallen. Streken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen. Stond een slagorde aanvals gereed, ik zou nochtans gerust zijn. Dat ene vroeg ik van de Heer, en dat is al mijn verlangen, daar te zijn in het huis van de Heer al de dagen van mijns levens, dat ik Gods luister aanschouw, op hem zien mag binnen zijn tempel. Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging, beveiligt mij binnen in zijn veilige tent. Hij stelt mij hoog op een steenrots. Zo mag ik heffen het hoofd, hoog boven de vijand rondom mij. Voltrek ik in zijn domein bij geschal van bazuinende offers. Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied. Heer, hoor mijn aanroep tot u. Geef mij genadig uw antwoord. Gij zegt, en mijn hart spreekt het na. Zoekt mijn aanschijn, uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af. Wijs uw knecht niet toornig terug. Gij die immer mijn hulp zijt geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten. O God, mijn bevrijding. Al begaven mij vader en moeder, de Heer nam mij aan als de zijne. Wijs mij, Heer, dan uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt, wie er ook op de loer ligt. Laat mij niet ten prooi aan mijn haters, want mijn lasteraars maken zich groot. Geweld is in hun adem. O, als ik niet de zekerheid had het heil des Heeren te zien in dit leven op aarde. Wacht dan de Heer en wees sterk, onbezweken van hart. Wacht dan de Heer.
0: Ja, mooie psalm. Psalm 27.
1: Ja, ik vind het een prachtig psalm. Ik vind het zo mooi om te zien dat hij stelt ons hoog op een steenrots. En zo mogen wij ons hoofd verheffen hoog boven de vijanden rondom ons. Het is een prachtig beeld van wat God voor ons doet.
0: Dus we hebben psalm 27 gelezen.
1: Ja.
0: Wat spreek je daar vooral in aan?
1: Ja, wat mij aanspreekt is het einde spreekt me heel erg aan. Dat vind ik zo mooi, omdat we dan echt daar staat dat we op de Heer moeten wachten. En soms, ja, denk ik, we leven in een magnetron-economie en alles moet heel snel. En hier staat toch duidelijk ook dat we op de Heer mogen wachten en daar ook door sterker door worden. Dus het niet meteen in één keer, sommige processen, sommige dingen duren soms. En het wachten op de Heer, het stil zijn voor de Heer, het echt hem laten spreken, dat lees ik hieruit en dat vind ik heel mooi.
0: Ja.
1: Okay. Ook een ander stuk, iets meer terug.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken welk vers dat is. Dat is vers 4, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik een van de mooiste teksten zelf uit de Bijbel. Dan staat van, dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen, daar te zijn in het huis van de Heer, alle dagen mijns levens, dat ik Gods luister aanschouw, op hem zien mag binnen zijn tempel. Ja, dat is mijn verlangen. Dat is bij de Heer zijn. Hem zien en hem ervaren. En hem leren kennen. Dat vind ik ook zo mooi. Dan, Ja, misschien sluit het hier wel op aan. Dat is in Efeziërs 1, vers 17. Dat het gebed om wijsheid, zodat je echt hem door en door mag leren kennen. En hier vind ik dat ook zo mooi uitgebeeld. Dat ik Gods luister kan aanschouwen elke dag van mijn leven. Dat is heel kernachtig. Raakt dit stuk raakt mij echt.
0: Ja, mooi, ja. Ja, wat mij vooral raakt is... Heer, hoor mijn aanroep tot u. Geef mij genadig uw antwoord. Doet mij denken aan het verhaal van waarin Jezus naar de zieke gaat... die bij de tempel daar ligt. En die hoopt op het water dat dan omhoog komt of zoiets ergens. En dan moet hij als eerste in dat water komen. Maar dat lukt hem de hele tijd niet. Ja. En dan zegt Jezus, wil je beter worden? Het lijkt een bizarre vraag, maar we moeten wel beginnen met te vragen wat we verlangen, wat we willen ontvangen aan genade van onze Heer.
1: Ja.
0: En dan mogen we ook vertrouwen dat Hij ons aanhoort. Ook al krijgen we niet direct antwoord, inderdaad dat wachten van het einde van deze psalm. Maar ook dat we mogen verwachten dat Jezus ons aanhoort en dat Hij ons ook antwoord geeft.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zal wel vereisen dat we ook in stilte zijn antwoord moeten opwachten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat staat ook zo mooi in Psalm 95, dat de Heer spreekt elke dag tot ons. En ja, het is aan ons om ook gewoon stil te zijn en te luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. En sowieso vind ik de psalmen, hoe meer je die psalmen leest, hoe meer je de diepte gaat begrijpen wat er, hoeveel emoties daarin zitten. Wat David allemaal niet heeft uitgeschreeuwd, maar uit heeft gebeden, dat is zo diep.
0: Ja.
1: Daar kun je een leven lang kun je die lezen. En elke keer ontdek je weer een nieuwe schat, een nieuwe parel. En ik vind dat is voor mij pas echt niet zo al te lang geleden dat ik de psalmen echt heb ontdekt. Hoe mooi ze zijn.
0: Ja. Ja, hoe diep ze zijn. En, en de getijdengebeden. We bidden natuurlijk heel veel psalmen. En die komen er iedere keer voorbij.
1: Ja.
0: En dan onthoud ik niet welke psalm het was. Maar ik weet wel zeker dat het me iedere keer opnieuw raakt. Ja,
1: ja.
0: Heel mooi. Welk lied gaan we luisteren?
1: Ja, ik heb gekozen de Blessing van Carrie Job. En dat is een prachtig nummer waarin ook... de generaties ter sprake komen. Dat wij als vaders bidden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat het zo mooi is, dat zingt ze in dit lied echt heel mooi, de Blessing. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
0: De Blessing van Carrie Job.

0: Ja, we hebben zojuist geluisterd naar een heel mooi lied, The Blessing. En dat is gezongen door Elevation Worship, waarin ook Carrie Job zingt. En dat lied is, ja, dat is zo mooi. Het beschrijft de generaties, de zegen die er over generaties kan zijn. En ja, daar zie ik natuurlijk ook het belang van het gebed voor de kinderen, voor de kleinkinderen.
1: Oké, mooi. We gaan verder met gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, ik bid U speciaal voor nog meer standvastigheid in geloof en meer vertrouwen. Echt, ja, ook die momenten waarin het misschien moeilijk is om dan toch altijd op U te blijven vertrouwen en niet op eigen kracht of op andere mensen, maar op U. Ja, Vader, dat bid ik U voor meer geloof en voor meer vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, geef ons meer standvastigheid in het geloof en volharding in het gebed. Heer, het lijkt soms wel een beetje op en neer te gaan met dan weer meer spirit of meer passie in het gebed en dan weer meer een tijd van droogte of, ja, waarin het moeilijker is om te bidden of soms ook helemaal niet toekomen aan gebed. Heer, wilt U juist ook in die momenten mij helpen om naar U te keren en het gebed weer op te pakken, te volharden in gebed en standvastig te zijn in geloof. Amen.
0: Ja, Vader, ik bid U echt voor een geest van gebed, dat ik en de medevaders ook altijd verlangen blijven houden om te bidden en ons tot U te richten. Ik bid U echt voor kracht om te blijven bidden, zoals U ook in Uw woord zegt. Bid onophoudelijk en dank alles. Dank voor alles wat je krijgt. En, ja, Vader, dat bid ik U nu uit, dat we blijven bidden, ons blijven richten op U. Amen.
1: Amen.
0: Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, ik dank U ook voor alle zegeningen, voor onze kinderen, dat het goed met hun gaat. Heer, wilt U mij helpen om ook dankbaar te zijn, niet alleen naar U dankbaar te zijn, maar ook naar de kinderen toe. Dat ze ook hun best doen en dat meer de focus op de dingen die goed gaan, om hun zelfvertrouwen te geven, om hun op te bouwen, dan om, ja, de vinger op de zere plek te leggen op de dingen die nog niet goed gaan of die nog moeten ontwikkelen. Maar ook hun juist te omarmen in dat wat ze al goed doen. Dank U wel. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, we willen ook, zoals hier in dit gebed staat, bidden voor alle andere biddende vaders over de hele wereld. In die landen waar de biddende vadersgroepen ook zo wijdverbreid zijn, zoals in Slowakije, in Hongarije, in Frankrijk. En in zoveel meer landen waar vaders het gebed gaan ontdekken en gaan zien hoe belangrijk het is om met andere vaders te gaan bidden. En ik dank U daarvoor, Vader, voor die beweging. En ik dank U voor al die vaders die bereid zijn en ook de stap hebben genomen om te gaan bidden met andere vaders. En dank U wel, Vader, voor alle vruchten die dat voort heeft gebracht en zal voortbrengen. Dus ik bid U ook voor alle biddende vaders over de hele wereld, dat we nog veel van onze gebedsboekjes kunnen versturen naar al die groepen die op dit moment aan het ontstaan zijn. Dank U daarvoor, Heer. En ik bid U voor al deze vaders. Ik bid U voor al deze nieuwe groepen. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Heer, ik bid u ook voor de gebedsgroepen van biddende vaders die zo klein zijn geworden dat ze nog amper een groep genoemd kunnen worden. Heer, wilt u hen het vuur geven van uw liefde om over biddende vaders te vertellen en nieuwe leden in hun gebedsgroep te verwelkomen. Ook wil ik u bidden voor al die mannen die het verlangen hebben om een groep te starten, waarvan ja, één die ik in gedachten heb in het bijzonder, dat hij ook ja, de genade van u ontvangt om ja, de stoute schoenen aan te trekken en om een gebedsgroep te starten en om samen te bidden. Amen.
0: Amen.
1: Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft.

0: om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gebed als we de naam in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de naam aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
0: Amen. Dit is het punt waarin we dan de rondjes met de namen in het mandje leggen. Met de namen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen knielen of staan en we bidden een tijdje in stilte voor hen die wij lief hebben. Tijdens het individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de ander in stilte voor die persoon, terwijl in die mogelijk rustige instrumentale muziek opstaat. En we zullen nu dan ook luisteren naar muziek. We hebben klaarstaan het lied Nothing Else van Rick Pino. Waarom hebben we die gekozen?
1: Dat is een mooi nummer, omdat uit dat nummer is zoveel passie voor Jezus. En zoveel passie zit in dat nummer. Dat heeft mij echt geraakt. En de manier waarop het gezongen wordt, maar ook gewoon de boodschap. En ik dacht dat was een goed nummer om dit nu te draaien.
0: Nothing else. Niets anders, vermoedelijk. Niets anders dan uw liefde. Nothing else, Rick Pino.

0: En onderaan het gebed staat dan een Bijbelvers uit Lucas 11. Vraagt en u zal gegeven worden. En we sluiten af met het gebed voor ons gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: En dit mooie gebed, het gebed dat Jezus onszelf heeft geleerd, hebben we ook een lied van. Dat heet Abba, Father. Een lied van In Salvation.

0: aanvullende gebeden voor vaders. Ik wilde het extra gebed bidden op plaats 19. Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij u hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vader, ik dank u voor de gelegenheden om over u te kunnen vertellen. Ik dank u voor ontmoetingen. Ik dank u ook en ik bid u ook voor vrijmoedigheid om echt over u te spreken met mensen die u nog niet kennen, vader. En ik bid u dat waar je vol van loopt, dat kun je niet voor je houden, vader. Ik bid u dat we echt veel mensen mogen bereiken. Mensen die zoeken, mensen die hopeloos zijn, die het niet meer zien zitten. Ja, vader, geef mij en geef ons als vaders de kracht om echt ook naar buiten te treden en de mensen aan te spreken. De mensen over uw liefde te vertellen. Vader, want we willen de eeuwigheid voor hun. En geef ons echt ontmoetingen, gelegenheden, zodat we over u kunnen spreken. En de goede woorden ook uitspreken. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen. Ja, we hebben een stuk of 11 aanvullende gebeden in het boekje staan. En de vaders mogen dan kiezen. Een gebed kiezen die ze dan graag nog willen voordragen. Aanbieden aan de Heer. Op bladzijde 18 hebben we het gebed werk. Heer, wees ons nabij als we werken. En help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
0: Amen.
1: Nog andere...
0: Ja, ik heb nog één extra gebed op bladzijde 23. En dat het gebed heet Zoals God naar u kijkt. In onze samenleving wordt van ons mannen verwacht dat we mannelijke kracht en fysieke moed tonen. Help ons, Heer, om onze zwakke kanten niet te verbergen en onze emoties en tranen te durven tonen. Help ons om onszelf te accepteren zoals we zijn, wetende dat u in ons werkt. En dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat anderen van ons denken. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vader, dank u wel dat we ook onze emoties en soms ons verdriet mogen tonen. Ook naar medevaders, ook naar u. En dat we ons ook geen zorgen hoeven te maken over wat andere mensen van ons denken. Dank u, vader, dat u uw woord ook zegt dat mensenvrees een valstrik kan zijn. En dat we echt als vaders ook gewoon onze problemen kunnen delen. Ons hart kunnen laten zien aan anderen en elkaar daarin kunnen bemoedigen. Dank u wel, vader, dat u ons daarin steunt. En ik bid u ook voor openheid en als dat nodig is. En ook voor vrijmoedigheid om over je hart te laten spreken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Amen. We bidden het gebed groei. Bladzijde 25, een gebed dat een van de andere vaders in de gebedsgroep graag altijd kiest. Heer God, u bent de Vader van de wereld. Help ons te groeien in wijsheid en genade onder uw bescherming. Laat in ons leven van elke dag liefde, geduld en oprechtheid toenemen, waarbij wij u eren door het werk van onze handen. Leer ons te leven in eenvoud en liefde, in vreugde en nederigheid, in hoop en geloof, als mensen van vrede en eenheid. Maak ons vrienden van Jezus, moedig en trouw, levend van zijn genade, opdat we welwillende dienaars worden. Help ons steeds meer één te worden met Jezus tot meerdere eer en glorie van u, in het geloof dat we een zegen mogen zijn voor ons gezin, voor onze familie en vrienden en voor de samenleving waarin we leven en werken. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
2: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons, voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: De goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Wat heeft dat ermee te maken?
1: Wat bedoel je?
2: Inleiding. Wessel, jij bent al je hele leven een beetje katholiek.
3: Klopt.
2: Maar
3: min of meer.
2: Iets minder toen je klein was en later iets meer.
3: Ja, dus ik ben altijd gelovig opgevoed. Ik ben altijd naar de kerk geweest. Ik heb zelfs een tijdje gewoond in de pastorie van de kathedraal. We kregen van de pastoor toen een appartement, toen ons huis werd verbouwd. Dus ik heb zeg maar als het ware letterlijk met een loopfietsje door de kathedraal gelopen. Nog
4: ik zou kunnen, ja, bijna kunnen zeggen dat je in de kerk geboren bent.
3: Ik ben letterlijk in de kerk geboren, dus ik laat de deur altijd open. En als de juffer iets van zei, weet je wel. Als ik van... Ja, maar ik ben ook in de kerk geboren.
2: De basiliek van Haarlem dan echt, bedoel je?
3: Ja, de kathedrale basiliek in Bavel.
2: Ah, ja, ja, ja.
3: En, dus ik ben altijd heel erg betrokken geweest. Ook, nou, mijn ouders in ieder geval zijn heel erg betrokken geweest bij de kerk. En ik kwam daar ook vaak. Maar we gingen niet elke zondag. En gebedsleven had ik ook niet echt. Ik werd ook niet heel erg gestimuleerd. Het was best wel vrij. Dus toen in de coronatijd, toen ik wat ouder was, toen heb ik een beetje zelf de beslissing gemaakt om wat meer mezelf te verdiepen in het geloof. En toen ben ik als het ware herbekeerd.
2: Ik denk dat dat wel een heel mooi moment was voor veel mensen. Om in de coronatijd, als je toch binnen zit, even, dan kom je een beetje tot inkeer.
3: Je hoort het vaak.
2: Ja. Was dat ook zo bij jou, Elia?
4: Nee, niet per se. Ik ben ook katholiek, tenminste vanaf mijn van kinds af aan al katholiek en zo opgevoed. En zo is het gewoon gebleven eigenlijk.
2: Jij hebt nooit een moment
4: ik
2: van...
4: Ik heb wel een moment gehad dat ik natuurlijk meer bewust ben van het geloof. En dat het minder een gewoonte wordt, maar dat je meer over gaat nadenken.
2: Mm-hmm.
4: Dat was nog wel voor de coronatijd. Dus ik heb niet per se die corona herbekering meegemaakt.
2: Nee, oké. Okay. Maar jij had dus altijd ook... Want ik denk waar veel mensen dan in vallen... is dat als ze inderdaad die stap overmaken van een soort gewoontegeloof... naar een beetje een... weet je wel, dat ze het zelf ook... dat intellectuele begrip misschien hebben... voor mensen die dat nodig hebben... dat dan ouders niet echt die antwoorden paraat hadden. Maar
4: mij wel. Ik kon dat altijd wel goed... ik kon er met die vragen wel goed terecht bij mijn ouders altijd.
2: Mm-hmm.
4: En we hebben ook familieleden en familievrienden die priesters zijn. Dus daarin was ik ook gezegend, om het zo te zeggen.
2: Zeker. Jouw hele familie ook zelf, met jouw broertjes en zusjes, toch? Die kiezen ook allemaal voor
3: een grote oase.
2: Ja, ja.
3: In de wasteland.
2: God had gewoon gezegd van, nou, dit is een goeie waar we uit kunnen plukken. Dat, ja, ja, maar een rijpe appelboom.
3: Dit is
2: weet
3: de wijngaard des
0: heren. We pakken er drie.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik hoop dat ook voor de rest van ons leven... zal gelden en dat jullie even sterk zullen zijn als nu voor de rest van jullie leven, hoop ik.
2: Mm-hmm. Nou, daar bidden we voor. Nou, we hebben hier te gast Nino.
5: Hallo.
2: Jij bent een beetje mijn Wikipedia, laten we maar zeggen, in het geloof. Met,
5: nou, dankjewel.
2: Voor mijn gevoel weet jij echt alles.
5: Alsjeblieft.
2: Maar hoe is dat gekomen?
5: Nou ja, dus ik kom in principe net als Elia ook uit een nest, maar de cultuurvariant. Dus bij mij was er wel een duidelijk godsbesef aanwezig. Maar ook met het idee van, hey, ik ben katholiek. Dus ik had Oriëntaalse vrienden, twee Egyptische vrienden. Dus die waren dan koptisch-orthodox. En de rest was protestants en ik was dan katholiek. En uiteindelijk kwam op mijn 15e, 16e wel echt het moment van... ik ben katholiek en dan moet je het ook gewoon uiten. Dus toen heb ik mijn eerste mail naar Jim Schilder geschreven. Dat was de priester in de... nu Co-kathedrale Basiliek in Haarlem. Sorry, in Amsterdam.
2: In Amsterdam.
5: Ja, ik moet er even aan wennen dat we er nu twee hebben.
2: Zeker.
3: Dus daarom vroeg je net ook aan mij welke kathedraal. Je
5: ja, precies. Ja, ja. Nee, maar voor de mensen die thuis zitten, die weten natuurlijk ook niet welke kathedraal jij bedoelt. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg in ons eigen bisdom gegrondvest.
3: Dat is waar.
5: Ja. Dus ik heb hem toen een mail geschreven en ik vond misdienen echt goud om dat te zien. Omdat ik toen ook de leeftijd had waarin dat heel toepasselijk is, 15, 16 jaar. En toen mailde ik hem en ik kon binnen 2 weken op gesprek komen. En binnen 1,5 jaar op mijn 18e ging ik naar het grootseminarie toe in het gebouw waar wij nu dit opnemen.
3: Dus even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, je bent jarenlang priester in opleiding geweest.
5: Nou, dus ik ging voor de diaconaat, want ik wou nooit priester worden. Okay. Maar vanwege mijn leeftijd op mijn 18e...
3: Diaken in opleiding.
5: Ja, mocht ik naar het seminarie toe. En dat was dan toepasselijke. Ook van dat op de Tilteweg, de leeftijdsverschil was wel heel hoog.
3: En daar zat je in dezelfde klasse als de mensen die wel een priesterroeping hadden?
5: Ja, ja. Mm. Ja.
3: Hoe lang heb je die lessen gevolgd?
5: 2 jaar. Ik heb hier 2 jaar gezeten. Ja, dus
3: filosofie,
5: ja.
3: Theologie.
5: Ja, dus ik heb de basisfilosofie gevolgd. Niet allemaal, want ik werkte ook nog.
3: Kerkgeschiedenis.
5: Ja, ook. Ja. Dus ik heb 2 volle jaren hier gezeten. En de maandag en dinsdag werkte ik gewoon in Amsterdam. En dan kwam ik op dinsdagavond hierheen. En was ik er tot vrijdag. En daarna ging ik toen door tot aan dit jaar op de Tiltenberg.
2: Zo. Ja, dan blijf ik over. Maar ik ben dan de enige echte bekeerling aan tafel, wil ik zeggen. Dat, ik was echt ik was van de verkeerde kant. Ik was echt van, dat is allemaal, weet je wel, sprookjes, fabels en zo. En toen, een beetje inderdaad tijdens corona, wil ik zeggen. Misschien net ervoor. Toen dacht ik van, misschien zat er iets achter. Ik weet niet meer precies, een beetje YouTube-filmpjes kijken of zo. En dat begon heel, heel geleidelijk. En toen had ik een priester gemaild. Dat was nog vader Johannes. Die zit nu niet meer in Haarlem, maar voorheen wel. En die was ook precies een beetje het soort type die ik toen moest treffen met, weet je wel, die kwam van de TU Delft. En die had echt wel een bovenkamer waar iets in zat, wat dus totaal niet de indruk was die ik had met mensen die geloofden. En daar kon hij me, zeg maar, dingen vertellen en zo, waar ik nog nooit over na had gedacht. En toen kreeg het toen werd het ineens een put waar je voor het eerst in keek, weet je, met, oh, hij is echt diep, weet je wel. Het is niet...
5: Het is waar wat ze zeggen.
2: Het is waar wat ze zeggen. Ja, dat kwam nog iets later, weet je wel. Toen heb ik ook wel geprobeerd alfacursussen te doen en zo. En traject bij priester met dus echt sacramenten ontvangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus nu zit ik hier met mensen zoals jij om van te leren. En vrienden die me ook een beetje kunnen bijsporen in het nieuwe levenspad wat je dan inslaat. Maar we zijn hier nu samen, want jij weet heel veel, Nino. En we willen jou een beetje ondervragen.
5: Ja, dat mag.
2: Natuurlijk. En we leven natuurlijk ook nu vandaag de... Is het nou de geboortedag ook van Johannes Paulus II vandaag?
5: Ja, het is als goed is nu zijn verjaardag. Ja, dat hoorde
2: we tijdens het spreken.
5: Ja, precies. Ja, ja.
2: Dat was dan vandaag zijn 105e verjaardag, als ik me nog goed herinner.
5: Oeh, dat weet ik niet.
2: Ja, dan heb je niet goed opgelet.
5: Nee, dat heb ik niet goed opgelet. Sorry, pastoor Hendricks. Ja.
3: Voor de duidelijkheid, dag van opname. Niet noodzakelijkerwijs de dag van uitzending.
2: Precies. Maar en dus ook de inauguratie van de paus, terwijl we dit opnemen.
4: Juist, ja, dat was vanochtend.
3: Er is heel veel gaande nu.
5: Ja. Mm-hmm.
3: Dat kunnen we wel zeggen.
5: Ja, we leven in een mooie tijd van de kerk.
3: Ja, dus daarom willen we ook gelijk beginnen even met de actualiteit. Want we leven natuurlijk hier en nu. We willen even weten wat er speelt. Elia, wat heb je allemaal gevonden?
4: Nou ja, alvorens verder te gaan over de paus, heb ik een aantal actualiteiten terzijde. En ik wil graag vermelden dat in Fatima een groot aantal gelovigen bijeenkwam om het feest van onze lieve vrouw Fatima te vieren. Dat was, even kijken, de 13e van mei. 270.000 pelgrims, allemaal daar aan het bidden samen met fakkelvuur. En ook voor onze nieuwe paus natuurlijk, dus dat was mooi om te zien. Verder in Frankrijk wat minder vrolijk nieuws. Antichristelijk geweld neemt toe, is geconstateerd. En kerken worden met toenemende regelmaat ontheiligd en gevandaliseerd. En priesters en kerkgangers bedreigd. Een kenmerkend incident vond plaats in Avignon, waar een groep jongeren onder de leus Allah Akbar de kerk van Notre-Dame de Bon Rapport binnenviel en de priester lastig viel. En hem kenbaar maakte dat ze de kerk in brand zouden willen steken. Is tot zover nog niet gebeurd, gelukkig.
3: Hierover gesproken, hè? Christian, in de Agneskerk hebben ze kerkwachten, toch?
2: Ik kom daar al een tijdje niet meer, maar als dat nog steeds zo is...
3: Dan hadden ze destijds.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel nodig.
3: Ja, ik wou net zeggen, in hoeverre is dat een LARP? In hoeverre is dat echt nodig?
2: Nou, waar ik altijd bij stilsta, misschien herkennen jullie dit ook... maar als ik gewoon, weet je wel, tijdens de mis in de kerkbank zit... Dan krijg ik soms van die dagdromen dat stel, er komt nou een guy en die zoekt daar kattenkwaad te vinden of uit te spoken. Dan denk ik echt meteen van, joh, ik sprint echt naar voren, man. Ik tackle die guy, weet je wel. En ik denk misschien als veel mensen gewoon een beetje een draai.

0: dan denk ik niet echt dat het nodig is.
1: Nou, had jij dat door van vandaag in een mis?
0: Ja, ik wilde net zeggen, er kwam vandaag, maar weet je dat...
2: Wat?
0: Er was vandaag gewoon een man en weet je wel, die had zijn handen in zijn zakken.
1: Enorme joint.
0: Enorme joint en die kwam gewoon even de kerk binnen wandelen, even naar voren lopen en toen weer naar buiten, volgens mij.
1: Maar jouw gedachtes, die zijn wel correct, want... Kijk, wij zitten in een parochie met heel veel jonge mensen.
3: Maar er was niks aan de hand.
1: Nee, niks aan de hand. Nee.
0: Maar ik tuurde hem. Ik keek hem aan, hoor. Ik keek hem aan met Clint Eastwood, weet je wel.
1: Maar dat is het mooiste. Dus alle jonge mannen in de kerk, die hebben daar meteen een lock-on op. Van, oké, er moet maar dit gebeuren. Ik ga geen namen noemen, maar je weet wel wie er allemaal waren vandaag... om dan in ene een sprintje te trekken.
0: Die kunnen een knuffel met de liefde van Christus krijgen.
1: Een beetje Arius een knuffel kreeg van Nicolaas.
2: Nee, precies. Goed, ga verder van, hebben we kerkwachten nodig? Je zegt eigenlijk niet.
0: Nou, niet in officiële vorm. Tenminste, misschien wel in sommige van die kwetsbare parochies. Hè? Want dat heb je ook. Van wij zijn dan wel jonge, vitale gasten. Maar als het echt alleen maar oudjes zijn en het is in de stad of zo, dan...
1: Ja, niet alles is centrum Amsterdam. Nee. Dat ook.
0: Ja. In ander nieuws.
2: Verder hebben we over de paus ook nog andere... nieuwigheden met betrekking tot de inauguratie. Maxima, onze koningin, was aanwezig. En onze premier, Dick Schoof. Donald Trump kwam zelf niet, hoewel hij wel bij de begrafenis van Franciscus was. Maar zijn vice-president Vance was er. En de staatssecretaris van de VS, Marco Rubio.
0: Jouw moeder was er zelf ook.
2: Mijn moeder was er ook.
0: Ja, en, die is natuurlijk ook
3: natuurlijk, gast daar. Die mag niet ontbreken op de
2: lijst. Best wel ook op een goede plek, best wel vooraan staat. Ja. Heeft ze kunnen bemachtigen, ik weet niet hoe. Waarschijnlijk met behulp van de Blauwe Zusters, waar ze mee op reis was. Die zijn er altijd heel vroeg bij weer.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik zag ook heel veel Blauwe Zusters op de livestream van de BBC, van dat het paus... Ja, maar je ziet ook op een gegeven moment een eilandje in de menigte, zo'n blauw eilandje van. Dan zie je gewoon... Nou, dat zijn
4: mooi,
2: de zusters.
4: Wel mooi, ze zijn overal vertegenwoordigd.
2: En het wapen en de naamkeuze van de paus... die zijn ook uitvoerig in het nieuws aan bod gekomen. En dat vertelt ons ook iets over wat we kunnen verwachten van deze paus. Dus je ziet daar het schild. En dan heb je aan de ene kant een blauwe achtergrond... met in het midden een witte lelie. En dat is eigenlijk een teken van devotie... aan Maria en een teken van kuisheid en zuiverheid. Wat ook naar voren kwam in zijn eerste toespraak. Hij begon het eerste gebed wat hij als paus uitsprak naar het volk was een wees gegroet. En aan de andere kant van het schild in zijn wapen zie je een witte achtergrond met een hart dat door een pijl doorboord wordt. En een boek daaronder. En dat zijn tekenen van... die geassocieerd worden met Sint-Augustinus. Ons paus was voorheen een Augustijner.
4: Ja, hij gedraagt zich wel echt als een kind van Augustinus. Ja, en hoe hij hem aanhaalt de hele tijd, hoe hij over hem spreekt.
1: Het is echt prachtig om dat ook terug te zien. Want hij haalde ook de quote aan... Christen ben ik met u en bisschop ben ik voor u. En dat zei Augustinus ook. En dat is, dat is echt, exact wat je zo ook zegt. Wauw, van dat heeft een hele diepe dimensie. Hoe hij ook in het geloof staat met ons... Niet per se voor ons, maar ook met ons. Dus in principe zou hij ook tussen de mensen staan op dat moment. En dat maakt het heel mooi natuurlijk met hem.
2: Ja, zeker. Het kwam ook heel erg naar voren in zijn homilie vandaag tijdens zijn inauguratiemis. Dat hij zich voordeed als broeder aan ons.
4: Ook zijn kledingkeuze bijvoorbeeld, dat hij gewoon besloot om de formele pauselijke kleding te dragen.
2: Ja.
4: Kun je opvatten als een teken van nederigheid, want hij beseft gewoon van wat ik nu doe is iets hoger dan ikzelf.
2: Klopt.
4: Van ik ben onderdeel van een grote traditie, ik trek de kleding aan van... die al mijn voorgangers hebben aangetrokken. Het gaat nu niet om mij, het gaat om het ambt.
2: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat veel mensen nu zeggen...
4: En zijn naam natuurlijk.
2: Zijn naam.
4: Hij is de 14e.
2: Dat staat in continuïteit met ook inderdaad Leo de 13e. Wat zelf ook de verklaring van de paus was... waarmee hij zijn naamkeuze verantwoordde.
4: Ja, dus dat hij een naamkiezing zo vaak gebruikt is... waardoor hij amper te herkennen is... in het grote plaatje van de geschiedenis.
1: Het is natuurlijk een school, hè, waar je aan committeert. Dat is,
4: maar het is ook dus nederigheid of zo, van hij trekt zich terug.
1: Ja.
4: Hij hoeft niet per se als
2: zeker,
4: uniek
2: zeker.
4: Gezien te worden.
0: Ja, eigenlijk wat je dan vaak hebt als je bijvoorbeeld in klas zit... en je bent er zitten twee wessels. Ben je wessel 1 of ben je wessel 2?
4: Ja.
0: Dan is het heel veel nederiger om wessel 2 te zijn.
4: Maar hebben wij dit allemaal... Jij misschien wel, maar ik heb nooit met een andere naam

0: noot in de klas gezeten.
1: Hoezo denk je ik wel?
2: Christian is best wel een gebruikelijke naam.
3: Ja, sorry, nee. Man, dat is echt zo. Ja.
1: Nou, met dubbel A misschien.
2: Volgens mij zijn er niet meerdere Elia's in de klas geweest, meerdere Nino's. Kan ik me ook niet
1: vinden. Nee, oké, Elia geef ik je. Maar ik heb nooit een maar andere. Maar ik vind Wessel vind ik het veel kan. Voorkomender dan Christian.
2: Nou.
1: Ik ken zelf Wessel, ken ik al iets van drie Wessels.
3: Ik heb Wessel één andere keer gehoord.
1: Nee? Ja. Nou, oké, weet je. Het is, ik neem dit van jullie aan, want jullie zijn het allemaal met elkaar eens.
4: Een beetje nederigheid.
1: Dat is weer nederigheid.
3: Waarom
1: mij,
3: denk je ook dat we Christian allemaal verbastingen voor jouw naam hebben? Chris, Christian, Christian. Dus omdat we zoveel Chrissen kennen.
1: Dat is waar, maar tel je bijvoorbeeld Chris, die we ook kennen. En Christian, zie je dat als dezelfde naam?
3: Nou, dus we hebben één OG en dat ben jij en hij kwam later.
1: Ja, maar alleen omdat ik later kwam. Of, nee, maar, of nee. Omdat ik eerder
3: Chris,
1: kwam.
3: Chris, jij bent er echt bovenuit.
2: Nou, jij bent dus duidelijk de meest...
1: Ben je heel lief,
2: jij, jij bent de meest nederige guy hier. Ja. Want je accepteert gewoon dat je een heel basic naam hebt.
1: Nou, oké. Okay.
2: En je lijkt het meest op de paus.
4: Maar tegelijkertijd zit ook de hoogste naam erin. Hè? Dus Christus zit erin. Ja.
1: Zeker, diender van Christus.
4: Dat,
1: ja. Ja. Ja, toen ik dus nog in mijn atheïsme zat, toen was ik daar altijd zo van... Ach... Maar dat ben ik helemaal niet.
4: Ja, je echt? Hebt ook sommige heidenen ja, die een bewuste zo
1: gedachte. Dat was echt een bewuste gedachte. Ik was zo van, ja, je kunt je eigen naam niet haten. Maar ik vond de betekenis ervan wel echt heel jammer. Maar toch had Christus andere plannen voor me. Die dacht, jij wordt er gewoon eentje. Of je het wil of niet, het zit in je naam.
4: Ja. Maar, nou, een laatste actualiteit nog voordat we verder gaan... is dat er een jubileum was op 14 mei van de Oosterse kerken. En paus Leo de 14e, die ontving toen een grote hoeveelheid Oosterse bisschoppen van de Oosterse kerken en gelovigen van vele regionen in de wereld. En het was mooi wat de paus ook toen zei over deze kerken en deze ritussen. Dat hij een grote waardering toonde voor hun tradities en dat hij... Het lijkt alsof hij daar meer aandacht aan wil schenken in zijn pontificaat, wat ook naar voren kwam tijdens de inaugurale mis, waar werd er ook een Oosters lied in geluid.
1: Was dat niet ook iets dat Leo de 13e een beetje onderscheidde met zijn samenwerking met de Oosterse kerken?
3: Nou, dus waar Leo de 13e vooral nadruk op heeft gelegd, dus als er priesters in een missie zaten, nou, bijvoorbeeld naar Afrika, het Midden-Oosten... of oriëntaalse gebieden zoals Ethiopië en Eritrea, dat wij niet de priesters zouden forceren te lataniseren. Dus dat ze hun eigen apostolische gebruiken, die zij door een apostel of een andere herder jaren terug hebben gekregen, behouden en ook voortzetten. Dus de paus heeft zich ook nadrukkelijk uitgesproken dat hen die vluchten naar het Westen, ja, het is jammer. Dat ze dat moeten doen. Want dat is natuurlijk onder geweld, vervolging, oorlog of wat dan ook. Maar er gaan twee dingen eraan verloren. Dat is de identiteit van hun land. Het feit dat uiteindelijk dus daar een apostolisch christendom... denk aan de Maronieten in Libanon. Denk aan de Galdeërs in Irak en Syrië. En Syrië heeft trouwens 4 apostolische kerken in bezit. Dat daar verloren gaat raken. En dat als ze hierheen komen, verwesteren ze. Sorry, verwestersen ze. Ik heb heel veel koptische vrienden. En je ziet gewoon dat over de generaties dat heel erg in verval raakt. Westerse gebruiken worden aangenomen, verslapping. En bekijk het ook zo, hè? Ook heel praktisch namelijk. Want wij verkopen wel eens kerken aan orthodoxe gemeenschappen. Of lenen ze uit. Als ze worden verkocht en ze hebben het geld, dan verbouwen ze de kerk ook naar hun gebruiken toe. En dan werkt het ook. Want dan ontplooi je. En als je het huurt, dan moet je aanpassen naar hoe die kerk ook al is in de structuur. En als je een duidelijk verschil ziet tussen een Oosterse kerk en een Westerse kerk, dus nadrukkelijk katholieke kerk, die zijn niet op elkaar afgestemd. Oosterse liturgieën zijn in hun gebruiken veel breder dan wij hebben. Wij hebben bijvoorbeeld 1 richting en bij de Byzantijnen is het veel meer gebruik ook tussen het volk, in het volk, veel meer diakens, veel meer wierook, veel meer externe gebruiken waar de kerk niet op is aangepast. En waar de paus nadrukkelijk op aangeeft van, hey, zo moet je het doen en dat doen ligt hem in behoud je tradities, je apostolische tradities.
2: Dus als ik het goed begrijp, die Oosterse manier van doen, van de misvieren, van de liturgie in praktijk brengen, dat is echt een rijkdom voor de kerk.
3: Het is een buitengewoon rijkdom. Ja.
2: Dat wilde die ja. graag onderstrepen. Ja.
3: En dan om terug te komen op wat Leo de 13e dus zei, nadrukkelijk is dat als er een priester is die dus naar missiegebied gaat, waarom apostolische kerk is, dat je hem niet aandringt om een Latijnisering te ondergaan of Latijnse gebruiken over te nemen. Sterker nog, Leo XIII was van mening erover. Doe je dat wel, dan trek ik je uit je ambt.
2: Kunnen we even heel kort samenvatten wat nou het verschil tussen Oosters-Orthodoxen en Oosters-Katholieken?
3: Nou, dus als we het hebben over Oosters-Katholieken, dat zijn uit mijn hoofd 21 of 23, dat ligt eraan welke lijst je bekijkt, aan sui juris, dus in communio, particuliere katholieke kerken. Dus met hun eigen gebruiken, met hun eigen tradities, met hun eigen theologie ook. Want Christus heeft zijn apostelen uitgestuurd, hè? En hij heeft niet een missaal meegegeven en de Bijbel meegegeven. Nee, hij heeft een kerk gesticht. En wij zijn typerend van de school Petrus en Paulus. Zoals we bij de Grieken zouden zeggen, de apostel Andreas bijvoorbeeld. En de Kopten in Egypte zou zeggen, wij zijn de Marcus christenen.
1: Dus begrijp ik het goed dat ze gewoon eigenlijk mogen verschillen in bijvoorbeeld welk missaal ze hanteren?
3: Exact, ze hebben hun eigen missaal, sterker nog.
2: Ah. Maar dus de kern is dat Oosters-Orthodoxen zijn niet in gemeenschap
3: dat
2: met
3: klopt.
2: Rome?
3: Ja, die behoren, in 1054 hadden we het grote schisma. Dat is, zeg ik, in aanhalingstekens, want we doen even alsof altijd het gehele Midden-Oosten en de Oost-Mediterrane orthodox werd. Dat is niet zo. De kerk van Antiochië, dat is toevallig dit jaar uit mijn hoofd 350 of 325 jaar geleden dat zij de communio met Rome hebben verbroken. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is wel zo. En het was vooral Constantinopel. Maar het grote schisma was een aanleiding van iets wat al jaren, honderden jaren aan de gang was. Dat is niet zomaar van vandaag op morgen gebeurd. Er waren al grote verschillen, zowel theologisch als in miscommunicatie. Maar de autocefiele kerken van de Oosters-Orthodoxe kerk, dan hebben we dus over de Grieks-Orthodoxe kerk, Oekraïns-Orthodoxe kerk, Russisch. En dat zijn vooral nationaal georiënteerde kerken. Die ook evengoed elkaar op nationale grensbasis elkaar heel makkelijk auto-excommuniceren.
2: En die zien zichzelf gewoon niet als onderdeel van dezelfde structuur als wij.
3: Ja.
2: Maar de Oosters-Katholieken wel.
3: De Oosters-Katholieken zeker. Dus het gaat vooral om de drie punten. Het filioque, de visie van de paus, dus zijn primaatschap. En dan vooral voor de Griekse christenen. Uit mijn hoofd de vierde kruistocht, waarin wij Latijnen Constantinopel over...
2: Belangrijk
4: heel veel misinformatie daarover.
2: Belangrijk voor om onderdeel te zijn van dezelfde gemeenschap is natuurlijk dat je hetzelfde gezag accepteert.
3: Tuurlijk,
2: Het begon wel heel erg bij het gezag van de paus.
3: Ja, dus het mooiste is ook dat de grote metropoliet, hij noemt zichzelf metropoliet en niet patriarch van Oekraïne, van de Oekraïnse katholieke kerk, die heeft ook niet, als het goed is, de titel patriarch, omdat dat heel erg kan tegenwerken in de relatie met de kerk van Rusland. Maar wat hij ook duidelijk een keer in zijn preek heeft gezegd, en dat vond ik heel mooi, wij zijn orthodox in theologie, wij zijn orthodox in liturgie, maar wij zijn de kerk van het eerste millennium en dat is in communio met Rome. En dat is ook hoe het hoort. En het grappige daaraan ook is, dat is ook heel vaak in dialoog en ook discussies met de Kopten gezegd, Marcus volgde Petrus. Petrus volgde niet Marcus. En dat zeggen we vooral op het punt dat zij ook beweren hun eigen paus te hebben. Er is maar één paus. Dat is Leo de XIV. Daarmee basta.
2: Ja. Dus als ik het goed begrijp, de Oosters-Katholieke kerken hebben hun eigen manier van doen, maar zijn wel in gemeenschap met Rome.
3: Ja.
2: Oosters-Orthodoxe kerken niet.
3: Ja.
2: Tegen de Oosters-Katholieke kerken zoekt de paus nu toenadering door te zeggen van, wees gerust, jullie moeten je eigen gebruiken kunnen behouden.
3: Ja.
2: En richting de Oosters-Orthodoxe kerk zijn er nog wel een paar grote kloven te overbruggen.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld dat ze heel erg regionaal gericht zijn, politiek gericht.
3: Ja.
2: Ook wel theologische verschillen hebben. En dat is nog echt een lange termijn project.
3: Nou, dus het mooiste was aan Ecumenische Patriarch Bartholomeus. Die heeft ook duidelijk gezegd in zijn video aan paus Leo XIV na zijn pausverkiezing, dat hij ook echt hoopt dat Leo XIV doorzet wat Franciscus heeft geprobeerd. Dus het probleem ligt ook niet bij Bartholomeus, hoor, maar aan de bisschoppen en priesters die onder hem zitten. En dat is ook die structuur, hè? Dus als de paus het bij ons zegt, dan is het gewoon zo. En daar hebben we ja en amen op te zeggen. Als de paus vraagt aan mij, Nino, spring, dan is mijn vraag alleen hoe hoog. Zo simpel is het. Maar daar is de vorm eerste onder de gelijken. Ja, oké, je mag nu de voorzitter zijn van ons synodale gesprek, maar daarna zijn we wel autocefiel en we doen en laten zelf wat wij willen. Dus aan het einde van de dag gaat die patriarch van Oekraïne, die gaat naar huis, en die van Litouwen gaat naar huis, en al die andere pipo's. En dan zit Bartholomeus een beetje van, nou, ik heb het geprobeerd en het is me weer mislukt.
2: Mm. Ja, ja.
1: En hoe past dit dan met wat je soms veel hoort met dat hele synodaliteit? Heeft het hier een beetje mee te maken? Want ik snap dat nog steeds niet.
2: Ja, dat is een mooie brug, want Paus Leo heeft natuurlijk gezegd, ik wil de lijn van Franciscus doorzetten op het gebied van synodaliteit.
1: Ja. Ja.
2: Het is alleen maar goed om daar even over te hebben en dat op te helderen.
3: Ja.
2: Wat is synodaliteit?
3: Nou, dus de kwestie omtrent synodaliteit zit zo. Wat synodaliteit precies inhoudt, wordt tegenwoordig vaak uit zijn verband getrokken. Veel mensen lijken te denken dat synodaliteit betekent dat zij per se betrokken moeten worden en dat hun inbreng automatisch doorslaggevend moet zijn in belangrijke kwesties. Maar dat is een misvatting. In de werkelijkheid is het de bisschop die uiteindelijk de beslissing neemt. Synodaliteit betekent niet dat iedereen meebeslist, maar dat de bisschop in gesprek gaat, luistert en advies vraagt aan gelovigen en anderen in de gemeenschap. Zijn gemeenschap, dus zijn diocese.
2: Maar dus niet beslissingen neemt op zichzelf.
1: Het is niet bindend, eigenlijk.
3: Wat de bisschop zegt, bedoel je?
1: Nee, wat mensen tegen de bisschop dan zouden zeggen.
3: Nee, dat is zeker niet bindend.
2: Echt
3: nee,
2: een
3: nee.
2: Advies.
3: Ja, het is een advies. Dus op de basis daarvan vormt hij zijn oordeel. Maar het gezag en de verantwoordelijkheid liggen bij hem, dus de bisschop. En hij toont zich beschikbaar, luisterend en open voor de geest die ook voor de gemeenschap kan spreken. Maar niet op basis van een democratisch model. Soms lijkt het alsof ik als leek het recht zou moeten hebben om mijn mening te laten gelden, alsof die per definitie iets in te brengen heeft op het koers van en het koers van de kerk moet bepalen. Maar dat is dus niet zo. Dus als wij het zeggen, is dat niet per se, oké, dus het moet maar zo gaan. Nee, de bisschop is altijd eindverantwoordelijke. Maar zo werkt het niet. Wij zijn geen bisschop, geen herder en niet gezonden met dat gezag. We zijn leken en onze taak is in de eerste plaats luisteren, bidden, onderscheiden en niet een bepalende factor hebben.
1: Ik denk dat dat ook wel heel erg verfrissend is eigenlijk in deze wereld. Dat je ook maar niet altijd je hoeft te bekommeren met, goh, weet je wel, alsof je een aandeel hebt zoals we hebben in onze, in onze democratie, in hoe het bestuurd wordt.
3: Ja.
1: Wij hebben dan de bescherming van de Heilige Geest in onze kerk. En daarom komt het eigenlijk allemaal wel goed.
3: Wij hebben echt een luxe positie. We hoeven niks te doen.
1: Nee, en dus ook vind ik het wel grappig als bijvoorbeeld nu met het conclave en het kiezen van de nieuwe paus. Dan zit je dat te volgen op social media.
3: Ja.
1: Dat ik dan wel geniet van mensen die dus ook niet katholiek zijn. En toch stiekem een soort inbreng willen hebben in,
3: ik hoop
1: dat de paus wel dit is of dat. En dan denk ik van, ja, maar
4: ja, wat is zijn belastingbeleid? Wat is zijn immigratiebeleid?
1: Wat is zijn favoriete My Little Pony karakter?
3: Dus het grappige wel is dat je onder de, typisch natuurlijk, de ouderen hoort van, hij mag wel wat progressiever of wat losser zijn. En dan spreek ik jongeren, zelfs moslims, die dan wel zeggen van, hey, hij mag wel wat consistent zijn. Van wat ik weet en ken van pausen over de 2000 jaar katholicisme, is het toch wel dat we altijd een doorslaggevend type hebben gehad die gewoon zegt, zo zit het en zo hoort het. En mensen denken dan meteen dat Franciscus een tegenpol zou zijn geweest. Nee, helemaal niet. Franciscus heeft geen doctrine, leerstellingen of wat dan ook veranderd. Dat is net zoals over het mogen geven van zegens aan homoseksuelen die ondertussen sodomie aangaan. Dat is echt onzin. Alles wat die man zegt wordt uit zijn verband getrokken. Het is zo jammer als je ook gewoon leest wat hij daadwerkelijk ermee bedoelt. Maar dat komt ook omdat we de documenten of de naslagwerken die erover worden uitgebracht niet op ons nemen en lezen.
2: Dus de lijn van Franciscus is, het is belangrijk dat de kerk zich pastoraal opstelt en luistert naar de schapen, zoals je net hebt gezegd. En dat wilt, en daar legt hij misschien meer de nadruk op dan zijn voorganger?
3: Nou, dus Paus Franciscus heeft een buitengewone pastorale visie. Mm-hmm. Als hij ging echt naar buiten toe.
2: Mm-hmm.
3: Kijk, je ziet nu al een duidelijk verschil tussen Leo XIV en Paus Franciscus. Als in Leo XIV laat zich zien op de momenten waarin hij zich moet laten zien. En wanneer hij dan wat zegt, dan heeft het ook een impact op ons. Dus ik heb wel eens vaak gezegd van, ik hoop nu dat we wel een paus krijgen die ook wat meer aan mij denkt. Als in de geestelijke voeding. En als we kijken naar wat Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus heeft achtergelaten, dat gaan wij over 100 jaar in de seminaries nog steeds terugzien, deze werken. Niet dat een Laudato Si en een Fratelli Tutti er niet wil doen, maar wat ik nu al van Leo XIV heb gehoord in zijn, uit mijn hoofd, 11 dagen pontificaat, dat ik voel me echt gesterkt. Die man heeft een last, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Dus ook aan de luisteraars, alsjeblieft, bid op voorspraak van Peters, dat die de paus mag sterken en alle andere heiligen die daarbij toekomen kijken, dat Ik denk oprecht dat wij een heel sterk encycliek gaan krijgen binnen de komende 2 jaar.
1: Maar wat ook wat Paus Leo de 14e ook zei, was dat hij dan heel erg betrok met Paus Leo de 13e, dat hij Rerum Novarum had geschreven.
3: Ja.
1: Daar had ik een klein beetje over gelezen en zo, maar ik vond het nog allemaal een beetje lastig.
3: Ja, dat
1: wat,
3: snap ik.
1: Wat waren nou een beetje de kernpunten van Rerum Novarum en hoe denk je dat Paus Leo de 14e dat dan gaat meenemen in zijn pontificaat?
3: Ja, dus dat was in de tijd van Leo de 13e. En dan dat hebben we het over...
4: Ja, dus laat 19e eeuw.
3: Ja, laat 19e eeuw. En wat was er toen gaande? In grote mate de industriële revolutie. En dat ging gepaard met natuurlijk heel veel... dwangarbeid wil ik het niet noemen. Maar kinderen die... Wij zouden op die leeftijd van kinderen achter de machine staan... op de band met alle risico's van dien. Nou, daar heeft toen uiteindelijk... Paus Leo de 13e over geschreven. En daar kwamen diverse aspecten in terug. Dus de waardigheid van arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat, samenwerking van klassenstrijd. En ook in het kader omdat natuurlijk toen het communisme en het kapitalisme ook een grote rol speelden.
1: Juist.
3: En wij als kerk staan daar los van. En wij als kerk, de kerk, heeft daar wat over te zeggen. En die kwam daar ook voor op. En nu is er in het kader van een industriële revolutie een nieuwe industriële revolutie aan de gang. En dat heeft Paus Leo de 14e duidelijk gemaakt in het kader van artificiële intelligentie. En dat zou ook heel veel met zich meebrengen. Wat, ja, ik heel eerlijk, ik heb er amper verstand van. Ik weet ook niet wat erin omgaat. Maar Paus Leo de 14e die houdt zich hier bewust mee bezig. En die maakt zich wel zorgen hierover. Dus wij kunnen in de toekomst wel wat...
2: Een voorbouwing op de sociale leer van de kerk op het gebied van AI.
3: Ja, en al het andere wat nu in de wereld speelt.
1: Zou het dan ook kunnen betekenen, als hij het heel erg wil hebben over artificial intelligence, dat stel hij bepaalt met... dat opent portalen naar demonen. Dus jullie mogen het niet meer gebruiken. Dat zal wel echt voor een academische achterstelling voor katholieken zorgen, denk ik.
3: Ik denk dat wat jij bedoelt misschien, ik corrigeer me als ik fout zit, dat mensen het als een afgod gaan zien.
2: Nee, maar voor mij bedoelt Christian concreet dat de paus nu zegt van AI is demonisch, stop ermee.
1: Ja, eigenlijk
2: wat
1: wel.
2: Wat doen
1: ja.
2: we dan?
1: Okay. Wat doe je dan?
2: En waar komen we terecht als katholieken?
1: Excommunicatie als je die app op je telefoon
2: hebt. Ja, wat doen we? Ja.
4: Ik heb er nogal moeite met AI, dus uit voorzorg heb ik nooit ChatGPT gebruikt. Ik dacht, wat als de paus nu opeens...
1: Hij is de enige die straks niet hoeft te biechten.
4: Inderdaad.
3: Maar, ik denk oprecht dat het ons gaat vernietigen. Ik weet trouwens ook niet hoe het werkt, maar ik...
4: Nou ja, wat ik wel denk is dat je voorzichtig moet omgaan met het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat je vaak de neiging hebt... om je eigen intellectuele capaciteiten uit te besteden. Het maakt je dom, om het zo te zeggen.
1: Maar dat zei mijn leraar ook over een agenda.
4: Ja, dus dat
1: als
4: denk
1: je een
4: ik,
1: agenda hebt, dan onthoud je niks meer.
4: Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat het schrift de mens dom heeft gemaakt.
1: Omdat het niks meer hoefde te onthouden.
4: Omdat het niks meer hoefde te onthouden, ja. Vroeger konden mensen... de hele Ilias uit hun hoofd voordragen. Maar... Dat kunnen nog maar heel weinigen.
1: Valt wat voor te zeggen.
2: Je hebt het gehad over een bepaald nummer... wat je graag zou willen spelen in de muziekpauze. Wat heel erg weer te koppelen was aan de Oosterse kerk... waar we het net over hadden. Kun je dat toelichten?
3: Ja, dus ik heb gevraagd voor het Christus Anesti... en dat hebben toen de Oosterse metropolieten... grootaartsbisschoppen en patriarchen gezongen voor de paus. Paus Franciscus zijn uitvaart... in het stukje aangaande de liturgie wat voor hun bedoeld was voor de paus. Christus Anesti vanuit het Grieks Christus verrezen.

0: Dus, Christian.
1: Eerste indruk
0: jij
1: van
0: vroeg
1: de
0: net aan, jij vroeg net aan Thomas of hij een aura voelde. Voelde jij een aura?
1: Ik voelde wel een aura, eerlijk gezegd. Ik had echt inderdaad een soort voetbalhooligan reactie. toen hij kwam en toen zei hij zijn naam Leo. En ja, ik dacht gewoon, ah, mooie naam. Ik wist verder niet echt wat het betekende, maar... Ik vond het eigenlijk inderdaad al fijn dat het, zeg maar, de 14e, weet je wel. Dan dacht ik van, oh, let's go. Omdat het zo ver terug gaat en dan heb je dan nu weer de nieuwe editie of zo. Ja, het bedaarde eigenlijk ook wel heel snel. Want toen dacht ik inderdaad van, ja, maar wat weet ik nou echt wat er gaat gebeuren? Of wat het allemaal inhoudt, weet je wel. Eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Maar de hype was er wel even aan.
0: Ik was hyped. Jij was hyped? Ik was echt super hyped. We waren allemaal hyped, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt gelijk je profielfoto veranderd in een foto van de paus, Elia.
2: Ja, ik en Nino ook. Ja. Dat hebben we met meerdere gedaan. Omdat we aan de hele wereld gewoon de paus willen laten zien.
3: Opdringen. Ja. Ik wil hem gewoon
2: inderdaad,
3: opdringen.
2: Inderdaad, net als een soort van hooligan inderdaad. Die overal rondloopt met zijn voetbalshirt of zoiets. Ja.
0: De priester in de Lodewijkkerk zei het zo mooi. Van we voelen allemaal dat er een verschil is tussen het niet hebben van een paus en het wel hebben van een paus. En ik herken dat helemaal. Ik heb ook berichten gezien op het internet van priesters die zeggen van... ik ontvang genades. Ik weet gewoon dat de paus voor mij aan het bidden is. Voor alle priesters aan het bidden is. En ik weet niet, er zit wel iets in dat er waarschijnlijk een soort van... Ja, werking is van genade van bovenaf.
2: Hm. Ja,
0: als de paus lekker bezig is voor ons bid en zo.
2: Maar ik bemerk ook dat er een soort van golf van genade door de wereld... galmt met deze conclaaf en de nieuwe paus. En iedereen heeft het erover. Ik zie dat, het begon met Pasen eigenlijk daarvoor al. Dat ik in het nieuws overal zag dat er veel nieuwe bekeerlingen gedoopt werden. Een dag daarna overleed paus Franciscus. Maar de hele wereld kwam weer bijeen om hem te eren. En met het conclaaf en die nieuwe paus, iedereen... heeft het er weer over. Ik hoor mensen erover praten in de trein. Ik hoor mensen op de universiteit erover praten.
1: En natuurlijk die film, die ging er ook een beetje mee gepaard. Die iedereen,
2: Welke film?
1: De film die heet Conclave.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, een heel slechte film, denk ik, van wat ik erover hoor.
1: Ja, dat is niet, laten we zeggen, niet heel erg katholiek.
2: Nee, maar je ziet toch wel dat het katholicisme iedereen bezighoudt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ik zie ook een nieuwe energie in de kerk die gekoppeld is aan, denk ik, aan paus Leo de 14e. Hij komt uit een nieuwe wereld, maar ook zijn persoonlijkheid. Hij verenigt verschillende aspecten van kanten die voorheen echt heel gepolariseerd tegenover elkaar waren. Ik denk dat dat een mooie nieuwe lucht kan brengen inderdaad in de kerk.
0: Zoals de Engels zou zeggen, de elephant in the room. De huidige paus heeft zijn naam gekozen omdat de vorige Leo, de sociale leer van de kerk, het heeft gezet in zijn encycliek Rerum Novarum. Nino, kun je iets vertellen over die encycliek en wat de kern is van de sociale leer van de kerk?
3: Nou, dus sowieso, Rerum Novarum is geschreven in de tijd van de industrialisering en de opkomst van het kapitalisme. Ook in de opkomst van socialistische bewegingen. Grote sociale onrust en arbeidsuitbuiting, waaronder bij kinderen in fabrieken. En ook een stukje teruglopende invloed van de kerk natuurlijk. Hè? Want in 1870 zijn we natuurlijk de pauselijke staat verloren. Dus dat komt er ook bij kijken. Dus ook een stuk wereldlijke macht ten aanzien van, hoe werkt de kerk nou door? En dus een paar van die kernprincipes zijn vooral de waardigheid van de arbeid.
0: Dus nog één keer van, je had het sociale vraagstuk.
3: Ja.
0: Het sociale vraagstuk is de omstandigheid van de arbeiders. Gewoon
3: wat er met dat vooral.
0: Het lot van de arbeiders.
3: Ja, ja.
0: Dan had je natuurlijk door de industriële revolutie had je erbarmelijke omstandigheden voor hun.
3: Ja, dat was verschrikkelijk.
0: En je had allerlei revoluties.
3: Ja.
0: En de paus zag zich genoodzaakt om hier even een uitspraak over te doen. Ja, hoe moeten we omgaan met deze kwestie?
3: Dus vooral over de marginaliseerden. Dus de mensen die in die fabriek staan, de kinderen die daar staan. Shifts van 12 tot 18 uur. Zag Leo de 13e wel echt zorg bij. En dat heeft hij toen ook heel goed naar buiten gebracht. En ook op zo'n stevige manier dat het ook impact heeft gemaakt in de gehele wereld.
0: Ja, dus hij heeft daar uitspraak over gedaan. En als ik het goed begrijp, rechtse mensen vinden hem te links. Linkse mensen vinden hem te rechts.
3: Oh, maar dat is perfect dus, katholicisme eigenlijk.
0: Ja.
3: Dat is perfect. Dat is exact ook hoe het dan eigenlijk hoort. En dat laat ook uiteindelijk zien dat het zijn werking heeft als je ook beide op de tenen trapt. Want dat is dus de middenweg. En dan de weg ook die de kerk fatsoenlijk acht van, hey, zo moeten we het doen.
0: En wat is die middenweg? Wat zijn die vijf, je begon net al met opzommen, wat zijn de vijf, wat zijn de kernprincipes?
3: Nou, waardigheid van de arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat. En een ander punt die ik van belang vind, de kerk als moreel kompas.
0: Dus in Rerum Novarum werd onderstreept dat arbeiders geen instrument zijn.
3: Ja.
0: Zijn geen kolk in de machine, om het zo te zeggen.
3: Exact.
0: Ze hebben hun eigen menselijke waardigheid en er moet voor hun gezorgd worden. En ze moeten dus ook rechtvaardige lonen krijgen. Dus was hij dan voorstander van een minimumloon, Paus Leo XIII?
3: Nou, ik denk minimumloon, dat kijken we vooral met een blik van het nu. Ik denk eerder een loon gerechtvaardigd aan de arbeid die je verricht. Dus als jij in een fabriek werkt waarin de omstandigheden zo gevaarlijk waren in die tijd, dat het bijna normaal was dat één keer in de twee weken er iemand overleed aan fabrieksongevallen of wat dan ook, en dat er dan maar even weer another brick in the wall wordt gezet met een andere arbeider. Mm-hmm. Dat sowieso de arbeid die verricht wordt daar veiliger moet worden verricht. En dat als het gevaarlijk is wat je aan het verrichten bent, dat je ook extra loon daarvoor krijgt. Nou, ik zou eerder zeggen dat het hierom draait.
0: Mm-hmm. Tegenover het socialisme, wat zei Paus daarover?
3: De huidige bedoel je? Of
0: nee, hoe moeten we naar het socialisme kijken?
3: Dat het natuurlijk een extern gevaar is. Die natuurlijk ook het geloof uiteindelijk zou willen uitwissen. En het mooiste ook op dat vlak is dat de kerk ook duidelijk heeft uitgesproken als een profeet van, hey, dit gaat op de lange duur een gevaar worden. Het verenigen van mensen in trant van, we moeten dingen omgooien door middel van revolutie. En nou, dus wat Marx in die tijd naar buiten bracht, dat heeft natuurlijk Lenin en Stalin tot een volle uiting gebracht. Waarin ook binnen de eerste week duizenden priesters in Rusland als eerste overhoop werden gehaald. Omdat die uiteindelijk ook het volk kunnen verenigen weer.
2: Maar wat zou je zeggen dat er ten grondslag ligt aan deze sociale leer van de kerk uit de Bijbel en de traditie?
3: Zo, dat is een behoorlijke vraag. Nou, sowieso de waardigheid van de mens, waar Jezus natuurlijk ook een nadruk op legt. En dat is wat we eruit halen. En vooral die omgang ook. En dat is hand in hand wel samen te vatten op hoe dit document naar buiten is gebracht. Van vooral heb je naast lief als uzelf. En dat we de mens daarmee niet in gevaarlijke of onerbarmelijke posities neerzetten.
1: Hey Nino, en dat er dan wordt gepraat over het privé-eigendom.
3: Ja.
1: Dat wordt dan eigenlijk pas voor het eerst vastgesteld in Rerum Novarum.
3: Nou ja, dus dat was er in principe wel, maar dat kon in die tijd onder mensen als Marx zo ver gaan dat deze tafel niet eens van jou zou zijn, waar we nu aan zitten, bijvoorbeeld. En dat een mens ook recht heeft op een eigen eigendom als in een huis. Van dit is van mij, hier mag ik zelf bepalen wat ik wil doen. Dat recht heb je.
1: Juist, maar dat was dus daarvoor misschien niet vastgesteld als een, hey, hier staat de kerk achter, dit
3: nee,
1: is
3: nee, nee, niet echt. Nee. En dat is het mooiste ook aan dit soort documenten en encyclieken, die maken dat soort gevallen ook duidelijk. Dat is het mooiste aan de kerk die innoveert, pluriform en ook doorgaat, van hey, we gaan hier dan ook een uitspraak over doen. En die zet dan ook vast. En dat is het mooiste aan dit document, dat ook vast staat. Er wordt zo vaak op teruggehaald. En het mooiste is dan ook dat we hebben nu een Leo XIV. Maar Leo XIII, die wordt er eigenlijk nog meer in verheven eigenlijk. En vooral dit document, ja.
1: Hij is nog niet heilig verklaard, toch? Of wel?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als Leo XIV dan.
3: Ja, dat gaat hij gewoon doen. Doet hij gewoon. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wordt het kapitalisme, zeg maar, de vrije marktwerking wordt afgewezen. Omdat arbeiders dan over worden gelaten aan de, ja, laten we zeggen, het stereotype gierige kapitalist.
3: Ja.
0: Iemand die gewoon zijn arbeiders als instrumenten ziet. En dat gaat gewoon tegen de waardigheid van de mens. Aan de andere kant wordt het socialisme afgewezen, omdat die juist, die prediken ten eerste natuurlijk een heel grote invloed van de staat. Iets waar de kerk van nature tegen is. De kerk heeft altijd het belang van families, dorpen, parochies en kleinere gemeenschappen onderstreept. Dat zie je natuurlijk ook in hoe de kerk is opgebouwd met bisdommen en zo.
3: Ja.
0: Dus subsidiariteit, het principe dat je dat een organisatie altijd in lagen moet worden opgebouwd van onderaan naar boven, komt heel erg terug. En dat gaat dus niet, dat is niet te verenigen met het idee van socialisme, dat de staat eigenlijk alles als grote gemeenschap moet oplossen.
3: Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wil de kerk dat ook problemen van armoede als eerst worden opgelost door kleinere gemeenschappen, families, dorpen, wijken.
3: Ja. Ja.
0: En daarna pas door de staat, als het nodig is.
3: Hmm. Ja, ik denk wel dat het, ja, zeker. Ook vooral wat het terugkomt als in het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zo kijkt de kerk daar vooral naar. En je hebt het heel mooi samengevat. Ik heb er niet echt veel aan toe te voegen.
0: En wat je net zei, het privé-eigendom. Inderdaad, in deze encycliek wordt heel erg expliciet gezegd dat de mens van nature recht heeft op eigendom. Dus omdat een mens gewoon van nature dingen heeft, hij bewerkt land.
3: Ja, exact.
0: Hij kiest een stukje land uit om te bewerken. Hij jaagt, hij verzamelt dingen en hij sticht een gezin. En hij denkt na over de toekomst, iets wat de meeste dieren niet kunnen doen. Ja. Hij wil zijn bestaan verzekeren voor in de toekomst. Dus zo krijg je van nature dat bepaalde mensen dingen verzamelen en bij zich houden.
3: Ja. Dus het is heel typerend. De moraaltheologie vat het ook samen in de vier wetsvormen. De goddelijke wet, de natuurwet, de kanonieke wet en dan de wet der mensen, dus de overheid. En in onze menselijke natuur, exact hoe je dat hebt uitgelegd, van ja, het gaat automatisch. Hoe wij als mensen werken, is het gewoon van, hé, dit hier, dit glas is van mij. Mm-hmm. En die neem ik ook mee als ik wegga. Zo werkt dat gewoon.
0: Ja, dus een ideologie die je privé-eigendom wilt afschappen en zegt, alles is van ons allemaal,
3: ja,
0: die tergt gewoon aan de natuur.
3: Ja.
0: De natuurlijke werking is dat sommige mensen, dat bepaalde mensen bepaalde dingen hebben.
3: Ja, nou dus hoe het ook in stand komt, we noemen het niet voor niks de industriële revolutie, hè? In ene kunnen al die naties van die tijd, die ook koloniale grootmachten waren, hadden dit allemaal. Dit werd een universeel probleem, kon je bijna zeggen. Waardoor dus ook de kerk zag, ik moet nu ook ingrijpen. Ik moet ook hierin meegaan. Ik moet duidelijk maken dat dit ook een intern gevaar kan zijn.
1: Juist. Dus
3: dan vooral voor de mensen die daarin zitten. En die worden vaak vergeten.
0: Ja, dus in plaats van om te zeggen dat de leer ontwikkelt, zou je kunnen zeggen van de leer wordt gewoon geconcretiseerd.
3: Ja, ja.
0: Naarmate de tijd verder.
3: Dus de kerk zegt ook heel vaak, ho, stop, we gaan nu te snel.
0: Maar even aangenomen dat er dus armen zijn, dan denk ik dat de kerk wel altijd heeft geleerd dat wij als gemeenschap ervoor zorg moeten dragen dat zij alsnog onderdak krijgen en een menswaardig bestaan hebben. De vraag is dan, hoe richt je het in? Een kernpunt is natuurlijk subsidiariteit, daar hadden we het net over. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, daar moet de staat niks mee van doen hebben, maar de wijk, de parochie, die moet daar zorg voor dragen.
1: Nou, de staat die moet zorg dragen voor dingen die de parochie en het gezin niet kunnen.
3: Mm.
1: Dat is denk ik meer hoe subsidiariteit ingesteld wordt. Dus bijvoorbeeld een oorlog voeren, dat kan alleen een staat.
3: Mm-hmm.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, de naaste zorg en zo, dat moet meer lokaal liggen.
0: Ja. Maar kunnen de lokale gemeenschappen zorgen voor de armen? In hoeverre?
3: Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan, totdat de staat zich ermee ging bemoeien. Dus ook wel een stuk van zijn core business is ook wel afgenomen.
1: Mm. Je hebt het over de kerk nu, dat de kerk daar beter in kon handelen.
3: Ja, zeker. Al die congregaties en dergelijke die dat tot hun missie hadden. En wat vervolgens opkwam, is dat de staat ging over de scholen. En over uiteindelijk, nou ja, dit soort dingen, Caritas-instellingen. En in ene leken wij wel wat minder relevant.
0: Mm.
3: En sommige dingen die, ik kan wel zeggen, die komen ons toe, maar we waren er wel goed in.
1: Ja, je hoort eigenlijk ook nooit een soort dankjewel daarover. Eigenlijk het
3: tegenover... We hebben de hele westerse wereld hebben we gebouwd, man.
1: Want alles wat ik eigenlijk hoor is zo van, oh ja, maar in die huizen met nonnen, oh, daar waren ze zo streng voor kindertjes.
3: Ja,
1: en
3: die
1: zo
3: zijn helemaal gek.
1: Nee, maar inderdaad, je maakt een volkomen terecht punt. De katholieke geloof heeft eigenlijk, dat is de animus geweest voor de opbouw van Europa. Met de scholen, met de ziekenhuizen en zo. En daar krijgen we eigenlijk helemaal geen dankwoord voor eigenlijk.
3: Elke gekke plek in de wereld, daar is wel een katholieke kerk te vinden. Het is gewoon zo.
1: Of elk ziekenhuis heeft van oorsprong wel een sint naam, weet je wel.
3: Ja. En die willen ze al te graag afnemen nu, want hoop maar dat ze erachter komen dat het door ons komt.
1: Ik denk dat we alles in jouw koppie wat erin zit niet in de microfoon krijgen vandaag.
3: Nee,
1: en
3: gelukkig.
1: Dat is heel erg, dat is helemaal goed. Wat vond je zelf van?
3: Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Ik zie uit naar deze opname en de volgende. En jullie gaan het perfect doen. Het is een mooi team. Ik ben heel benieuwd wie de volgende keer als gast komt.
1: Nou, als we niemand vinden, dan ben je weer van harte wel.
3: Ja, dan moeten we een live verbinding vanuit Rome fixen. No, vind ik ook prima, hoor.
2: Dus noods moeten we proberen om Niels weer te bannen.
3: Maar dit gaat een groot succes worden. En ik denk dat jullie hele interessante mensen kunnen vinden. En kijken ook vooral buiten de kringen om. Hè. Er zijn heel veel mensen in onze kring die een goede aanwinst hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen erbuiten om die deze stoel kunnen vullen.
1: Nou, dankjewel Nino. Dankjewel dat je er was. En alles wat je kon ons onze apenbreintjes weer kon vertellen.
3: Nou, zo slim ben ik ook niet.
0: Geweldig. Heel mooi. Slaap lekker.
3: Fijne zondag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onlangs sprak ik met een man die met stelligheid beweerde: er is niets hierboven, maar er is ook niets hier beneden. En ik ben bang dat deze man een mening verkondigde die veel mensen delen. Mensen geloven enkel wat zichtbaar en tastbaar is, of nog, ze geloven enkel wat wetenschappelijk bewezen is. Het geloof, en dan vooral het christelijk geloof, valt hier voor velen helemaal buiten. Het is een trend die zich al decennia lang doorzet en die vandaag de dag een hoogtepunt bereikt. De meeste van ons zijn niet anders dan de apostel Thomas, die er niet bij was toen Jezus op de avond van die eerste dag aan de overige leerlingen verscheen. De leerlingen vertelden hem dat ze de Heer gezien hadden, maar hij geloofde het niet. Hij zei hen: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later verscheen Jezus opnieuw. Nu was Thomas er wel bij. Jezus verweet hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Het gaat hier om Jezus' tegenwoordigheid die wij niet zien, maar die er wel is. Zijn tegenwoordigheid, hoewel onzichtbaar, waarin christenen geloven of zouden moeten geloven. God schiep een zichtbare, maar ook een onzichtbare wereld. In die zichtbare wereld geloven wij, en we menen ook dat we hem begrijpen. Maar in die onzichtbare wereld geloven wij vaak veel minder en vaak zelfs niet. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe zouden wij over die onzichtbare wereld, als die überhaupt zou bestaan, iets zinnigs kunnen vertellen? Ze hebben ons vroeger maar iets wijs gemaakt, is een uitdrukking die je bij oudere mensen nogal eens hoort. Inderdaad, er was een tijd dat er wel over de onzichtbare wereld gesproken werd, over de hemel, het vage vuur en de hel, over de engelen en de demonen. Maar misschien was de taal die de kerk toen hanteerde bij het spreken over die onzichtbare wereld niet zo geslaagd. Maar er zullen toch wel meerdere redenen zijn waarom mensen het bestaan van die onzichtbare wereld uit hun leven gebannen hebben. Het is namelijk oncomfortabel te moeten rekening houden met het bestaan van die onzichtbare wereld. We zouden immers ons leven anders moeten inrichten. En willen we dat wel? Het is zoveel aangenamer en gemakkelijker om ons leven te kunnen leiden zonder rekening te moeten houden met die realiteit. Ik wil het dus vandaag hebben over die realiteit van de bovennatuurlijke wereld. En de bron van informatie over die onzichtbare wereld is de Bijbel en de leer van de kerk. Maar dan zitten we al onmiddellijk met een groot probleem. Heel wat mensen, zelfs christenen, geloven niet in de Bijbel als woord van God. En zij die er wel in geloven, kennen hem vaak niet. Jezus is daar heel duidelijk over in zijn gesprek met de Sadduceeën. Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Lezen we bij Marcus. Mensen die beweren dat er niet iets bestaat zoals engelen en demonen, hemel, vage vuur en hel, kennen heel vermoedelijk de Bijbel niet. En Jezus zegt dat ze op een dwaalspoor zitten. Europa gaat gebukt onder de geestelijke erfenis van het verlichtingsdenken. Dit zou wel eens een vloek kunnen zijn die over ons continent ligt. Het verlichtingsdenken heeft God klein gemaakt, waardoor in Europa het humanisme en de vrijzinnigheid nooit geziene kansen kregen. God afzweren is een rite de passage geworden, zei de Nederlandse religiewetenschapper Ernst van den Hemel onlangs nog in een interview. Naarmate een maatschappij zich verder ontwikkelt, nog steeds volgens Van den Hemel, neemt de invloed van religie af. Dat is het idee van velen. We leggen de geschiedenis langs een meetlat.
Die begint bij een barbaarse prehistorie, waarin mensen natuurreligies aanhangen, waarna ze via de duistere middeleeuwen bij de verlichting en de secularisatie uitkomen, het ideale eindpunt voor velen. Het wordt hoog tijd dat God in Europa weer de plaats krijgt die hem toekomt en dat de vloek van het verlichtingsdenken doorbroken wordt. Het wordt tijd dat we gaan ontdekken dat er een hemel is en wat er in die hemel voor ons al is weggelegd. Het wordt tijd dat we ontdekken dat een liefdevolle Vader op ieder van ons wacht om ons in zijn armen te sluiten en ons datgene te schenken waar we allemaal naar snakken. Deze ontdekking en de kracht van leven die ervan uitgaat zijn de enige remedie tegen al de burn-outs die onze maatschappij vandaag kent. Mensen geloven dus amper in het bestaan van hemel en hel, engelen en demonen. Toch storten velen zich naïef in die andere, nochtans ook onzichtbare wereld van New Age, esoterisme en occultisme. Dat geloven ze schijnbaar wel. Het aanbod aan spirituele cursussen en paranormale beurzen is enorm. En deze esoterische realiteit komt als het ware ongemerkt langs pleten en kieren binnen in onze kerk. Ik geef een paar voorbeelden die ik de voorbije dagen opgepikt heb. Een cursus Enneagram, aangekondigd op Kerknet en georganiseerd door een religieuze. Een cursus in wonderen op het, luister goed, landgoed van paters. Het woord abdij wordt opzettelijk vermeden. Een lezing over de apocalyps, waar het gaat over het Akasha-veld, een veld van informatie waaruit alles uit het heelal zou te lezen zijn. Een cursus yoga en sacrale dans in het vormingsaanbod van een bisdom. Ik kan vandaag inhoudelijk niet ingaan op het Enneagram of op die cursus in wonderen, maar ze zullen in een later programma zeker aan bod komen. De onwetendheid bij christenen is tegenwoordig heel groot en Jezus zegt, dit komt omdat we de schrift niet kennen. Ik wil vandaag spreken over die bovennatuurlijke wereld, de geestelijke wereld, maar ik ga dat enkel doen vanuit Gods woord, de Bijbel, en vanuit wat de leer van de kerk hierover openbaart. Dat is trouwens de enige en echt betrouwbare informatie over dat gebied.

informatie over dat gebied. De enige en echt betrouwbare informatie die ons kan begeleiden in onze zoektocht naar de vervulling van ons leven. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Dit uitgangspunt van Paulus verwondert ons misschien, maar het is wel de realiteit. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Wat wij zien gaat voorbij. Daarom zegt Paulus ons in de Colossenzebrief: als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Paulus geeft hier een duidelijke opdracht. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je op de onzichtbare wereld. En waarom? Omdat ons leven nu verborgen is in God. Dat is de werkelijkheid van waaruit we moeten leven. Wanneer we ons gaan verdiepen in de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, moeten we dat vanuit God doen. Zijn gezichtspunt moet ons gezichtspunt zijn of worden. We moeten gaan leven vanuit zijn perspectief, niet dat van onszelf of dat van de verleider. Als christenen moeten wij geloven dat de bovennatuurlijke wereld geen fictie is, geen leugen of verzinsel van mensen, maar de realiteit. Hoe weten wij dat zo zeker? Omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel, het woord Gods, is het fundament van ons geloof, ongeacht of dat we dat nu ervaren of juist niet ervaren. Bij alles wat we aannemen als waarheid over de geestelijke wereld, is Gods woord het fundament. De Bijbel is immers geen mensenwerk, maar is door God ingegeven. Het woord van God is tot stand gekomen door de scheppende adem, de ruach van God. Zijn woord is het enige wat wij zouden moeten erkennen als gezaghebbend in alles wat we weten over de bovennatuurlijke wereld. En wat bedoelen we nu met bovennatuurlijk? Bij Wikipedia lezen we het volgende. Het is een beetje een moeilijke definitie. Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing. Het bovennatuurlijke staat als het ware boven de natuur. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in God of in goden, mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. Volgens deze definitie ligt het bovennatuurlijke buiten het bereik van onze natuurlijke zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en tasten. Maar in deze definitie wordt geen onderscheid gemaakt over de bron van het bovennatuurlijke. Of het komt uit goddelijke bron of uit een andere bron. Die andere bron is een demonische bron waar wij als christenen niets mee te maken willen hebben. De bovennatuurlijke wereld is duidelijk een andere wereld dan onze stoffelijke wereld. Maar het is geen denkbeeldige wereld, zoals heel wat mensen vandaag denken. Het is ook niet slechts een onzichtbaar onderdeel van de natuurlijke wereld. Volgens de Bijbel is de natuurlijke wereld voortgekomen uit de bovennatuurlijke wereld. Geloof doet ons inzien dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare, lezen we in de Hebreeënbrief. Allereerst was er de bovennatuurlijke geestelijke wereld. Vervolgens is van hieruit de natuurlijke wereld voortgebracht. Ze zijn dus geen eenheid, maar twee op zichzelf staande werelden die elkaar weliswaar voortdurend beïnvloeden, maar die niet van dezelfde orde zijn. Velen die vandaag in de bovennatuurlijke wereld geloven, laten zich echter niet leiden door het woord van God, maar door andere bronnen. Voor christenen is de deur om binnen te gaan in de bovennatuurlijke wereld Gods woord, de Bijbel, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar,

Ik zeg u, ik ben de deur van de schapen, zegt Jezus. Toch zijn er ook andere deuren om die bovennatuurlijke wereld binnen te gaan. Bijvoorbeeld via horoscopen, meditatietechnieken, het oproepen van geesten of van overledenen, occulte praktijken zoals handlezen, pendelen, glaasje draaien, kaart leggen, een kristallen bol, seances met mediums, New Age, hekserij, satanisme. Op deze manier krijgen zij informatie vanuit de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Het is echter geen informatie uit het Koninkrijk Gods, maar uit een ander rijk. Deze deuren leiden niet naar God de Vader, maar naar gebondenheid aan Satan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. De Bijbel noemt de geestelijke wereld de hemelse gewesten, een uitdrukking die Paulus meermaals gebruikt. En het woord wijst op een meervoud. Er zijn blijkbaar meerdere gebieden, gewesten in de bovennatuurlijke wereld. Zoals reeds gezegd, is de natuurlijke, zichtbare wereld voortgekomen uit de onzichtbare, bovennatuurlijke. Het is belangrijk om goed te beseffen dat de geestelijke wereld de natuurlijke wereld voortdurend beïnvloedt. Het is de geestelijke wereld die de toekomst van de natuurlijke wereld bepaalt. Alles wat plaatsvindt in de natuurlijke wereld heeft al plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Denk aan hoofdstuk 53 in het boek Jesaja, waarin de lijdende dienaar beschreven wordt en wat hij door zijn dood zal bewerken. Dit boek is geschreven 700 jaar voor de feiten, 700 jaar voor Jezus gezeling, lijden en kruisdood daadwerkelijk plaatsvonden. Die gebeurtenissen bestonden voordien al eeuwen en wellicht van in de eeuwigheid in de geestelijke wereld. Een voorbeeld dat voor ons concreter is en korter bij ons staat, is dat van een kunstschilder die vanuit een weldoordacht idee of ontwerp het penseel vastpakt en begint te schilderen. Zijn schilderij ontstond in de geest en werd pas later concreet in de natuurlijke wereld. In de tweede Korintiërsbrief spreekt Paulus over de derde hemel. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden werd weggerukt naar de derde hemel. De Bijbel spreekt dus over het bestaan van minimaal drie hemelen. Misschien zijn er meer, maar de Bijbel geeft daarover geen informatie. Waaruit bestaan nu deze drie hemelen? Voor het antwoord op deze vraag heb ik mij ook laten inspireren door de visie van enkele bekende evangelische theologen. De catechismus van de katholieke kerk spreekt enkel over hemel of hemelen. Waaruit bestaan nu deze drie hemelen? De eerste hemel is ons uitspansel, de natuurlijke hemel waar we dagelijks naar kijken en de miljoenen melkwegstelsels. De term hemelse gewesten uit de Efeziërsbrief, waarmee ook de bovennatuurlijke wereld wordt bedoeld, doelt echter op de tweede en de derde hemel. De tweede hemel is de plaats waar de troon en het werkterrein van de verleider en de demonische machten zich bevinden. Het is het gebied waar de geestelijke strijd zich afspeelt, waar wij mee te maken hebben. De derde hemel, ook wel paradijs genoemd, is de wereld van God, de plaats waar hij woont en troont. Hier is het koninkrijk van God ten volle openbaar. In de derde hemel is geen zonde, ongerechtigheid, rebellie, ziekte, armoede en dood. De hoofdstad van de hemel is het nieuwe Jeruzalem dat later op de aarde zal neerdalen. Dit alles is nu al in de geestelijke wereld aanwezig, maar zal later in de natuurlijke wereld zichtbaar worden. Als de natuurlijke wereld is voortgekomen uit de geestelijke en daar een weerspiegeling van is, en op aarde zijn er vele continenten, stranden, bergen, zeeën, bossen en steden, zouden er dan niet in de hemelse gewesten ook vele steden, bergen, stranden, zeeën, bossen en dergelijke zijn? Sommige mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, beschrijven prachtige landschappen, mooier dan er op aarde ooit kunnen worden waargenomen. Als gedoopte bevinden wij ons in Christus, dat is de derde hemel. We bevinden ons niet in de tweede hemel, hoewel wij in de geestelijke strijd wel degelijk met de tweede hemel te maken krijgen. Maar door ons doopsel zijn we eigendom van Christus en hebben wij een geweldige bevoorrechte positie gekregen in de derde hemel. Hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus, zegt Paulus in de Efeziërsbrief. Wij weten waar Christus zich bevindt, aan de rechterhand van de Vader, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.
Laten we nu eens verder kijken naar de structuur en de opbouw van de geestelijke wereld. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider zijn beide gegrondvest in de bovennatuurlijke wereld. Het koninkrijk van God is volmaakt in de derde hemel en ten dele in de tweede hemel en op aarde. Het is echter het rijk van de verleider dat heel actief is op de aarde. In de bovennatuurlijke wereld bestaat een duidelijk organisatiesysteem en een strakke hiërarchie. De machtsverhoudingen zijn goed gedefinieerd. In het zevende hoofdstuk van Lucas staat de geschiedenis van de 100 man die aan Jezus vraagt om zijn knecht te genezen. Maar, zo zegt de 100 man, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Daarom meende ik er ook geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar u toe te komen. Maar een woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want, al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tot een ander, kom, en hij komt. En aan mijn knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat hem volgde, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond. In dit verhaal komt duidelijk naar voren dat er een strikte orde is in de geestelijke wereld. In die context prijst Jezus het grote geloof van deze man, omdat hij blijkbaar de orde van God begrijpt. In de Efeziërsbrief wordt ook gesproken over de hiërarchie in het rijk van de verleider. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Zo heeft Satan bijvoorbeeld geesten aangesteld, ook territoriale geesten genoemd, over werelddelen, landen, streken en steden. De ex-satanist John Ramirez, die nu christen is, spreekt in zijn getuigenissen inderdaad over regionale geesten. Elke stad heeft een gevallen engel die samen met zijn kompanen, de demonen, de regio regeert. En in zekere zin kunnen wij daar iets van ervaren. Als wij door een grote stad lopen, zijn er plekken die we heel aangenaam vinden en waar we ons ook goed voelen. Maar er zijn eveneens plekken waar we liever niet komen, waarvan we weten dat er regelmatig criminaliteit gebeurt. En er hangt ook een onaangename, soms zelfs dreigende atmosfeer. Het zijn plekken die we het liefst vermijden. En als we er toch eens moeten zijn, dan doen we dat snel en voorzichtig. Het laat vermoeden wie deze plekken in een stad regeert. Satan heeft ook demonische organisatiestructuren gebracht in verschillende domeinen van de samenleving, zoals bijvoorbeeld in de politiek, de media, het onderwijs. Boze geesten oefenen hun invloed uit op deze terreinen door allerlei leugens aan te wenden. En doordat mensen die geloven en deze stellingen aannemen als waarheid, groeit hun kracht. Zo is de verleider in staat om helaas grote gebieden in deze wereld te regeren. Geef enkele voorbeelden. Een leugen in de medische wereld is die van de abortus. Abortus wordt niet als moord voorgesteld, maar als verwijdering van een klompje cellen. En abortus wordt aangeprezen als een recht op zelfbeschikking. De vrouw moet baas zijn in eigen buik. In de politieke wereld is er de leugen van de euthanasie. Het is zelfs zover dat de Broeders van Liefde in hun visietekst neerschrijven dat iemand die geestelijk ziek is en niet palliatief moet kunnen gebruikmaken van zijn recht op zelfbeschikking. Tegenwoordig leeft in Nederland en stillen ook bij ons de discussie rond wat men noemt een voltooid leven. Onder deze term wordt ook verstaan wie levensmoe is. Ook voor dergelijke mensen zou euthanasie moeten mogelijk zijn. Er is ook de term zelf-euthanasie. Dat klinkt toch zoveel mooier dan zelfmoord. Nog een leugen. Die verlossing kunnen geven, is dat niet de ultieme vorm van christelijke barmhartigheid? Nu, in het godsdienstonderwijs
Daar is het een leugen door alle godsdiensten als gelijkwaardig voor te stellen en de jongeren te doen geloven dat elke weg goed is als hij maar bij jou past. Een voorbeeld uit de media. Soaps presenteren waarin de trouw in een huwelijk niet langer belangrijk is en mensen zo de moed en motivatie wegnemen om voor een huwelijk te vechten. Of pornografie die in de kranten wordt aangeprezen als een middel om de seks in een koppel spannend te houden. Dan een voorbeeld uit de muziek- of ontspanningswereld. Het spektakel Tomorrowland, dat wordt voorgesteld als de place to be, waar zelfs de politiekers massaal naartoe getrokken zijn om de liefde en de eenheid te vieren op een totaal onwerkelijke en sprookjesachtige manier en dit hele gebeuren te duiden als een nieuwe vorm van religie. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider botsen met elkaar in de tweede hemel. In die tweede hemel bevinden zich de troon en het werkterrein van de verleider en zijn machten. Zij oefenen invloed uit op de aarde en werken met name de gelovigen tegen. In de tweede hemel vinden confrontaties plaats tussen de heilige engelen van God en de afvallige engelen uit het rijk van de duisternis. Gods engelen strijden in de tweede hemel onze strijd die wij in de naam van Jezus Christus op aarde voeren. In die tweede hemel hebben wij ons niet te begeven. Satanisten en anderen doen dat wel als zij uittreden uit hun lichaam bijvoorbeeld. Men noemt dat astraal reizen. Dit is levensgevaarlijk. Maar zelfs al een deur openen naar deze wereld is gevaarlijk. Een deur openen door allerlei meditatieoefeningen, yoga, occulte en esoterische handelingen en rituelen. Ik noemde er in het eerste deel al verschillende. Maar dat betekent automatisch misleiding en gebondenheid door demonen. De botsing tussen Gods engelen en de demonen wordt ook zichtbaar in de natuurlijke wereld door bijvoorbeeld scheuringen, ruzie, geweld, moord, drugs- en alcoholverslaving, hongersnoden, rampen, oorlogen, aanslagen enzovoort. Deze rijken hebben echter niet hetzelfde niveau van macht en gezag. Daarom is het beter te spreken over het koninkrijk van God en over het rijk van de Satan. Satan noemt zichzelf wel koning, maar vanuit Gods perspectief is hij geen koning meer. In de Colossensebrief staat heel duidelijk dat hij ontroond is en openlijk tentoongesteld en dat er over hem gezegeveerd is. Jezus, de koning, is verhoogd boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.

0: Beste luisteraars, we spreken vandaag over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Wie bevinden zich nu in die derde hemel? Eerst en vooral God zelf, de drie-ene God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de bovennatuurlijke wereld geschapen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is in de bovennatuurlijke wereld aanwezig, maar de Bijbel geeft ook aan dat hij op zijn troon zit in de hemel. God regeert over alles, niet alleen over de hemel. De moeder Gods Maria, die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en die ons als haar kinderen nabij is en voor ons zorgt. Verder geestelijke wezens, Gods engelen, de aartsengelen, Gabriel, Raphaël en Michael, serafijnen en cherubs. En er bevinden zich ook diegenen die in de genade en de vriendschap van God gestorven zijn en die volmaakt gelouterd zijn. Zij zien God van aangezicht tot aangezicht, lezen we in de eerste Johannesbrief. Ze leiden een volmaakt leven samen met de Allerheiligste Drie-eenheid, de Heilige Maagd en de Engelen. De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. Ook wij bevinden ons in de geestelijke wereld. Wij mensen zijn geest omdat God geest is. In de Romeinen en de Colossensebrief lezen we dat de Christus, de gezalfde, in ons woont. God neemt door de Heilige Geest woning in onze geest. Vanaf dat moment kunnen we de geestelijke wereld waarnemen vanuit Jezus Christus. Zoals ons lichaam direct in contact staat met de natuurlijke, zichtbare wereld, zo staat onze geest direct in contact met de bovennatuurlijke wereld en dan in het bijzonder met God in de hemel. Als we het hebben over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, dan kunnen we niet anders dan ook te spreken over het vage vuur en de hel. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven, om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk. Nog volgens de catechismus noemt de kerk deze laatste loutering van de uitverkorenen, die geheel verschillend is van de straf van de verdoemde, vage vuur. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vage vuur vooral op de concilies van Florence en Trente geformuleerd. De kerk spreekt daarbij met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. Deze leer vindt ook steun in de gebedspraktijk voor de overledenen, waarover de Heilige Schrift al in het Oude Testament spreekt. Daarom liet hij, Judas de Maccabeer, voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken, lezen we in het tweede boek van de Maccabeers. Deze gebedspraktijk van het Oude Testament heeft de kerk overgenomen. Tijdens elke eucharistie wordt er voor de overledenen gebeden. Mensen laten eucharistievieringen opdragen voor hun overledenen en op het feest van Allerzielen wordt er heel speciaal gebeden voor de overledenen die nog moeten gelouterd worden. In de geschiedenis van de kerk zijn er ook verschillende heiligen geweest die bezoek kregen van zielen uit het vage vuur, onder hen de Italiaanse heilige Pater Pio en de Poolse zuster Faustina. Deze zielen vroegen om gebed en soms zelfs ook om lijden om te mogen verlost worden uit het vage vuur. De kerk bevestigt ook het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Belangrijk om weten is dat ieder de vrijheid heeft om te kiezen voor de eeuwige gelukzalige vereniging met God of niet. Niemand wordt door God immers voorbestemd om naar de hel te gaan. Om er terecht te komen, is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren, en dat heet dan doodzonde, en daarin tot het einde toe te volharden, met andere woorden, Gods barmhartige liefde voor altijd af te wijzen. Zo staat in de catechismus van de katholieke kerk. Als afsluiting van deze verkenning van de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, wil ik nog iets zeggen over de interactie die er voortdurend bestaat tussen het rijk van de tegenstander en zijn kompanen en ons. Hoe kan de tegenstander door ons heen actief zijn? Hoe gebeurt het dat hij zeggenschap over ons leven krijgt? Belangrijk om weten is dat wij door ons doopsel geheel aan God toebehoren. In die zin kan een christen niet totaal bezeten zijn door de boze, met uitzondering natuurlijk van diegenen die ervoor kiezen om, en we kennen de uitdrukking, hun ziel aan de duivel te verkopen en totaal door hem geregeerd te worden. Dat is wat gebeurt met satanisten, met occultisten, met heksen, en ook bijvoorbeeld zelfs met bepaalde succesrijke zangers en zangeressen die hun ziel verkocht hebben in ruil voor succes. Het is helaas een gekend fenomeen, sommige zangers spreken daar trouwens openlijk over. We kunnen onze ziel vergelijken met een stad. In een stad zijn er verschillende districten, regio's, waar bepaalde functies verenigd zijn. Ik denk aan de regio waar de winkels verenigd zijn, het winkelcentrum. Er kan een groene regio zijn met parkaanleg en bomen waar de mensen van de stad kunnen gaan wandelen. Een residentiële regio voor de rijken in de stad, maar ook een regio voor de minder begoede, een administratief centrum enzovoort. Zo zijn er ook in onze ziel verschillende regio's. Door ons doopsel behoren we helemaal aan God toe. Maar in de praktijk van ons leven, zeker als we niet bewust met God leven, zijn er veel gebieden van onze ziel, en misschien wel allemaal die we nog niet aan God gegeven hebben, hoewel ze zijn eigendom zijn. Het zijn gebieden die we als het ware nog voor onszelf voorbehouden hebben. Maar zoals gezegd is dat vaak een onbewust proces. We hebben niet eens door dat we God geen toegang verlenen in die gebieden van ons leven. En het zijn precies die regio's waarin de tegenstander actief kan zijn. Hij kan er binnen en buiten gaan en ons gebonden houden. Hij kan ons met zijn leugens beïnvloeden en ons dingen laten doen en zeggen die niet beantwoorden aan de liefde en die onze ziel ernstig kunnen schaden. En dat terwijl we menen dat we ons leven op aarde op een goede manier in handen hebben. Beste luisteraars, deze uiteenzetting over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld is misschien een beetje moeilijk en theoretisch. Maar wat we vooral moeten onthouden is het volgende. Er bestaat wel degelijk een realiteit van onzichtbare dingen die ons leven en onze wereld beïnvloeden. Er is een hemel of er zijn hemelen, een vagevuur en een hel, er zijn engelen en demonen. Deze onzichtbare realiteit bestaat eeuwig, onze materiële wereld is tijdelijk. Daarom moeten we ons leren richten naar de onzichtbare dingen, naar de dingen van God. Zekerheid over dit alles vinden we in de Bijbel. Want de Bijbel is voor ons christenen trouwens de enige betrouwbare bron van informatie over die wereld, tezamen met wat de kerk hieromtrent leert. Het is dus belangrijk om met deze informatie te leren rekening houden. Het zal onze zoektocht naar eeuwig geluk in de juiste richting sturen. En nu zou ik nog graag willen eindigen met die prachtige hymne uit de Colossenzebrief. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heilige in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen.
1: Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 1 oktober, dus vandaag openen we de Rozenkransmaand. Nou, daar gaan we de komende weken natuurlijk nog volop over spreken ook. Maar niet alleen over spreken, we gaan natuurlijk vooral de Rozenkrans bidden. Hè? Maar vandaag, aan het begin van deze oktobermaand, wil ik toch niet allereerst gaan spreken over de Rozenkrans. Maar over een geloofswaarheid van onze kerk die deze dagen ook centraal staat. Namelijk het geloof in de aanwezigheid van de engelen. U weet, afgelopen dinsdag vierden we het feest van de heilige aartsengelen, Michael, Gabriel en Raphaël. En morgen, 2 oktober, zullen we vieren het feest van de engelbewaarders. Ja, dus de heilige engelen staan deze dagen ook bijzonder in het licht. En het is mooi om daar wat langer bij stil te staan, want we weten natuurlijk, de schepping van God heeft twee kanten, een zichtbare kant en een onzichtbare kant. En we weten ook dat die zichtbare kant eigenlijk maar een fractie is van de gehele schepping van God. De heilige engelen, die horen tot de onzichtbare kant van de schepping. We bidden dat ook elke zondag bij het credo. Visibilium omnium et invisibilium. Dus we geloven in de ene God, de schepper van hemel en aarde, die alles wat zichtbaar en onzichtbaar is geschapen heeft. Nou, tot die onzichtbare realiteit behoren de engelen. Hoewel God soms een uitzondering maakt, doordat hij de engelen ook zichtbaar maakt. We kennen natuurlijk tal van voorbeelden, de meest bekende natuurlijk gewoon uit de Heilige Schrift zelf. Bijvoorbeeld de heilige aartsengel Gabriel die aan Maria verschijnt. Maar ook later in de traditie van de kerk zijn er tal van heiligen geweest die de engelen werkelijk konden zien. Sommigen soms, anderen voortdurend. Nou, we kennen de bekende verschijning natuurlijk van de engel van Portugal in Fatima aan het begin van de vorige eeuw. Dus de engelen die behoren tot die geestelijke realiteit van Gods schepping die we in principe niet kunnen zien, maar die soms toch ook zichtbaar wordt voor ons en die aan het einde der tijden volledig zichtbaar zal zijn en ook zichtbaar zal blijven. Ja, dus het feit dat God nu nog als het ware een sluier over het deel van zijn schepping heeft liggen, dat wil niet zeggen dat er een goede dag komt, dat als wij trouw blijven en met God de eeuwigheid mogen delen, dat we dan zelf ook die engelen zullen zien. Nou, dat alles gezegd zijnde wil ik vandaag met u hierover gaan spreken. Wat is het belang van onze devotie tot de engelen? En hoe kunnen we die devotie verdiepen? En wat zijn engelen eigenlijk? Want we hebben er allemaal wel een beeld bij. Ik heb het in de kindercatechese aan de kinderen gevraagd. Die zeggen van ja, ze lijken op mensen, maar ze hebben vleugels. Nou ja, helemaal onzinnig is dat antwoord niet. Want zo verschijnen ze ook aan ons in het evangelie. Er verschijnt iemand die lijkt op een mens, maar wel met vleugels, dus die omschrijving is niet helemaal incorrect, maar de werkelijkheid zal misschien iets genuanceerder zijn. Maar hoe het ook zij, we gaan daar vandaag over spreken. En ik wil vandaag beginnen met een prachtig gebed dat ik vond in het katholieke gebedenboek van de heilige Aloysius van Gonzaga. Hij heeft een gebed geschreven dat getiteld is Iets van uw zaligheid, van uw gelukzaligheid. En daarin spreekt hij een gebed uit tot de heilige engelen. En dat gebed is eigenlijk ook een soort van lofzang, waarin hij de grootheid van de engelen prijst. Nou, ik zal dat gebed gaan bidden en dan gaan we daarna wat meer spreken over de engelen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O heilige en zuivere engelen, o waarlijk gelukzalige geesten, die onafgebroken voor Gods aanschijn vertoeft en met zoveel vreugde het gelaat aanschouwt van deze hemelse Salomon, die u met zo verheven wijsheid gesiert, met zo talrijke voorrechten begiftigd en zo'n heerlijke luister waardig gekeurd heeft. O stralende sterren, die zo volzalig schittert aan de hoogste hemel, wil ook in mijn ziel iets van uw gelukzaligheid overstorten. Bewaar in mij een ongerept geloof, een vaste hoop, onberispelijke zeden en een zuivere liefde tot God en de naaste. Ik bid u, gelukzalige engelen, en reik mij genadig de hand en voer mij onder uw schutsen, langs de koninklijke weg der nederigheid, die u zelf weleer gegaan bent. Opdat ik, na dit leven, met u het aanschijn van de eeuwige Vader mag aanschouwen en de plaats mag innemen van die ster die eertijds door hoogmoed van de hemel viel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, een prachtig gebedje van de heilige Aloysius van Gonzaga, waarin we meteen ook het een en ander leren over wie de heilige engelen zijn. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat engelen geesten zijn, maar die wel veel delen met ons mensen, want het zijn namelijk geesten behept met verstand, met intelligentie en met een vrije wil. Ja, dus net als wij mensen, en daarin zijn we nu natuurlijk uniek, hè? Behalve dan de engelen zijn we uniek in de geschapen realiteit, dat we zijn behept met verstand, met een intelligentie en met een vrije wil. En u weet, daarin verschillen wij van de dieren. Dieren hebben niet een vrije wil, die hebben een instinct en die volgen hun impulsen, om het zo te noemen. Goed, de mens is dus anders, hè? De mens heeft een ziel, die is voor de eeuwigheid geschapen, hè? Dus we worden eenmalig in het leven geroepen door God, door de schepper. Dus we bestonden niet voordat we hier op aarde kwamen. Op het moment van onze conceptie, dan ontstaan wij pas als mens. Dat is anders dan sommige geloven beweren dat onze ziel al voor ons leefde. En dan zeggen ze wel eens, ja, die mens heeft een oude ziel, want die heeft al heel wat levens doorgemaakt. Nou, dat geloven wij niet. Wij geloven dat we in het leven worden geroepen op het moment dat we worden verwekt. Daarvoor bestonden we nog niet. Maar de ziel die wij in dat piepkleine lichaam krijgen uitgestort, hè, bij de conceptie, die blijft wel leven tot in eeuwigheid. En dat is dus anders dan Jezus Christus. Jezus Christus leefde al voordat hij op aarde kwam. Wij leefden nog niet voordat we op aarde kwamen. Nou, bij een dier is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft de hele dier. Bij een mens is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft alleen het lichaam, maar de ziel blijft leven. En daarin verschillen we. Nou, om even weer terug te gaan naar de heilige engelen. Wij mensen, wij lijken veel op de engelen, want wij zijn ook eenmalig geschapen, zoals de engelen. De engelen zijn niet eeuwig in de zin dat ze voor het begin van de schepping ook al bestonden. Nee, ze werden geschapen door God, dus ze hebben een beginpunt. Maar het verschil tussen een engel en een mens is dat de engel aan het begin van alle tijden, bij zijn schepping, de keuze kreeg om eenmalig voor het goede of voor het kwade te kiezen. Voor ons mensen is dat anders. Wij kunnen dag in dag uit struikelen, vallen, opstaan, opnieuw beginnen, berouw tonen, vergeving ontvangen van God. En dat hele proces gaat door tot de dood. Maar bij onze dood, en ook niet meer daarna, zoals sommige mensen wel eens beweren, nee, op het moment van onze dood stopt dat. Dus dan is er geen bekering meer mogelijk. Nou, bij de engelen was dat dus aan het begin van de schepping. Ze hebben eenmalig gekozen voor het goede of voor het kwade. En daarom zijn de goede engelen ook, je zou kunnen zeggen, perfect goed. Want hun hele wil is gericht op de wil van God. Dus in de goede engelen is er geen kwaad meer, omdat hun hele wil volledig is afgestemd op de wil van de drie-ene God. Bij ons is dat niet zo. Wij hebben een verlangen de wil van God te doen, maar we falen daar ook vaak in. Kijk maar naar de heilige Paulus, die dat ook vaker noemt. Ik wil het goede doen, maar het lukt me niet. En ik wil het kwade laten, maar het lukt me niet om het te laten. Nou, bij de engelen is dat dus anders. Ze hebben eenmalig kwaad gedaan en zijn vanaf dat moment met hun wil gefixeerd. Dus als het ware vastgevroren in het kwaad. Of ze zijn voor eenmalig gefixeerd in de goede wil van God en zullen ook altijd goed blijven doen. Nou, met dat besef in ons achterhoofd is het goed dat we eens gaan kijken naar die engelen die God heeft aangesteld om ons te leiden in dit leven. De heilige engelen, we weten, elke mens ter wereld heeft een engel aan zijn zijde staan. Een beschermengel. Een engelbewaarder noemen we die ook wel. Dat geldt voor alle mensen. Dat geldt dus ook voor boeddhisten of hindoestanen of moslims of joden. Maakt niet uit. Iedereen heeft van God een engelbewaarder gekregen. Want elke mens heeft van God de mogelijkheid gekregen om gered te worden. Dat wil niet zeggen dat elke mens dus ook gered wordt.

dat elke mens dus ook gered wordt. We hebben een vrije wil, zei ik net al. We hebben ook een verstand. Zoals bij Adam en Eva, we kunnen kiezen voor het goede of het kwade. We kunnen wel of niet van die boom van kennis van goed en kwaad gaan eten. Maar iedere mens heeft dus de mogelijkheid gered te worden, de mogelijkheid tot bekering te komen. En om die reden heeft ook iedere mens een engelbewaarder aan zijn zij staan, om die mens te begeleiden op zijn weg naar de hemel. En waarom is die devotie tot de engelen nou zo gigantisch belangrijk? Nou, er is eigenlijk geen wezen op aarde dat ons zo goed de wil van God kan leren. Dus hoe meer wij bidden tot onze engelbewaarder, en dat kunnen we de hele dag door doen, met schietgebedjes, door hem aan te roepen, door om zijn hulp te vragen, door om zijn bescherming te vragen, door om zijn leiding te vragen. Op het moment dat we dat doen, dan zal de engelbewaarder iets influisteren wat altijd volledig overeenstemt met de wil van God. Dus zelfs de beste geestelijke leidsman op aarde, zij het een priester, zij het een bisschop, wie dan ook, die zal nooit zo'n volmaakt advies geven als de engelbewaarder, want de wil van de engelbewaarder, nogmaals, is volledig gefixeerd in de wil van God. Nou, de heilige pastoor van Ars, die zegt heel mooi over engelbewaarders: wat is het belangrijkste dat wij van onze engelbewaarder kunnen leren? Hij zegt: het bewustzijn van de aanwezigheid van God. Dus nogmaals, wat is het allerbelangrijkste dat we van onze engelbewaarder kunnen leren? Het bewustzijn van de aanwezigheid van God. En waarom is dat zo? Omdat engelen, de engelbewaarders, ook al hebben ze die taak om ons te begeleiden, dus ze hebben een taak die is gericht op het zielenheil van de mensen, ook al hebben ze die taak, toch zijn ze dag en nacht in het aanschijn van God. Dus het feit dat ze op de aarde gericht zijn en op dat menselijke drama, om het zo te noemen, dat ze daar hun ogen op gericht hebben, wil niet zeggen dat ze ook tegelijkertijd in die volle glorie van God leven. Dus zij staan als het ware op dat grensvlak tussen de hemel en de aarde. En daarom zijn het ook zulke goede bemiddelaars. Dus de engelen zijn zich ook in de volle maat bewust van de aanwezigheid van God. Voor ons is dat vaak versluierd. Voor ons is God vaak toch iemand die als een soort zon achter de wolk zich bevindt. We weten dat hij er is. Daarvoor hebben we ons verstand, onze intelligentie. Maar ja, ons gevoelsleven volgt niet altijd. Dus ook al weten we het wel, toch zien en voelen we het niet altijd. Voor engelen is dat anders. Zij weten het niet alleen, maar ze zien het ook voortdurend. En daarom is de engelbewaarder bij uitstek degene die ons kan leren te groeien in dat besef van de aanwezigheid van God. Nou, we weten dat God natuurlijk nergens zozeer aanwezig is als in zijn sacramenten. En dan met name het sacrament, dat het meest uitmuntende sacrament wordt genoemd, het sacrament van het altaar, het sacrament van de Eucharistie. Nou, we spreken wel over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het heilig sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Nou, als ik catechese geef in de parochie, dan begin ik dat vanaf dag 1 ook meteen te noemen. Daar kun je natuurlijk een leven lang in groeien in wat dat precies betekent. Maar het kan maar vast gezegd zijn, want uiteindelijk is dat het hele ankerpunt van ons geloof. Jezus Christus is niet alleen toen, lang geleden op aarde geweest. Nee, hij blijft in ons midden aanwezig door het Allerheiligste Sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Volledig God, volledig mens. En die volledige God-mens is aanwezig op verborgen wijze in die Eucharistie. Nou, ik zeg op verborgen wijze, want voor ons is hij daar op verborgen wijze aanwezig. Maar niet voor de heilige engelen. En dus op het moment dat een priester ergens in de wereld de mis celebreert, dan zien de engelen daar de volle godheid. En ze zien daar de hele Jezus Christus aanwezig op het altaar. En daarom is het altaar ook een plaats waar de engelen heel graag vertoeven. Of het tabernakel, als er geen mis is in de kerk. Maar er staat wel een tabernakel en in dat tabernakel wordt de Heer bewaard. Dan zullen de engelen daar waken bij dat tabernakel. Nou, dat is dus voor ons een belangrijk besef. Allereerst, de engelen zijn bij het sacrament aanwezig. En vervolgens, die engelen bij dat sacrament kunnen ons leren hoe we meer bewust worden van het feit dat Jezus daar aanwezig is. Nou, hoe kunnen we dat in praktijk brengen? Nou, heel eenvoudig, als we een kerk binnenkomen, dan maken we altijd een kruisteken met het wijwater. En vervolgens maken we een kniebuiging richting het tabernakel. En het is heel goed om bij dat knielen even te beseffen, even te bedenken: de heilige engelen zijn nu

0: met velen aanwezig bij het tabernakel hier in deze kerk. En dan opent ineens een realiteit voor ons waar we normaal misschien niet zo vaak bij stilstaan, namelijk dat tabernakel als het ware een stukje hemel op aarde is. Want dat kostbare brood van de Eucharistie, wat niet langer brood is, maar wat van substantie is veranderd, het is vlees geworden, de engelen weten dat, de engelen zien dat, en die zijn God daar in dat tabernakel dag en nacht aan het aanbidden. Dus even die bewustwording van het feit dat de engelen bij het tabernakel aanwezig zijn. Nou, vervolgens, als we naar de Heilige Mis gaan, kunnen we onze engelbewaarder aanroepen om te vragen dat hij ons attent maakt, zogezegd gevoelig maakt voor de aanwezigheid van God. Nou, dat is niet alleen maar een gevoel. Gevoelig maken wil niet zeggen dat we dan God per se moeten gaan voelen, maar het is wel dat besef, die wetenschap groeit in ons hoofd en in ons hart, dat Jezus Christus wel degelijk aanwezig is in dat sacrament. En dus het is heel goed, heel heilzaam, heel passend ook om de engelbewaarder aan te roepen aan het begin van de Heilige Mis. Door uw voorspraak verdiep mijn geloof, mijn hoop, mijn liefde. Verdiep mijn eerbied voor het Allerheiligste Sacrament. Nou, als dat voor de Heilige Mis geldt, dan geldt dat natuurlijk ook voor de Eucharistische aanbidding. We weten, Eucharistische aanbidding is niet iets losstaans van de Heilige Mis. Het is als het ware een soort verlenging van de Heilige Mis. Tijdens dat misoffer komt Christus aanwezig. En door de Eucharistische aanbidding blijft hij in ons midden aanwezig. En daarom is de engelbewaarder ook bij uitstek degene die we moeten aanroepen als we die Eucharistische aanbidding in ons leven willen verdiepen. Ik heb het daar wel eens vaker met mensen over, dat als ze Eucharistische aanbidding net leren kennen, dan zijn ze vaak helemaal vol verwondering. Ze worden geraakt. Ik heb vaker meegemaakt, ook in de parochie, dat mensen voor het eerst Eucharistische aanbidding meemaken en dat ze echt in tranen zijn. Maar het kan zijn, als je Eucharistische aanbidding een plekje probeert te geven in je leven, dat op een gegeven moment dat besef wat naar de achtergrond gaat, dat je het niet meer zo duidelijk voelt. Ja, en dat je dan een half uur in aanbidding bent of een uur in aanbidding bent en dat je eigenlijk je tijd een beetje zit uit te zitten, want ja, goed, ik weet dat hij daar aanwezig is, maar ik zie het niet meer. En ja, dan ga ik maar een boek lezen. Op zich is het niet verkeerd om een boek te lezen in de aanbidding, maar ik bedoel ermee te zeggen, dan laat ik me afleiden in de zin van, ja, mijn volle aandacht is niet meer op dat sacrament gericht. Nou, onze engelbewaarder is degene die ons dat kan leren. Op het moment dat wij geloven dat er een engelbewaarder aan onze zijde staat, die de volheid van God in dat sacrament volledig kan zien zonder sluier, dan moeten we aan hem vragen, leer ons dat ook. Leer ons met de ogen waarmee u het sacrament bekijkt, leer ons zo ook het sacrament te zien. Nou, er is geen heilige op deze aarde te noemen die niet een innige band had met zijn engelbewaarder. En sowieso met de heilige engelen. We hebben het nu over de engelbewaarders. Elke mens heeft een engelbewaarder. Maar er zijn natuurlijk nog veel, veel meer heilige engelen. We hebben de aartsengelen, we hebben ze van de week gevierd. Michael, Raphaël en Gabriel. Maar er zijn nog 7 andere koren van engelen. En zoals er in onze kerk een hiërarchie bestaat, met Christus aan het hoofd natuurlijk. En Christus die zijn kerk heeft gesticht en die in die hiërarchie van de kerk Maria een hele hoge troon, een hele hoge plaats heeft gegeven. Maar natuurlijk ook de apostelen, de eerste bisschoppen, de paus, Petrus en al zijn opvolgers. Dus die hiërarchie die we in de kerk zien, die zien we ook bij de engelen. Ook de engelen zijn hiërarchisch geordend. Nou, wij denken bij hiërarchie vooral aan klimmen in belang. Hoe hoger je in de hiërarchie staat, hoe belangrijker je bent. Maar dat is bij de engelen toch anders. De engelen kennen niet dat, ja, die kennen niet aardse roem. Dus die zullen hoger in de hiërarchie nooit associëren met een soort aardse macht. Je bent invloedrijker in de wereld of iets dergelijks. Nee, het klimmen in de hiërarchie bij de engelen werkt anders. De hoogste regionen van de engelen, het hoogste koor, dat zijn de serafijnen. Die zijn geschapen, primair, om God vurig te beminnen. Dus de lagere regionen, die zijn meer op ons gericht. En laag is in dit geval dus niet een slechte aanduiding. Laag wil niet zeggen dat ze minder waard zijn dan de hogere engelen, maar ze staan dichter bij ons. De engelen en aartsengelen, die zijn vooral gericht op het heil van de mensen. De serafijnen en cherubijnen die zijn vooral gericht op God zelf. Nou, hoe dat precies zit met die hiërarchie van de engelen, daar wil ik volgende week in deze uitzending nog wat verder over gaan spreken in Zuiderlicht. De heilige Bernardus van Clairvaux die heeft er namelijk een prachtige korte verhandeling over geschreven. Die 9 koren van de engelen en wat zijn nou eigenlijk hun functies om het zo te noemen. Want het woord engel, dat zegt niet allereerst iets over de natuur van die geest. Want hij is geest, dat is zijn natuur. Nee, het zegt vooral iets over de functie die hij heeft, die die geest heeft. En wat betekent engel? Nou, het komt van het Griekse woord angelos en dat betekent boodschapper. Dus de functie van de engelen is allereerst boodschapper te zijn. Boodschapper van de plannen van God, van zijn goedheid, van zijn grootheid, van zijn barmhartigheid, van zijn wijsheid. Nou, waarom God ervoor gekozen heeft om 9 koren van engelen te scheppen en hoe die koren zich precies tot God en tot ons verhouden, daar wil ik aan de hand van de woorden van de heilige Bernardus van Clairvaux volgende week wat langer bij stilstaan. Maar voor nu zou ik willen vragen, probeer uw relatie met de engelbewaarder te verdiepen. Dat kan door heel eenvoudig het bekende gebedje tot de engelbewaarder met meer regelmaat te gaan bidden. Maar ook door de dag heen de engelbewaarder gewoon vaak aan te roepen. En hem ook in contact te brengen met engelbewaarders van andere mensen. Ik zeg dat wel vaker tegen gezinnen die in moeilijkheden zijn geraakt. Stel dat de moeder naar mij toe komt en zegt, ja, het is hommelus bij ons thuis. Relatie met de man gaat niet goed. De kinderen die zie ik bijna niet. Ruzie, et cetera. Dan zeg ik heel vaak, bid tot de engelbewaarder niet alleen voor jezelf, maar ook van jouw man en van de kinderen. En zorg dat die engelbewaarders met elkaar opbouwend te werk gaan. Dat ze hun gebed verenigen voor het gezin. En dan zie je heel vaak dat wanneer de engelbewaarders die vraag krijgen van ons mensen, en ze zijn zo nederig dat ze ook wachten op onze vragen, dat ze uiteindelijk ook aan de slag gaan om er weer eenheid in het gezin te brengen bijvoorbeeld. Dus roep die engelbewaarder door de dag heen aan. Dat kan te pas en te onpas. Of je nou in de auto zit of over straat loopt, of boodschappen aan het doen bent, of in de bibliotheek zit, of aan het werk bent. U kunt de hele dag door uw eigen engelbewaarder aanroepen en de goede engelen betrekken in uw gebedsleven. En u zult zien dat uw bewustzijn, dus uw besef van de aanwezigheid van God en zijn kerk zal groeien. Nou, dat wens ik u toe. Ik bid daar ook voor. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Wie op school over God praat is een watje. Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?
1: Natuurlijk wel, zei pap. Je zoekt een correcte houding.
0: Hoe correct? Viel Rob hem in de rede. In elk geval niet onderuit gezakt op de bank met je benen op tafel, zei Sanne. Want dat was Rob's meest geliefde houding.
1: Maar wel ontspannen, ging pa onverstoorbaar verder. Je probeert alles wat je afleidt los te laten en je concentreert je op een bepaald gegeven. Dat is mediteren.
0: Doet u dat wel eens? Vroeg Eefje nieuwsgierig.
1: Wat? Mediteren? Pa schudde zijn hoofd.
0: Oh, jawel hoor, riep Rob. Elke dag een uur op een plank met spijkers. Maar dan wel met spijkerpunten aan de onderkant, vulde Sanne aan. Hé, broeder Fakir, anders ligt het zo ongemakkelijk.
1: Toen ze uitgelachen waren, zei pa, sorry Eefje voor mijn onmogelijke kinderen. Er is geen serieus gesprek mee te voeren. Ze liepen ook nog even de kapel binnen, waar alweer een dode broeder in een glazen kist onder het altaar lag. De heilige Leopold van Gaïsch. Hij leek niet erg op een plaatje van zijn bidprentje.
0: De schoonheidsspecialist heeft er een hoop werk aan gehad, zei Rob grinnikend.
1: Ik vind het een bizarre gewoonte, zei Sanne. Daarna zochten ze buiten een plekje om hun brood op te eten. Sanne en Rob steggelden om het een of ander, maar Eefje zat diep in gedachten te kauwen.
0: Is er iets, Eefje? Informeerde pa. Je kijkt zo ernstig.
1: Wat wij zo tussendoor allemaal zien en bespreken, vind ik eigenlijk best interessant, zei ze. Ik had bijvoorbeeld over de hele Franciscus nog nooit van mijn leven gehoord. En in het begin dacht ik, jasses, wat moet ik daar nou mee, zo'n rare kerel? Maar die Franciscus was helemaal zo gek nog niet. Wat hij 700 jaar geleden dacht en deed en zei, is in deze tijd ook nog heel bruikbaar. Ik bedoel, sommige situaties zijn nooit veranderd. Oorlog, armoede, ziekte, meningsverschillen, het is er nog steeds.
0: Ja, zei pa. En Franciscus was ook niet de enige die probeerde er iets aan te doen. Na hem kwamen vele anderen. Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa, Nelson Mandela, noem maar op.
1: Alleen haalt het niks uit, zei Rob. Niemand luistert naar hen, of ze worden vermoord.
0: Wat moet er dan gebeuren? Vroeg Sanne.
1: Rob haalde zijn schouders op. Ik zou het niet weten.
2: Bij oma hing vroeger een tegeltje in de gang, zei pa. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
1: Zo is Franciscus begonnen en toen hij doodging waren er duizenden medebroeders. En 7 eeuwen later zijn ze er nog steeds, over de hele wereld verspreid. Ze kunnen de grote wereldproblemen natuurlijk niet oplossen, maar wel de mensen wakker schudden en de slachtoffers hulp bieden. Het lijkt niet veel bijzonders. Maar je zal slachtoffer zijn of een dakloze, of een moslimmeisje met een hoofddoekje of een jongen met aids. Ik noem maar wat. Alle 4 staarden ze peinzend naar een hommel die gonzend rond zijn klaproos cirkelde en er tenslotte op neerdaalde.
0: Je kunt 3 dingen doen, zei Eefje tenslotte. Meedoen, de andere kant op kijken of er iets van zeggen.
1: Als je dat laatste doet, zei Sanne, lig je eruit.
0: Dus? Vroeg Eefje. stilte. Dat dus bleef in de lucht hangen. Niemand wilde er zijn vingers aan branden. Pa ging lang uit liggen. Later praten we er nog wel eens verder over, zei hij, en hij trok zijn pet over zijn gezicht. Eerst siesta. Ik ga naar een nieuwe school, zei Sanne opgelucht. Ik hoef nog niks te kiezen. Trouwens, zo heilig als Franciscus word ik toch nooit. Dat wil ik niet eens. Ik wil graag van het leven genieten. Dat mag toch zeker wel? Riep hij uitdagend.
2: Natuurlijk, zei pap van onder zijn pet. Jij mag genieten zoveel je kunt. Als het maar niet ten koste van anderen gaat. We hoeven niet allemaal heiligen te worden.
0: Voor mij is dat geen probleem, lachte Eefje. Protestanten kennen geen heiligen. Je moeder is protestants, jij niet, wees Sanne haar terecht. Jij bent helemaal niks.
2: Mooi zo, zei pap. Wie niks is, kan van alles worden. Eefje, we zullen je ontwikkeling met interesse volgen.
0: Wat zegt u dat deftig, giechelde ze.
2: Ja, pap, zei Rob. Je bent niet in de rechtszaal, hoor. We zijn met vakantie, weet je nog wel?
3: Kopperdicht, ik wil rust, brulde pa. Klinkt het zo beter?
0: We zijn ook niet in de kazerne.
2: Sanne zuchtte. Doe toch eens normaal, man.
0: Het bleef stil onder de pet. Pa vouwde zijn handen over zijn buik. Einde discussie. Een half uurtje later ging de tocht weer verder. Het was niet moeilijk. Een kronkelende asfaltweg, langzaam stijgend, eerst nog door een dicht bebost gebied, maar naarmate ze hoger kwamen veranderde het landschap in grasland en rotsen. Patrico was een gehucht van een 20-tal huizen van grove, rotsachtige muren. De boerderij van de familie Bartoli, waar ze zouden logeren, lag boven op de top van een berg. Een frisse wind blies fluitend om het huis en het apart gelegen gastenkwartier. Er waren nog 2 gezinnen met kleine kinderen en wat jongelui. Al gauw bleek dat de gasten vooral kwamen om paard te rijden. Die paarden liepen los rond, zomaar over de smalle weg tussen de huizen door naar het vrije veld. Maar doordat ze een grote bel om hun hals hadden, was precies te volgen waar ze zich ophielden. De kamers zagen er keurig uit, ieder met een eigen douche en sanitair. Tegen 7:00 kwamen alle gasten plus het personeel bij elkaar in de eetzaal. Allemaal aan een grote tafel. Moeder Bartoli, een schuw oud vrouwtje, bleef in de keuken en schepte allerlei heerlijks op uit haar potten en pannen. En vader Bartoli bediende eigenhandig zijn gasten. Er heerste een gezellige, rumoerige sfeer. De Dijkstra's en Eefje waren de enige buitenlanders en ze vonden het maar wat jammer dat ze de vrolijke gesprekken niet konden volgen. Na het eten trokken ze hun truien aan en gingen buiten zitten genieten van een prachtige zonsondergang. De lucht was vlammend rood. In het donkere dal, aan hun voeten, flonkerden lichtjes van dorpjes en losse boerderijen. In de verte hoorden ze het geklinklang van de paarden en koeienbellen. Stilletjes zaten ze alle 4 om zich heen te turen. Opeens zei Eefje, beseffen jullie wel dat we hier op het randje van de aardbol zitten en dat we kijken in een eindeloos heelal? Overdag valt je dat nooit zo op. Sanne klemde haar armen om haar opgetrokken knieën. Ze voelde zich zeldzaam tevreden en gelukkig. Tot Rob zei, ben je hier met mama ook geweest, pap? En was het toen ook zo mooi? Met een ruk stond Sanne op. Moest mam er weer zo nodig bijgesleept worden, net nu ze zich echt ontspannen voelde? Ik ben moe, ik ga naar bed, zei ze, weltrusten. Met grote stappen vluchtte ze naar binnen en kroop in bed. Toen Eefje een poosje later ook kwam, lag ze diep onder de dekens gedoken en deed of ze sliep. Maar opeens hoorde Eefje een vreemd geluid. Met een schoen in haar hand tuurde ze onderzoekend naar Sanne's plekje. Is er iets? Vroeg ze ongerust. Nee, klonk het gedempt van onder de dekens. Ben je ziek? Nee. Wat doe je dan? Huil je? Woest keerde Sanne zich op. Houd toch op met je gezeur, snauwde ze. Bemoei je met je eigen zaken. Eefje zei wijselijk niets meer. Er was wel iets met Sanne. En dat had te maken met haar moeder. Maar ja, als ze niet praten wilde, kon ze haar ook niet helpen. Ze kleedde zich verder uit, deed het licht uit en kroop in bed. Binnen 5 minuten was ze vertrokken. Maar Sanne lag nog lang wakker.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fotonend vocaal ensemble zingt Ecce Quomodo van componist Jacob Handel. Misschien is het druk om je heen. Misschien ben je nu in de stilte van een kapel, aan het wandelen of rustig aan het zitten. Laat de Heer bij je komen. Wees bij Hem. Open je hart voor Hem.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 1.
1: Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Koninkrijk van de hemel wordt 3 keer genoemd in dit korte Bijbelfragment. Het Koninkrijk van de hemel is niet een fantasierijk verzinsel als je sterft, maar de wereld. Deze wereld zoals God verlangt dat die is. Hoe ziet die wereld eruit? Hoe zou jij willen dat die wereld zou zijn? Hoe stel jij je deze wereld voor die door Gods droom is omgevormd?

Jezus zegt, om deze andere wereld werkelijkheid te laten worden, moet je jezelf veranderen en worden als een kind. Waarom? Denk aan de kinderen die je kent, hoe ze zijn. Wat zou Jezus bedoelen?

0: Luister, terwijl het fragment nogmaals wordt voorgelezen, eens goed naar de eerste vraag. De vraag die de leerlingen stellen en die dit antwoord van Jezus oproept.
1: Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. De maaltijd van Holofernes. Holofernes liet Judith brengen naar de plaats waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: "Ik zal er niet van eten, want ik wil niet het gevaar lopen te zondigen. Sta mij toe te eten van wat ik zelf heb meegebracht." Maar, vroeg Holofernes, "als uw proviant op is, waar kunnen wij dan voor u zulk voedsel vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons." Judith antwoordde: "Zo waar u leeft, mijn heer, uw dienares zal wat ze bij zich heeft niet opgemaakt hebben voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd." Daarop bracht Holofernes' adjudante haar naar haar tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de morgenwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: "Mijn heer moge zijn dienares verlof geven het kamp te verlaten om te gaan bidden." Holofernes gaf aan zijn lijfwacht order haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts begaf ze zich naar het dal van Bithulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Na het bad smeekte ze de Heer, de God van Israël, het zo te schikken dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarop keerde ze terug en iedere omgang mijdend bleef ze in haar tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de 4e dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tot de eunuch Bagoas, die zijn huishouding beheerde: "Probeer die Hebreeuwse vrouw die aan uw zorg is toevertrouwd over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit." Bagoas begaf zich van Holofernes naar Judith en zei tot haar: "Mogen de wonderschone jonge dame niet aarzelen naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals de Assyrische meisjes in het paleis van Nebukadnessar." Judith gaf hem ten antwoord: "Hoe zou ik mij tegen mijn heer durven verzetten? Al wat hem behaagt, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal mij een vreugde zijn tot de dag van mijn dood." Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreidde tegenover Holofernes de vacht uit die Judith van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en hij werd aangegrepen door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Hij zei tot haar: "Drink wat en laten we samen vrolijk zijn." Judith antwoordde: "Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag." En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op,
uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed. Hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat ze naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Dienovereenkomstig had ze met Bagoas gesproken. Allen waren nu weg. Volstrekt niemand was in de tent van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast een bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot glorie van Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te doen slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Zij bewaken u op al uw wegen. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Laten zij danken en zeggen onder de volken: geweldig is het wat de Heer ons deed. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft, dat gij hem zoveel aandacht schenkt? Gij schenkt hem aandacht, gij zijt om hem bekommerd, gij omringt hem met zorg. Gij zendt hem ten slotte uw enige geboren zoon. Gij zendt uw geest over hem neer. Gij belooft hem bovendien uw aanschijn te mogen zien. En om de gehele hemel te betrekken bij uw zorg voor ons, zendt gij ter wille van ons deze zalige geesten die ons dienen. Gij stelt hen aan tot onze behoeders en leiders. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Hoeveel eerbied moet dit woord inboezemen, hoeveel verering opwekken en hoeveel vertrouwen schenken. Eerbied om hun aanwezigheid, verering om hun genegenheid, vertrouwen om hun bescherming. De engelen zijn dus aanwezig. Zij zijn bij u. Ze zijn niet alleen met u, maar ook voor u. Zij zijn aanwezig om u te beschermen. Ze zijn aanwezig om u van dienst te zijn. Hoewel God het hun opgedragen heeft, mogen wij niet ondankbaar zijn ten opzichte van hen die hem met zo grote liefde gehoorzamen en ons in zo grote nood te hulp komen. Laten we daarom onze genegenheid betonen aan de engelen en dankbaar zijn jegens zulke machtige beschermers. Betonen wij hun onze wederliefde en vereren wij hen, zoveel wij kunnen en zoveel wij moeten. Toch moeten heel onze liefde en heel onze vereering allereerst uitgaan naar hem, van wie zowel zij als wij alles hebben ontvangen, waardoor wij hem kunnen eren en beminnen en waardoor wij zelf door hem geëerd of bemind worden. Derhalve, broeders en zusters, laten wij in God zijn engelen beminnen met grote genegenheid. Eenmaal zullen zij onze mede-erfgenamen zijn, die thans onze geleiders en beschermers zijn, door de hemelse Vader voor ons en over ons aangesteld. Thans immers zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Want daar we nog zijn als onmondige kinderen, staan we onder geleiders en beschermers en verschillen in niets van slaven.
Wij zijn intussen maar kleine kinderen. En een zeer lange weg die bovendien vol gevaren is, ligt nog voor ons. Toch, wat hebben we onder de hoede van zo machtige beschermers te vrezen? Zij die ons op al onze wegen behoeden, kunnen niet overwonnen of misleid worden, en nog veel minder ons misleiden. Zij zijn trouw. Zij zijn behoedzaam en machtig. Waarvoor zouden we dan nog bang zijn? Laten we hen slechts volgen. Laten we steeds bij hen blijven en zo onder de bescherming verblijven van de Allerhoogste God.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer wordt door ontelbare engelen gediend. Kom, laat ons hem aanbidden.

0: met u meezenden en u op uw weg begeleiden.
1: Geloofd zij God. Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden die op hem vertrouwden.

0: Geloofd zij God, hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden die op hem vertrouwden.
1: Loof de Heer, al zijn engelen scharen en heel zijn legermacht.

0: Loof de Heer als zijn engelen scharen en heel zijn legermacht.
1: Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.

0: Zij allen zijn geesten, uitgezonden om hen te dienen, voor wie het heil is weggelegd.
1: Loven wij de Heer om zijn engelen die een hulp zijn op onze levensweg. En zeggen wij vol vreugde.
0: Alle engelen zegent de Heer.
2: God, aan engelen hebt gij opgedragen de mensen op algen wegen te beschermen. Blijf ons vandaag met uw zorg nabij.
0: Alle engelen zegen de Heer.
2: Hemelse Vader, gij zijt het geluk van de engelen, die altijd voor uw aangezicht staan. Laat ons voortdurend uw aanschijn zoeken.
0: Alle engelen zegen de Heer.
2: God, uw kinderen zullen zijn als engelen in de hemel. Reken ons tot uw uitverkorenen en smaak ons zuiver van hart.
0: Alle engelen zegen de Heer.
2: God, zend de artsengel Michael om uw volk te helpen. Bescherm ons in de strijd tegen de machtigen van het kwaad.
0: Alle engelen zegen de Heer.
1: Wil graag bidden, Heer, voor Richard Newman, die vandaag zijn baccalaureaatsexamen mag afleggen, dat de Heer hem mag zegenen bij dit laatste examen van zijn studie. Laat ons bidden.
0: Alle engelen zegent de Heer.
1: Ik wil ook bidden voor Diederik Wiene, studieprefect van het en hoofd van het Bonavatius Instituut, die vandaag in het huwelijk zal treden, dat het een mooie dag mag zijn en veel zegen voor het bruidspaar. Laat ons bidden.
0: Alle engelen zegent de Heer.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen door wie gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden, dat we eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: En zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg, de Almachtige God, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 2 oktober vieren we als gedachtenis de heilige engelbewaarders. Op 29 september hebben we de gedachtenis gevierd van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zij zorgen namens God voor het volk, van God. In de naam van God beschermen en behoeden zij het volk. Maar we zijn niet alleen volk, zoals we hier in de kerk als vierende gemeenschap bijeen zijn. We zijn ook enkelingen, zoals we straks ook ieder als enkeling de heilige communie ontvangen. Engelen komen er in de schrift veelvuldig voor. Als we zien wat zij doen, kunnen we weten wat God doet. Want ze worden ons voorgesteld als de eersten van God. Komen van vlak bij God. Ze hebben echt iets van God. Ze verschijnen en brengen een boodschap. Soms in nachtelijke dromen, zoals bij Jozef. Dromen, dat is van ouds een goddelijke tijd waarin de menselijke vermogens rusten en God meer werkzaam kan zijn. En dan komt hij er met een goddelijke boodschap. Of zoals bij Maria, de engel des Heren, heeft aan Maria geboodschapt. Ze stralen iets uit van de glorie van God. De vrouwen bij het graf, van schrik bogen zij het hoofd naar de grond. Maria schrok van dat woord van de engel. De herders werden door grote vrees bevangen. Schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En ze stellen op een goddelijke manier gerust, zoals Jezus het doet. Ik ben het, vrees niet. Zo doen ook de engelen het. Bij Jozef, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En bij Maria, de engel Gabriel, vrees niet, Maria, want ge hebt genade gevonden bij God. En bij de herders, vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En op de berg, toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Lucas 9. En wat ze ook doen, ze bevelen en geven leiding, net als God zelf, tot Jozef. Vlucht naar Egypte, trek naar het land Israël en tot de vrouwen bij het graf. Gaat aan zijn leerlingen en het betere zeggen, hij gaat u voeren naar Galilea. Maar duidelijk staan ze onder God. Ze heten dan ook een engel van de Heer. Hoewel ze bevelen, staan ze toch onder bevel. Aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. En uit diezelfde tijd van de bekoring in de woestijn, en er kwamen engelen om hem hun diensten te bewijzen. Zij dienen om de afstand te overbruggen tussen God en engel en ons. De engelen zijn tussenfiguren om de onmetelijke afstand te overbruggen tussen de mens en de onzichtbare, onnoembare, ondenkbare, onvoorstelbare God. God die zichzelf aan ons onttrekt, geruststelt, openbaart, beveelt en leidt. Wij blijven op afstand van hem en hij komt ons toch nabij, bij ieder mensenkind. Ieder mensenkind heeft zijn eigen engel. Ieder mensenkind is het voorwerp van Gods eigen allerpersoonlijkste zorg, wat wij voorzienigheid noemen. En daarom is ieder mens heilig. Ook het kleine kind. En daarom mogen wij niet bang zijn. We worden geleid door God zelf. Maar daarom moeten wij ook volgzaam zijn. Er kan ons niets gebeuren als wij ons maar laten leiden door de goede geest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag,
Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in hun midden en zei, voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten. Want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem die gezegd heeft, ik zal je rust en verlichting schenken. Je hoeft het maar in ontvangst te nemen, door hem laten doen wat je uit jezelf niet voor elkaar krijgt. Bij de plaats van het gebed niet meteen de gebedshouding aannemen, je ritme vertragend, stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij je ziet, met hoeveel liefde, hoeveel genegenheid, zoals nog nooit een mens je heeft aangezien. Een gebaar maken met eerbied, je hoofd buigen voor zoveel onverdiende goedheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarvan je vermoedt dat die je dichter bij hem brengt. In die houding om de genade vragen, dat al je bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De context van deze woorden is, Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale laatste confrontatie. Hij probeert de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Jezus leidt de aandacht van zijn leerlingen naar het diepere geheim van de kleine mensen. Dat is ook zijn eigen geheim. En zo voert dit tafereel ons binnen in het geheim van de Allerheiligste Drie-eenheid. Binnen de heilige drievuldigheid staan wij op de plaats van de Zoon. En wat wordt er als reden aangevoerd om een van deze kleinen niet te minachten? Omdat zij engelen hebben in de hemel. Hoed je ervoor een van deze kleinen te minachten? Jezus zegt dat niet omdat ze ook mensen zijn. En niet daarom mogen wij de kinderen niet minachten. Ook niet omdat we samen met die kleinen in de boot van het mens zijn zitten, in de boot van de humaniteit, maar omdat alle kleine mensen, groten en kleinen, alle mensen die in deze wereld niet veel te betekenen hebben, die zelfs gemeden worden, en vooral de gelovigen, omdat zij engelen in de hemel hebben en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Daarom moeten we de kleinen niet minachten. Dus de hoogachting die wij mensen in de kerk krijgen, berust dus niet op wat we zelf zijn, of in wat in anderen zien, die minder of kleiner zijn, maar berust op wat we niet zien, op wat God in ons ziet, op wat we zijn door onze verhouding met God, of liever gezegd, op wat we zijn door Gods verhouding met ons, zijn zorg, zijn behoedzaamheid, zijn bescherming. Neemt elkaar aan als kleine kinderen. Groot, omdat we zo'n vader hebben.
Groot, omdat wij door Jezus worden aangenomen. Groot, omdat we door de Heilige Geest zijn bezield en gezalfd. En vergeet daarbij vooral niet uzelf aan te nemen als een klein kind, dat u weet dat er iemand achter u staat. Als u maar groot wil zijn, niet vanuit uzelf, maar in het vertrouwen op uw grote God, die zijn grootheid bewijst in zijn zorg voor de heel kleine. Het gebed besluit.

afsluiten met gesprekjes. Eenvoudig. Kinderlijk eenvoudig. Met Maria. Die als de moeder van Jezus weet hoe ze met kinderen moet omgaan. Geen grote woorden gebruiken, kleine woordjes, verkleinwoorden die passen bij mijn eigen kleine zelfgevoel, zodat ik me beter thuis kan voelen bij mijn klein zijn, gekleineerd worden. En dan bij Jezus komen, die volleerd is in het klein zijn, die in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, die als zoon de goddelijke gehoorzaamheid heeft beoefend en nu de menselijke gehoorzaamheid moest leren beoefenen, met name in de school van het lijden. Hij weet als geen ander wat klein zijn bij de mens inhoudt. Maar hij weet ook als geen ander in dat klein zijn de goddelijke gehoorzaamheid te beoefenen. Jezus brengt me dan bij de Vader. Wat een vreugde voor hem en voor de Vader. Dat zal ook voor mij een vreugde zijn. Het gebed laten uitmonden in het Onze Vader, het gebed van de kerk, van alle kinderen van God.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Beste luisteraars, goedemorgen bij Radio Maria vandaag op deze vrijdagochtend 2 oktober. We vieren vandaag onze eigen engelbewaarders, want we hebben dat ieder van ons heeft eentje. En ik wens je van harte veel zegen vandaag, of je naar Radio Maria luistert of blijft luisteren of niet. In dit geval veel zegen en mooie dingen. Nou, we gaan beginnen met het morgengebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw Opperste Majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de af laten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, ik vertelde net voor het gebed dat wij vandaag op 2 oktober... de dag of het feest van de gedachtenis van de engelbewaarder vieren. Dus we gaan luisteren naar een lied, waarschijnlijk bekend. Je vous salue Marie. En het is het Angelus. Het is het Angelus wat wij bidden. S'middags, s'avonds en 's ochtends. Maar deze keer in het Frans.

En beste luisteraars, vandaag dus op 2 oktober vieren we het feest van de engelbewaarders. Gevierd wordt vandaag dat ieder van ons door God een persoonlijke engel wordt toevertrouwd, die ons beschermt en vergezeld voor door het leven. Dat geloofsinzicht baseert zich op een aantal bijbelpassages. De eerste, in het deuterocanonieke bijbelboek Tobit, wordt verteld hoe de aartsengel Rafael, met feestdag op 29 september, aan de jonge Tobit wordt toevertrouwd om hem bij een moeilijke opdracht te vergezellen en te beschermen. Tweede, in het evangelie zegt Jezus, waak ervoor een van deze geringen te verachten, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. En derde, in het boek Handelingen van de Apostelen wordt verteld hoe Petrus op wonderbare wijze uit de gevangenis ontsnapte en aanklopte bij het huis waar de gemeente bijeen was om voor zijn vrijlating te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Roosje heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus hoorde, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. "Je bent niet goed wijs," zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. "Dan is het zijn beschermengel," zeiden ze tenslotte. Het was Paulus de Vijfde, overleden het jaar 1621, die het feest in 1608 officieel toestond. In 1670 werd het door Paus Clemens de Tiende, overleden het jaar 1676, voor de hele kerk ingevoerd. Ze worden afgebeeld als gevleugelde personen van onduidelijk geslacht, zowel mannelijke als vrouwelijke trekken. Die vleugels zijn nodig om tussen ons en de hemel heen en weer te vliegen. Ze brengen Gods goede gedachten vanuit de hemel naar de mensen over en dragen de gebeden van ons tot voor Gods aangezicht. Vaak bevinden ze zich half achter de hun toevertrouwde persoon, op afbeeldingen meestal een kind, soms in gezelschap van de duivel als tegenhanger, dan bevindt zich de engel rechts en de duivel links, respectievelijk op de rechter en linkerschouder, om goede en kwade gedachten in het oor te fluisteren. Bekend is het rijmpje op een schilderijtje met 14 engeltjes en blauwe kledij, dat in de 50er jaren van de 20ste eeuw op vele slaapkamers van katholieke kinderen ging. 'S'avonds als ik slapen ga, kijken mij 14 engeltjes na. 2 aan mijn rechterzij, 2 aan mijn linkerzij. 2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn voeteneind. 2 die mij dekken, 2 die mij wekken. 2 die mij wijzen naar het hemels paradijs. En dat is, beste luisteraars, iets over de heiligen van vandaag, dat zijn de beschermengelen of de bewaarengelen. We gaan weer naar een stuk muziek luisteren. Het Angelus, maar anders gezongen. En daarna hoort u mij weer.

En beste luisteraars, je hoort zojuist het prachtig gezongen Angelus door de Daughters of Mary, gezongen in het Latijn. En beste luisteraars, ik zal zo meteen vertellen over de programmering van vandaag, maar daarvoor wil ik iets vertellen over iets uit het nieuws over de paus. Dat probeer ik doorgaans nog te doen in dit ochtendprogramma. En als u meer wilt weten over wat de paus aan het doen is, wat er in het Vaticaan gebeurt, dan kunt u altijd op Vatican News kijken. En dan ziet u wel altijd interessante dingen. Eén daarvan bijvoorbeeld gisteren op 1 oktober werd er in het tuinen van het Vaticaan de rozenkrans gebeten. Daar waren er 1300 mensen aanwezig, daarvan 700 kinderen. En ze hebben de rozenkrans gebeten in 5 talen. En ze hebben het gebed gebeden voor vrede in de wereld, voor het einde van geweld en oorlog. Ze hebben de rozenkrans gebeden in het Italiaans, het Spaans, Urdu, het Duits en het Arabisch. En de paus nodigt iedereen uit om in deze maand, de maand van oktober, iedere dag de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld, zodat waar er oorlog en conflict is, dat mag stoppen en dat er vrede weer terug mag keren. Dus als je nog een intentie hebt voor uw gebed deze maand, dat is het ook zo, dan kunt u bidden voor de wereldvrede. En ook gisteren, of de Heilige Vader vertelde dat er in deze week, waar er veel kinderen de rozenkrans bidden, zijn er 50 miljoen weesgegroeten gebeden, iedere voor in de wereld voor de vrede. Dus we mogen wel hopen op een goed antwoord van de Heer. Nou goed, vandaag ook is het op Radio Maria nog veel moois te zien en te horen vooral. Zo om 8:30 gaan we zelf de rozenkrans bidden. En daarna om 9:00 begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria. Om 10:00 kunt u luisteren naar het programma De Heilige van de Dag. Om 9:45 hoort u Vincent Kemmen in het programma Biofides met een persoonlijke uitzending met de titel Bij het overlijden van een zoon. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst en om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en antwoorden op geloofsvragen van de luisteraars. Heeft u nog een vraag voor het programma De Club van Job? Dan kunt u die vraag nog doorsturen via WhatsApp, of u kunt een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl of u kunt na 10:00 naar de receptie bellen. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed, daarna met de rozenkrans. Om 12:45 hoort u een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat. Vandaag vertelt broeder Jan over eenheid herstellen. Om 13:30 aflevering 22 uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Daarna Musica Sacra met broeder Joachim Oude Vrilling, met muziek, het Gregoriaans van het feest van Sint Franciscus van Assisi, die wij aankomende zondag vieren. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg en om 15:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria. Ook vandaag is het de eerste vrijdag in de maand, bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Hier bij Radio Maria vanaf 14:00 tot 17:00 is er aanbidding. En dan kunt u, als u in de buurt bent en als u het wil, dan kunt u hier naartoe komen en dan kunt u ook meedoen. Je moet alleen aanbellen en dan wordt het open gedaan. En dus de aanbidding duurt van 2 tot 5. En dat is min of meer iedere eerste vrijdag in de maand. Even kijken
Ja, en daarna om 5:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans, om 5:30 met de Vespers. En er is een lezing uit het archief vandaag. Het is de kinderkatechese van, denk ik, een jaar geleden over de heilige engelbewaarders. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Lodewijk in Leiden. Morgen is het zaterdag, de eerste zaterdag in de maand. En daar wordt het vanuit Heilo, de Rozenkrans en de heilige mis uitgezonden. En dat de Rozenkrans begint om 11:30 en de heilige mis om 12:00. En de heilige mis aankomende zondag begint om 11:00 vanuit de Sint-Dionysiuskerk of het Heike in Tilburg. We kijken nu naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag vieren we dus de heilige engelbewaarders, een gedachtenis. De eerste lezing uit het boek Exodus. Zo spreekt de Heer: zie, ik zend mijn engel uit voor u. Ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam tegenwoordig. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan. Woord van de Heer. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen te bewaken. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont. Voor u is de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Hij redt u uit doodsgevaar. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen te bewaken. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen te bewaken. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Alleluia. Verheerlijk de Heer al zijn lege scharen, trouwe knechten die doet wat hij wil. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals het kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Goed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de heilige mis van vandaag. We gaan even naar een lied luisteren in, ja, toepasselijk, uw Rozenkrans bemin ik. En om 8:30 gaan we de Rozenkrans bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. Fijn dat u mee bent en we nemen uw intenties mee in ons gebed. En we gaan vandaag de droevige geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden beste luisteraars vandaag. We bidden voor de bekering van kinderen en kleinkinderen. Voor een schoonzus die erg ziek is, dat ze beter mag worden. Uit dankbaarheid voor de bescherming van een gezin. En dat iemand door de scan, dat iemand die door de scan moet, een goede uitslag mag krijgen. Voor de hele mooie bruiloft morgen. Of veel zegen. We bidden voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons, kleindochter en een luisteraar. Dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat het ijzergehalte in iemands bloed goed mag komen. Dat een zusje en een neef goed mogen herstellen. En dat een nicht en neef die een pelgrimstocht naar Compostela doen, dat ze het goed mogen volbrengen. We bidden voor een moeder die vandaag jarig. We bidden om zegen over haar nieuw levensjaar. Op voorspraak van onze lieve vrouw, we bidden voor een kleinzoon die moeite heeft om naar bed te gaan, vooral ook voor de ouders die het ook moeilijk hebben. Voor de mooie dag en de lieve mensen op de dagbesteding. We bidden voor een kleinzoon die morgen jarig is, dat hij een mooie dag mag hebben, op voorspraak van de heilige Carlos Acutis. Voor de beste vriendin van iemand, een buurvrouw, dat ze beter, dat ze tijden zonder pijn mag hebben en dat ze mag genezen. Voor rust in iemands hoofd en genezen van oogirritatie. En ook bidden we voor een jarig zusje, voor zegen over haar nieuw levensjaar. En we bidden ook voor alle intenties van degene aan het meebidden zijn, ook voor de zielerust van een overleden zoon. Het eerste droevige gegein. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in

0: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Om 9:30 begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Alle engelen van de Heer zegent de Heer, zingt zijn lof en verkondigt zijn glorie in eeuwigheid. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt gij uw engelen om ons te bewaren. Verhoor ons gebed, schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig bij hen te zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het boek Exodus. Zo spreekt de Heer. Zie, ik zend mijn engel voor u uit, om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zal je verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam tegenwoordig. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont. Voor u is de Heer. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Hij redt u uit doodsgevaar. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Halleluja. Verheerlijk de Heer al zijn legerscharen, trouwe knechten die doet wat hij wil. Halleluja.
1: Halleluja.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult ge het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De kerk viert vandaag het feest van de heilige engelbewaarders. Het is het geloof van de kerk dat God zijn voorzienigheid over ons uitstrekt door ons een engel te laten begeleiden. In de lezing hoorden we allereerst uit het boek Exodus dat God bij de uittocht uit Egypte een engel voor het volk uit liet gaan om ze onderweg te beschermen. Een beschermengel. En in het evangelie horen we hoe Jezus zegt dat alle kinderen een engel in de hemel hebben voor Gods aanschijn. Gods voorzienigheid die zich uitstrekt over ieder van ons krijgt concrete gestalte in de engel die hij geeft om ons te beschermen. En de kerk spoort ons ook aan die engelbewaarder te vereren, hem aan te roepen en te beseffen dat in hem God ons nabij is in alle omstandigheden van ons leven. Onze engelbewaarder die ons bijstaat, die ons probeert op de goede weg te houden, die ons de weg naar de hemel wijst. Laten we deze engel vereren en hem in ons leven betrekken. Dan betrekken we God in ons leven.

0: leggen we met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Voor de kerk. Dat God zijn heilige engel mag zenden om de kerk te bewaren en te leiden in eenheid en vrede. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat er vrede mag komen in de wereld en gerechtigheid voor alle mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor zieken en gehandicapten. Voor alle die het moeilijk hebben in hun leven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor alle luisteraars van Radio Maria. Dat ze Gods zegen in hun leven mogen ervaren. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige, eeuwige God, zend uw heilige engel om ons te bewaken op onze wegen. Geef dat wij ons nooit alleen voelen en weten dat gij bij ons zijt in uw heilige engelen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de offergave die wij u aanbieden op het feest van uw heilige engelen. Mogen wij dankzij hun voortdurende bescherming aan de gevaren van dit leven ontkomen en de vreugde van het eeuwig leven bereiken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nimmer verstomt onze lofzang, omwille van uw engelen en aartsengelen. Want als de engelen worden geëerd, die door u geschapen zijn en trouw gebleven zijn aan u, wordt hulde gebracht aan uw heerlijkheid en glorie. Terwijl hun gratie en hun waardigheid niet hoog genoeg verprezen kan worden, openbaart gij ons hoe gij van alles en van allen het edelst en het hoogst verheven zijt, door Jezus Christus onze Heer. Door hem huldigen de koren van engelen uw majesteit. Met hen aanbidden wij u vol vreugde en zingen het loflied. Heilig, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet er een zuivere offergave, hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing in uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie, we willen neer op het offer van uw kerk en wil uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus een hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u wel willen te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat ons overleden broeders en zussen, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenk je alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus.

0: het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Hier in dit verheven sacrament heb je ons voedsel geschonken voor eeuwig leven. Wij bidden u, mogen uw engelen ons begeleiden op de weg van heil en vrede. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerschade, drijf Satan en andere boze geesten,
1: die tot
0: en van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

En met luisteraars voor de Heilige Mis waren we verbonden met de kapel van Radio Maria, celebrantes pastoor Cor Menen geweest. We gaan zo meteen door met muziek en om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 het programma Biofides met Vincent Kemmen met een persoonlijk verhaal over als je zoon overlijdt. En medische, ethische kwesties hierover. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Menen en de vragen van de luisteraars. En we hebben nog vragen nodig. U kunt ze nog sturen via WhatsApp of via de mail. Of u kunt na 10:00 bellen. En ik wens u een gezegende ochtend toe. En misschien tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen luisteraar. Deze vrijdag de 2e oktober 2026 is hier in Nederland de herfst begonnen. We hebben de eerste storm gehad. We zaten hier gisteren 24 uur zonder stroom en 12 uur zonder water. Maar goed, we hebben het overleefd en we zijn er weer. En vandaag hebben we het over de engelbewaarders. Ave Maria. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Zo sprak God tegen Job. Nou, die zonen Gods, levende getuigen van de schepping, van het materiële heelal, dat zijn de engelen. De engelen, zegt de Italiaanse kerkleraar Thomas van Aquino, zijn de mooiste van alle schepselen. Want van alles wat geschapen is, lijken zij het meest op de schepper. Zij krijgen de kans God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Zij zijn de morgensterren van de schepping, de eerst aangenomen zonen van God. Sint Paulus schrijft aan de Hebreeën: wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen wie het heil is weggelegd? En verder in de brief schrijft hij over de duizendtallen engelen en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Luisteraar, u en ik hebben allemaal een engelbewaarder meegekregen. Vanaf de conceptie wordt al gauw geroepen. En toch zingen wat dat betreft niet alle kerkleraar en theologen in één koor. Want de heilige Hieronymus verdedigde 17 eeuwen geleden, en bijna 1000 jaar later ook de heilige Thomas van Aquino, de gedachte dat wij onze goddelijke vriend pas bij de geboorte toegewezen krijgen. Want, zo redeneren zij, voor die tijd zorgt de engelbewaarder van de moeder ook voor het kind. Maar de kerkvaders Basilius de Grote en Johannes Chrysostomos dachten dat de engelbewaarder een specifiek christelijk privilege was. Dat pas via het sacrament van het doopsel aan de gelovigen werd gekoppeld. Maar dit idee werd later door Aquino en John Duns Scotus verworpen, omdat God alle mensen, gedoopt of ongedoopt, lief heeft en beschermt. Echter, in de moderne katholieke theologie is de visie verschoven van de geboorte naar de conceptie. En dit heeft alles te maken met de moderne medische kennis over het ontstaan van het menselijk leven vanaf zijn allereerste dag. De heilige paus Benedictus de 14e, 16e, verdedigde als theoloog, zei nog kardinaal Jozef Ratzinger, dat de menselijke ziel direct vanaf de conceptie door God geschapen wordt. Waaruit we de conclusie mogen trekken dat de bescherming van de engelbewaarders logischerwijs ook op dat exacte moment van de conceptie begint. Al die grote denkers zijn langer of korter geleden reeds gaan hemelen en hebben daar ondertussen uitsluitsel over gekregen. Maar wij zullen nog even op moeten wachten. In het Oude Testament zegt God tegen de Israëlieten: zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. En in Psalm 91 staat: hij gebiedt zijn engelen om u, waar gij ook gaat, te bewaren. Terwijl Jezus vertelt hoe onze bewaarder en God aanbidt en voor ons zorgt. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Maar wat doet onze hemelse gezel dagelijks voor ons? En wat wil en kan hij doen? Om te beginnen helpt hij ons de dag goed te beëindigen en de nieuwe goed te beginnen. Heel wat heiligen gebruikt hun engelbewaarder als wekker, om hen op tijd wakker te maken en zo de dag te kunnen heiligen vanaf het allereerste begin. Ze baden hem om een goede slaap, zonder nachtmerries, en kracht om op te staan wanneer ze moesten en veel liever zouden blijven liggen. En als wij bidden, engel van God die mijn bewaarder zijt, zetten wij hem aan tot actie. Hij wil niets anders dan ons verlichten met Gods waarheid en ons tegen de kwade beschermen. De heilige paus Johannes Paulus XIII noemde hem zijn bodyguard. Maar hij moet ons wel kunnen beschermen. En dat kan hij alleen als wij ons openstellen voor zijn bescherming. Hij wil ons dienen, helpen leven volgens Gods heilige wil. Bezorgt hij, als hij voor onze redding en heiliging is, wil hij ons leiden, de hele weg van huis tot hemel. En als wij samen bidden met onze engelbewaarder, hij ligt altijd in aanbidding voor Gods troon, leert hij ons eerbied. Hij helpt ons van de aanwezigheid van God bewust te zijn. En wanneer wij de rozenkrans bidden, is hij er ook. Ook kan onze engel ons helpen met ons geweten te onderzoeken. Wie kent beter dan hij onze zondes? Hij zet onze gebeden, dankzeggingen en smeekbedes extra kracht bij. Je kunt ook met je engelbewaarder samenwerken. Als je bijvoorbeeld met iemand praat die het allemaal wel gelooft, niet, is niet alleen jouw engelbewaarder daar, maar ook die van de ander. En die wil echt niets anders dan die persoon naar God brengen. Vraag die andere engelbewaarder of hij jou helpt de juiste woorden te vinden. Zo is dan 3-1. Pater Pio zei altijd, als jij niet bij mij kunt komen, bid dan tot mijn engelbewaarder. En toen eens een bus vol pelgrims onderweg naar zijn klooster in San Giovanni Rotondo, op een bergpas in een levensbedreigende situatie terechtkwam, baden ze tot zijn engel. Veilig bij het klooster aangekomen, sprak de kapucijnenmonnik, nog voordat ze zelf iets konden zeggen: wel, kinderen, hebben jullie mij vannacht laten wekken? Ik moest voor jullie bidden. Ook kunnen wij onze engelbewaarders vragen om ons te helpen tijdens de heilige mis. Want zij kunnen ons eerbied leren, Gods aanwezigheid doen beseffen, ons helpen de Eucharistie waardig te vieren. Ten slotte zorgt onze engelbewaarder voor ons in het uur van onze dood. Beschermt en verdedigt hij onze ziel. En roept de hulp in van de andere engelen tegen de laatste wanhopige pogingen van Satan. De evangelist Lucas schrijft hoe toen de arme Lazarus stierf, hij door de engelen in de schoot van Abraham werd gelegd. Niet voor niks zingen wij, als wij weer eens iemand hebben moeten teruggeven aan zijn schepper, in paradisum deducant te angeli. Of, zoals een oude liturgische vertaling zegt, ten paradijze geleiden u de engelen. Heel bijzonder ook is de relatie van onze eigen Hollandse heilige Lidwina van Schiedam. Na 15 jaar oud met schaatsen te zijn gevallen, lag ze meer dan 35 jaar totaal verlamd aan haar ziekbed geklampt. Daar zou ze onder andere door haar engelbewaarder worden getroost. Terwijl haar lichaam onbewegelijk en vol pijn in haar bed in Schiedam bleef liggen, nam haar hemelse vriend haar overal mee naartoe. Naar Rome en het Heilig Land. Maar ook naar de hemel, naar vagevuur en hel. Een van Lidwina's vaste bezoekers was de subprior van het Sint-Elisabeth-klooster te Rugge bij den Brie, Hugo van Rugge. Later zou ook weliswaar Thomas à Kempis en de Franciscaan Jan Brugman, de uitdrukking hij kan praten als Brugman, in betrekking op hem, over Lidwina en haar engelbewaarder schrijven. Ze hadden echter nooit ontmoet en hadden ook Hugo van Rugge als bron. Van pater Hugo weten we dan ook dat Lidwina haar engelbewaarder daadwerkelijk kon zien. Hij verscheen aan haar als een prachtig, stralend hemels wezen, vaak met een kruis op het voorhoofd. En zodra de engel haar kamer binnenkwam, werd de donkere, sobere ziekenkamer verlicht door een hemelse glans. Tijdens een van haar reizen door het paradijs zag Lidwina een schitterende rozenstruik. Haar engelbewaarder wees naar de struik en sprak de profetische woorden: wanneer deze struik volledig in bloei staat, zal jouw lijden voorbij zijn. In de vroege ochtend van Pasen in 1433 kreeg Lidwina haar laatste grote visioen. Ze zag de rozenstruik in het paradijs en riep uit: de rozenstruik staat in volle bloei. En kort daarna keerde ze met haar engelbewaarder naar haar schepper terug. Precies zoals de engel haar jaren ervoor had voorspeld. Over de heilige Lidwina Schiedam, haar leven en visioenen, vertellen we wel een andere keer. Maar ja, nog heel even dit. Sommige mensen geven hun engelbewaarder een naam. Nou, de kerk vindt dit niet zo'n goed idee. Maar eigenlijk totaal verkeerd. Een engel is een wezen van een hogere orde. Zullen wij nooit helemaal kunnen begrijpen. Door hem een naam te geven, haal je de mystieke afstand tussen jou en hem weg. Je maakt hem hetzelfde als jou. En bovendien, we houden de benamingen van de drie engelen die we uit de Heilige Schrift kennen, Michael, Gabriel en Raphaël, niet zozeer hun naam in, maar veel eerder hun opdracht of taak. Eigenlijk weten we niet eens of engelen namen hebben. Maar bovenal, wie een naam geeft, geeft zich een zekere autoriteit over de ander. Je engelbewaarder is niet je hond. En ook niet je loopjongen of dienstbode. Nee, hij is onze instructeur. En bovenal onze beste vriend. Praat met hem. Engel van God, die mijn bewaarder zijt. Aan wie de goddelijke het mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaren, geleid en bestuur mij. Amen. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom, beste luisteraars, in een bijzondere uitzending van Biofides. Vincent Kemme, welkom.
2: Dankjewel dat ik weer bij jullie mag zijn.
1: Het is inderdaad een zeer bijzondere uitzending. Namelijk is het zo dat ondanks een belangrijk gebeurtenis in jullie leven toch een uitzending is. Namelijk, jullie zoon Paul is onlangs overleden.
2: Ja.
1: En dat is, we hebben meegeleefd in de laatste dagen van wat daar allemaal, en de weken en jaren zelfs van wat daar gebeurd is zijn leven. Je hebt daar het nodige over gedeeld. En wij hebben ook voor hem gebeden. En wij wensen, ik mag jou ook namens Radio Maria van harte condoleren met het verlies van jullie zoon. En wij bidden voor een mooi en waardig afscheid binnenkort. Bij de uitvaart.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Dankjewel. Waarom dan toch gesproken over dit onderwerp in deze uitzending?
1: Ja, dat, vertel.
2: Ja, de luisteraars weten natuurlijk wel dat ik al heel vaak bij jullie gesproken heb over geneeskunde en ethische kwesties. Maar ook existentiële kwesties van hoe kun je weten dat er een hemel is of dat er leven na de dood is of wat de menselijke natuur, hoe zit die eigenlijk in elkaar? Zijn wij zomaar slimme dieren? Of zijn we toch iets meer dan dat? En op dit soort cruciale momenten, als je afschrijft. En het is niet zo dat omdat ik zondag naar de kerk ga, dat het opeens allemaal van een leien dakje gaat. Zeker ook emotioneel niet, maar ook intellectueel, verstandelijk niet. De reactie die ik van kinderen kreeg. En partners van onze kinderen, was het is niet eerlijk, hè? Een jongen op jongen. En dan heb je, ik ben een beetje, de luisteraars weten dat ik filosofisch ingesteld ben, dus dan vraag ik me gelijk af, is dat zo? Is dat niet eerlijk?
1: Begrijpelijk.
2: Nou, inderdaad, vanuit een zuiver menselijk standpunt, in de zin van binnenwereldelijk, tijdelijk, zoals we hier leven als intelligente wezens op aarde, kun je zeggen, wat is dat nou? De meeste mensen worden toch tegenwoordig 80 of zelfs meer. En waarom moet dan opeens zo'n leven zo weggerukt worden? En dan kom je al gelijk op die vragen hoe moet je dat beoordelen? Moeten wij God als het ware de schuld geven van een oneerlijke handeling? Of als God al bestaat? Hè? Want we zitten. Ik ben hier niet bij Radio Maria om alleen maar religieuze taal te verkondigen, maar ook de stem van onze cultuur, die niet in God gelooft of nauwelijks, daar aan bod te laten komen, omdat we daar elke dag mee te maken hebben. Dus waarschijnlijk niet één luisteraar van Radio Maria die vrijgesteld is van de confrontatie met de wereld waarin we leven. En dus dat, maar dat, ik heb erover nagedacht en gezegd, maar wacht even, als een leven, het leven van onze zoon was in zekere zin heel rijk en goed gevuld. En dus, ik ga ook merken nu al aan de vooravond van het afscheid, dat er een enorme, dat hij enorm groot, veel respect, was alleenstaand, enorm veel respect kreeg van een enorm groot sociaal netwerk. Hij was een zeer goed mens, betrokken en allerlei mooie eigenschappen. Dus wij zijn eigenlijk onder de indruk. Maar als je dan op 39-jarige leeftijd sterft, is het dan oneerlijk? Nou, als er niks zou zijn na de dood. Maar als er een eeuwigheid is die veel langer duurt dan 39 jaar, om het zo te zeggen, die zelfs niet eens in tijd uit te drukken is, omdat die boventijdelijk is, wat dat ook wezen mag. We zeggen eeuwig, maar Paus Benedictus de 16 heeft al gewaarschuwd van denk niet dat eeuwig eindeloos lang betekent. Nee, het is boventijdelijk, het is een andere dimensie die we ons niet kunnen voorstellen, maar waar geen klok is. En dus Dus dat is een, anders zou het wel eens saai kunnen worden. Hè? Als je, ik weet niet hoeveel millennia in de hemels op een harpje moet spelen. wat zullen we nu weer spelen? Dus ik citeer heel vrij uit de los uit de post Benedictus de 16e. Uit Beest Salvis, een encycliek. Maar dus dat is wel interessant om ook in de gesprekken met kinderen die niet gelovig zijn of partners, proberen toch wat aandacht voor te vragen. Een ander aspect is ook, hoe kun je geloven dat die menselijke geest, die mens een onsterfelijke geest heeft, een onsterfelijke ziel, zeggen we meer in de religieuze taal. Dus dat is die spirituele dimensie. Ik heb ben op verschillende, ik dacht zelfs dat ik hier al eens over had, over die bijna doodervaringen.
1: Klopt.
2: Waarbij de mensen dus gereanimeerd worden. Sinds de jaren 60 is dat. En waarbij ze dus er heel veel research naar gedaan is. Het is bijna beschamend, zoals in onze cultuur, dat het nog niet de mainstream is. Namelijk dat de geneeskunde eigenlijk laat zien dat de mens een onsterfelijke geest heeft. Er zijn vanuit de neurologie en vanuit de bijna doodervaring, de cardiologie met name, zijn er zoveel getuigenissen over. 10.000, 100.000 mensen op aarde, studies, er zijn zelfs onderzoeksinstituten die systematisch inventariseren wat die ervaringen inhouden en wat de grote lijn is. En dat dat in hoge mate compatibel is met hoe we vanuit de theologie, dus vanuit het geloof, al sinds de mens bestaat, geloven in het eeuwig leven. Maar de theologie gaat over geopenbaarde kennis, door middel van bijbelse teksten en in de hoogste mate door de verrijzenis van Christus.
1: Ja.
2: Maar ook de geneeskunde komt dus eigenlijk tot die conclusie. Maar dat is nog niet, helaas nog niet, voldoende mainstream, voldoende ervaring. Maar dat zijn dus toch wel heel, en zeker in de gesprekken ook met mijn zoon, toen hij nog stervende was, of laten we zeggen op zijn sterven,
1: ja,
2: heeft hij dat eigenlijk maar heel positief op gereageerd van, daar zie ik naar uit. Dat, die andere wereld, die andere mensen al gezien hebben, die via zo'n bijna doodervaring daarvan getuigen, kunnen getuigen op aarde. Dus dat is een heel mooi punt. Dat is één punt waar ik het vandaag met jullie over wou hebben. Dat het eigenlijk zo onredelijk wordt. Maar ja, ga maar naar een volledig seculiere uitvaart. Je zult altijd een van de sprekers horen zeggen, we'll meet again. We zullen elkaar weer zien. Dus het zit zo diep verankerd in de intuïtie van de mens, dat het onaanvaardbaar is te denken dat wij slechts bijvoorbeeld, zoals je vaak hoort, in de herinnering van de mensen voortleven.
1: Ja.
2: Of slechts. Want over drie generaties is er niemand meer die nog aan jou denkt, hè, op aarde. Dus,
1: sommigen doen dan een beroep op de nalatenschap, hè, of de geestelijk nalatenschap, dat het toch iets doorleeft van de persoon. Maar dat is ook heel
2: wereld. Ja, dat is onbevredigend. Als jij stratenmaker bent geweest en geen Nobelprijs gewonnen hebt, dan is niemand nog die aan jou denkt. Hè. Ja. Dus, maar God wel. Dat is dus een fundamenteel verschil.
1: Ja. Ja.
2: En dat is één onderwerp waar ik vandaag wel bij stil wil staan naar aanleiding van. En echt positief laten mensen durven, niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit de wetenschap. En dat is typisch biofides. Durven geloven, het is onwetenschappelijk, dan ga ik heel hard uitspraak doen, om te denken dat er geen leven na de dood is. Dat er geen hoop is en dat de mens, dus bestemd is voor de eeuwigheid. En dat iedereen, het is ook niet zo, iemand zei tegen mij, dat is, jij gelooft, jij denkt dat het zo is omdat je het gelooft. Nee, zeg ik geloof het omdat het zo is.
1: Ja.
2: Dat is net andersom.
1: Ja,
2: dus, en daar zijn vragen, daar kun je ook rationeel en wetenschappelijk de nodige bewijzen. En als men interesseerd is, moet men mij, de luisteraars, een mailtje sturen. info@biofilis.org kan ik daar wel eens iets over opsturen. Dat is één. Mag ik naar mijn tweede punt?
1: Ja, zeker. We zijn al
2: ik zit met de klok voor mij.
1: Ja.
2: Palliatieve zorg. We hebben in Nederland heb daar even 26 jaar geleden, 27, 26 jaar geleden, mijn broer aan dezelfde ziekte verloren in Amsterdam. En met mijn oudste broer, die daar ook nog steeds woont, die toen de zorg voor hem had, hebben we daarover gehad hoe toen de palliatieve zorg in Nederland was en nu.
1: Eventjes nou, uitleggen wat dat is, want dat is natuurlijk een duur woord, een mooi woord ook, maar wat betekent het eigenlijk?
2: Palliatieve zorg is een woord, pallia dat refereert aan mantel, maar vergeef verwarren het niet met mantelzorg. Maar het is die zorg voor de patiënt die naar het einde van het leven gaat, zonder actief het leven te beëindigen. Dus pijnbestrijding, comfortbehandeling, liefde. Als het goed is ook multidisciplinair, een zekere Cicely Saunders in de jaren 60 staat aan de wieg van de hospicebeweging. Huizen waar je in vrede kunt inslapen, waar je niet gedood wordt, als het goed is. In Nederland is dat niet 100% zeker. Ligt eraan welk huis je hebt. En, maar palliatieve zorg is dus begeleiding, medisch, maar ook sociaal, psychologisch en spiritueel. Ja. Op weg naar dat einde toe. Laat ik even wat beperken tot het medische. Daar is Nederland vrij laat in geweest en dat betekent dat mijn broer in dat tijd, zo kwam ik tot de conclusie met mijn oudste broer, Nederland was vrij laat in de klas van Europa en de wereld in het ontwikkelen van palliatieve geneeskunde. Maar dat is wel ingelopen, hebben we de indruk.
1: Ja.
2: In ieder geval voor onze zoon. Is overleden in een hospice in Eindhoven. We zijn zeer te spreken over. En daar heb ik ook hele indringende gesprekken gehad met een behandelend arts. Verbonden aan dat hospice. Die ook op medisch-ethische gronden. Een overigens christelijk geïnspireerde hospice. Bij de Broeders van Liefde in Eindhoven. En dus ik heb goed nieuws. Er is in Nederland nu mogelijk om in een hospice. Dus waar moet een beetje onderzoeken dat men je stervende familielid niet zal actief het leven beëindigen. Maar wel de modernste geneesmedicaties bijvoorbeeld in weten zetten, waar men ook vooruitgang in geboekt heeft de afgelopen decennia, om angsten te behandelen en kalmerende, pijnbestrijdende behandeling. Dus er is echt wel heel mooi. En de kerk zegt ook, pijnbestrijding en comfortbehandeling is een morele plicht. Als iemand door zware angsten wordt getroffen, dan heb je de plicht om die wat kalmerende middelen, bij wijze van spreken, te geven.
1: Ja.
2: En als de patiënt zelf ervoor kiest, en dat was bij onze zoon bijna het geval, maar dat is er niet meer van gekomen voor een terminale sedatie. Dat wil zeggen in een diepe slaap brengen. Na afscheid genoten te hebben en eventueel ook de sacramenten te ontvangen. Om afscheid te nemen van en niet meer uit die slaap wakker te worden. En dan in de slaap aan de ziekte en niet aan de medicatie te overlijden. Dat is zelfs, zegt Paus Pius XII geloof ik, in 1950 al. Als dat als bijeffect een zeker levensverkortend effect zou hebben. Dat is ook acceptabel.
1: Oh ja.
2: Als jij bij me. Maar bijvoorbeeld, er wordt vaak ook van morfine gesproken. In die context met euthanasie, daar zijn hele andere medicijnen. Ik hou niet van dat woord. Maar
1: nee, is het ook niet. Producten maar, toch even
2: voor nodig.
1: Een kleine correctie, Vincent. Omdat je dan dat we niet het beeld schetsen alsof actief het leven wordt beëindigd in de hospices in Nederland.
2: Precies.
1: Maar jij doelt dan op euthanasie. Hè? Dus dat is dan afhankelijk ook van de wens van de patiënt.
2: Ja. Maar euthanasie is een hele andere medische handeling. Ook als je het medisch wil noemen. Namelijk met andere middelen die als zekerheid de dood bewerkstelligen, terwijl een pijnbestrijdend middel, zoals bijvoorbeeld morfine, daar wordt geen euthanasie mee gedaan.
1: Nee.
2: Maar alles hangt ook af van de intentie van de behandelaar. Wat is de bedoeling om pijn te bestrijden en heeft dat als een ongezocht bijeffect, een zekere levensverkortend effect, dan is dat ook volgens de kerk geen bezwaar tegen, snap je?
1: Ja. Oké.
2: Dus ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met de manier waarop het voor mijn zoon nu verlopen is. Hij is in alle rust, pijnloos en zonder angsten ingeslapen. Ja. En heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Wetend en verlangend naar die andere wereld. En ze voorzien zelfs van, nadat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Ja. In de beslotenheid van een kleine kring. Dus dat is wel ondankbaar over te zijn.
1: Nou, zeker.
2: En waar ik ook hier wel over wilde praten.
1: Vincent, dank je wel. Het is ontroerend hoe jij vol liefde inderdaad spreekt over iets wat zo recent is en zo ingrijpend in jullie leven is gebeurd. Waarin je vooral pleit voor goede palliatieve zorg en daar ook van getuigt. En waarin jij ook spreekt over de poort naar de eeuwigheid. En het ook een stukje apologetiek daarin. En de bijna doodervaring. Veel dank daarvoor. En ik hoor ook allerlei haakjes naar nieuwe uitzendingen. Voor waar we verder door kunnen gaan op delen van deze onderwerpen.
2: Laat ik nog één kleine zin zeggen. Dat is: mensen, bid met je zieken en stervende aan het bed. Ook wij hebben dat kunnen doen. En dat is een grote genade voor de patiënt.
1: Amen.
0: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. De maaltijd van Holofernes. Holofernes liet Judith brengen naar de plaats waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: ik zal er niet van eten, want ik wil niet het gevaar lopen te zondigen. Sta mij toe te eten van wat ik zelf heb meegebracht. Maar, vroeg Holofernes, als uw proviant op is, waar kunnen wij dan voor u zulk voedsel vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons. Judith antwoordde: zo waar u leeft, mijn heer, uw dienares zal wat ze bij zich heeft niet opgemaakt hebben voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd. Daarop bracht Holofernes' adjudante haar naar haar tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de morgenwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: mijn heer mogen zijn dienares verlof geven het kamp te verlaten om te gaan bidden. Holofernes gaf aan zijn lijfwacht order haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts begaf ze zich naar het dal van Bithulia, waar ze zich

paste in het kamp bij de waterbron. Na het bad smeekt ze de Heer, de God van Israël, het zo te schikken dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarop keerde ze terug en iedere omgang mijdend bleef ze in haar tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de vierde dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tot de eunuch Bagoas, die zijn huishouding beheerde: probeer die Hebreeuwse vrouw die aan uw zorg is toevertrouwd over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit. Bagoas begaf zich van Holofernes naar Judith en zei tot haar: mogen de wonderschone jonge dame niet aarzelen naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals de Assyrische meisjes in het paleis van Nebukadnessar. Judith gaf hem ten antwoord: hoe zou ik mij tegen mijn heer durven verzetten? Al wat hem behaagt, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal mij een vreugde zijn tot de dag van mijn dood. Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreide tegenover Holofernes de vacht uit die Judith van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en hij werd aangegrepen door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Hij zei tot haar: drink wat en laten we samen vrolijk zijn. Judith antwoordde: heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag. En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legersteden op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed. Hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat ze naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Dienovereenkomstig had ze met Bagoas gesproken. Allen waren nu weg. Volstrekt niemand was in de tent van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast een bed en bad in stilte: Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot glorie van Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te doen slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Zij bewaken u op al uw wegen. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Laten zij danken en zeggen onder de volken: geweldig is het wat de Heer ons deed. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft, dat gij hem zoveel aandacht schenkt? Gij schenkt hem aandacht, gij zijt om hem bekommerd, gij omringt hem met zorg. Gij zendt hem ten slotte uw enige geboren zoon. Gij zendt uw geest over hem neer. Gij belooft hem bovendien uw aanschijn te mogen zien. En om de gehele hemel te betrekken bij uw zorg voor ons, zendt gij ter wille van ons deze zalige geesten die ons dienen. Gij stelt hen aan tot onze behoeders en leiders. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Hoeveel eerbied moet dit woord inboezemen, hoeveel verering opwekken en hoeveel vertrouwen schenken. Eerbied om hun aanwezigheid, verering om hun genegenheid, vertrouwen om hun bescherming. De engelen zijn dus aanwezig. Zij zijn bij u. Ze zijn niet alleen met u, maar ook voor u. Zij zijn aanwezig om u te beschermen. Ze zijn aanwezig om u van dienst te zijn. Hoewel God het hun opgedragen heeft, mogen wij niet ondankbaar zijn ten opzichte van hen die hem met zo grote liefde gehoorzamen en ons in zo grote nood te hulp komen. Laten we daarom onze genegenheid betonen aan de engelen en dankbaar zijn jegens zulke machtige beschermers. Betonen wij hun onze wederliefde en vereren wij hen, zoveel wij kunnen en zoveel wij moeten. Toch moeten heel onze liefde en heel onze verering allereerst uitgaan naar hem, van wie zowel zij als wij alles hebben ontvangen, waardoor wij hem kunnen eren en beminnen en waardoor wij zelf door hem geëerd of bemind worden. Derhalve, broeders en zusters, laten wij in God zijn engelen beminnen met grote genegenheid. Eenmaal zullen zij onze mede-erfgenamen zijn, die thans onze geleiders en beschermers zijn, door de hemelse Vader voor ons en over ons aangesteld. Thans immers zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Want daar we nog zijn als onmondige kinderen, staan we onder geleiders en beschermers en verschillen in niets van slaven. Wij zijn intussen maar kleine kinderen en een zeer lange weg die bovendien vol gevaren is, ligt nog voor ons. Toch, wat hebben we onder de hoede van zo machtige beschermers te vrezen? Zij die ons op al onze wegen behoeden, kunnen niet overwonnen of misleid worden, en nog veel minder ons misleiden. Zij zijn trouw. Zij zijn behoedzaam en machtig. Waarvoor zouden we dan nog bang zijn? Laten we hen slechts volgen. Laten we steeds bij hen blijven en zo onder de bescherming verblijven van de Allerhoogste God.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop met pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. We beginnen eventjes in mijn telefoon te kijken naar vragen die ik misschien nog niet beantwoord heb. Er is een vraag, ik geloof dat ik er iets over gezegd heb. De geschiedenis is met wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente.
0: Ja, en u zei dat...
1: Dat ik dat niet wist.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, dus dan moeten ze nog bij steeds iemand
1: niet.
0: Anders.
1: Dat weet ik nog steeds niet. Volgens mij zijn het kleinigheden. Er is geen nieuwe liturgie naar Trente gekomen. Ja. Er is aan feite... De liturgie is van bepaalde...
0: Volgens mij zijn er dingen weg...
1: sequenties weggelaten en zo, ja, sequenties ja. Weg. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, niet wat nu is een hele nieuwe liturgie. Een hele nieuwe opzet enzovoorts, nieuwe kanons. Nou, dat is allemaal niet gebeurd naar Trente. Daar heeft men gewoon de liturgie van de eeuwen overgenomen... met wat aanslipsels die men niet goed vond eraf gehaald. Dat is volgens mij in het algemeen wat er gebeurd is. Dan heb ik nog dingen die verder niet zo van plan zijn. Of niet zo van groot belang zijn. Het gaat over de verhouding tussen jou en mij.
0: Ja, ja, dat...
1: Daar hebben we het niet over.
0: Ja, daar kunnen we het wel over hebben.
1: Er zijn mensen die vinden jij te veel mengt in ja. De... Maar dat vind ik helemaal niet.
0: Ik heb besloten om maar 10% wat te zeggen. Dat moet 90% u zijn en 10% ik. Is dat een goede verhouding?
1: Ik vind het allemaal prima, maar ik snap niet waar ze zich moeilijk over doen.
0: Ja, mensen willen horen wat u te zeggen hebt. Die komen niet, die doen niet de radio aan.
1: Ja, maar door
0: aan.
1: Jou ben ik een beetje spits, word ik dan. Ik zou
0: ja,
1: zeggen dan...
0: ja, maar ja, ze doen er niet de radio aan om Christina even te horen.
1: Dat vind ik jammer.
0: En iemand zei, ik zou misschien een eigen programma moeten krijgen.
1: Oh, dat is ook mooi. Nou... Dan een vraag, is het mogelijk om te bidden tot de beschermengel van bijvoorbeeld je kinderen om te helpen hen te beschermen? Of kan alleen de persoon bij wie de engel hoort tot hem bidden? Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat kan denk ik wel, ja. Je kunt gewoon tot de engelbewaarder bidden van je kinderen, dat kan. Ja. Dus dat lijkt me geen probleem. Nou, dat was het hier. Dan hebben we nieuwe vragen, een hele grote brief... over bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die in maart aankondigde dat hij gehuwde mannen tot priester zou wijden in 2028. En hij zegt nu dat hij bezig is die voor te bereiden. Theologische en pastorale opleiding. Kan dat binnen de kerk? Nee, het kan niet. Volgens het kanonieke recht kunnen alleen ongehuwde mannen priester gewijd worden... Tenzij met een speciaal mandaat van de Heilige Stoel, een verlof van de Heilige Stoel. En mensen van een andere katholiek dan een westerse ritus. Dus zeg, Byzantijnse ritus, van de, die kennen getrouwde priesters. Maar de westerse kerk kent dat niet. Die heeft de oudste tradities bewaard. Hè? Dus ja. De tradities van het ongehuwd zijn, en die zijn ouder dan het welgehuwd van priesters. Dus er wordt wel eens gedacht dat in de 12e eeuw of zo... dat toen het celibaat verplicht is gesteld en dat van tevoren niet was... en dat dus de Oosterlingen een oude traditie hebben. Nee, dat is niet zo. De Westerse kerk heeft de oudste traditie die teruggaat naar de apostolische tijd. Niet dat er geen huwelijk was, maar men mocht als men gewijd was... geen betrekkingen meer hebben en geen kinderen meer krijgen... anders werd men buitengezet. Daar zijn heel veel berichten over... van allerlei plaatselijke concilies enzovoorts allemaal. Dat het celibaat voor de hele kerk verplicht is gesteld... dus via een algemeen concilie, dat is inderdaad veel later. Maar via alle plaatselijke concilies was het al heel lang.
0: Maar mag ik vragen, waar baseert monsieur Bonny zich op dan? Hoe denk, ik heb het niet gevolgd, want ik erger me. Dus,
1: ja, als je Bonny leest, erger je. Dat is heel vervelend.
0: Maar hij dus zou wel een logische...
1: Geen diocesaan van bisdom Antwerpen ben. En zeker geen priester van bisdom Antwerpen.
0: Maar als het kanoniek recht zegt dit... hoe ga je dan het zo maken dat
1: ja,
0: het
1: maar
0: het
1: zegt
0: kan?
1: De nood van de tijd.
0: Ah.
1: Dat geldt voor de PST niet, maar voor hun wel.
0: Ja, ja. Nou, ze laten wel 2 jaar, hè? Dus dat is wel slim. Die zegt, over 2 jaar ga ik...
1: Maar ik doe het toch.
0: Maar niet over 2 maanden. Nou, dat
1: kijk, hier zegt, in juni vertelde Bonnie 2 kardinalen over zijn plannen.
0: En?
1: Zegt hij, de prefect van het dicasterie voor de geestelijkheid, kardinaal Lazarus Yu Heung Sik.
0: Nooit van gehoord.
1: En de secretaris-generaal van de bisschopssynode, kardinaal Mario Grecht. Hè, wel ooit van gehoord. Dus een hele wilde linkse jongen is dat. Door Franciscus benoemd. Hij komt van Malta.
0: Ja, ja.
1: De kardinalen van de curie zouden hem hebben verteld dat ze de zaak aan paus Leo, met paus Leo zouden bespreken.
0: Oh.
1: Dus die hebben niet eens gezegd, wat doe je toch raar man? Althans, dat zegt hij.
0: Nee, maar...
1: Maar ze zouden het bij de paus bespreken. Nou... Misschien hebben ze gezegd, het lijkt ons geen goed idee, maar we zullen het in ieder geval met de paus, ik weet het niet. Bonnie zei dat hij handelt uit noodzaak, waarmee hij het tekort aan priesters en bisdom benadrukte, dat minder dan 70 priesters onder de 70 heeft. Ik zou wel eens willen horen hoeveel kerkgangers dat hij zondags heeft in het bisdom Antwerpen.
0: Onder de 70.
1: Dus het priestertekort is er natuurlijk, dat is zo. En zeker is er een tekort aan... apostolische, missionaire priesters. Priesters die niet alleen op de winkel passen... maar die apostolisch bezig zijn, evangeliserend bezig zijn. Daar is een tekort aan. Maar niet voor de zondagse dienst, daar geloof ik niks van. Ik bedoel, het grootste deel van de kerk kun je sluiten... of sluiten voor die, want er komt niemand, of althans 10 mensen...
0: Ja.
1: Op plaatsen waar minder dan 20 mensen komen, zou je kunnen zeggen, die kunnen toch ergens anders naartoe. Dus daar heb je geen priester voor nodig. Bovendien hebben ze in België al verordoneerd, ik weet niet of het in maar de meeste bisdommen wel, dat er geen uitvaarten meer zijn, maar eucharistievieringen. Heb je ook geen priester meer voor nodig? Dat is wel tegen alle voorschriften van de kerk in, maar ja. Wie trekt zich nog van de voorschriften iets aan natuurlijk?
0: Ja, maar misschien nu wil Monsieur Bonnie wel eucharistievieringen bieden bij uitvaarten.
1: Zou
0: je aan gedacht?
1: Zou het?
0: Het is
1: ja, maar ik bedoel, zelfs priesters die dat willen doen, die mogen er niet, want het is niet toegestaan. Want de leken doen dat. Terwijl leken geen uitvaarten mogen doen. Dus alles is in de war.
0: Ja.
1: En dan hebben ze wel priesters nodig. Priesters hebben ze alleen maar nodig voor de eucharistie, voor de consecreer. Verder eigenlijk nergens voor. Want de prochie leiden, dat kunnen ook leken doen, zeggen ze.
0: Ja, maar dan merk je van de
1: priester... Ben ik het niet mee eens, maar dat zeggen ze.
0: Ja, dan maak je van de priester een sacramentenboer.
1: Maar dat doen ze dan. Ik heb wel eens... toen was ik nog pastoor in Tilburg, op een grote decanale bijeenkomst. Daar werd toen gezegd, dan had ik een brief geschreven, trouwens naar het bisdom, dat pastorale werkers in het ziekenhuis, dat die de ziekenzalving toedienden. Dat was toen tamelijk gebruikelijk. En ik had gezegd, dat kan toch niet, daar moet je iets tegen doen. Het bisdom was toen op gaan treden, dat is heel wonderbaarlijk, maar dat is toen gebeurd. En die hebben dus die pastorale werkers gezegd, dat ze het niet meer mochten doen. En dat werd op de decanale bijeenkomst als iets verschrikkelijks. Ik was daar de grote boeman, dat ik daar aangekaart had. En ze waren het allemaal met die pastorale werkers eens, want die moesten toch ook kunnen enzovoorts allemaal. Er was 1 priester die zei, stoor mij heeft misschien toch wel gelijk, want het, ja, maar de rest eigenlijk allemaal niet. En toen heb ik gevraagd aan die pastorale werkers, die er ook bij zaten, met welk recht doen jullie dat? In opdracht van de bisschop, zei ze, want we hebben een pastorale... Ik zei, ja, maar volgens de sacramentbediening is daarvan uitgesloten, zover als ik weet. Ja, maar dat vonden ze toch wel eigenlijk dat er daarbij hoorde, anders kon je niet pastoraal werken. Dus daar was inclusief eigenlijk toch, al was het verboden, hoorde er daarbij. Ik zei, doen jullie de mis ook? Nee, ik zei, waarom niet? Doe het ook bij de pastorale opdracht. Ik zei, ik vind het heel gek, jullie wel de ziekenzalving toedienen, maar niet de mis doen. Ja, natuurlijk was dat gek, maar ik bedoel, in hun redenering zou je dat moeten doen, of niet?
0: Misschien dachten ze net als bij een woord- en communieviering, je doet een viering. En bij de zalving, dan doe je alleen de zalving. Is de zalving, maar zonder de woorden en zo. Dus het is geen sacrament. Het is een
1: ja, maar dat zalving. Deden ze wel.
0: Ja?
1: Ze deden alles.
0: Oh ja, ja, niet alleen maar een kruisje en
1: nee,
0: zo
1: nee,
0: met olie.
1: Nee. Ja, ze deugen niet hoor. Nee. Het deugt niet.
0: Het is nu niet meer. Er loopt geen priester meer aan het ziekenhuis in Tilburg. Ook geen pastoraal werker. Ik heb wel gezien een moslimgebedsruimte. Heel mooi ook ingericht.
1: Is dat geen algemene gebedsruimte?
0: Nou, dat is een ruimte.
1: Met een hoek
0: apart. Nou, dat is een hoek. Een grote, de helft daarvan is met een gordijn afgeschermd. Dus als die dicht is, dan weet je dat iemand aan het bidden is. En daar hebben ze tapijtjes, daar hebben ze hoofddoeken, daar hebben ze alles wat je nodig hebt voor een gebed, moslimgebed. Voor de christenen, nou, dat is iets wat lijkt op een tabernakel. Maar ik vraag me altijd of dat. Dat is of niet?
1: Denk het wel. Denk ze nog welke communie rondbrengen. Ja.
0: En daar is een daar stoelen. Daar zijn,
1: en lichtjes kun je aansteken waarschijnlijk?
0: Ja, dat is ook een boekje, intentieboek. En daar is een Torah. Een Torah.
1: Torah, Joodse
0: ja,
1: Bijbel.
0: Ja, daarom dacht ik, ja, Torah. En
1: er wonen nog nauwelijks Joden in Tilburg volgens mij, maar ja, fijn.
0: Maar ja, fijn. En een boek met psalmen en zo, met gedicht. Nou ja, geen rozenkrans. Of zo.
1: Om... Nee, nee. Ja, maar... Ik bedoel... Dit is de trend.
0: Ja. Oh, ik moet minder praten.
1: Die heeft, die ook... Paus Franciscus in feite ook allemaal aangemoedigd heeft. Allemaal samen, godsdienst. Is toch allemaal verschillende wegen naar dezelfde God enzovoorts allemaal. Dit soort onzin... wordt zelfs door pausen verkondigd laat staan. Dat is het in het ziekenhuis in Tilburg doen. Althans, doen, dat zeggen ze niet, maar het wordt als het ware beeldend uitgedrukt door die verschillende dingen. Een tabernakel in een islamitische gebedsruimte. Het is te gek.
0: Is ernaast, hè? Dat is, de is ernaast. Wat de gordijn...
1: Een gordijntje, maar het gordijntje is ook wel soms open.
0: Ja, het is open als er niemand aan het bidden is. En ook, er is een lijst met gebedstijden, want ze moeten 's ochtends bidden. Nou, ze hebben...
1: Dat weten ze zelf nog niet eens. Dus
0: nee, maar dat is ingewikkeld. Daar... Want het is, hangt daar van de maan en zo. Dus het is om 5:73 ja, of zoiets. Dus het is ingewikkeld om te weten.
1: Ja.
0: Ja, nou. Het is goed ingericht.
1: Ja.
0: De moslim...
1: Moslims zijn goed ingericht, ja. Goed. Eens even kijken. Dus het eerste is...
0: Ja.
1: Wordt er gebeden voor priesters... wordt er een heel duidelijke priesteropleiding aangeboden. Want we zien dus dat in de traditionele groepering in de kerk... er enorm veel roepingen zijn. Denk maar de... hoe heet het? De Communion Saint-Martin. Mm-hmm. De...
0: De Justinus of Pius, zo. Maar de Petrusbroederschap.
1: Ja, en Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Nou, ja, en allerlei abdijen enzovoort. Die hebben allemaal tamelijk veel roepingen. Meer maar, dan veel dan gemiddeld. Waar ligt dat aan?
0: Ja.
1: Ik denk dat het ligt dat die gewoon duidelijk katholiek zijn. En dat is de bisschop van Antwerpen niet. Die heeft een soort vaag modernistisch soort katholicisme. Waar niemand meer op afkomt. En dan kan hij getrouwde mannen gaan wijden. Ik denk dat hij dan ook alleen maar oudere mannen vindt. Want die jongen die doen dat niet.
0: Hm.
1: Nee. Of het moet zijn dat ze nog een beetje achterlopen in België. Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland vind je al niemand meer daarvoor.
0: Ja.
1: Dus. Ik zeg gewoon. Bonnie is, loopt achter op de tijd. Er is... Die soort vernieuwingen die hij wil, die zijn al achterhaald door de tijd. De nieuwe beweging, als je ziet wat er in Frankrijk gebeurt bij het bezoek van de paus. 80.000 jongeren in de Stade de France. Die allemaal samen het Salve Regina zingen in het Latijn. Je kunt, en sommigen gewoon uit hun hoofd. Dus dat zijn jongeren die weer echt katholiek zijn. 800.000 mensen voor de mis. Terwijl Frankrijk zo anti-katholiek is maar zijn kan in de regering enzovoort. Maar je ziet dus een andere beweging. En die beweging die zet zich toch door, ondanks bisschoppen. Maar het zou helpen als bisschoppen daarvoor waren. En dat in de gaten hadden. Het is natuurlijk niet voor niks. Dat ook uit het bisdom Antwerpen. In het verleden. Zelfs in de tijd voor Bonnie Hodes, dat er studenten naar het Sint-Janscentrum kwamen. En hier priester zijn geworden. Waarom? Omdat in België geen gelegenheid was. Ja, er was wel gelegenheid, maar niet om echt katholiek priester te worden. Dat seminarie, dat was natuurlijk toch een modernistische club waar niemand naartoe wou die priester wilde worden. Dus ze hebben toch aan zichzelf te danken, hoor, dat ze geen priesters hebben. Omdat ze gewoon een ander soort priesterschap hebben dan mensen tegenwoordig willen die echt priester willen worden. En het kan natuurlijk zijn dat je zegt, getrouwde mannen, als het celibaat geen drempel meer is, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je het ambt natuurlijk zien als een carrière. Als een beroep. Wat je deels, ik wil daar geen afbreuk aan doen bij de gehuwde diakens, maar zeker in het begin zijn hier nogal wat gehuwde diakens gewijd die eigenlijk geen roeping hadden tot diaconaat, die alleen wilde functioneren in de parochie als een soort getrouwde priester. Als ik dus zie dat iemand op bezoek gaat bij een diaken die als pastorale werker diaken gewijd is en 20 jaar in de parochie heeft gediend, en als je daar op bezoek gaat, hoort dat hij sinds dat hij met emeritaat is niet meer in de kerk is geweest.
0: Oh, het is niet ziek.
1: Nee, gewoon geen zin meer. Die was functioneel, kwam hier niet naar de kerk als je zelf iets deed, zal ik maar zeggen. Die nooit het brevier gebeden heeft, wat zijn verplichting is als diaken om Laude en de Vespers te bidden. Die met de betreffende priester, die toch een beetje stupefait was toen hij dat allemaal hoorde, zei van zullen we samen onze vader bidden, dat hij ook niet wou.
0: Wat?
1: Dus ik geef alleen, maar ik zeg niet dat ze dat allemaal zullen zijn, maar er is een voorbeeld type van degene die tot het ambt zijn toegetreden, maar in feite geen roeping hadden. Die alleen dachten, een wijding is goed voor de carrière, of voor dat ik iets meer mag, dan mag ik eigenlijk, of je van tevoren doopt, dus ook al, maar dat mocht niet, maar dan mag het weer wel, zou ik maar zeggen. Dus ga je dit soort mensen ook krijgen als je gehuwde priesters gaat krijgen? Ik weet helemaal niet hoe het in de orthodoxe kerk is.
0: Ik hoorde van, daar is een pastoor overleden, orthodoxe pastoor, die ken ik heel lang. Die was bevriend met mijn grootouders, die is net overleden, 91. Die is tot Pasen dit jaar iedere week naar de kerk gegaan. Tot hij niet meer kon lopen en te zwak was. Maar dat is ondenkbaar dat je met pensioen gaat en daarna niet meer, niets met de kerk nog hebt.
1: Maar
0: die was ook getrouwd, ja, natuurlijk.
1: Maar in maar
0: het is meer dan, het is geen beroep, het is een roeping, het is een leven. Dus ik kan het niet zeggen, ik ga met pensioen. Dus.
1: En dat is met diaconaat precies hetzelfde. Ja.
0: Zeker na zijn pensionering veel minder gedaan, omdat je gepensioneerd bent.
1: Dat kan ook
0: bent.
1: Niet, dat doe ik ook.
0: Ja, maar dat je afscheid neemt van de kerk. Ik ken ook een andere, ook 90, die gaat nog steeds iedere week naar de kerk. Ja, hij kan eigenlijk niet veel meer, maar komen naar de kerk tot de dood. Of tot je niet meer kunt.
1: Ja. Goed, ik ga even door. Want 2/3 van deze priesters wordt uit andere landen geïmporteerd. Een pastorale brief die op 20 maart werd gepubliceerd, waarin het tekort aan roepingen behandelde, zei hij dat de vraag niet langer is of de kerk gehuwde mannen tot priester kan wijden, maar wanneer dat zal gebeuren en wie dat zal doen. Het is een illusie te denken dat een serieus synodaal missionair proces, hier hoorde de bekende kreten, serieus synodaal missionair proces, in het Westen nog een kans heeft zonder ook getrouwde mannen tot priester te wijden. Dat is de grootst mogelijke onzin. We hebben natuurlijk priesters nodig. We hebben evangelisch priesters nodig. Missionaire priesters nodig. Mensen die erop uitgaan. Die proberen mensen te bekeren. En niet mensen in hun zonde te bevestigen, zal ik maar zeggen, wat ze tegenwoordig vaak doen. Want je moet allemaal vriendelijk zijn. En inclusief, enzovoorts allemaal. Daar krijg je niemand voor. En daar bekeert zich ook niemand voor. Als alleen een paar hippe dames die een beetje, met klankschalen bezig willen zijn op een katholieke manier. Bij wijze van spreken. Maar gewoon serieus katholiek zijn. Ja. Maar het gaat over verlost worden door het lijden van Christus. Je aansluiten bij Christus, navolgen enzovoorts allemaal. He, met Christus één worden in de sacrament. Nou, daar krijg je niemand voor van dit soort slappe hap spul. Nou. Goed. Er is een historisch tekort aan lokale priesters in veel bisdommen. Het aantal ongehuwde mannen dat priester wil worden is gedaald tot net boven nul. Maar dan moet de kerk ook een beroep doen op die mensen. En dat doet ze zelfs niet in jongeren. Als gewone jongeren die nu katholiek worden, of zich tot katholiek, en die gaan naar een gemiddelde kerk, waarschijnlijk ook in België, op een dorp, dan worden ze eigenlijk als het ware weggekeken door die oude vrouwtjes die er nog zitten. Want als iemand die dan op de tong de communie gaat, dat moet natuurlijk al helemaal niet. Of die knielt in de kerk, dat mag ook al niet. Dus dat is een vreemde etende bij. Dus die moeten ze niet eens.
0: Ja, maar die mensen gaan ook niet naar die kerken.
1: Nee, dat doen ze één keer en dan komen ze niet meer.
0: Nee, dat is
1: dan gaan, zoeken ze ergens in de stad of waar dan ook. Of bij Pius X. Want dat is in België dan. Omdat daar natuurlijk de oude mis nog minder, in België is minder uitgesproken. Maar ja, in Antwerpen is wel een Pius X kapel, geloof ik. Daar gaan toch wel mensen naartoe. Bonny benadrukte dat hij de komende 2 jaar van plan is deze wijdingen voor te bereiden met de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen van Valencia. En stelde dat voor hem en vele andere bisschoppen de wijding van getrouwde mannen een gewetenszaak is geworden. Ook op het niveau van transparantie, verantwoording en evaluatie. En dan heeft het ook nog het misbruik. Het misbruik, dat zou waarschijnlijk door allemaal die subculturen allemaal komen en zo allemaal. Dus dat zou dan wegvallen.
0: Heeft hij nog misbruik in zijn bisdom? Nee, denk ik.
1: Dat heeft hij gehad, ja. Maar ja, ik weet niet hoe. Hij is zelfs de bisschop van de misbruik.
0: Ah, ja, klopt.
1: Bonny staat bekend om zijn verzet tegen de traditionele katholieke leer en is al lange tijd een voorstander van zegeningen van hetzelfde geslacht en LHBT-pleitbezorger binnen de kerk. In 23 sprak hij ook over de kerkelijke leer over de hulp bij zelfdoding tegen en stelde dat euthanasie moreel aanvaardbaar kon zijn onder bepaalde voorwaarden betreft. Nou, dan zie je dus dat getrouwde priesters zijn niet alleen een geïsoleerd gebeuren is. Dat is gewoon een heel heterodox schala van opvattingen. Je zou kunnen zeggen, het is een modernistische bisschop die dus het hele palet van opvattingen huldigt, dat daarbij hoort. En dat is de bisschop van Antwerpen, die zijn natuurlijk meer, hè? Meer of minder uitgesproken. En je kunt zeggen, waar men geen priesters heeft of nauwelijks, of helemaal geen, daar staat een dergelijke bisschop aan het roer. Als er een bisschop is die een duidelijk priesterbeeld heeft, een duidelijke beroep doet op jonge mensen, dan hebben ze ook priesters. Ik zeg geen grote getallen, maar dat hebben we ook niet nodig. Een Gideonsbende hebben we nodig. Goed, dan. Dan staat hier wat ik ook al eens meer gezegd heb in dit schrijven. Wat getrouwde priesters betreft, werd vanaf de vroegste dagen van de kerk begrepen dat mannen celibatair moesten worden bij een priesterwijding, als ze al getrouwd waren. De vroege kerk mocht getrouwde priesters alleen tot getrouwde mannen alleen tot priester worden gewijd, op voorwaarde dat zij onhuwbaar werden omwille van het Koninkrijk der Hemel, volgens Matthäus 19. Paus Leo de Grote schreef in zijn brief aan de bisschop van Narbonne: de wet van onthouding geldt dezelfde voor de dienaren van het altaar, voor de bisschoppen en voor de priesters. Toen ze nog leken of lectors waren, konden ze vrijelijk een vrouw nemen en kinderen krijgen. Maar zodra ze de hierboven ontvangen rangen hebben bereikt, is wat voorheen was toegestaan niet langer zo. Zegt Paus Leo.
0: Ja, wat u zei.
1: Hè?
0: Wat u zei net.
1: Ja. Het concilie van Elvira, circa 305 na Christus, sprak zich heel duidelijk uit over de praktijk van huwelijksrelaties na wijding en stelde dat het volledig verboden is om huwelijksrelaties met een vrouw te hebben en kinderen te verwekken. Deze decreten waren geen nieuwe openbaringen, maar eerder een reactie op het wijdverbreide niet naleven van de traditionele verplichting. Natuurlijk, de menselijke zwak is altijd groot geweest. Maar het ideaal en de norm was anders.
0: Ja, en daarom zijn ze gestopt met getrouwde priesters. Want blijkbaar is dat moeilijk. Extra moeilijk. Het is sowieso moeilijk. Maar als je ook een vrouw in huis hebt, met wie je wel kinderen hebt gehad, dan snap ik wel dat het lastig is.
1: Om dan volledig als de kant bij het spek zit, dan gaat dat niet zo goed. Zo is de verplichting van celibaat ingevoerd. Johannes Chrysostomus, een van onze grote kerkvaders, Oosterse kerkvaders, zegt: de priester moet zo zuiver zijn dat hij, als hij opgeheven en in de hemel zal geplaatst worden, hem plaats zou kunnen innemen tussen de engelen.
0: Dat is een grote uitdaging.
1: Ja, dat is zeker. Ik weet niet of ik daarvoor...
0: Dat zult u wel zien.
1: Ik ben hier wel langer bij stilgestaan bij deze vraag, omdat het wel belangrijk is.
0: Ja.
1: Heel veel mensen die zeggen, wat maakt het nou uit of iemand getrouwd is of niet getrouwd? Dat maakt heel veel uit.
0: Ja.
1: En het is dan ook zo, toen Franciscus dreigde om getrouwde mannen toe te laten, toen heeft kardinaal Sarah en Benedictus, paus Benedictus Emeritus toen nog leefde, die hebben zich daar toen over uitgelaten.
0: Ja, toen was het grote ruzie.
1: En toen heb ik gehoord dat de pannen in Santa Marta door de keuken vlogen.
0: Ja.
1: Want de paus Franciscus was boos. Maar het is toen niet doorgegaan.
0: Ja. Ja.
1: En dat is een ingrijpen van de Heilige Geest, zullen we maar zeggen. Het was toch wel erg genoeg, maar het allerergste is in ieder geval niet doorgegaan. Dan een heel andere vraag. Zou er een mogelijkheid zijn, zoals een openbare aanklager, de abortusdokters te laten veroordelen voor kindermoord? Zeker in Nederland, waar je tot 24 weken je kindje op de meest gruwelijke manier door hem of haar kunt laten vermoorden. Want eigenlijk zijn het huurmoordenaars. Het kan toch niet zijn dat dit ongestraft mag gebeuren? Wat kunnen we met z'n allen doen, buiten heel veel bidden, dat deze afschuwelijke moorden stoppen? Ja, ik denk dat we er niks aan kunnen doen. De wereld is zo verheidenst. En de normen die publiek gelden, worden door het heidendom en door het egoïsme beheerst, en niet meer door het christendom. We krijgen hier in Nederland ook kinderen die met 24 weken geboren worden en levensvatbaar zijn, laten ze gewoon doodgaan. Hè? En dat wordt goedgekeurd.
0: Ja.
1: Die linkse partij, wil het uit het wetboek van strafrecht hebben, abortus. Dus dat betekent gewoon dat het geen misdaad meer is. Nou is het nog steeds een misdaad waar uitzonderingen op zijn. Die uitzonderingen zijn wel heel groot geworden, op den duur. Maar het is nog een misdaad.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat het eruit gaat. Het gaat gewoon verder. En dan komen we terug aan de tijd waarin het christendom ontstond. De decadente Romeinse beschaving. Waar een kinderleven ook niet telde. Waar een vader kon zeggen, ik wil dit kind niet of ik wil het wel. Het was zo in die rijke families, dat als een kind geboren was, dan werd het kind midden in de kamer neergelegd op een kleedje. En de vader die kon kijken en zeggen, weg ermee, of hij kon het aanvaarden. En er werden dus heel veel kinderen, die werden zo op de mest opgegooid. Pasgeboren kinderen. En die lieten ze daar doodgaan. Er is niet zoveel verschil met wat er nu gebeurt in abortusklinieken of in ziekenhuizen. Het is ongeveer hetzelfde. En het waren de christenen die zich daartegen verzetten. Die haalden ook die kinderen op van die vuilnisbelt. En die voerden ze op. En dan zijn er ook christen die dus namen dragen, die zoals het ware van de vuilnisbelt of weet ik wat allemaal. Die waren gered van de kindermoord. Maar dat is het pure heidendom. Daar zijn we weer terug. We zijn weer terug bij af. En het is het christendom wat moet zorgen dat ze daar tegenin gaat. En zorg voor die ongeborenen biedt zover als kan. In protesten, maar ook door direct opvang te bieden voor moeders die ongewenst zwanger zijn enzovoorts, allemaal daar andere oplossingen voor te bieden. Zover als dat mag, want de regering, ze zijn zo overtuigd van hun moreel gelijk, dat ze bijna verbieden om nog hulp te bieden.
0: Ja.
1: Het is satanisch en duivels.
0: Ja.
1: Ze hebben het niet in de gaten, ze vinden het maar gewoon. Langzamerhand, gelukkig, zijn er meer mensen die inzien dat dit toch onmenselijk is. Dat het niet zozeer met christendom te maken heeft alleen, maar gewoon onmenselijk is. Wat zien wij? De kerk is voor het leven. Maar wat zien we in de praktijk voor bij levensmarsen lopen over het algemeen weinig bisschoppen mee. Over heel de wereld. De Duitse bisschoppen hebben bij de grote mars voor het leven onlangs, waar heel veel mensen, hebben ze toch de voorzitter een brief gestuurd. Om te zeggen, de kerk is voor het leven enzovoorts allemaal. Maar dan heeft u er meteen weer bij gezegd van, ja, maar als je niet goed voor de natuur zorgt en als je voor de abort, voor
0: doodstraf bent,
1: dan ben je ook tegen het leven. Dus hij heeft het allemaal in een bredere context getrokken om het, die abortus toch iets ongevaarlijker te maken. En dat gebeurt eigenlijk wel. Het wordt soms ongevaarlijker gemaakt. Bisschoppen willen niet zozeer uit de pas lopen met de wereld. Want ze willen door de wereld geëerd worden. In Duitsland is het helemaal natuurlijk. Daar hebben ze kirchensteuer en weet ik wat. En bisschoppen worden van de staat betaald. 15.000 tot 20.000 euro per maand. Nou, daar wil je wel een beetje duister voor praten, zal ik maar zeggen.
0: Dat wil je behouden, dat.
1: Ja, natuurlijk, dat is duidelijk. Dus, maar dat is de situatie. De vlammende protesten zijn er wel van de geloof, van groepen van gelovigen. Maar bisschoppen zeggen, ja, maar dat moeten we op die manier niet doen. En dat is contraproductief en weet ik wat allemaal. Maar ik verdenk ze ervan dat ze bang zijn om door de wereld in de beklaagde bank gezet te worden. En dat willen ze liever niet.
0: Ja.
1: Dus, en dan krijg je dus wat tegenwoordig in is in de kerk. Officieel de leer te handhaven, maar niet al te fel. We zijn ook voor de onontbindbaarheid van het huwelijk.
0: Ja.
1: Maar sinds Franciscus zijn uitweg in
0: Amoris Laetitia.
1: Ja, zijn er toch allerlei ontsnappingsmogelijkheden, niet? Ja. Een fijn gesprek en onderscheiding en weet ik wel.
0: Nou,
1: en
0: je kunt lang genoeg
1: echtbreuk als je lang genoeg echtbreuk pleegt,
0: dan wordt het een, ja. Nou, minder erg. Ja.
1: Ik las een stuk op internet en vind ik toch wel een mooi stuk. Ging over het probabilisme in de moraal. Door de jezuïeten uitgevonden. Dat je een waarschijnlijke mening, nee, die mocht volgen. Als een theoloog een waarschijnlijke mening. En die kon eigenlijk wel best ingaan tegen een officiëlere mening. Maar als je maar waarschijnlijk was, dan mocht je hem wel volgen. En dan kon je ook in de biechtstoel iemand vergeven. Ook als je niet, eigenlijk niet zo hard bekeerde, zal ik maar zeggen. Zij, dat hebben de jezuïeten al uitgevonden een paar eeuwen geleden. En hij geeft daar de reactie op die schrijver van Blaise Pascal. Die zegt, ja, dat zijn jezuïetrucs. Om de waarheid te ondergraven. En de schrijver die zei, dat wordt nog helemaal erg dat die jezuïetruc nou door een paus gedaan wordt. Want dan wordt het over de hele kerk. En dat zegt hij met Amoris Laetitia. Dus aan de ene kant zeggen, natuurlijk is het huwelijk onontbindbaar. Maar een probabele mening is dat je toch wel te communie mag gaan als je dat en dat en dat doet. Hmm. Daarmee ondergraaf je alles.
0: Maar was dat niet zo altijd? Hè? Als de twee mensen, man en vrouw, die woonden samen en dat ze besloten dat als broeder en zuster te leven.
1: Ja, maar dat wordt niet meer dat wordt in Amoris Laetitia niet meer gezegd. Johannes Paulus heeft dat is net het vreselijke van Franciscus. Die verwijst, vlak voordat hij dit zegt, naar het familiaars consortium van Johannes Paulus II. Maar hij zegt er niet meer, want hij zegt dat Jans Paul zegt dat het moeilijk is voor mensen die kinderen hebben in het tweede huwelijk.
0: Ja.
1: Moeilijk is om uit elkaar te gaan.
0: Ja.
1: En dan in de volgende zin zegt hij dat ze dan wel als broer en zus moeten leven. Dat haalt Franciscus niet aan. Dat eerste wel.
0: Ja.
1: Dat zijn jezuïetenstreken, hè?
0: Ja, dan moet je wel slim zijn om dat te zien.
1: Ja, dat ziet dus niemand.
0: Maar de gewone mens...
1: Die ziet dat niet.
0: Nee, dat denkt, oké, dan is het zo, het is goed.
1: Nee. En er zijn maar weinig mensen die erop wijzen. Want de verering voor de paus, wie het ook is in onze dagen zo groot dat men oogkleppen opzet.
0: Ja.
1: En nu was het stil.
0: Ja, ik ben nog steeds voor paus, Leo. Oeps.
1: Wat?
0: Ik ben nog steeds voor paus Leo.
1: Ja, nee, dat mag ook.
0: Ja.
1: Ik ben ook niet tegen.
0: Nee.
1: Goed, dan hebben we nog een heel ander punt van een andere orde. De nieuwe vertaling in het lectionarium bij het evangelie van afgelopen zondag bracht verwarring bij ons voor wat betreft de omdraaiing van de reacties van de eerste en van de tweede zoon. Het is mij helemaal niet opgevallen, maar...
0: Mij ook niet, maar blijkbaar wel.
1: Ja. Dus vroeger was het...
0: De jongste en de oudste, of zo?
1: Ja, de eerste. Nou,
0: ik weet het ook niet meer.
1: Maar ze hebben het om de eerste, die zei nee en die ging toch.
0: Ja.
1: En de volgende zei... het was omgekeerd. Ik weet het niet, want ze hebben het in de nieuwe vertaling omgekeerd. En dan vraagt iedereen zich af, hoe kan dat?
0: Nou.
1: Monsieur Hendrik schrijft erover op de website Arsacal. En die heeft daarop gezegd, en dat dacht ik ook wel dat het daarvan komt. Er zijn namelijk, de Bijbel is niet van het begin af aan gedrukt.
0: Klopt.
1: Die is overgeschreven. En bij overschrijvingen komen soms fouten, kleine foutjes enzovoorts voor. En dan kun je die foutjes soms uithalen door teksten met elkaar te vergelijken. De ene codex zus en codex zo heet dat dan, die handschriften. Want de oudste handschriften die we hebben, ik weet het niet precies, maar die zijn zeg maar uit de 6e eeuw of zo.
0: Ja.
1: Die zijn verloren gegaan. En dan zeg ik, is het dan wel correct overgeschreven? Nou, dan blijkt als men ooit kleine fragmentjes vindt die nog ouder zijn, die zijn dan over het algemeen wel hetzelfde. Nou is het heel begrijpelijk dat bij het overschrijven van zo'n tekst, dat men dit kan verwisselen.
0: Ja.
1: De betekenis verandert niet. En de vertalers van de nieuwe vertaling, die hebben nu voor de Vulgaattekst verkozen, terwijl in de andere blijkbaar de Griekse tekst stond. Nou, erger is wat ook monsieur Hendriksen zegt, ja, sommige struikelen mensen de lectoren over de zinnen, er komen woorden in voor die we niet kennen enzovoort. Ik zeg nog, waarvoor was het nodig? Was de vertaling die we hadden, de Willibrord-vertaling enigszins aangepast, was die onbegrijpelijk? Helemaal niet. Ik heb het al eens gezegd, ik heb voor jaar B, wat nou in de advent gaat beginnen, heb ik met een priester een groot gedeelte van de lezingen die men veranderd had voor jaar B doorgenomen om er fouten uit te halen of te zeggen, dit moeten we niet doen. Nou, bijna altijd zeiden we wat er staat en stond.
0: Dat is goed genoeg.
1: Was goed genoeg. En was ook een goede vertaling. Als je het vergelijkt met Grieks of het Latijn enzovoort. Dus ik moet alleen maar constateren dat de nieuwe vertaling een hobby is van bepaalde exegeten. Maar onnodig, volledig onnodig. Wat was harder nodig? Dat het nieuwe Missalis uitkwam. Na 20 jaar of weet ik wat ze allemaal bezig zijn. Dat is verschrikkelijk. Daar zetten ze geen vaart achter. Een volledig onnuttige bijbelvertaling. Die volkomen onnozel is.
0: Maar misschien moet
1: dat... En als je zegt, wij zeiden zo, amen. Dicofobie staat er in het Latijn. Werd vroeger vertaald voorwaar, ik zeg u. De amen in dat geval betekent ook voorwaar. Er is een nadruk op... Nou zeggen ze weer, amen, ik zeg u. Wat niemand betekent, wat betekent er nou, amen? Dat zegt toch geen mens?
0: Nou, in Nederland.
1: Ja, ik weet niet wat ze in het Oekraïens zouden zeggen.
0: Of in
1: het
0: Oekraïens geen idee.
1: In het Roemeens.
0: Dat is amin.
1: Amin.
0: Dus, nou ja.
1: Ja, maar als wij daar gewend waren, maar we zijn. Ja, we hebben niet. Natuurlijk in. Kun je ook in het. Ook, in het Roemeens iets zeggen, net als wij, voorwaar, een nadruk leggen op ik.
0: Ja, weet ik veel.
1: Weet je ook niet, nee. We hebben soms eigen woorden daarvoor, dat kan dan.
0: Ja. Slecht is het niet. Ach nee. Ja, als iemand als hobby vindt het nieuwe
1: maar
0: zaal.
1: Dat men het hele kerkprovincie aan deze hobby onderwerpt, dat vind ik wel erg. En de bisschoppen erin trappen, want die bisschop moet dat goedkeuren. En die moeten dan naar Rome sturen.
0: Ja, hebben ze gedaan. Nou, dan is
1: ja,
0: het,
1: en Rome zegt, ja, daar zit dan ook nog een Duitse monsieur zo over te kijken die geen Nederlands kent. Dat is toch allemaal onzin. Grote onzin.
0: Nou ja, maar mensen, de sprookjes moeten het gewoon gebruiken.
1: Ja, of niet.
0: Ja, want dan zit je met die boekjes.
1: Ja, die moet je in boekjes gebruiken. Het is niet ja, maar er zijn ook mensen die geen boekjes gebruiken. Hoor.
0: Ja, klagen de mensen dat ze wel het boekje willen hebben.
1: Er zijn, ik heb natuurlijk veel vervangen in mijn tijd. Dat ding, er waren heel veel mensen die een bundel hadden. Dus de
0: Verlederen.
1: De GVL. En dan een blaadje met de lezingen.
0: Kan ook.
1: Die lagen achter in de kerk. Dus omdat mensen toch graag de lezingen erbij hebben kunnen zien. Die lagen er dan. Of mensen hebben eigen boekjes.
0: Maar moet je je niet houden aan de officiële...
1: Je moet zoveel.
0: Wat zegt de codex?
1: Ja, dat moet allemaal moet. Alles
0: ja,
1: moet.
0: Dan...
1: Dus moet. Maar in geval van nood, zegt Monsieur Bonny.
0: Ja, maar hoe... Ja, ja, nou ja, zie.
1: Nou, het is altijd zo geweest... dat bepaalde dingen in het verleden ook werden ingevoerd op het gebied van liturgie.

0: geleden ook werden ingevoerd op het gebied van liturgie. En dat werd soms helemaal niet aanvaard. Mensen deden het gewoon niet. En dan werd het ook niet ingevoerd. Dan verviel het. Er zijn nieuwe bijbel of psalmvertalingen gekomen.
1: Ja.
0: Voor het Latijn, hè? Nieuwe vertalingen. Die voor heel de kerk werden voorgeschreven. Of althans gedeeld in eerste instantie. Nou, het ging nooit door, omdat ze er zoveel reactie tegenkwamen. Dat hebben ze het niet gedaan. Dus dat kan altijd. Een wet moet geaccepteerd worden.
1: Om, ja.
0: Ja, als je die...
1: Of je moet het met geweld...
0: Ja, maar welk geweld heeft de kerk?
1: Excommunicatie,
0: ja, dat is zeker. Nou, dat is zeker.
1: Dat is erg.
0: Maar daar gelooft toch niemand meer in?
1: Ja, tuurlijk. Ik wel. Ik zou het niet willen.
0: Nou, ik ook niet, maar dat ligt er aan.
1: Ja, dat is wel erg. Een grote straf. Ter verbetering.
0: Nee. Ter verbetering, ja.
1: Ja, ja.
0: Maar als je dan gedwongen wordt om dingen te doen die niet beter zijn...
1: Dat denk jij zelf.
0: Ja.
1: Maar gehoorzaamheid is ook een groot woord in de kerk.
0: Zeker, dat is ook zo. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel een... Als je dus ziet hier hoe de kerk op het moment worstelt...
1: Ja.
0: Met de waarheid. En met de overdracht van de waarheid. En met de orthodoxie.
1: Klopt.
0: Dan is gehoorzaamheid aan die orthodoxie en aan de dingen belangrijker dan de gehoorzaamheid aan positieve wetten. En als je tot een liturgie gedwongen wordt, die niet die orthodoxie bevordert, maar eerder ondermijnt, dan zeg je, dan hoef je niet te gehoorzamen. Denk ik.
1: Ja.
0: Ja, ik begrijp wat het moeilijk is.
1: Mensen moeten zelf nadenken, zelf keuzes maken.
0: Zeker, maar dat zeg ik ook nou. Ja. Maar hoe meer mensen de goede keuzes maken, hoe meer de kerk een bepaalde betere richting ingaat dan ze nou ingaat. Want we zitten in een kerk die met de modernistische grauwsluier is bedekt.
1: Nou.
0: Of niet soms?
1: Nou ik heb
0: goed,
1: hier,
0: ik heb geen vragen meer.
1: Een stuk muziek heb ik wel.
0: Oh.
1: En dan kunnen mensen bellen als die vragen willen stellen aan pastoor Mende.
0: Dat is al lang niet meer gebeurd, hè? Maar nu kan het weer
1: een
0: keer.
1: Nou, ik heb een mooi Bach-stuk. En dan kunnen mensen bellen om een vraag te stellen aan pastoor Mende. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in het programma De Club van Job met Pastoor Menne. En één vraag.
1: Er is een vraag, ja.
0: Nou, het is een beetje rustig in de kerk, hè? Dan merk je het wel.
1: Rustig in de kerk?
0: Ja, wat gebeurt er nu? Niet zoveel. De paus, mooie bezoek van de paus aan Frankrijk. Ja, daar kun je niets op zeggen. Het is mooi.
1: Nee, maar we kregen vroeger nog eens vragen over... Mag een kruisbeeld ondersteboven hangen of zoiets, ja. Zou ik maar zeggen. Ja. Dat soort vragen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, nou.
1: Nou, in ieder geval, nu was een belangrijke vraag eigenlijk. Hoe kan monsieur Bonny spreken over gehuwde priesters als dat tegen de kerkelijke leering gaat, zegt hij.
0: Nou, de wet, sowieso.
1: Nee, ja, juist, ik wou daar verschil even maken. Ja. Want je moet onderscheid maken tussen kerkelijke leer, tussen dogma en kerkelijke discipline. Nou hoort het celibaat voor de priester niet tot de kerkelijke leer, strikt. Het is geen dogma. En dat blijkt ook uit het feit dat wij ook in Nederland gehuwde priesters hebben. Er zijn dominees die katholiek worden en daarna dispensatie krijgen om priester gewijd te worden. Die zijn er ook. Dat zou niet kunnen als het een dogma was. En als een dogma zou ook de Oosterlingen dat niet hebben. Dus dat kan helemaal niet. Het gaat over een discipline, maar wel een heel erg oude en, ja, zou ik zeggen, bijna dwingende discipline. Misschien dwingend is te veel, maar wel een overtuigende discipline. Je kunt het niet zomaar opgeven. Als je dat opgeeft, een discipline die al vanuit de apostolische tijden gegrond is, dan geef je wel iets wezenlijks van het kerk zijn op. En dat hebben we ook gezien, dat bij iedere ketterse hervormingen, zoals het protestantisme, het eerste wat ze opgeven is eucharistie, offer en priesterschap en het gehuw en celibaat. Hè, Luther hing het celibaat ook aan de willigen, zal ik maar zeggen. Zelfs klooster, want hij was kloosterling eigenlijk. Dus, maar het hele is ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods, wat Jezus dus aanraadt aan mensen met een speciale roeping en die de kerk verplicht voor priesters, dat wordt dan weggedaan. Ik denk dat het officiële celibaat in de protestantse kerk niet meer voorkomt. Bij de Anglikanen nog wel, die hebben nog hier en daar kloostergemeenschapjes. Dus een klein beetje komt het daar nog voor, maar niet veel. Ik denk dus als de kerk het celibaat opgeeft, dat ze een belangrijk geestelijk element opgeeft. Het ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods is een wijze van navolging van Christus die iets wezenlijks zegt over de kerk. Namelijk dat de kerk niet van deze wereld is en niet van de dingen van deze wereld. Hoewel die dingen op zich misschien goed kunnen zijn. Het huwelijk is niet voor niks een sacrament. Maar het celibaat gaat er bovenuit. En dat het celibaat dus moeilijker is dan het huwelijk, is nog maar de vraag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, in eerste instantie lijkt dat zo. Hè? Het celibaat of het huwelijk beantwoordt natuurlijke neigingen enzovoorts allemaal en seksuele behoeften. Terwijl het celibaat, ja, dan moet je dat overstijgen. Dus dat is veel moeilijker. Anderzijds is het zeker in onze tijd niet makkelijk om het huwelijk goed te beleven. Als je ziet hoeveel mensen er gaan scheiden. En als wij gehuwde priesters zouden invoeren, zou dan het scheidingsaantal onder priesters minder zijn?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: En dat is nog een grote schande.
1: Dat is een verschrikkelijke schande.
0: Een gescheiden priester, met misschien nog een en daarna hertrouwd, die wil hertrouwen.
1: Dat kan toch allemaal niet?
0: Dat is gewoon...
1: Nou, dan zijn we helemaal van onze christelijke wortels af. Dat het Oost heeft ook wel.
0: Ja, die problemen zijn er. Ja. Die zijn er al. Ja, misschien 100 jaar geleden minder, maar nu zeker.
1: Dus die hebben daar ook... Ja, die gaan er dan een beetje luchtig mee om wel, voor een stuk.
0: Ja. Want die zijn niet bekend in het Westen. Hè? Dus de mensen die hoort over... Oh, dan moet wel een priesterschap komen en zo. Volgens mij weten ze of willen ze niet weten over de problemen van het gehuwd priesterschap in het Oosten. Het is niet probleemloos.
1: Nee, ik heb daar ook met een evangelische bisschop in Duitsland wel eens gezegd. Hoe is het met jullie met die dominees? Die mogen wel trouwen, maar hoe zit je daarmee? Ja, daar hebben we ook veel mee te maken. Dan zit je het ook met een ergernis. Kun je die wel handhaven in een prochie? Een gescheiden dominee of een gescheiden priester?
0: Die gaat naar een nieuw bruid zoeken onder de parochianen. Hoe erg is dat?
1: Ja. Dus ik denk dat de kerk, daar wordt gemakkelijk over gepraat door mensen.
0: Ja.
1: Maar het heeft heel veel implicaties. En de kerk verandert er inderdaad helemaal door als dat celibaat zou opgeven. Want je zult dan zien dat je minder celibataire priesters krijgt.
0: Ja, zeker. Binnen 100 jaar zal het een minderheid zijn, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Kijk, dan heb je enkel nog, want bisschoppen die kunnen dan alleen maar uit celibataire gekozen worden.
0: Dus dan moet je dan iets doen met dat. Wat doe je dan? Waar vind je die bisschoppen? Kloosters.
1: Kloosters.
0: Ja, kloosters bestaan bijna niet. Kloosterlingen ook niet. Dus wat, je moet dan naar de weduwnaren gaan kijken. Ja, lastig. Ja. Lastig.
1: Ja, dat is zeker. Maar je kunt alles aan de kant schuiven. Hè? Ik bedoel, dan heb ik liever dat ze aan de kant schuiven en maar oud-katholiek worden, want dan kun je alles. Dus dat is geen punt. Je hebt wel bijna geen gelovigen. Hè? Dus ik bedoel, ik geloof dat ze 8000 gelovigen in Nederland hebben. Dan weet ik hoeveel priesters, nog een paar bisschoppen. Nou hebben ze mevrouw bisschop.
0: Ja.
1: Nou betekent dus dat ze echt protestant zijn geworden. Ja, ja. Dat is al eerder, want ze hadden al vrouwelijke priesters. Nou, we hadden vroeger nog het idee, ze zijn nog katholiek, maar katholiek zijn ze dus niet meer. Ze kunnen zich wel oud-katholiek noemen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn, katholiserend protestant. Ze hebben meer protestante opvattingen dan katholiek.
0: Ja, secte,
1: zeker als het over het ambt gaat.
0: Een secte.
1: Huh?
0: Een secte.
1: Een secte.
0: Ja.
1: En ja, dat zien we toch aan die pastorale werkers, die katholieke pastorale werkers van het bisdom Haarlem. Die wilde graag priester worden. Dat kon natuurlijk niet binnen de katholieke kerk. Ze meende toch dat ze roeping had. Nou, toen is ze maar oud-katholiek geworden, want dat kan dat. En nou is ze zelfs nog bisschop van Haarlem geworden. Nou, de carrièrekansen voor die vrouw zijn geweldig.
0: Ja, maar dan heb je ook die priester van vorig jaar. Die is met pensioen gegaan, een vrouw gevonden. Die is nu oud-katholiek geworden, want daar kon hij zijn priesterschap nog oefenen. Ja, dank je. Dus dat ging
1: levende ecumene, hè?
0: Ja, ja. Eigenlijk hadden de oud-katholiek moeten zeggen, ja, je bent toch wel van de andere kerk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen jou niet als priester ontvangen.
1: Je kunt bij ons komen, maar je kunt niet geen priester zijn hier. Dan zou ze echt,
0: tenzij weer een 7 jaar opleiding doet en zo.
1: Ja.
0: Maar dan ben je dood tegen die tijd.
1: Nee, maar je kunt toch een kerk van spijt op tanden, zal ik maar zeggen. Van mensen die, ja. Maar ja, fijn. Het is een sectetje, dus nou ja. Dan zullen we wel alles over ons heen krijgen als er oud-katholieken luisteren. Maar
0: dat weet ik niet. Dat hebben we van andere protestanten gehoord, dat ze aan het luisteren zijn, gereformeerd en zo. Maar van oud-katholieken, ik denk
1: die zijn er ook zo weinig. Dus
0: ja, maar dit is zo'n programma die een oud-katholiek zou gewoon een gekke van krijgen.
1: Dat weet ik niet.
0: Zo roms. Dan denk je, goh.
1: Ja, maar ze willen nog katholiek zijn, zeggen ze.
0: Ja, maar op hun manier.
1: Ja. Nou, en als je dus het celibaat afschaft en je hebt de biecht ongeveer afgeschaft en noem maar op al die dingen, dan ben je toch niet katholiek meer. Geloof dat niet.
0: Nee.
1: En ze hebben eigenlijk ook geen geloofsleer meer. Dat is een beetje in het algemeen zo, weet je wel. Maar transsubstantiatie ook niet. Ik bedoel,
0: nee.
1: Ja, ze geloven wel in de werk tegenwoordig, maar dat is een beetje vaag allemaal.
0: Ja, nou ja. Dan is het zo. Het huwelijk geloven ze wel, maar met scheiding.
1: Ja, maar dat is ook scheiding zoals ik wel in geloven.
0: Ja, anticonceptie sowieso.
1: Ik bedoel, en dan zeggen ze we geloven in Jezus. Maar als Jezus van moeilijke dingen zegt, geloven ze er niet in, hoor. Dat is hetzelfde als onze katholieken van nu, die modernisten. Die geloven ook niet in wat Jezus zegt als het iets moeilijks is.
0: Ja, zoals
1: en ze geloven niet dat de weg smal is en de poort eng, dat geloven ze niet.
0: Of ze maken
1: toros, toros, toros, zeggen ze.
0: Ze maken van de woorden van Jezus iets wat je wil. Nou, er is een podcast die ik heb gezien, hè. En de vraag was, ja, waarom zijn vrouwen, mogen vrouwen geen priester worden in de Rooms-Katholieke Kerk? En een van de sprekers zei, ja, ik weet het ook niet, want ja, Jezus die heeft wel mannen gekozen. Want ze zeggen, ja, omdat Jezus alleen maar mannen heeft gekozen. Maar ja, die mannen waren ook besneden, Joods, spraken Aramaïs. Ja, waarom nemen we ook die andere voorwaarden niet mee in de overweging om alleen mannen tot de priesterschap te laten?
1: Dit is,
0: dat heeft Jezus niet.
1: Hoe kun je zoiets zeggen?
0: Ja, maar dat
1: dan
0: zeg
1: ben je
0: wel.
1: Toch zo dom als ik weet niet hoe. Dat er dus een typologische en een antropologische ding. Dat het man zijn van Christus iets betekent voor het man zijn van. En dat niks meer besneden, al die onzin. Ja. Dat zijn flauwe kulverhaaltjes.
0: Maar ja, dus dan maken ze van de woorden van Jezus iets wat ze willen van maken.
1: Ja,
0: zodat
1: natuurlijk.
0: Het past bij je eigen interpretatie.
1: Maar dat is ten diepste protestant, hij is niet katholiek.
0: Ja. Ja.
1: En het gaat dus niet alleen omdat Jezus alleen maar mannen gekozen heeft. Dat is wel zo. Maar het gaat over de sacramentele tekenwaarde.
0: Ja.
1: Dat een man alleen maar teken kan zijn van Christus en een vrouw niet.
0: Ja.
1: Een vrouw is een teken van de kerk.
0: Ja, ja.
1: En de bruid.
0: Ja, daar had Jezus heel makkelijk vrouwen kunnen, want er waren vrouwen om
1: Zeker.
0: Zich heen. En toch heeft hij gekozen om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Dus er zit een diepere ding achter.
0: Ja. Nou ja.
1: En als je die sacramentele dingen niet hebt, en die hebben protestanten natuurlijk niet, dan hebben ze er ook geen last van.
0: Nee. Einde discussie.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, dit is wel het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot over een week.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer. We hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
1: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
0: Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer. Ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
1: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
0: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
1: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat gij beveelt.
0: Die u vereren mogen mij bijstaan. Die weten wat gij verordent.
1: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd. Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt. Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
1: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven, van mannen die dorsten naar bloed.
0: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
1: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
0: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte, op u alleen stel ik mijn hoop. want gij zijt mijn God, mijn beschermer.
1: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
0: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
1: Want gij zijt voor mij een sterke burcht. Een toevlucht in dagen van nood.
0: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
0: Gelukkig de mens, gekastijd door God. Hij wond, maar heelt eveneens. Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertoornd, keer tot ons weer.
1: De aarde beeft haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
0: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
1: Maar heft nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn door de boog.
0: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, verhoor ons gebed.
1: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
0: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
1: Mijn helft is Ephraim, mijn schepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
0: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegenlied.
1: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
0: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt? Die onze legers niet meer vergezelt.
1: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
0: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens, gekastijd door God.
0: Hij wond, maar hij hield eveneens.
1: Opeens stond een engel des Heren bij Petrus en was de cel hel verlicht. De engel stootte hem in zijn zij, wekte hem en sprak: sta vlug op. Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
0: De Heer heeft zijn engel gezonden.
1: Hij heeft mij ontrukt aan de macht van de Herodes.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Met u thuis samen willen wij het rozenhoedje hier gaan overwegen. Gaan bidden en overwegen wij vandaag de droevige mysteries. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God, de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje mogen we heel graag ook bidden voor de intentie van de paus in de maand oktober. Bidden wij dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. Maar ook deze dag komen we heel graag bij u, Heer, om uw zegen te vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Bijzonder ook u, beste luisteraars. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars. En u weet het, we hebben nog steeds nieuwe luisteraars nodig. Als het u wil is, wil dat ons dan geven. En we zijn u ook heel dankbaar voor de bidders en weldoeners van Radio Maria. Maar we mogen ook bidden voor de zielerust van overleden luisteraars. En heel graag, Heer, willen we bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook het geestelijk leven in de wereld. Maar ook hierbij willen we ook bidden voor onze paus Leo XIV. Dat hij elke dag opnieuw van u alles mag ontvangen. Ook met u, Heilige Geest, voor alles wat u nodig heeft om zijn ambt goed te vervullen.
1: Wij willen ook bidden dat medicijnen hun werk mogen doen. En we bidden dan ook om verbetering en beterschap. Wij bidden ook dat iemand verlost mag worden van geldproblemen. En we bidden Sint Jozef om uw bijstand. Wij willen ook bidden voor een zieke zus en voor een zieke zwager. We bidden voor hen om genezing naar ziel en lichaam. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan zo dadelijk het tweede geheim van het rozoetje overwegen. En als u de muziek hoort, dan mag u bellen naar de studio als u een intentie wilt doorgeven. En misschien wilt u ook het tweede tientje meebidden. Dat kan thuis via de telefoon of door de telefoon, zo moet ik het beter zeggen. En dan kunt u meebidden. Als u niet weet hoe het werkt, is geen probleem, dan leggen wij het u graag uit. Het nummer van de studio dat is 073-687-2001. Via de app kunt u ook een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: Wij gaan naar het tweede tientje dadelijk. En dan hebben we een aantal intenties. En dan mogen we bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. En willen we bijzonder ook de bisschop van Breda blijven gedenken. Dat hij toch helemaal mag genezen. En ook vragen we dat voor de hulpbisschop van Den Bosch. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, wij blijven u in vol vertrouwen bidden voor de vrede in de harten van alle mensen. Heer, dat uw vrede toch mag neerdalen en dat mensen toch tot inzicht mogen komen dat oorlog niks oplevert en oplost. Maar we blijven dat vooral ook vragen voor Oekraïne. En ook dat Rusland tot inkeer komt. En ook alle andere gebieden, oorlogsgebieden in het Midden-Oosten. Maar we denken ook tussen de oorlog tussen Iran en Amerika. We bidden ook voor Israël. Heer, we brengen ze allemaal bij u en bidden dat u toch de vrede in de harten mag geven. En mogen we ook bidden dat alle betrokkenen zich ook hiervoor mogen inzetten. Dan mogen we ook bidden en bij u brengen, Heer, alle mensen die we beloofd hebben dat we zo voor zouden bidden, maar ook eigenlijk alle mensen, en dat zijn er velen, die ons gebed nodig hebben. Heer, we brengen ze allemaal bij u. U weet welke zegen zij van u het meest nodig hebben.
1: Wij willen ook bidden uit de dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Ook willen we bidden om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Sitan. Voor speciale intentie en verhoring ervan. En de hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. We bidden ook bidden uit dankbaarheid. En bijzonder vandaag ook. Op het feest van onze engelbewaarde willen wij de Heer danken dat Hij voor ieder van ons een engel heeft in de hemel die naar ons omziet en ons bijstaat en voor ons bidt.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons aangesproken en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk dan gaan we het derde geheim overwegen. En u mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit derde tientje. En dat kan ook via de WhatsApp. Ook dan kunt u uw gebedsintentie doorgeven. Daarvan is het nummer 06-2001-96700.

0: dan mogen we naar bij het derde tientje bidden voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid. Heer, we kunnen u niet genoeg danken. We willen u ook bijzonder danken voor alles wat u ons geeft en wat we ons niet vaak bewust zijn. Heer, u bent een goede vader en wij danken u voor al uw goede gaven en uw liefde. Bidden we ook voor de bedrijven van kinderen, dat dat goed mag gaan. En ons gebed is ook gevraagd voor de gezondheid van voor een mevrouw, met name voor haar ogen. Dan, Heer, brengen we alle tieners bij u en jongeren met een identiteitscrisis, dat ze Jezus mogen leren kennen, dat jongeren in hun omgeving hen over Jezus mogen vertellen. Maar ook bidden we dat een ex met vergevorderde longkanker een oplossing geeft voor als de uitvaart geregeld moet worden.
1: Wij willen ook graag bidden voor gezegende reis van familie. Wij bidden ook op voorspraak van Sint Jozef dat iemand toch spoedig een appartement mag vinden. We willen ook bidden voor een gezin in moeilijkheden. En we bidden op voorspraak van de heilige familie om dat er spoedig een oplossing gevonden mag worden. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Zo dadelijk dan gaan we de muziek aanzetten. En tijdens de muziek mag u bellen naar de studio van Radio Maria. Voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit vierde tientje. En misschien vindt u het fijn om ook thuis via de telefoon een tientje mee te bidden. Altijd fijn als u belt en niet alleen een gebedsintentie heeft, maar ook een tientje wil meebidden. Op de radio, thuis, via de telefoon. Het nummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook via de WhatsApp bellen, of bellen, nee dat gaat niet, u kunt alleen een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje. We brengen hier al degenen bij u die verslaafd zijn. Ja, Heer, dat u toch hen de kracht schenkt om de verleiding te weerstaan, maar ook de moed geeft om hulp te aanvaarden. Dan is ons gebed ook gevraagd om een open geest en een vurig hart voor priesterstudenten tijdens hun studie en vorming, maar ook om wijsheid om Gods woord te begrijpen. Bidden we om bescherming voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, dat zij van u de kracht krijgen om vol te houden en dat ook de vervolgers toch tot inkeer mogen komen. Dan brengen we heel graag bij u, Heer, en het is helaas zo nodig, alle kinderen die op school gepest worden, en dat zij toch gezien mogen worden en dat het toch mag stoppen. Maria, sla uw mantel om al die kinderen. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid. Heer, het is fijn dat we met veel luisteraars toch altijd opnieuw u mogen blijven danken voor alles wat u ons geeft. Bidden we ook om de gezondheid van een zoon en een dochter, dat ze, Heer, als het u wil is, gauw beter mogen worden. En we bidden ook voor de bekering van Nederland. Heer, dat allen toch u mogen leren kennen en mogen weten dat het leven met u toch veel rijker is. Maar dat vragen we ook voor onszelf, dat we elke dag opnieuw toch ons mogen bekeren en dichter bij u mogen komen. Dan brengen we ook een schoondochter en een zoon bij u die hun huwelijksfeest vieren. Ja, dat ze de liefde tussen hen mag blijven groeien. Dat ze veel zorg voor elkaar mogen hebben. En dat het toch goed met hun mag gaan.
1: Wij willen ook graag bidden dat er spoedig een goede school gevonden mag worden voor een kleinkind. En op voorspraak van moeder Maria en Sint Jozef, bidden wij voor een moeder die vandaag naar huis komt en van haar geliefde afscheid zal nemen en tot haar hemelse vader terugkeert. We bidden ook voor een zus die stervende is. En we bidden dat Maria en Sint Jozef deze zus heel nabij willen zijn en haar willen begeleiden op in haar stervensuur. Ook willen we bidden voor genezing van een dochter. Wij bidden ook dat een komende therapie mag leiden tot genezing.
0: En overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel weer voor het meebidden van dit vierde tientje. Zo dadelijk gaan we het laatste geheim van het rooshoedje overwegen. U mag nog bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het laatste tientje mee te bidden thuis via de telefoon op de radio. Het nummer van de live studio is 073 687 2001.

0: En dan zijn we bij het laatste tientje aangekomen. En dan mogen we bidden voor alle mensen die treuren om het verlies van een van hun dierbaren. En dat ze toch een luisterend oor en bemoedigend woord van troost mogen vinden bij God. Heer, dat zij dus door u gesterkt worden. Maria, u bent ook hun moeder, wil voor hen bidden. Mogen we ook bidden voor de zielenrust van onze dierbaren en voor de zielen in het vagevuur. En we brengen ook bij u, Heer, de wereldwijde kerk en ook voor de lokale geloofsgemeenschap, dat de liefde en het licht van de Heilige Geest toch in ieders hart mag zijn. En we bidden ook uit dankbaarheid. Heer, het is fijn om steeds opnieuw, en ieder heeft zo zijn eigen redenen, om u te danken voor alles wat u ons geeft.
1: We willen ook bidden om zegen over de gemeenschap Cenaclo, die zich inzet voor hen die verslaafd zijn. We willen ook bidden voor genezing, voor verbetering van hun oogziekte en om rust in het hoofd. We bidden ook dat pesten en beledigingen door een buurvrouw mogen stoppen. En in dit laatste tientje willen we ook bidden voor al die intenties die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: We bidden ook dat pesten en beledigingen door een vuurbrouw. En in dit laatste tientje
0: geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eerend de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen we dan de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden, de litanie van Loreto. Als u het gebedenboekje van Radio Maria heeft, dan kunt u dat vinden op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, behoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Circuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goedertieren Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van godsvrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de beleiders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen. Dank voor het meebidden van het roze hoedje. Ja, het is fijn om samen te mogen bidden en met en voor elkaar te bidden. Ja, wat kunt u vandaag nog verwachten bij Radio Maria? Nou, zo dadelijk om 1:15, zoals op elke vrijdag namiddag, kunt u luisteren naar lessen van Sint Franciscus. Broeder Jan ter Maat spreekt vandaag over eenheid herstellen. Dan om 1:30 wordt u voorgelezen uit het boek De Onbekende Tochtgenoot, geschreven door Miek Dorrestein. Om 2:00 is Musica Sacra. En dan om 3:00 bidden wij de Kruisweg. Om 4:30 is het programma Het Weekend In met Radio Maria. En hoort u de laatste actuele ontwikkelingen bij Radio Maria. Wat er te doen is, wat er te doen staat, wat er gebeurd is. Dat kunt u allemaal beluisteren om 4:30. Dan na het Weekend In is Pater Bots om 4:30. Om 5:00 bidden wij het roze hoedje. 5:30 de Vespers, het kerkelijk avondgebed. 6:00 het Angelus. En om 5:05 is er de luistertip uit het archief. Met pastoor Pieter Zimmerman, waarin hij bij de kinderkatechese uitleg geeft over onze engelbewaarders. Om 7:00 vieren wij de heilige mis vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. En dan kunt u vanaf 8:00 luisteren naar programma's die wij eerder deze dag hebben uitgezonden. Het is om 8:00 de heilige van de dag met Michael As. 8:15 de lessen van Sint Franciscus. Om 8:30 de Club van Job, waarin pastoor Menne antwoord geeft op geloofsvragen. 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 bidden wij de dagsluiting. En dan is om 9:45 Vincent Kemme met het programma Biofides. En het onderwerp waar hij over zal spreken is het overlijden van een zoon. Bij het overlijden van een zoon. Dan om 10:45 is het Weekend In met Radio Maria. Dan wens ik u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar muziek tot... Nee, het is 10:15. Dan kunt u nu luisteren naar lessen van Sint Franciscus.
3: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
4: beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 23e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus een broeder die in zonde verkeerde, van de duivel bevrijdde. Franciscus was een keer aan het bidden in het verblijf van Portiuncula, toen hij door een goddelijke openbaring zag dat het hele verblijf als door een groot leger omsingeld was door duivels. Het lukte geen van hen echter om binnen te dringen, omdat de broeders zo heilig leefden dat de duivels van niemand bezit konden nemen. Maar terwijl zij voortdurend op de loer lagen, werd een van de broeders een keer boos op een ander en broedde hij stilletjes op een manier om hem te beschuldigen en zich te kunnen wreken. Doordat hij deze boze gedachte had opgevat, ging een duivel, die nu de toegang vrij zag, het verblijf binnen en sprong deze broeder op de nek. Toen de liefderijke en zorgzame herder, die altijd over zijn kudde waakte, zag dat de wolf was binnengedrongen om zijn schaapje te verslinden, liet hij de broeder terstond bij zich komen. Hij beval hem onmiddellijk het gif van de haat op te biechten die hij jegens zijn naaste had opgevat en waardoor hij in de greep van de vijand was geraakt. De broeder, die tot zijn schrik begreep dat de Heilige Vader hem doorzag, gaf zijn venijn en wrok toe, bekende schuld en vroeg nederig om een boetedoening en vergiffenis. En toen hij van de zonde was vrijgesproken en hem een boetedoening was opgelegd, vluchtte de duivel voor de ogen van Franciscus meteen weg. De broeder dankte God dat hij door de goedheid van de goede herder uit de klauwen van het wrede monster was gered. Hij keerde wijzer en sterker bij de kudde van de heilige herder terug en leefde sindsdien in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. Op de avond van 3 oktober 1226, 800 jaar geleden dus, stierf Sint Franciscus in Portiuncula, een klein kerkje met wat hutjes eromheen, aan de voet van Assisi. Het kleine kerkje kun je er nog steeds vinden, ook het hutje waar de heilige zijn laatste uren doorbracht. Deze beide gebouwtjes zijn opgenomen in een enorme basiliek, de pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli. Een heilige plek. Het is een heilige plek niet alleen omdat het de plaats is waar Sint Franciscus in de nacht van 3 op 4 oktober het aardse leven verliet en overging naar het hemelse, het eeuwige leven. Het is ook een heilige plek omdat het een plek is die van ouds verbonden is met berouw en vergeving. Jaarlijks bijvoorbeeld rond 2 augustus begeven zich duizenden gelovigen naar juist deze plek voor de Portiuncula aflaat. Zondige mensen trekken de kerk in en komen herboren weer naar buiten. En op deze plek hoorden we ook vandaag in het verhaal over zonde, berouw, boete en vergeving. Het verhaal uit de Fioretti van vandaag spreekt volgens mij vooral over de zonde van tweedracht. Zolang de broeders eendrachtig volharden in hun heiligheid, lukt het de duivels die op de loer liggen niet om binnen te dringen op deze heilige plaats. Maar een van de broeders keert zich af van de anderen. Hij raakt verstrikt in een draaikolk van boosheid. En zo wordt als het ware de eenheid uit de broederschap gezogen. En de heilige muren die vallen in, die beginnen barsten te vertonen. En de duivels kunnen erdoor naar binnen treden. Franciscus doorziet het gevaar van de splijting van zijn broederschap. En hij spreekt dus ook zijn broeder op zijn zondige gedachten aan en zet hiermee een proces van verzoening in gang. In de loop van de geschiedenis is de zonde van tweedracht oorzaak geweest van vele barsten en scheuren in de ene kerk van Christus. En terecht, denk ik ook, wijst Jezus ons erop dat je voordat je in de kerk je offer wil brengen, je eerst moet nagaan of je niet iets goed te maken hebt met je broeder of je zuster, of je broeder of zuster met jou. Hij vraagt om relaties te herstellen. En dat proces van verzoening met de mensen om je heen heeft volgens Jezus prioriteit boven alle andere godsdienstige plichten. En dat is iets om serieus te nemen. Zeker met dit verhaal, deze droom, dit visioen van Franciscus in gedachten, is het goed om na te gaan. Waar heb ik verzoening met mensen om me heen nodig? En probeer deze week ook stappen te zetten naar die ander van wie jij je hebt afgekeerd of die zich van jou hebben afgekeerd, om zo de eenheid in je eigen leven te herstellen en de duivel buiten te houden. Het is goed om dat niet alleen te doen, maar te bidden om Gods hulp. Laten we dat doen met het gebed dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
3: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
5: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sanne's vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Wie op school over God praat is een watje. Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?
1: Natuurlijk wel, zei pap. Je zoekt een correcte houding.
0: Hoe correct? Viel Rob hem in de rede. In elk geval niet onderuit gezakt op de bank met je benen op tafel, zei Sanne.
1: Want dat was Rob's meest geliefde houding.
0: Maar wel ontspannen, ging pa onverstoorbaar verder. Je probeert alles wat je afleidt los te laten en je concentreert je op een bepaald gegeven. Dat is mediteren. Doet u dat wel eens? Vroeg Eefje nieuwsgierig.
1: Wat? Mediteren? Pa schudde zijn hoofd.
0: O, jawel hoor, riep Rob. Elke dag een uur op een plank met spijkers. Maar dan wel met spijkerpunten aan de onderkant, vulde Sanne aan. Hé, broeder Fakir, anders ligt het zo ongemakkelijk.
1: Toen ze uitgelachen waren, zei pa... Sorry, Eefje, voor mijn onmogelijke kinderen. Er is geen serieus gesprek mee te voeren. Ze liepen ook nog even de kapel binnen, waar alweer een dode broeder in een glazen kist onder het altaar lag. De heilige Leopold van Gaïsch. Hij leek niet erg op een plaatje van zijn bidprentje. De schoonheidsspecialist heeft er een hoop werk aan gehad, zei Rob grinnikend. Ik vind het een bizarre gewoonte, zei Sanne. Daarna zochten ze buiten een plekje om hun brood op te eten. Sanne en Rob steggelden om het een of ander, maar Eefje zat diep in gedachten te kauwen.
0: Is er iets, Eefje? Informeerde pa. Je kijkt zo ernstig.
2: Wat wij zo tussendoor allemaal zien en bespreken, vind ik eigenlijk best interessant, zei ze. Ik had bijvoorbeeld over de hele Franciscus nog nooit van mijn leven gehoord. En in het begin dacht ik, jasses, wat moet ik daar nou mee, zo'n rare kerel? Maar die Franciscus was helemaal zo gek nog niet. Wat hij 700 jaar geleden dacht en deed en zei, is in deze tijd... ook nog heel bruikbaar. Ik bedoel, sommige situaties zijn nooit veranderd. Oorlog, armoede, ziekte, meningsverschillen, het is er nog steeds.
0: Ja, zei pa. En Franciscus was ook niet de enige die probeerde er iets aan te doen. Na hem kwamen vele anderen. Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa, Nelson Mandela, noem maar op.
2: Alleen haalt het niks uit, zei Rob. Niemand luistert naar hen, of ze worden vermoord.
0: Wat moet er dan gebeuren? Vroeg Sanne.
1: Rob haalde zijn schouders op. Ik zou het niet weten.
3: Bij oma hing vroeger een tegeltje in de gang, zei pa. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
1: Zo is Franciscus begonnen en toen hij doodging waren er duizenden medebroeders. En 7 eeuwen later zijn ze er nog steeds, over de hele wereld verspreid. Ze kunnen de grote wereldproblemen natuurlijk niet oplossen, maar wel de mensen wakker schudden en de slachtoffers hulp bieden. Het lijkt niet veel bijzonders. Maar je zal slachtoffer zijn of een dakloze, of een moslimmeisje met een hoofddoekje of een jongen met aids. Ik noem maar wat. Alle 4 staarden ze peinzend naar een hommel die gonzend rond zijn klaproos cirkelde en er tenslotte op neerdaalde.
0: Je kunt 3 dingen doen, zei Eefje tenslotte. Meedoen? De andere kant op kijken of er iets van zeggen.
1: Als je dat laatste doet, zei Sanne, lig je eruit.
0: Dus? Vroeg Eefje.
1: stilte. Dat dus bleef in de lucht hangen. Niemand wilde er zijn vingers aan branden. Pa ging lang uit liggen. Later praten we er nog wel eens verder over, zei hij, en hij trok zijn pet over zijn gezicht. Eerst siesta. Ik ga naar een nieuwe school, zei Sanne opgelucht. Ik hoef nog niks te kiezen. Trouwens, zo heilig als Franciscus word ik toch nooit. Dat wil ik niet eens. Ik wil graag van het leven genieten. Dat mag toch zeker wel? Riep hij uitdagend.
4: Natuurlijk, zei pap van onder zijn pet. Jij mag genieten zoveel je kunt. Als het maar niet ten koste van anderen gaat. We hoeven niet allemaal heiligen te worden.
1: Voor mij is dat geen probleem, lachte Eefje. Protestanten kennen geen heiligen.
5: Je moeder is protestants, jij niet, wees Sanne haar terecht. Jij bent helemaal niks.
6: Mooi zo, zei pap. Wie niks is, kan van alles worden. Eefje, we zullen je ontwikkeling met interesse volgen.
1: Wat zegt u dat deftig, giechelde ze.
7: Ja, pap, zei Rob. Je bent niet in de rechtszaal, hoor. We zijn met vakantie, weet je nog wel?
4: Kopperdicht, ik wil rust, brulde pa. Klinkt het zo beter?
1: We zijn ook niet in de kazerne. Sanne zuchtte. Doe toch eens normaal, man. Het bleef stil onder de pet. Pa vouwde zijn handen over zijn buik. Einde discussie. Een half uurtje later ging de tocht weer verder. Het was niet moeilijk. Een kronkelende asfaltweg, langzaam stijgend, eerst nog door een dicht bebost gebied, maar naarmate ze hoger kwamen veranderde het landschap in grasland en rotsen. Patrico was een gehucht van een 20-tal huizen van grove, rotsachtige muren. De boerderij van de familie Bartoli, waar ze zouden logeren, lag boven op de top van een berg. Een frisse wind blies fluitend om het huis en het apart gelegen gastenkwartier. Er waren nog twee gezinnen met kleine kinderen en wat jongelui. Al gauw bleek dat de gasten vooral kwamen om paard te rijden. Die paarden liepen los rond, zomaar over de smalle weg tussen de huizen door naar het vrije veld. Maar doordat ze een grote bel om hun hals hadden, was precies te volgen waar ze zich ophielden. De kamers zagen er keurig uit, ieder met een eigen douche en sanitair. Tegen een uur of zeven kwamen alle gasten plus het personeel bij elkaar in de eetzaal. Allemaal aan een grote tafel. Moeder Bartoli, een schuw oud vrouwtje, bleef in de keuken en schepte allerlei heerlijks op uit haar potten en pannen. En vader Bartoli bediende eigenhandig zijn gasten. Er heerste een gezellige, rumoerige sfeer. De Dijkstra's en Eefje waren de enige buitenlanders en ze vonden het maar wat jammer dat ze de vrolijke gesprekken niet konden volgen. Na het eten trokken ze hun truien aan en gingen buiten zitten genieten van een prachtige zonsondergang. De lucht was vlammend rood. In het donkere dal, aan hun voeten, flonkerden lichtjes van dorpjes en losse boerderijen. In de verte hoorden ze het geklinklang van de paarden en koeienbellen. Stilletjes zaten ze alle vier om zich heen te turen. Opeens zei Eefje, beseffen jullie wel dat we hier op het randje van de aardbol zitten en dat we kijken in een eindeloos heelal? Overdag valt je dat nooit zo op. Sanne klemde haar armen om haar opgetrokken knieën. Ze voelde zich zeldzaam tevreden en gelukkig. Tot Rob zei, ben je hier met mama ook geweest, pap?
7: En was het toen ook zo mooi? Met een ruk stond Sanne op. Moest mama weer zo nodig bijgesleept worden, net nu ze zich echt ontspannen voelde? Ik ben moe, ik ga naar bed, zei ze, welterusten. Met grote stappen vluchtte ze naar binnen en kroop in bed. Toen Eefje een poosje later ook kwam, lag ze diep onder de dekens gedoken en deed of ze sliep. Maar opeens hoorde Eefje een vreemd geluid. Met een schoen in haar hand tuurde ze onderzoekend naar Sanne's plekje. Is er iets? Vroeg ze ongerust. Nee, klonk het gedempt van onder de dekens. Ben je ziek? Nee. Wat doe je dan? Huil je? Woest keerde Sanne zich op. Hou toch op met je gezeur, snauwde ze. Bemoei je met je eigen zaken. Eefje zei wijselijk niets meer. Er was wel iets met Sanne. En dat had te maken met haar moeder. Maar ja, als ze niet praten wilde, kon ze haar ook niet helpen. Ze kleedde zich verder uit, deed het licht uit en kroop in bed. Binnen 5 minuten was ze vertrokken. Maar Sanne lag nog lang wakker.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Dit jaar is het op 4 oktober 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in de hemel geboren is. Vandaar dat we luisterden naar het begin van de Vespers en we hoorden het Deus in Adjutorium en meteen daarop volgend de eerste antifoon en een ingekorte psalm. De vijf antifonen van deze Vespers vertellen gezamenlijk wat Franciscus betekende voor de kerk, namelijk dat hij trouw was aan de kerk en aan het geloof. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Frielink en vandaag zal Musica Sacra in het teken staan van Sint Franciscus en we zullen vooral gezangen uit de getijden horen. Het volgende gezang dat we horen is de antifoon die het Magnificat omlijst. O stupor et gaudium, o verbazing en vreugde. En die verbazing en vreugde mogen wij ervaren vanwege Franciscus' sterven, dat heel toepasselijk met die eerste Vespers wordt herdacht. En in de Magnificat antifoon wordt de legendarische opname van Franciscus' ziel in de hemel verwoord. En dat beeld wat daar geschetst wordt is gelijk aan Elia die met een brandende strijdwagen ten hemel werd opgenomen. We luisteren naar Grazer Schola onder leiding van Frans Prassel.

Een van de typische Franciscaanse vieringen is de Transitusviering. Transitus betekent overgang. En daarmee gedenken wij dat Franciscus overging van het aardse leven naar het hemelse leven. En tegenwoordig doen we dat op een iets andere manier dan vroeger. We lezen wat meer uit de geschriften van Thomas van Celano uit de legende. En we bidden ook een aantal psalmen. Maar we horen dadelijk een lezing uit het rijmofficie van Julianus van Speyer, een 13e eeuwse Franciscaan. En dan een antifoon waarin Franciscus geprezen wordt en waarin tot hem gebeden wordt om ons te leiden. En die korte viering wordt besloten met een gebed en een benedicamus domino.

En nu gaan we naar de metten, het nachtgebed. Hierin is plaats voor de lezingen uit Franciscus' heilige leven. En in de responsoria, die na elke lezing komt, horen we hoe Franciscus tot zijn roeping kwam. In de zesde responsorium, Audit in Evangelio, horen we hoe Franciscus aangesproken wordt door het evangelie. In Marcus 3:14 hoort Franciscus namelijk dat de 12 uitgezonden worden om te prediken. En als Franciscus dat hoort, dan roept hij uit, dat is het wat ik wil. En de rest is geschiedenis.

In het ochtendgebed, volgend op de metten, geldt het Benedictus als het hoogtepunt, een lofzang van Zacharias. En dat is de evenknie van het Magnificat uit de Vespers. In de getijden voor Franciscus staat de antifoon O Martyr Desiderio voorgeschreven. En deze antifoon vertelt dat, hoewel Franciscus geen marteldood stierf, hij wel in verlangen een martelaar was. En dat is dat hij Christus zo navolgde dat hij met Christus meegeleden heeft. Dat is ook een prozaïsche referentie naar de kruiswonden die Franciscus mocht ontvangen.

Franciscus heeft natuurlijk ook eigen misgezangen, maar van deze gezangen zijn niet veel opnamen. Van het Alleluia is wel een heel feestelijke, meerstemmige opname. En in dit Alleluia wordt Franciscus patriarch of aartsvader genoemd van de armen. En die armen, dat zijn de minderbroeders. En er wordt hierin gevraagd dat er meer minderbroeders mag komen. Voor ons in Europa een zeer gepast gezang, mij dunkt. We luisteren naar het Alleluia, O Patriarcha Pauperum.

De vierde antifoon van de Lauden en Vespers is Laudans Laudare. En deze antifoon is een van de weinige liturgische teksten die over de schepping gaat. Het is namelijk zo dat het beeld over Franciscus aan verandering onderhevig is geweest. Meteen vanaf de 13e eeuw is Franciscus heel lang iemand geweest die werd gedacht als iemand die heel sterk op Christus lijkt en die vooral leefde van armoede en boetedoen. In de 20e eeuw is dat beeld verschoven naar meer een dierenvriend en werd Franciscus ook wel gezien als een patroonheilige voor de ecologie. Terug naar Laudans Laudare. In deze antifoon wordt verteld dat Franciscus onophoudelijk God loofde. En bovendien, zo horen we, leerde hij alle wezens in de schepping om de schepper te prijzen.

Het meeste wat we vandaag hebben gehoord komt uit de getijden van heilige Franciscus. En die gezangen en de teksten en de muziek, die komen uit de 13e eeuw. En die zijn heel anders dan het klassieke Gregoriaans dat veelal van voor de 10e of 11e eeuw is. De stijl is heel anders en de vorm van de teksten is ook wat anders. Het is vaak wat meer gestileerd poëzie. Als zanger kan het heel moeilijk zijn om deze gezangen uit de 13e eeuw in te studeren. De intervallen zijn misschien wat onnatuurlijk voor ons en de wendingen zijn wat vreemd. Maar het is wel interessant en het heeft ook echt een schoonheid. De Magnificat-antifoon uit de tweede Vespers, dus die op 4 oktober zelf, is ook een vrij lange tekst en ook een vorm van poëzie. Het is eigenlijk een gedicht. En die tekst van O Virum Mirabilem, die gaat meer over de algemene wonderen die Franciscus tijdens en na zijn leven gedaan heeft. Zieken genezen, preken voor de vogels en doden doen opstaan.

Wat natuurlijk nog ontbreekt is het zonnelied. Het zonnelied is een eigen tekst van Sint Franciscus. Hij schreef dit op het einde van zijn leven en wel in zijn eigen volkstaal. Dat is een unicum, een overgeleverde tekst uit de 13e eeuw in de volkstaal. En uit een afschrift, ook uit de 13e eeuw, weten we dat er ook muziek bij gehoren moet zijn. Want in die tekst uit het manuscript is namelijk ruimte voor muzieknoten, maar ze staan er niet. De Nederlandse Franciscaan Eliseus Bruning heeft dit gezang getoonzet op een Gregoriaanse hymnestijl. De melodie die Eliseus gebruikt heeft is de toonzetting van het loflied van de drie jongelingen. En dat is zeer gepast, want het zonnelied van Franciscus heeft grote gelijkenissen met dit lange loflied uit de profeet Daniël. Een opname van het Gregoriaanse zonnelied heb ik niet kunnen vinden. Wel is er een zeer bijzondere opname van het loflied van de drie jongelingen. Dit is een gezang van 21 minuten. En dat gezang werkt als een vraag-antwoordreeks. Een voorzanger roept de verschillende schepselen op om God te zegenen. En het koor maakt die oproep af met de woorden Hymnum Dicite et super exaltate eum in secula. Zingt de lofzang en verheerlijkt hem in alle eeuwen. We luisteren naar Hartkeriana onder leiding van Eugène Lievendabelarde. En de voorzanger is Jasper Sweppe.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, luisteraar. Op vrijdag willen wij de kruisweg bidden. Vrijdag is de dag waarop Jezus zijn lijden vrijwillig heeft aanvaard. Waarop hij de weg naar Golgotha is gegaan en voor ons is gestorven aan het kruis. Graag nodig ik ook uit om samen met Radio Maria te mediteren over het lijden van Christus tijdens zijn kruisweg. En die is vandaag genomen van zuster Josefa Menendez van de Congregatie van het Heilig Hart. Ik wens u heel veel devotie toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Heer deed deze kruisweg met zuster Josefa Menendez, kloosterlinge bij de Congregatie van het Heilig Hart van Jezus, op 28 maart 1923 in de Goede Week, en liet hij die 2 dagen later op Goede Vrijdag 30 maart opschrijven. Kom en beschouw mij op de smartelijke weg naar Calvarië, waar mijn bloed zal vloeien. Aanbid het en bied het mijn hemelse Vader aan voor het heil van de zielen. Jezus, wij willen u vergezellen op de weg naar Calvarië. Uw barmhartige liefde heeft gruwelijke pijnen doorstaan voor de redding van alle zielen die u lief zijn. En vooral voor de redding van diegenen die uw vergeving het meest nodig hebben. Help ons uw lijden beter te begrijpen en maak ons eraan deelachtig met een oprecht, medelevend hart. O gezegende moeder, gij die als eerste ook Jezus kruisweg zijt gegaan, vergezel ons op deze smartelijke lijdensweg en verkrijg ons de genade samen met u te wenen bij de marteling die uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, op zich nam voor de verlossing. Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Licht van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open, als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Luister hoe mijn doopvonnis wordt geveld. Zie hoe stil, met welk een geduld en zachtmoedigheid mijn hart het ontvangt. Gij die mij wil navolgen, leer te zwijgen en de gemoedsrust te bewaren tegenover wat u vernedert en ergert. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Met de tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen naast het kruis waar Jezus hing. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, het scherpe zwaard van droefheid ging.
2: Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Aanschouw het kruis dat op mijn schouders drukt. Zijn gewicht is zeer groot, maar hoeveel groter is toch mijn liefde voor de mensen. Gij, die mij bemint, vergelijk uw lijden met de lijden, met de liefde die ge voor mij hebt, en laat nooit de neerslachtigheid de vlam van de liefde uitdoven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, moest de zegenrijke klagen om Gods eengeboren Zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik val neer onder de last van het kruis. Maar mijn liefde voor u richt mij op en geeft mij nieuwe moed om de weg voor te zetten. U die ik aanspoor het kruis met mij te delen, ga eens na of de liefde van uw broeders u nieuwe kracht geeft om verder te gaan op de weg van totale zelfverloochening, of dat de buitensporige eigenliefde u onder het gewicht van het kruis doet bezwijken. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Ach, hoe schreide en hoe kreet zij, en wat folteringen leed zij bij het aanschouwen van die hoon.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Gij zijt nu bedroefd, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren, zoals bij de vrouw die gaat baren. Hier ontmoet ik mijn allerheiligste en teerbeminde moeder. Beschouw de kwelling van die twee harten. Maar de smart verenigt hen, ze sterkt hen en de liefde overwint. Gij die voortgaan op dezelfde weg en die mij lief hebt, dat de vereniging en het lijden u mogen ondersteunen en u edelmoedig de doornen op uw pad mogen doen aanvaarden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Wie kan u zijn tranen houden en de moeder hier aanschouwen in haar bittere zielewee? Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de moeder zo ziet treuren, lijdend met haar Jezus mee.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Al wat gij gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Zie hoe deze man voor een karig loon die pijnlijke en wrede last aanvaardt. Aanschouw ook mijn lichaam dat zijn kracht verliest. Indien de moed u ontzinkt ten overstaan van de inspanning die ge moet volhouden tegen uw natuur in, begrijp dan goed dat ge aanvaard hebt mijn kruis te dragen, niet voor een aards genot, maar om het eeuwig leven te verwerven en ditzelfde geluk aan anderen te verschaffen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Zij zag Jezus voor de zonden van zijn volk bedekt met wonden van de vrede geeseling.
2: Zesde statie. Veronica droogt Jezus bebloed gezicht af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Zijn verschijning was onmenselijk geschonden. En zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Zie toch met welke liefde en zonder enig menselijk opzicht deze vrouw mijn aangezicht afdroogt. Laat niet toe dat de vrees om de achting van de mensen te verliezen u heden zal verhinderen, door edelmoedige daden, de wonden van mijn aangezicht te reinigen. Zie hoe het door bloed is overstroomd. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Zij zag haar een lieveling sterven, alle troost zijns vader sterven, tot de geest uit het lichaam ging.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Het kruis put mijn krachten uit. De weg is lang en zwaar. Niemand komt naar mij toe om mij te ondersteunen. En mijn angst is zo groot dat ik voor de tweede maal neerval. Laat u niet ontmoedigen, gij die mij volgt op mijn weg, als uw leven zonder enige troost is, vol van geestelijke dorheid en onvruchtbaarheid, verstoken van alle geestelijke steun. Vat opnieuw moed door mij te aanschouwen op de weg naar de Calvarieberg. Het is voor de tweede maal dat ik neerval, maar ik richt mij weer op en vervolg mijn weg tot het einde. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Geef, o Moeder, bron van liefde, dat ik lijd om wat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag. Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en dien heiland steeds behaag. Heilige Moeder, hoor mijn beden, deel mijn Christus wonden mede, diep ze drukkend in mijn hart.
2: Achtste statie. Jezus vermaant de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? De vrouwen van Jeruzalem wenen, als zij mij zulke doodstrijd zien. De wereld weent uit vrees voor het lijden. Maar gij die mij volgt op de smalle weg, weet dat zij die u minachten, u zullen aantreffen in de groene weiden. Zij die kwaad bedrijven, zullen ten prooi vallen aan het vuur dat ze zelf hebben bereid. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Van uw Zoon bedekt met wonden, die zo leed om mijn zonden. Laat mij delen in de smart.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. aanschouw mij, terwijl ik Calvarieberg bereik en voor de derde maal neerval. Hier zal ik hen sterken die op het punt staan de eeuwige dood in te gaan. Het bloed uit de wonden die door de derde val werden veroorzaakt, zal hen zuiveren. Het zal hen in staat stellen zich een laatste maal op te richten om het waarachtige leven te verwerven. Gij, die op mij wil lijken, weiger nooit een goede daad die u veel kost, al zou deze ook een nieuwe wonde veroorzaken. Wat doet dat ertoe? Uw offer zal een ander leven geven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Laat mij met u medewenen, mij met s Heeren leed verenen, tot het uur van mijn dood.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Zie, hoe wreedaardig men mij de kleren afrukt. Bedenk hoe stil en in volkomen overgave ik dit onderga. Laat u ook geheel vrijwillig van uw goederen ontdoen, uit eigen vrije wil, ja, van alles wat ge bezit. In ruil daarvoor zal ik u opnieuw bekleden met zuiverheid en u overladen met de schatten van mijn hart. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven, om het lijden naamloos groot.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Hij werd doorstoken om onze zonden, en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Nu ben ik op de top van de Calvarieberg, waar ik mij ga overleveren aan de dood. Ik word neergelegd en aan het kruis genageld. Ik heb niets meer. Zelfs niet de vrijheid om ook maar een hand of een voet te bewegen. Maar het zijn niet de spijkers die mij vastkluisteren. Het is de liefde. Aan mijn lippen ontsnapt dan ook geen klacht, geen zucht. Als gij vastgeklonken wordt aan het kruis, klaag niet, mor niet, wanneer de spijkers u openscheuren. Kom en kus mijn wonden, daar zult gij de kracht vinden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Maagd der maagden, onvolprezen, wil mij niet ongunstig wezen, laat mij treuren aan u zij.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: En wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog gegeven, zal ik alle tot mij trekken. Het kruis vergezelt mij op de weg naar Calvari, en op dat kruis slaak ik ook mijn laatste zucht. Gij, die het kruis als onafscheidelijke metgezel in uw leven hebt, Wees ervan verzekerd dat het de deur zal zijn waardoor gij het eeuwige leven zult binnengaan. Omhels het met tederheid en bemin het als je allerhoogste schat. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij. Laat mijn wonden mij doorwonden, worde ik bij zijn kruis verslonden, in het bloed van uw Zoon.
1: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Zie, met welke liefde die rechtvaardige man mijn lichaam van het kruis afneemt. Hij legt het neer in de armen van mijn moeder. Zij aanbidt het, zij kust het, zij laat haar tranen de vrije loop over mijn aangezicht en al mijn leden. Dan geeft ze het over aan hen die het gaan balsemen en in het graf gaan leggen. Kom met Maria, mijn gekneusde lichaam aanschouwen. Vereer de wonden, betuig uw medeleven aan mijn geliefde moeder, die ook de uwe is. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Moog ik in het vuur niet branden, neem, o maagd, mijn zaak in handen, in het oordeel voor Gods troon.
2: Viertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Wel mag mijn hart zich verheugen. Ik ben veilig, want gij geeft mij niet prijs aan de dood. Zie, met welke tederheid men mij in het graf legt. Het is nieuw en daardoor vrij van de minste smet. Zoek naar de tederste attenties, die de liefde u kan ingeven. Dat uw hart zuiver zij en bereid mij te begraven in uw tedere, sterke, standvastige en edelmoedige liefde. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Christus, wil bij mij verscheiden, door uw moeder mij geleiden, tot de overwinnaarsprijs. Doe, als het lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven, van het hemels paradijs. Amen.
1: Slotgebed. God, hemelse Vader, ik bid u het kostbaar bloed van uw lieve Zoon Jezus aan, al zijn smarten, vernederingen en zijn kruisdood. En ik vraag u in de naam van Jezus de intenties te verhoren waarvoor ik deze kruisweg heb opgedragen. Ik dank u voor de overgrote liefde waarmee u ons hebt bemind, door uw eigen Zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te leveren. Laat de Heilige Geest in ons hart een vurige wederliefde ontsteken, en mogen wij door het teken van het kruis beschermd worden tegen alle gevaren. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom bij het weekend in met, zoals gezegd, onze pastoor Pieter Zimmerman, onze priester-directeur.
2: En met Yvonne.
1: Deze keer.
2: Dus elke week is het een verrassing. Ja. Nou, we hebben wel een schemaatje hoor. Maar
1: dat wisselt ook nog wel eens een beetje. Precies. Dus ja. Nee, vandaag wij twee en we mogen en terugkijken en vooruitkijken. En er is een heleboel eigenlijk om op te noemen.
2: Ja, elke week. Hè? Het is altijd wel, als je dat dan even samenvat, dan zie je wel van wat een mooie week altijd. Hè? Er gebeurt altijd van alles.
1: Ja.
2: Hoop live en natuurlijk ook een hoop de uitzendingen die we al wat langer hebben. Maar inderdaad ook afgelopen week weer een bijzondere week gehad. Heel even, we beginnen altijd aan op de valreep van het weekend, hè? En ik moest net even denken aan vroeger, lang, lang geleden.
1: Vroeger.
2: Was het weekend altijd wel iets anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig als priester natuurlijk helemaal. En dan leef je naar het weekend toe. En dan heb je zaterdag de mis. En je hebt zondag ook de mis. En dat is natuurlijk prachtig. Maar vroeger was het weekend echt zo van, oh, 2 dagen helemaal niks.
1: Ja.
2: Is dat voor jou nog steeds een beetje? Of gaat het voor jou ook altijd maar door?
1: Het is niet dat er niks is in het weekend. Want heel veel moet er juist gebeuren in het weekend. Als je door de week druk bent met of werk of vrijwilligerswerk. Maar aan de andere kant, kijk, de zaterdag is natuurlijk wel, het is wel rustiger. En zeker de zondag. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat er toch ook vaak dingen gepland worden, hoor, op de zaterdag.
2: Ja,
1: juist omdat door de week het al vol zit, hè, maar dan met goede dingen natuurlijk.
2: Ja. Maar het weekendgevoel blijft toch wel een beetje.
1: Jawel. Ja. Zeker wel. Dat is, en dan weet je maandagavond, zondagavond, maandag begint het weer.
2: Ja. Ja, nee, ik had even zo'n flashback van inderdaad weekend. Hè?
1: Ja.
2: We hadden op zaterdagavond hadden we altijd een bakje met zoutjes.
1: Och.
2: En dat was echt groot feest dan.
1: Ja.
2: En dat waren dan 4 van die vakjes met verschillende, met krakelingetjes en met van die kleine stokjes en zo. Ik denk, als je er tegenwoordig bij de kinderen mee aan zou komen, dan zeggen ze, kunnen we niet iets beters te snacken krijgen? Maar
1: Klopt.
2: Ja, maar goed.
1: Nee, dat is zeker. Ja. Als je
2: tot
1: dan
2: zover,
1: over vroeger hebt.
2: Tot zover deze mijmeringen, ja. Maar inderdaad, we gaan even terugblikken voordat inderdaad het weekend dadelijk dan officieel gaat beginnen. Ik wil dadelijk graag iets gaan vertellen over dinsdag waren we in Amsterdam. Maar misschien is het mooi om eerst even te noemen, Yvonne, afgelopen maandag. Welke bisschop heeft deze week de week geopend?
1: Nou, dat was deze week Monsieur de Jong. Dat is heel, het is toch ontzettend fijn om ook weer in het nieuwe seizoen, want het is uiteindelijk toch nog 1 maandje eigenlijk nu bezig. Gewoon de bisschoppen te horen vertellen over wat ze bezighoudt. Waar ze ook naar uitkijken. Bijvoorbeeld Monsieur de Jong, die mag altijd mee naar Lourdes met de militaire bisschoppen. Bedevaart eigenlijk. Zeg ik bisschoppen? Militaire bedevaart.
2: Ja. Als bisschop.
1: Natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En misschien toch leuk om alvast te vermelden, want het heeft dan een beetje met elkaar te maken, is dat komende maandag, dan mogen we voor het eerst verwelkomen in dat programma Een Bisschop Opent de Week, Monsieur Cornelissen.
2: Ja,
1: ja, van
2: heel
1: het
2: mooi,
1: bisdom,
2: heel mooi. Je vertelde
1: Groningen,
2: inderdaad
1: Leeuwarden,
2: dat hij heeft gezegd op de uitnodiging.
1: Ja,
2: heel
1: klopt.
2: Mooi. Ja.
1: En wat ik zo begrepen heb, is dat hij graag eigenlijk meedoet aan het programma. Vorig jaar was het nog een beetje te druk. Hè? Hij is 11 oktober vorig jaar tot bisschop gewijd. Dus dat eerste jaar heeft hem waarschijnlijk volop bezig gehouden om te wennen, om alles te leren kennen, ook in het bisdom natuurlijk. Maar hij wil daar heel graag over vertellen. En ik denk dat het een heel leuk programma wordt.
2: Ja, en hij blijft dat dus ook doen de komende maanden.
1: Ja, dus ze wisselen elkaar af. Hè? Dus steeds om de zoveel weken is dan de bisschop weer, die betreffende bisschop weer aan de beurt.
2: Nou, we zijn heel benieuwd naar de wederwaardigheden van de bisschop in het eerste jaar. Want er zal ongetwijfeld iets over vertellen. Ja.
1: Ja,
2: mooi. Dus aanstaande maandag. Ja. Ja, ik zei net al van afgelopen dinsdag waren we met wat mensen van Radio Maria in Amsterdam. Onder andere ook Antoon. Ja, dat was een bijzondere dag. We zijn weer in de Onze Lieve Vrouwenkerk geweest, waar we ook de Rosary Rally een paar weken terug hadden natuurlijk. Maar nu niet voor het voorbereiden van een nieuwe Rosary Rally, want we moeten niet bezig blijven natuurlijk. Hè. We moeten ook even dat allemaal laten landen. Maar om een film op te nemen over de Heilige Mis. Ja, we kunnen daar wel iets al van uit de doeken doen. We doen dat samen met Credo Katholiek. Ja. Dat is misschien voor sommige luisteraars ook wel bekend. Initiatief van een paar jongeren die een paar jaar geleden zijn begonnen met het maken vooral van korte filmpjes met jongeren over wat hun drijft in het geloof. Ook uitlegfilmpjes, catechese.
1: Op YouTube.
2: Op YouTube, ja, inderdaad. Dus ze hebben daar al heel wat filmpjes staan. Maar wat er nog niet echt was, was een duidelijke film over de mis zelf. En ze hebben sinds een jaar, geloof ik, hebben ze een initiatief dat ze op verschillende plekken in Nederland, dat noemen ze dan een credo-mis, vieren. En dat wil zeggen dat voor mensen die nog helemaal niet thuis zijn in de kerk, ze de mis vieren en dan ook uitleggen wat daar gebeurt. Mm-hmm. Nou, we hebben dat samen besproken en daar is uiteindelijk uitgekomen dat wij dat dus gaan filmen. Dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Dat we op een hele toegankelijke manier vertellen bij alle momenten in de Heilige Mis wat daar nou eigenlijk precies gebeurt.
1: Ja.
2: Ja, dat denk je van, nou, dat doen we wel even, maar er komt gigantisch veel bij kijken. Het is natuurlijk gewoon de setting zelf, hè, dus we moesten een mooie kerk vinden om dat op te nemen. Nou, dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Ik heb al een paar beelden van de film gezien, het ziet er schitterend uit. Het is echt heel, heel mooi gemaakt.
1: Oh, mooi.
2: Dus dat weten we nu al. Maar ja, er moet natuurlijk ook een heel script geschreven worden voor de uitleg bij de Heilige Mis. En dat is nog niet zo heel makkelijk, want aan de ene kant moet dat natuurlijk ook wel echt inhoud hebben. Je kunt niet alleen maar zeggen van, nou, dit was het Sanctus en dit is het eucharistisch gebed.
1: Nee, het moet toelichting echt van, wat is het, waar komt het vandaan, waar...
2: Ja. Maar ja, dan ook weer niet op zo'n manier dat het niet meer te volgen is. Hè? Want soms kan theologie wel eens de neiging hebben om het heel goed te verwoorden. Maar dat je vervolgens denkt, ja, ik kom net 2 dagen kijken in de kerk en ik heb geen idee wat u net zei. Dus daar hebben we een beetje in moeten zoeken naar de goede toon.
1: Ja.
2: Dat is nog niet helemaal klaar, dus het zal nog wel een tijdje duren voordat die film helemaal ook klaar is en uiteindelijk wordt uitgebracht. Maar dat zal wel ergens dit jaar nog zijn.
1: Ja.
2: Dus, en we hebben nu dinsdag hebben we de filmopname gemaakt voor de Novus Ordo Mis. En we gaan begin volgend jaar ook van de Oude Mis een soortgelijke film maken.
1: Ja.
2: Zodat de twee vormen van de bekendste Latijnse rites, de Romeinse rites, dat we die aan jongeren kunnen aanbieden. Ja. En misschien ook wel voor ouderen die al wel hun hele leven lang naar de mis gaan.
1: Zeker.
2: Maar ook denken van, ja, dat is voor mij eigenlijk nooit zo duidelijk geweest hoe dat nou precies zit.
1: Ik heb het zelf wel meegemaakt bij een communieviering. Dat we dat heel kort, dus veel korter dan dat dit zal zijn. Maar dat we dat ook deden om op, ik zeg maar, 4 of 5 momenten in de mis heel kort even te zeggen van, dit gaat er nu gebeuren. En dat dan achteraf inderdaad gewoon mensen uit de kerk, uit de parochie, ook zeiden van, wat was dat eigenlijk fijn.
2: Gewoon toch een...
1: Maar ik denk wel dat het goed is ook om te vermelden dat de eucharistieviering natuurlijk wel gedaan werd, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
1: Maar niet gevierd met ons lieve Heer.
2: Nee, precies. Het is een houten mis. Dat wil zeggen dat het dus geen echte mis is geweest, maar dat we de stukjes rustig spelen, om het zo te noemen, zodat het ook goed gefilmd kan worden. Ja, omdat het natuurlijk niet gepast is om de echte mis de hele tijd te onderbreken als je aan het filmen bent. Dus de consecratiewoorden heb ik ook niet uitgesproken natuurlijk. Dat was wel even de knop om. Want als je de mis niet echt doet, maar het moet wel echt lijken voor de film, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat onze cameraman Gert-Jan, die heeft daar een prachtig resultaat neergezet van... Het ziet eruit alsof er echt een mis wordt gevierd. En dat commentaar dat zal uiteindelijk door Lars Bentin worden ingesproken. Dus een van de mannen van Credo Katholiek. Die daar zelf ook bij aanwezig was. Hij was het godsvolk. Dus we hadden de priester en 2 acolieten, waaronder Antoon. En Lars was dan de vertegenwoordiger van de mensen die in de kerk zitten.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel een heel mooie insteek. Want hij zit dan alleen in de kerk. En hij doet ook alles voor. Hè? Dus ook het zitten, het staan, het knielen.
1: Ja.
2: Hoe je de communie ontvangt. En daar gaan we dus ook uitleg bij geven. Die je dan zult horen op het filmpje. Maar dat maakt het heel inzichtelijk. Ja. Hè? Dus hij laat precies zien van, nou, je komt voor het eerst van je leven in de kerk. Ja, hoe werkt dat? Nou, je maakt een kruisteken met het wijwater. En je knielt richting het tabernakel. En waarom doe je dat? Eigenlijk gewoon heel de mis van A tot Z samen doorgenomen. Ja.
1: Nou, mooi. Ik ben benieuwd. Duurt dus nog eventjes. Ja. Maar zeker als het zover is, dan... Nou ja, dan zullen we dat hier ook weer vermelden. En op de site en zo zullen we dat ook dan kunnen vinden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, wat nog?
1: Nou ja, het is een beetje een sprongetje. Maar er zijn twee dingen die ik in ieder geval heel mooi vond deze week. En dat is van gisteren Zuiderlicht, waar het ging over de engelen. Dat vond ik echt prachtige uitzending. En er komt nog een vervolg eigenlijk, hè? Want er is natuurlijk zoveel te vertellen.
2: Klopt, ja, een teasertje.
1: Wat ik zelf, ik wist het wel. En toch zo goed vond ik om te horen dat iedereen, he, of je nou gedoopt bent of niet, maar iedereen heeft een engel. Ik vind dat zo'n troostrijke gedachte ook.
2: Ja, mooi hè? Ja. Mooi, inderdaad. Ja. Ja, en het is ook zo hoopvol dat, kijk, niet iedereen gelooft in Christus, maar Christus is de schepper van alles wat er bestaat, hè, de Zoon van God. Dus die heeft al die engelen gemaakt. Dat hij aan iedereen dus wel de mogelijkheid geeft om hem te leren kennen.
1: Ja.
2: Dus de engel staat al klaar. Hè? Dus ook voor een moslim die misschien Jezus nog helemaal niet kent. De engel staat al klaar. Hè? Als je je nou bekeert, dan heb je hem aan je. Ja. Hij staat al aan je zijde. Maar dan zal hij nog meer gaan werken in je leven.
1: Ik kan me wel voorstellen, maar ik weet niet of daar volgende keer antwoord op komt. Moeten we ook niet nu te diep op ingaan. Maar de engelen zijn, zeg maar, aan het begin, wat wij dan een begin noemen, maar geschapen.
2: Ja.
1: Zijn ze niet op een gegeven moment op? Zou je denken.
2: Ja, goede vraag, ja. Nou, ik kan er volgende week wel even iets op terugkomen. Ja. Nou, God schept altijd in overvloed. Dus hij heeft er genoeg. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik spreek nu even namens God. Maar voordat hij zelf met een zweetdruppeltje in de hemel staat van, ik heb er nog 15. En,
1: Nee, ik weet ook, nou, we lachen erom. Maar het zijn ook dingen die, ik weet niet. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken daarover na. Maar het is een prachtige uitzending. Hij is te beluisteren in de audiotheek Zuiderlicht van gisteren.
2: Ja, vanwege dus vandaag.
1: Ja, vanwege het feest van de engelen. En vanmorgen was er toch een heel bijzondere uitzending van Biofides.
2: Ja.
1: Ik denk dat we dat toch even mogen vermelden. Want Vincent Kemme, hè, onze vaste referent van Biofides, dat heeft hij zelf ooit opgezet, Biofides. Hij is oud biologieleraar, maar alles wat op het snijvlak van biologie en geloof eigenlijk zich voordoet, daar weet hij veel van, daar vertelt hij over. En vanmorgen heeft hij dus verteld over het overlijden van een zoon. En de vragen daarbij en ook palliatieve sedatie en is daar ook aan bod gekomen. Palliatieve zorg moet ik eigenlijk zeggen. En ook het staan voor de poort van de hemel. Nou, waarom dit onderwerp? Zijn eigen zoon is overleden van de week. En ik vind het heel moedig ook dat hij hierover deelt. En ik kan me ook voorstellen, toch, maar dan praat ik een beetje uit mezelf, dat dat ook heel fijn is. Ja. Om vanuit je geloof
2: een plek te geven.
1: Het inderdaad een plek te geven.
2: Ja. Ja, zijn zoon was al langer ziek, hè? Maar we hebben dat ook wel natuurlijk van Vincent Kemmen meegekregen. Maar dan overlijdt hij en dat is natuurlijk een enorme pijn. En dat je dan op die manier toch woorden kunt geven daaraan en dat ook nog op zo'n manier kunt doen dat het ook nog een soort catechese is, om het zo te noemen. Dat is indrukwekkend.
1: Ja.
2: We bidden ook zeker voor de zielerust van zijn zoon.
1: Ja.
2: En absoluut de moeite om de uitzending ook terug te luisteren. Ja. Ja.
1: Ja, het is denk ik ook echt een troost hoor, voor veel mensen. Want je hoort toch om je heen jonge mensen, oudere mensen

0: je heen. Ja, jonge mensen, oudere mensen, eigenlijk. Ja, de ziekte kanker bijvoorbeeld, of alle vormen daarvan. Het overkomt zoveel mensen. Dus het is ook een troost als je hiernaar kunt luisteren, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, ik vind het tenminste. Het is iemand die natuurlijk dicht bij ons staat, bij de missie van Radio Maria ook. En die al jarenlang trouw met ons optrekt. En ja, het is dan juist in zo'n tijd ook wel prachtig dat we het geloof hebben. En dat ook Vincent zelf ziet van, ja, hij spreekt dan over de poort naar de hemel. Van, ja, we weten het bestaan is eindig. En we weten, of in ieder geval hier op aarde dan. En we weten er is een God en er is een hemel.
0: Mm-hmm.
1: En ja, iedereen die daar op de een of andere manier doorheen gaat zelf. Ja, die zal er ook met meer overtuiging over spreken natuurlijk. Hè. Dan is het niet alleen maar theorie, maar je weet waar je over spreekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, mooi. Toch heel, heel, wat ik zei, moedig en mooi. En belangrijke onderwerpen gewoon.
1: Ja.
0: Vandaag moest Kasakra net voordat wij eigenlijk hier van 2 tot 3 is dat geweest. Een speciale uitzending van Moes Kasakra door broeder Joachim Oude Vrielink verzorgd over de heilige Franciscus. He, want zij zijn natuurlijk bezig in die Franciscus maanden. En het is nu zondag 4 oktober, Dierendag, de heilige Franciscus. En daarom deze Moes Kasakra, die zijn daar speciaal ook aan gewijd was.
1: Ja, ik heb het nog niet gehoord. Je hebt het gehoord?
0: Nee, ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee. Maar ik weet dat hij hem al had gemaakt.
1: Ik vroeg me al af van hoe kun je daar, behalve dan Laudato Si, het bekende lied van Franciscus, bedoel ik niet de encycliek van de paus, maar zijn lied.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij daar een draai aan heeft kunnen geven. Ja, de muziek rond Franciscus.
0: Rond Franciscus. Nou, de moeite waard om na te luisteren.
1: Ja.
0: En dat komt ook vannacht nog een keertje om 2 uur voorbij bijvoorbeeld. Maar ook, dat zal ik even snel kijken, zie ik dat hier? Nee, dan moet ik het even opzoeken. Ook in het weekend komt dat nog een keertje voorbij. Dus het is altijd nog heel mooi in zo'n muziekprogramma. Dus even kijken, zaterdag. Dus eigenlijk vannacht om 2 uur. En dan zondagochtend om 9 uur. Voordat de Eucharistieviering wordt uitgezonden meestal. Maar nu zondag is de Eucharistieviering dan om 11 uur.
1: Oké. Ja, nog even het volgende, Yvonne. We hebben van de week Monsieur Mutsaerts even over de vloer gehad. Die kwam niet voor een uitzending, maar die kwam met een grote doos met boeken. En dat is misschien ook wel mooi om dat even te noemen. Hij heeft zelf een boekje geschreven over de Bijbel. Of eigenlijk een soort kinderlijke vertelling van de Bijbel. Dus per Bijbelboek een kort verhaal. Volgens mij heet het boekje Helden, Boeven en Wonderen. Of iets in die trant. Klopt dat wat
0: ik zeg? Ja, iets met helden en boeven. Ja. En nou heb ik heb geen voorbeeldje
1: we hebben het
0: hier op het moment. Ja.
1: Bij de koffie hebben we het liggen. We volgens mij is het Helden, Boeven en Wonderen inderdaad. Ja. En hij heeft dat boekje gegeven. Een doos vol aan Radio Maria. Wij mogen dat verspreiden. Een prachtig boekje. Helemaal zoals Monsieur Mutsaerts dat als geen ander kan. Gewoon met heel veel nuchterheid, maar ook met humor geschreven. En hij heeft ze geschonken aan Radio Maria. Wij mochten ze verspreiden. Hè? Als u zo'n boekje zou willen hebben, nou, dan geef het ook maar even door. Dan app maar even naar ons WhatsApp-nummer. Het is wel fijn als u het dan zelf even komt halen. Want het is natuurlijk altijd al een hele toestand om het overal in Nederland te gaan verspreiden per post. En dan is een vrijwillige bijdrage ook altijd welkom natuurlijk. We leven helemaal van uw giften, dus elke bijdrage is welkom. Hij heeft daar verder zelf niks voor gevraagd, dus we hebben er niks voor hoeven betalen. Maar het is natuurlijk altijd mooi als op die manier ook de missie van Radio Maria blijft gaan.
0: Ja, ja. Het is een beetje een vervolg, of niet een vervolg, maar het is, moet ik het zeggen, het is het logische vervolg op het programma. Wat we hier natuurlijk met Levi onder... Levi op weg, met Levi. Dus dat is op de radio geweest. En met Levi op avontuur, zo was het. En daar is dat boekje eigenlijk ook een beetje
1: een soort vrucht door. Van, dat
0: precies,
1: het overlapt
0: ontstaan,
1: elkaar.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Even kijken. Ja, we hebben nog heel wat vooruit te blikken dadelijk. Even kijken of we het belangrijkste van deze week hebben genoemd.
0: Ja, misschien nog heel eventjes. Dus we hebben afgelopen maandag weer voor het eerst het gezinsuur uitgezonden. En dat is verhuisd. Hè. Dat was vorig seizoen op een dinsdag, 1 keer in de maand. Maar nu is dat op

0: de vierde maandag op de tijd van Aan Tafel Met. We hebben het onder andere met dus priester Luc Simons, hè, die daar altijd bij betrokken is, gehad over de encycliek van Paus Leo, over AI. En dan gaan we ook in dit seizoen eigenlijk gaan we steeds wat dieper erop in. Op wat de paus zegt over de waardigheid van de mens. Over gebruik van technologie. Over hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ook wat er specifiek ook over gezinnen wordt gezegd. Dus dat is er is een start mee gemaakt eigenlijk.
1: Mooi, ja.
0: Ja.
1: We gaan even luisteren naar wat muziek. En dan gaan we dadelijk vooruitblikken naar wat we volgende week allemaal kunnen verwachten.
0: Ja, en het is, dit is ook al een klein beetje vooruitblik. Want het is het lied U Rozenkrans Bemin Ik.
1: Kijk.
0: Daar gaan we het zo ook over hebben natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Het is zeker in deze oktobermaand. We zijn zo terug hier in het weekend in.

0: En we zijn weer terug hier in het weekend in. Waar we, nou, we hebben eigenlijk net teruggekeken naar de afgelopen week. Heel veel verteld. Maar er zit ook heel veel moois aan te komen.
1: Ja, morgen is het alweer de eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we alweer een maand geleden de Rosary Rally in Amsterdam hadden. Of in ieder geval, dat was ook de eerste zaterdag natuurlijk. Hè. Dus dat vliegt echt om zo'n maand.
0: Ja.
1: En nou, dat betekent dat we morgen ook weer gaan uitzenden vanuit Heilo.
0: Ja.
1: Dat is de eerste zaterdagdevotie. Maar ze hebben er daar altijd een bijzondere draai, geven ze eraan. Want dan noemen ze het de priesterzaterdag.
0: Ja.
1: En dan wordt dus die ochtend ook speciaal gebeden voor de priesters. Voor de roeping van priesters. Maar ook voor de heiliging van de priesters die er zijn. Nou, u kunt daar naartoe als u wilt. Hè. Wij zenden dat uit. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Om 11:30 wordt de rozenkrans gebeden. Die zenden we ook uit. En om 12:00 de heilige mis. Dus als u denkt van nou, ik wil aan de eerste zaterdagdevotie voldoen. Dan kan dat morgen in Heilo. En we zenden dat ook uit voor de radio.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan die prachtige maand is begonnen. De oktobermaand. De rozenkransmaand. En ja, ik weet niet hoe lang dat initiatief al bestaat. Maar dan spring ik even vooruit naar aanstaande woensdag. Dan is het natuurlijk het feest van Maria van de Rozenkrans. En dan gaan wereldwijd, dat is in ieder geval het streven, meer dan 1 miljoen kinderen gaan de Rozenkrans bidden.
0: Ja, ja.
1: Dat is een initiatief van een paar dagen zal duren. Ik geloof dat het zondag of maandag begint.
0: Nou nee, het is al begonnen.
1: Of het is al begonnen.
0: Nee,
1: okay.
0: Dat heeft gisteren op 1 oktober heeft de paus het geopend.
1: Oh, gisteren
0: In de tuinen van het Vaticaan. Waar hij met de gezinnen vanuit ook het Vaticaan zelf, maar ook breder, hè, Rome, de hele omgeving. Heeft hij met zo'n 1300 mensen de Rozenkrans gebeden. En daaronder waren iets van 700 kinderen, als ik het goed. Ik krijg het nu een beetje uit mijn hoofd.
1: Ja, ja, ja. En, heel veel kinderen
0: ieder geval. En het was vroeger op 1 datum. Het bestaat al zeker 20 jaar, al langer. Het was vroeger op 1 datum, maar het is dus nu naar een week, zeg maar, uitgerekt. Zodat ook op zoveel mogelijk plekken mensen de gelegenheid krijgen om met de parochie of een kinderclub of je klas of, nou ja, noem maar op, ook als gezin gewoon, daar zeg maar in jezelf in te voegen.
1: Ja.
0: Zodat er inderdaad 1 miljoen kinderen, en dat is dan weer naar aanleiding van een uitspraak van Pater Pio, die zegt als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, nou dan kan de hemel niet weigeren.
1: Ja.
0: En het gaat ook speciaal om vrede. Daar
1: en dat lukt ook, geloof ik, hè? Een paar jaar. Ik weet niet of ze de exacte getallen hebben, maar ik geloof dat ze wel.
0: Ja, dus want Kerk in Nood heeft het initiatief op een gegeven moment zeg maar opgepakt. En die houden het ook bij. Dus op de website van Kerk in Nood, ook hier in Nederland, maar ook in andere landen, kun je je opgeven. En dat wordt dus allemaal bij elkaar opgeteld.
1: Ja, ja, schitterend initiatief.
0: Ja. Maar wij doen dat dus
1: ook
0: iets
1: aan.
0: Ja,
1: wij doen mee, zeker. Ja, dus,
0: vertel.
1: Ja. Nou ja, ik wist niet dat het gisteren al was begonnen. Dus ik loop eigenlijk een beetje achter. Maar ik ga toch proberen een inhaalslag te maken dan. Wij gaan met de kinderen bidden de laatste dag van dit initiatief. Het eindigt namelijk op 7 oktober. En dat is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dan gaan we in Sint-Michielsgestel bij elkaar komen. Afgelopen maanden zijn we daar natuurlijk vaker geweest al. Daar is het kapelletje in aanbouw. De laatste keer dat we daar waren, werd de eerste steen gelegd. Nou, dat is inmiddels een paar maanden geleden. En ze hebben niet stilgezeten, want inmiddels zijn ze al aan het dak begonnen.
0: Oh.
1: Dus de muren die staan. En de poort, de toegangspoort, is ook helemaal gemetseld. Ziet er prachtig uit. Met een hele mooie sluitsteen boven, hè, in de punt van de poort. We gaan daar verzamelen aanstaande woensdag om ook met zoveel mogelijk kinderen de Rozenkrans te bidden. En je zei net in de tuin van de paus 1300 mensen ongeveer. De
0: helft was kind. Ja, dat had ik begrepen. Ja.
1: Nou, laten we kijken of we. Ik denk niet dat we daar de helft van halen, maar wie weet dat het op termijn ook een soort kleine rosary rally voor kinderen wordt. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
0: En waar en hoe? Ja, waar heb je gezegd? Natuurlijk, excuus, maar
1: nou,
0: hoe laat?
1: Ik zal even iets beter toelichten op waar het ook is. Dus het is in Sint-Michielsgestel, dorpje bij Den Bosch. Naast het nieuwe gemeentehuis, en dat is aan het Meanderplein 1. Nou, als u dat googelt, dan vindt u het wel. En dan ziet u de kapel vanzelf liggen. Het is tussen het gemeentehuis en de rivier de Dommel. Daar is een kapelletje in aanbouw. En we verzamelen daar om 3:00.
0: Okay.
1: Want de kinderkategorie is normaal altijd om 15:30 natuurlijk. Dus we beginnen met het bidden van de Rozenkrans om 16:30. Maar we zullen van tevoren nog even het een en ander moeten klaarzetten. En even afspreken hoe we het precies gaan doen. Ja, en we hopen natuurlijk dat er heel wat kinderen op afkomen. Nou ja, bij de paus waren er ook niet alleen kinderen, begrijp ik. Hè? Dat waren ook hele gezinnen. Dus dat doen wij ook. Hè? Dus hele gezinnen kunnen gewoon meekomen. Als u zelf kleinkinderen hebt en u denkt, nou, woensdag is altijd mijn oppasmiddag, neem dan gauw de kleinkinderen mee naar Sint-Michielsgestel, zou ik zeggen. En kom dan mee de Rozenkrans bidden.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, je hoeft dat, je kunt het hele maand oktober natuurlijk sowieso, hè, de Rozenkransmaand. En daar zal ook zeker hier bij Radio Maria nog ook aandacht voor zijn, ook op andere momenten.
1: Ja.
0: Ik weet niet uit mijn hoofd helemaal hoe dat zal zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat in het programma Luistertip uit het archief ook veel voorbij zal komen over het Rozenkransgebed.
1: Ja. Nog even het laatste over de kinderen die naar Gestel komen. Dat wordt ook uitgezonden. Dus ja. We zullen daar ook weer een mobiele studio neerzetten. Dus als u daar niet naartoe kunt komen, kunt u thuis ook volgen en meebidden. Dus inderdaad woensdag om 3:00. Ja, en uiteraard...
0: Half 4.
1: Ja, 3:00 verzamelen.
0: Ja,
1: inderdaad. 3:30 zijn we on air. Zijn we in de lucht.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we uitzenden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, we zullen de komende maanden natuurlijk volop met de Rozenkrans ook hier bij Radio Maria bezig zijn. Hè. Dus niet alleen de Rozenkransen die we dagelijks bidden, maar ook uitzendingen daarover. Ik zal niet volgende week, maar de week daarna ook in Zuiderlicht nog spreken over de Rozenkrans.
0: Ja, ja.
1: Volgende week ga ik spreken over de 9 engelenkoren. En dat is aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. En dat vind ik altijd prachtig als een heilige ergens over begint te spreken. En dan denk je, waar heeft hij al die wijsheid toch vandaan? Maar dan zoek je nog wat door en dan denk je, oh ja, ja, is toch niet helemaal uit de duim gezogen van die heilige. Dat is echt ergens op gebaseerd.
0: Ja.
1: En dan blijkt dus dat over die thema's in onze kerk, waar we eigenlijk heel weinig van lijken te weten, dat we er toch heel veel over kunnen zeggen. En dat vind ik altijd heel mooi. Dus daar ga ik dan donderdag over spreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, ja, jij zei het al, Yvonne, aanstaande maandag bisschop opent de week voor het eerst in de uitzending Monsieur Cornelissen.
0: Ja, ja.
1: Bisschop van Groningen-Leeuwarden. Weet je al ongeveer wat je hem wil gaan vragen? Of,
0: nou, ik ben wel gewoon wel benieuwd hoe het hem, zeg maar, hoe dat dan gaat. Hè? Je wordt ineens bisschop. En dat ineens, dat heb ik wel begrepen, dat inderdaad zo kan zijn. Dat je dat te horen
1: krijgt.
0: Een telefoontje
1: krijgt van, ben je druk? Nee, bent u druk? Dan kun je even komen.
0: Kom even. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover wil vertellen natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat, hij kan heel enthousiast vertellen, dus daar kijk ik erg naar uit.
1: Mooi, ja.
0: Ja, ja. De dinsdag, hè? Die wordt heel bijzonder.
1: Ja, de dinsdag hebben wij weer een hele bijzondere gast hier in ons midden. Namelijk zijn eminentie kardinaal Eik komt vanuit Utrecht hier naar Den Bosch toe. Inmiddels al een paar keer hier geweest. Hè? We hebben afgesproken dat hij een paar keer per jaar ook een uitzending komt verzorgen voor Radio Maria. Aanstaande dinsdag komt hij voor een uitzending van Guadalupana. U weet, Guadalupana is het programma wat we zijn gestart een paar jaar geleden. Speciaal voor alle pro-life initiatieven. Hè? Dus ter verdediging van het ongeboren leven. En alles wat daarmee samenhangt. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een grote kenner op dit vlak. Hè? Hij weet alles van de medische of van de ethiek van onze kerk.
0: Ja.
1: Ja, en Anton die gaat hem interviewen aanstaande dinsdag. Dat wordt niet meteen uitgezonden, denk ik, hè? Volgens mij is het de opname van het programma.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar ik, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal zeker.
1: Nee, okay.
0: Maar hij
1: misschien
0: is in ieder geval
1: dat Anton meeluistert
0: aanwezig,
1: en dat hij, dat hij het nog kan doorgeven. Maar hij komt hier naartoe inderdaad.
0: Ja,
1: en, nou, dat is ook altijd heel mooi. Want dat is ook even voor ons een moment om met de kardinaal gewoon even terug te blikken op ook de dag dat hij in Amsterdam was. En nog te kijken van hoe het komende jaar zal zijn. Hè? Dus wat plannen te bedenken voor Radio Maria.
0: Ja,
1: en dus het is ook de ontmoeting.
0: Klopt, klopt. Ja. Maar het is ook altijd heel mooi om te zien als hij hier aanwezig is. Ja, iedereen verzamelt zich dan natuurlijk toch ook eventjes rondom de koffietafel. Of een moment van ontmoeting. En dat is... het is heel waardevol dat je op die manier gewoon ook als Radio Maria... Ja, dus de mensen welkom kan heten. Dus, en ook juist degene die in de kerk natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.
1: Ja, precies. En dan zie je ook van dat die uitzendingen, dat de radio is meer dan alleen de uitzendingen. Dat is wat mensen thuis horen. Maar het is ook het hele, ja de familie die samenkomt, om het zo te noemen. En dan, absoluut mooi.
0: Nou, misschien sluit daar wel heel mooi op aan. Heeft ook met de Rozenkrans te maken. En inderdaad, dat wat niet allemaal op de radio komt, is Mannen binnen met Sint-Jozef.
1: Ja,
0: want dat is woensdag. Ja, we skippen een beetje heen en weer tussen de dagen.
1: Ik hoop dat de mensen het nog kunnen volgen. Maar inderdaad, woensdag dus eerst in de middag met de kinderen in Sint-Michielsgestel. Dus gelukkig niet zo heel ver weg. En dan in de avond hebben we inderdaad Mannen bidden met Sint-Jozef. Om 7:00 hebben we dan de heilige mis hier in de kapel. Die wordt niet uitgezonden, maar daar kunnen alle mannen wel naartoe komen. En dan aansluitend aan de mis om 8:00 bidden we dan weer de Rozenkrans. Dan bidden we in ieder geval die dag al 2 keer live de Rozenkrans. Wel vaker zelfs trouwens, hè, want we doen het natuurlijk ook altijd voor de radio.
0: Ja.
1: Maar die 2 momenten zijn dan extra, zou je kunnen zeggen. Dus woensdagmiddag en woensdagavond. En inderdaad, dat is ook niet alleen maar een radio-uitzending. Dat is iets waar u zelf ook aan kunt deelnemen. Hè? Dus gelukkig is het groepje altijd. Ja, het is niet heel druk in de kapel, maar er is toch altijd wel een man of 10, denk ik. Hmm. Soms ook wel wat drukker. En ik vind het heel mooi om te zien dat ook de mannen hun verantwoordelijkheid nemen om te bidden.
0: Ja.
1: In parochies, mijn ervaring tenminste, is dat meestal vrouwen zijn. Als je gebedsgroepjes hebt, dan zijn het vanmorgen ook weer de Rozenkrans gebeden in de parochie. Dan zijn het vrouwen overwegend, of alleen maar vanmorgen.
0: Ja.
1: En daarom ook des te waardevoller dat ook mannen weten van als je echt een man wil zijn, dan moet je ook leren om je biddende verantwoordelijkheid te nemen. En dat doen ze, dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ja, we hebben al heel wat verteld.
0: Ja, we hebben ook weer natuurlijk donderdag. Want we zeiden het, hè, 4 oktober aanstaande zondag is natuurlijk de heilige Franciscus. En we hebben in deze maanden om de week het Franciscusuur. En dat is aanstaande donderdag dan weer, 's middags om 2:00. Er zijn een paar rubrieken die er steeds terugkomen in dat Franciscusuur. En dat is deze keer weer het programma Hof van Lof. En dat is, ik leg het eigenlijk iedere keer wel uit, het is ook de naam van dus de tuin in Megen. Maar we mogen die titel gebruiken. En in dat die categorie, zeg maar, Hof van Lof in het programma Franciscusuur, is er een gesprek met iemand die grote bewondering heeft, grote kennis heeft over iets in de natuur. En deze keer zal dat zijn Diederik Schoneboom. En hij zal over vogels vertellen. Dus
1: vogels.
0: Ja, vogels. Ja. Nou ja, goed, hè? Franciscus die sprak met de vogels. Dus,
1: ja. Nee, maar niet over rare vogels. Want
0: niet
1: die
0: over
1: die
0: rare.
1: Hebben we ook,
0: dat
1: hè? Dan ben ik misschien zelf van.
0: Ik wil net zeggen. Hoeven we maar in de spiegel te kijken.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb sinds een tijdje heb ik een app op mijn telefoon. Dat is een hele leuke app. Misschien kent de vogelaar Diederik Schoneboom die wel. Die kun je aanzetten en die hoort dan precies welk vogeltje er aan het kwetteren is.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ja. En dat kun je ook met planten, hè? Heb je ook zo'n herkennings...
1: Ja, maar die kwetteren niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, maar inderdaad, dan maak je een fotootje. Maar deze kun je gewoon aanzetten in je tuin en die hoort dan precies welke vogels er allemaal aan het fluiten zijn. En je kunt dan ook de app een vogeltje laten fluiten. Dus dan zeg je, ik wil nu een meesje laten kwetteren.
0: Ja.
1: En daar komen dan ook echt de mezen op af.
0: Reacties.
1: Dat is heel, heel grappig om
0: mooi
1: te zien. Ik heb nu trouwens niet meer zoveel vogels in mijn tuin, want ik heb een kat. Ik al vaker gezegd, maar het is of het een of het ander heb ik gemerkt.
0: Je kunt niet, alles hebben.
1: Nee, het is
0: klopt.
1: Kiezen. Ja.
0: Ja.
1: Maar mooi. Dus we blijven een beetje in het thema van de heilige Franciscus natuurlijk.
0: Ja,
1: en, ik heb trouwens gisteren, had ik nog nooit eerder gedaan, heb ik een hondje gezegend. Het hondje van onze Tom.
0: Ja.
1: Tom heeft, onze PR-medewerker, die heeft sinds een paar weken een hond. En ik heb aanstaande zondag in de parochie om 12:00 heb ik de dierenzegen. Maar hij kon dan niet, dus hij was er gisteren. En toen zag ik dat gewoon vast in het rituale, dus in het boek waar alle zegeningen in staan, wordt dan gebeden op voorspraak van de heilige Antonius. Dus ik dacht van dat zal wel Franciscus zijn, maar dat is de heilige Antonius blijkbaar.
0: Okay.
1: Natuurlijk wel een medebroeder van Franciscus.
0: Ja.
1: En van Antonius is natuurlijk ook bekend dat hij ook tot de dieren zat te preken. Hè? Tot de vissen
0: inderdaad.
1: Vissen bij Rimini, bekende verhaal.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar is de vaste dierenzegen op voorspraak van de heilige Antonius.
0: Ach,
1: dus,
0: mooi.
1: Weer een weetje.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ik wil nog wel één ding opnoemen. We proberen eigenlijk, hadden we ons voorgenomen en proberen we in het programma Goedemorgen Radio Maria ook wat nieuws uit het Vaticaan eigenlijk mee te nemen. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. We hebben binnen de redactie, bestaat al lang het idee en de behoefte om wat meer nieuws, vooral vanuit het Vaticaan, te brengen. Nou ja, dus even zoeken, hoe doen we dat, waar doen we dat? En we zijn dan begonnen met dit als een proef.
1: Ja, het is mooi dat we toegang hebben, hè, tot al dat nieuws. En dat we dat ook kunnen delen. Hè. Dat is heel mooi. Maar het is nog niet zo makkelijk om daar een selectie in te maken, heb ik begrepen ook. Hè.
0: Ja. Nee, het
1: dus
0: is
1: een beetje feedback is wel fijn.
0: Het vraagt ook toch wel, ja, logisch. Het vraagt ook wat tijd om. Hè, want we hebben natuurlijk Vatican News, wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk niet in het Nederlands. Die bestaat nog niet in het Nederlands taalgebied. Er zijn wel plekken waar je wel Nederlands nieuws ook uit het Vaticaan kunt vinden. Dus er wordt gebruik gemaakt van de diverse bronnen. Maar goed, wij hopen dat het een toevoeging is. Maar het is leuk inderdaad om daar wat feedback op te krijgen.
1: Hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om via WhatsApp een berichtje te sturen. Maar er kan altijd natuurlijk ook gemaild worden naar info@radiomaria.nl. En tussen 10 en 12 kunnen mensen door de week ook bellen naar de receptie. Ja, eventueel gewoon ook zeggen van ja, ik vind het wel leuk. Of ik vind het overbodig. Kan alles, kan allemaal natuurlijk.
1: Of misschien hebben ze zelf wel nieuws. Kan ook
0: nog. Ook dat zou nog kunnen, ja.
1: Van, jullie hebben het wel over het nieuws in Rome, maar je moet eens even horen wat er in mijn dorp is gebeurd. Nou, dan moet het wel groot nieuws zijn voordat het op de radio komt, maar wie weet.
0: Ja. Nee, en verder zijn natuurlijk gewoon de normale programma's die er weer aan zitten te komen in de komende week. Toch altijd wel heel verrassend ook weer, moet ik zeggen, hoor. Hoe ook priester Koos bijvoorbeeld, die is weer terug, hè, na een aantal weken afwezig te zijn geweest. Was er afgelopen woensdag weer. Nou, hij zal ook bijvoorbeeld maandag, dat kan ik nog vermelden, in het programma Aan Tafel Met, hebben we aanstaande maandag priester Koos te gast.
1: Okay.
0: En die vertelt dan over hoe Franciscus in zijn leven ook zijn priesterroeping en verder ook zijn priesterschap heeft beïnvloed.
1: Oké. Ja, mooi. Ik wil ook nog één ding noemen. Gisteren was natuurlijk de feestdag van heilige Teresa van Lisieux.
0: Ja.
1: En we hebben die prachtige serie vorig jaar uitgezonden over de lessen van de heilige Theresia.
0: Ja.
1: Het was een serie, ik weet niet hoeveel uitzendingen, maar heel wat uitzendingen.
0: 99.
1: Oh ja, 99, ja natuurlijk. Het heette ook de 99 lessen van Theresia. Die zijn al allemaal nog terug te luisteren.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel een hele mooie,
0: een
1: mooie gelegenheid om dat misschien op te pakken. De link is gedeeld ook in onze WhatsApp community gisteren. Als u die nog niet kent, overigens, dat is dat wel een aanrader. Hè? We hebben een community, dat wil zeggen een groep op WhatsApp, waarin we verschillende subgroepen hebben. En voor elk wat wils, hè, dus eentje met aankondigingen van alles wat we van plan zijn de komende weken. Maar ook eentje met bijvoorbeeld dus die 99 lessen van Theresia. Dat is echt wel een aanrader om aan die WhatsApp community deel te nemen. Als u naar onze website gaat, dan staat daar een apart knopje waar je op kunt drukken. En dan zit je automatisch in die WhatsApp groep. Dat is een hele makkelijke manier om erin te komen. En anders kunt u ook even een appje sturen naar ons WhatsApp nummer. En dan kunnen we u die link toezenden. En dan wordt u ook op de hoogte gehouden.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: die 99 lessen, ja, dat was prachtig, hè?
0: Prachtig. Dat is naar aanleiding van een boek dat zo heet. En voorgelezen door verschillende mensen. Dus verschillende stemmen. En dat maakt ook dat je, hoe zou ik het zeggen, dat helpt om weer nieuw en alert te luisteren, zeg maar. Het zijn gewoon heel fijne afleveringen waar je dus naar kunt luisteren op de tijd die jou zelf uitkomt. Dus dat is altijd heel, heel fijn.
1: Ja. Nou, nu is het echt bijna weekend.
0: Nou,
1: voor ons gaat het nog even door hier, want we hebben altijd de eerste vrijdag van de maand natuurlijk aanbidding hier in de kapel. Die zal nog duren tot 5 uur vanmiddag en dan zullen we afsluiten met de zegen. U kunt daar nog even naartoe komen. Als u zegt, ik woon in de buurt van Den Bosch, dan loop gerust even binnen bij de kapel, waar de Heer nog uitgesteld staat. En Nou ja, alvast vooruitlopend op de zegen. Straks met het sacrament zal ik nu voor alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn, zal ik nu ook vanuit de studio de zegen geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer, we zijn de mooie maand van oktober ingegaan. De maand van de Heilige Rozenkrans. Een maand waarin we heel bijzonder uw moeder Maria vereren. Ze is de snelste en de eenvoudigste weg naar de hemel. We willen vragen dat de liefde voor Maria in alle harten van alle luisteraars mag worden verdiept. En dat ook mensen die de Rozenkrans nog niet dagelijks bidden, dit prachtige gebruik op mogen nemen, op mogen pakken. Want de Rozenkrans is een zeer mooi en zeer effectief middel om ons te verenigen met u en met uw moeder Maria. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 2 oktober vieren we als gedachtenis de heilige engelbewaarders. Op 29 september hebben we de gedachtenis gevierd van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zij zorgen namens God voor het volk, van God. In de naam van God beschermen en behoeden zij het volk. Maar we zijn niet alleen volk, zoals we hier in de kerk als vierende gemeenschap bijeen zijn. We zijn ook enkelingen, zoals we straks ook ieder als enkeling de heilige communie ontvangen. Engelen komen er in de schrift veelvuldig voor. Als we zien wat zij doen, kunnen we weten wat God doet. Want ze worden ons voorgesteld als de eersten van God. Komen van vlak bij God. Ze hebben echt iets van God. Ze verschijnen en brengen een boodschap. Soms in nachtelijke dromen, zoals bij Jozef. Dromen, dat is van ouds een goddelijke tijd, waarin de menselijke vermogens rusten en God meer werkzaam kan zijn. En dan komt hij er met een goddelijke boodschap. Of zoals bij Maria, de engel des Heren, heeft aan Maria geboodschapt. Ze stralen iets uit van de glorie van God. De vrouwen bij het graf, van schrik bogen zij het hoofd naar de grond. Maria schrok van dat woord van de engel. De herders werden door grote vrees bevangen. Schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En ze stellen op een goddelijke manier gerust, zoals Jezus het doet. Ik ben het, vrees niet, zo doen ook de engelen het. Bij Jozef, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En bij Maria, de engel Gabriel, vrees niet, Maria, want ge hebt genade gevonden bij God. En bij de herders, vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En op de berg, toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Lucas 9. En wat ze ook doen, ze bevelen en geven leiding, net als God zelf, tot Jozef. Vlucht naar Egypte, trek naar het land Israël, en tot de vrouwen bij het graf. Gaat aan zijn leerlingen en het betere zeggen, hij gaat u voeren naar Galilea. Maar duidelijk staan ze onder God. Ze heten dan ook een engel van de Heer. Hoewel ze bevelen, staan ze toch onder bevel. Aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. En uit diezelfde tijd van de bekoring in de woestijn, en er kwamen engelen om hem hun diensten te bewijzen. Zij dienen om de afstand te overbruggen tussen God en engel en ons. De engelen zijn tussenfiguren om de onmetelijke afstand te overbruggen tussen de mens en de onzichtbare, onnoembare, ondenkbare, onvoorstelbare God. God die zichzelf aan ons onttrekt, geruststelt, openbaart, beveelt en leidt. Wij blijven op afstand van hem en hij komt ons toch nabij, bij ieder mensenkind. Ieder mensenkind heeft zijn eigen engel. Ieder mensenkind is het voorwerp van Gods eigen allerpersoonlijkste zorg, wat wij voorzienigheid noemen. En daarom is ieder mens heilig. Ook het kleine kind. En daarom mogen wij niet bang zijn. We worden geleid door God zelf. Maar daarom moeten wij ook volgzaam zijn. Er kan ons niets gebeuren als wij ons maar laten leiden door de goede geest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag,
Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in hun midden en zei, voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten. Want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, die gezegd heeft, ik zal je rust en verlichting schenken. Je hoeft het maar in ontvangst te nemen, door hem laten doen wat je uit jezelf niet voor elkaar krijgt. Bij de plaats van het gebed niet meteen de gebedshouding aannemen, je ritme vertragen, stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij je ziet, met hoeveel liefde, hoeveel genegenheid, zoals nog nooit een mens je heeft aangezien. Een gebaar maken met eerbied, je hoofd buigen voor zoveel onverdiende goedheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarvan je vermoedt dat die je dichter bij hem brengt. In die houding om de genade vragen, dat al je bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De context van deze woorden is, Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale laatste confrontatie. Hij probeert de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Jezus leidt de aandacht van zijn leerlingen naar het diepere geheim van de kleine mensen. Dat is ook zijn eigen geheim. En zo voert dit tafereel ons binnen in het geheim van de Allerheiligste Drie-eenheid. Binnen de heilige drievuldigheid staan wij op de plaats van de Zoon. En wat wordt er als reden aangevoerd om een van deze kleinen niet te minachten? Omdat zij engelen hebben in de hemel. Hoed je ervoor een van deze kleinen te minachten? Jezus zegt dat niet omdat ze ook mensen zijn. En niet daarom mogen wij de kinderen niet minachten. Ook niet omdat we samen met die kleine in de boot van het mens zijn zitten, in de boot van de humaniteit, maar omdat alle kleine mensen, groten en kleinen, alle mensen die in deze wereld niet veel te betekenen hebben, die zelfs gemeden worden, en vooral de gelovigen, omdat zij engelen in de hemel hebben en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Daarom moeten we de kleinen niet minachten. Dus de hoogachting die wij mensen in de kerk krijgen, berust dus niet op wat we zelf zijn, of in wat in anderen zien, die minder of kleiner zijn, maar berust op wat we niet zien, op wat God in ons ziet, op wat we zijn door onze verhouding met God, of liever gezegd, op wat we zijn door Gods verhouding met ons, zijn zorg, zijn behoedzaamheid, zijn bescherming. Neemt elkaar aan als kleine kinderen. Groot, omdat we zo'n vader hebben.
Groot, omdat wij door Jezus worden aangenomen. Groot, omdat we door de Heilige Geest zijn bezield en gezalfd. En vergeet daarbij vooral niet uzelf aan te nemen als een klein kind, dat u weet dat er iemand achter u staat. Als u maar groot wil zijn, niet vanuit uzelf, maar in het vertrouwen op uw grote God, die zijn grootheid bewijst in zijn zorg voor de heel kleine. Het gebed besluiten met gesprekjes, eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, met Maria, die als de moeder van Jezus weet hoe ze met kinderen moet omgaan. Geen grote woorden gebruiken, kleine woordjes, verkleinwoorden die passen bij mijn eigen kleine zelfgevoel, zodat ik me beter thuis aan voelen bij mijn klein zijn, gekleineerd worden. En dan bij Jezus komen, die volleerd is in het klein zijn, die in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, die als zoon de goddelijke gehoorzaamheid heeft beoefend en nu de menselijke gehoorzaamheid moest leren beoefenen, met name in de school van het lijden. Hij weet als geen ander wat klein zijn bij de mens inhoudt. Maar hij weet ook als geen ander in dat klein zijn de goddelijke gehoorzaamheid te beoefenen. Jezus brengt me dan bij de Vader. Wat een vreugde voor hem en voor de Vader. Dat zal ook voor mij een vreugde zijn. Het gebed laten uitmonden in het Onze Vader, het gebed van de kerk, van alle kinderen van God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers op deze avond, vrijdagavond, waarin wij het feest van de heilige engelbewaarders vieren. U kunt in het kleingetijdenboek niets vinden van het gebed van vanavond, maar wel in het grootgetijdenboek. De hymne vindt u op bladzijde 1448 en de rest van het gebed vanaf 1451. 1451. We wensen een goede devotie toe.
1: De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch volgens de schrift heeft de Heeren ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de vereering van de heilige engelbewaarders.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld leidsman zijt, die al wat is met majesteit geschapen hebt en voortgebracht en blijft geleiden door uw macht.
1: Zie ons tezamen voor u staan. Berouwvol smekend hoor ons aan. Geef dat in het schemeren van de dag een nieuw licht voor ons schijnen mag.
0: De engel die gij bij ons stelt, die ons beschermt en vergezelt, hij moge weren als alle kwaad en alle onheil dat ons schaadt.
1: Laat hem verijdelen het geweld, de list waarmee de slang ons kwelt, opdat ons argeloze hart niet in zijn netten raakt verwacht.
0: Hij houde met zijn sterke hand de vijand ver van het vaderland en drijve ziekten, rampen uit, tot niets dan vrede ons omsluit.
1: Uw Vader zij de heerlijkheid. Wilt gij door wie de Zoon bevrijdt en door de Geest zijn saamgebracht, beschermen met uw engelmacht.
0: De engel van God legt een schans om hen heen, om elke die God vreest te beschermen. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem uit, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elke die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De engel van God legt een schans om hen heen, om elke die God vreest te beschermen. Zo waar de Heer leeft, zijn engel heeft mij behoed. Komt, kinderen, luister naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen en leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen, zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vrome die roepen, luister de Heer. En red hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer van het leven. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zo waar de Heer leeft, zijn engel heeft mij behoed. Looft God en dankt hem. En laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor al wat hij u gedaan heeft. Wij danken u, Heer onze God. U al beheerser die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En de koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen en de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. En hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hem beschuldigden bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want ze hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juich daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Looft God en dankt hem en laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor al wat hij u gedaan heeft.
1: Er kwam een engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God.
0: God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken.
1: God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen.
1: En zij zullen u op al uw wegen bewaken.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: God heeft zijn engelen opdracht gegeven en zij zullen u op al uw wegen bewaken.
0: Hun engelen aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eren de vaderen de zoon. En de heilige geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun engelen aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn vader die in de hemel is. Laten wij de Heer bidden om met grote bereidheid zijn wil te volbrengen naar het voorbeeld van de engelen. En laten wij met de engelen hem verheerlijken.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: God, gij hebt de engelen gemaakt tot bode van uw wonderwerken. Laat ons met hun hulp uw wondere daden aan de mensen verkondigen.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Allerhoogste Heer, uw heiligheid wordt zonder ophouden door de engelen verkondigd. Laat altijd in de kerk uw lof weerklinken.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Gij hebt uw engelen bevolen uw dienaren op hun wegen te beschermen. Laat alle die op reis zijn behouden terugkeren.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Gij hebt aan de engelen uw boodschap van vrede voor de mensen toevertrouwd. Laat de leiders van de volken inzien wat tot vrede strekt.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Gij zult uw engelen zenden om de uitverkorenen van de vier windstreken bijeen te brengen. Neem al uw kinderen op in het rijk dat voor hen bereid is.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen voor wie Gij ons in uw liefde bewaart en geleidt. We vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden, en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen. Amen.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. We zijn hier met een mooi groepje vandaag. Ja, het mooie van de kinderkatechese is dat het elke week anders is natuurlijk. Er zijn steeds andere kinderen, maar wel heel veel vertrouwde namen en gezichten natuurlijk. Af en toe dan komt er een keer nieuw iemand bij. Nou ja, Nicolas die is er inmiddels ook al wat langer bij, hè Nicolas? Vind je het nog steeds leuk? Ja, hij zit volop ja te schudden. Jongens, we gaan vandaag over een heel bijzonder thema praten. Ik ga nog niet verklappen wat. Misschien kunnen jullie het al raden, maar ik ga het nog niet verklappen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst weten hoe jullie week is geweest. Hebben jullie nog iets bijzonders meegemaakt? Leila, kom eens even bij de microfoon staan. Wat wil je even delen met alle luisteraars van heel Nederland?
2: Zoals ik vorige week al zei, dat ik heb een sponsor aangevraagd aan een winkel. En ik was dus maandag gegaan. Maandagavond. Toen zeiden ze, ik kom vrijdag maar terug. Dus toen was ik vrijdag teruggekomen. Alleen, toen bleek het te zijn dat hun nog niet samen hebben besproken. Dus okay. Toen moest ik weer maandagavond terugkomen. En toen zeiden ze dat ze fruit voor ons gingen regelen voor de Rosary Rally.
1: Oh, wauw. Wat mooi. Dus je had gevraagd of de supermarkt wilde sponsoren. Toen moesten ze heel druk vergaderen. Dus misschien wel de allerhoogste baas van de supermarkt gebeld. En toen zeiden ze van jullie kregen fruit.
2: Nee, gewoon. Ik ging gewoon de eerste hulpmanager spreken, omdat de echte manager was niet. Maar de hulpmanager had nog niet gezegd tegen de echte manager. Dus toen kwam ik vrijdag eraan. Maar toen was de hulpmanager er niet, maar de echte manager. Okay. Dus toen moest ik mijn hele verhaal weer opnieuw doen, omdat hij heeft er nog niks van gehoord. Oh, dus nu moest ik weer maandag terugkomen. En ja, nu ga ik ze vrijdag ophalen.
1: Nou, wat fantastisch. En wat hebben ze toegezegd? Wat krijgen we? Wat krijgen we voor de Rosary Rally? Fruit.
3: Welk fruit?
1: Oké. Okay. Heb je ook gezegd met hoeveel mensen we zijn?
2: Nee.
1: Weten we nog niet, hè? Ze moeten nog even afwachten. Ja. Nou, geweldig, Leila. Supermooi nieuws. En wat goed dat je dat hebt gedaan. Nicolas, kom eens even bij de microfoon staan.
4: Ik heb de mis gediend.
1: Oh, de mis gediend? Echt waar? Voor het eerst, of niet?
4: Ja.
1: Ja, waar was dat? Ja, in de kerk, denk ik, hè? Maar in welke kerk?
4: In Os.
1: Oh, in Os. Had je de oude mis gediend? Zo zeg, dat is wel heel knap. En ging het goed? Ja? Wat goed zeg. Nou, fantastisch. En de andere mannen. Matteo, heb jij nog iets meegemaakt? Of was het een rustig weekje? Ja. Kom eens even bij de microfoon staan.
5: Ik heb niet per se.
1: Maakt niet uit. Gewoon even delen wat er in je omgaat.
5: Over het huiswerk.
1: Ja, over het huiswerk, vertel.
5: Mijn naamdag
1: ja?
5: Is op 21 september.
1: Oké, okay, die had je nog even opgezocht. Heel
5: pas
1: goed.
5: Geweest.
1: Ja, pas geweest. Goed zo.
5: Ik ga vrijdag naar een FC Den Bosch wedstrijd.
1: Alweer?
5: Met ons hele team.
1: Zo. Alweer naar de voetbalwedstrijd, dat is ook wel heel mooi. Lucia, kom eens even bij deze microfoon staan.
6: Nou, ik ben wel blij, want ik ben helemaal niet goed in taal. Maar toen hadden we op school, tot mijn grote schrik, een taaltoets. En ik had allebei de toetsen, had ik een 10 voor. Dus
1: zo,
6: daar ben ik wel
1: zeg.
6: Blij mee.
1: Nou, proficiat. En vorige week al een 10 voor Topo.
6: Oh ja.
1: Toch? Het gaat goed met jou. En jij zegt, tot mijn grote schrik. Nou, als je zulke mooie zinnen kunt maken, dan zit het wel goed met je taal inderdaad, ja. Nicolas wil nog iets zeggen? Kom maar even bij de microfoon.
4: Ik ga ook bij de Rosary Rally ook misdienen.
1: Oké, bij de Rosary Rally ook misdienen. Nicolas, vertel eens even. Kom eens even bij de microfoon staan. Want daar hebben jullie het over, hè? Aanstaande zaterdag, de Rosary Rally. Je bent er wel eens bij geweest, toch? Of niet? Kun je het nog herinneren? Of is het dit jaar voor het eerst? Even diep nadenken.
4: Ik weet niet of ik er was de eerste keer.
1: Waarschijnlijk de eerste keer. Leila is er wel vaker bij geweest, hè?
4: Ja.
1: En Matteo ook, hè? Ja, Joris ook. Kom eens even bij de microfoon staan, Joris. Wat kun jij er nog van herinneren?
7: Dat ik ging dienen.
1: Dat je ging dienen, ja. Waar ging je dienen dan? Bij een processie onder andere.
7: Ja.
1: Ja. Wat moest je doen dan? Had je speciale taak of niet?
7: Volgens mij had ik toen, waar ik een beetje genoeg van kreeg, de hele tijd de kaars dragen.
1: Oh ja, dat is wel zwaar op een gegeven moment, hè?
7: Nee, ik had de hele tijd met mijn voeten dat ik tegen de stok aankwam, omdat de kaars te groot was.
1: Ja, dat gevaar bestaat inderdaad, ja. Ja, vandaag, dat weten de luisteraars ook niet, heeft Joris voor het eerst gewierookt. Had je het wierook aangegeven, dat deed je heel goed. Lela, nog even één opmerking, dan gaan we zo door naar de catechese natuurlijk.
2: Ik kan nog herinneren dat ik Lucia, en ik weet niet of Jacinta er toen ook bij was. Ja, volgens mij wel. Dat wij toen heel mooi gekleed waren in witte jurken. Toen waren we allemaal bruidjes, alleen ik vergeet altijd mijn bloemen mee te nemen. Dus meestal had Lucia ze bij.
1: Nou, die heeft dan een extra boeketje voor jou ook.
2: Maar,
6: ja, maar... Dit jaar niet.
2: Nee, weet ik.
1: Oh, Lucia zegt al dit jaar niet, dus je moet zelf de bloemen in de gaten houden.
2: Dus toen moesten we allemaal bloemen plukken. Die hadden we dan zo bij elkaar geknepen.
1: Oh, echt waar, hè? Maar jullie zijn dit jaar ook weer bruidje, geloof ik, hè? Ja. Ga ik wel vanuit. Nou, jongens, het belooft een hele mooie dag te worden. Jongens, het is vandaag 2 oktober. En zoals jullie weten, heel veel dagen in het jaar, bijna alle dagen in het jaar, zijn bijzondere dagen voor onze kerk. Want we vieren bijna alle dagen wel een andere heilige. We hebben het wel eens over gehad. We hebben hele belangrijke feesten in de kerk. Zoals Kerstmis en Pinksten en Pinksteren en Pasen. En dat noemen we dan hoogfeesten. Hè? Hebben we al vaker besproken, toch Joris? En dan heb je belangrijke feesten die ietsje minder belangrijk zijn. Dat noemen we dan feesten. En verder, als we een heilige vieren, de meeste heiligen noemen we dan met een mooi woord gedachtenis. Hè? Dus dan bidden we speciaal tot de heilige van die dag. En waarom vieren we ook alweer het gedachtenis van de heilige altijd op de sterfdag van de heilige? En waarom niet op zijn verjaardag? Wie weet dat nog, Lela? Ik zal even wat herhaling van een paar keer geleden. Waarom vieren we de feestdag van de heilige op de sterfdag?
2: Omdat ze dan naar God mogen.
1: Ja, inderdaad. Omdat de sterfdag van de heilige, dat is eigenlijk hun geboortedag voor de hemel. Dat is eigenlijk hun hemelse verjaardag, zou je kunnen zeggen. Dat is meer een feest. Maar nou hebben we vandaag een hele bijzondere feestdag. Of eigenlijk gedachtenis, moet ik zeggen. Wat vieren wij vandaag in onze kerk? Lela. Best wel belangrijk namelijk.
2: Mama had het mij nog verteld straks. Alleen dat ben ik vergeten. Maar ik weet wel nog dat gisteren was het Maria van... Theresia van Lisieux.
1: Klopt. Gisteren was de heilige Theresia van Lisieux. Daar hebben we vorige week uitgebreid over gesproken. Dat was gisteren de feestdag. Maar wat vieren we vandaag? Matteo,
3: ik weet niet zeker.
1: Ik ga even een tip geven.
3: Dat is iets met Maria, toch?
1: We hebben er allemaal een, die aan onze zijde staat.
3: Oh, ik weet het.
1: Lucia.
3: Oh, ja.
1: Lucia, kom maar eens even bij de microfoon.
3: Heb je iets getogen?
6: De heilige engelbewaarders.
1: Goed zo.
3: Oh ja, dat
1: we een engel hebben. De heilige engelbewaarders. Wie kan mij uitleggen wat een engelbewaarder is? Want vandaag is inderdaad de feestdag van de heilige engelbewaarders. Joris, jij weet veel van engelen volgens mij. We gaan goed luisteren naar Joris.
7: Een engelbewaarder die beschermt jou.
1: Heel goed.
7: Tegen het kwaad.
1: Heel goed. Wat zou een engel zijn? Wat is een engel eigenlijk? Is dat een mens?
7: Nee.
1: Wat is een engel? Wie kan mij vertellen wat een engel eigenlijk is? Best een lastige vraag eigenlijk, hè? Matteo, kom eens even bij de microfoon. Vertel mij eens even wat een engel eigenlijk is. Zijn engelen ook door God gemaakt?
7: Ja.
1: Ja, kom eens even bij de microfoon. We gaan het gewoon even samen ontdekken wat ze eigenlijk zijn.
7: Waarom het mens toch?
1: Ze zijn door God gemaakt.
7: Ja.
1: Wat maakte God eerder, de engelen of de mensen?
7: Engelen.
1: Waarom? Hoe weet je dat? Ja, je zegt het goed, maar je zit daarna heel geheimzinnig te lachen van hoe zit dat precies. Waarom weten we dat God de engelen eerder heeft gemaakt dan de mensen? Hoe weten we dat? Wie weet het? Joris.
7: Als jij geboren wordt, heb je toch ook al meteen een engelbewaarder? Anders dan moet die engelbewaarder toevallig net geboren zijn.
1: Ja, dan moet hij net op hetzelfde moment ook geboren worden. Ja, maar het gaat nog wat verder terug. Want het gaat niet alleen voor jouw geboorte, Joris, of voor de geboorte van Nicolas. Het gaat zelfs over voor de geboorte van Adam en Eva. Hoe weten we dat er al voor Adam en Eva engelen waren? Lela. We hebben er al vaker over gesproken.
2: Ik weet het niet zeker, maar volgens mij omdat het hulpjes zijn van God en omdat hij anders niet alleen kan de schepping kon maken.
1: Ja, ik ga het nog wat verder duidelijk maken. Op het moment dat Adam en Eva in de paradijstuin zijn. En Adam, die is in slaap gevallen. Adam is in slaap gevallen, in een diepe slaap gevallen. En uit de rib van Adam wordt Eva gemaakt. En dan lopen ze samen door de paradijstuin. Dus ze zijn eigenlijk pas net levend geworden. En wat komen ze dan tegen? In die paradijstuin, Joris.
4: De slang.
1: Ja, dus er komen natuurlijk allerlei dieren tegen, maar ze komen ook de slang tegen. En wie weet van, wij weten wie die slang is, toch, of niet? Matteo.
4: Duivel, Satan.
1: Ja, de duivel, Satan, ja. En hoe was die ook alweer in de wereld? En hoe was die ook alweer in de wereld gekomen?
4: Door God. Alles is door God gemaakt.
1: Ja, Lucia begint. Oh, ik weet het. Lucia, kom gauw bij de microfoon staan. Als je het weet, even vinger opsteken.
6: Satan was eerst de belangrijkste engel van God.
4: Dat klopt.
1: Ja, goed zo. Satan was eerst de belangrijkste engel van God. Ja, nou kom dan maar bij de microfoon. Je mag het zo vertellen. Ik ga even één dingetje noemen. Kom eens even bij de microfoon. Even wachten nog. Afgelopen zondag heeft de kerk ook een bijzonder feest gevierd. Vandaag zijn het de heilige engelbewaarders. Afgelopen zondag waren het de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël.
4: Er komt ook nog een ander.
1: En het verhaal wat Matteo ons gaat vertellen over die eerste engelen, hè, over die engel waar we het net over hadden, die hele belangrijke engel, die prachtige engel, dat heeft daar alles mee te maken. Dat heeft ook met de heilige aartsengel Michael te maken. Vertel ons eens even hoe het allemaal zit, Matteo.
4: Kijk, dan had je Satan, de engel. En die was een van de belangrijkste engelen van God. Maar uiteindelijk dacht hij dat hij zo goed was dat hij zelfs beter was dan God. En toen kwam de heilige aartsengel Michael en die zei dat alle engelen niet naar Satan moesten luisteren, maar naar Jezus. Toen is hij naar beneden gevallen.
1: Ja, klopt. Michael, de naam Michael, betekent iets. Wie weet het? Lela, wat betekent de naam Michael?
6: Wie is God?
1: Heel goed, wie is als God? Dus op het moment dat inderdaad, Matteo zei het net al heel mooi, de Satan in opstand komt. Hij is heel mooi gemaakt, een hele grote, belangrijke engel van licht. Maar hij is zo belangrijk dat hij eigenlijk zijn eigen grootheid niet aan kan, zou je kunnen zeggen. En op dat moment denkt hij inderdaad, zoals Matteo al zei, dat hij nog belangrijker is dan God zelf. En dan valt hij uit de hemel. Want wat roept dan die ene aartsengel? Die roept dan, wie is als God? Wie is er zo groot als God? Helemaal niemand is zo groot als God. En daarom is die goede aartsengel, is Michael genoemd. Wie is als God? Want die riep eigenlijk naar Satan, dat mag je niet zeggen. Dat is niet goed. En hij heet inderdaad de heilige aartsengel Michael. Joris?
4: Lucifer betekent ook eigenlijk licht.
1: Klopt.
4: En
1: Lucifer,
4: de Lucifer,
1: ja, heel goed.
4: Dat geeft ook licht.
1: Ja,
4: als
1: Lucifer, dat is ook een van de namen van de duivel. Luce, Matteo die spreekt goed Italiaans. Luce betekent licht. Luce. Oh, de uitspraak was niet goed. Nou, in het maakt niet uit. Ja, ik moet alles leren. In het Latijn is het lux. Lux met een x. En dat betekent inderdaad licht. En Luciferre, dat betekent licht dragen. Dus het is eigenlijk de engel die het licht draagt. Maar zoals hij nu over de wereld gaat, is het de engel die het valse licht draagt. En niet het licht van God. He, want het is een gevallen engel. Lela? Vind je het moeilijk?
3: Nee, maar ik vind het heel mooi dat ik...
6: Ik weet eigenlijk ook waarom... Waarom hij ook de duivel heeft toegelaten. Omdat als er geen kwaad is, is goed er ook niet.
1: Ja, precies. Hij heeft inderdaad toegelaten dat er kwaad is in de wereld. Zodat wij als mensen ook kunnen kiezen. Dat zegt Lela heel goed. En liefde kan alleen maar in de keuze bestaan. Je kunt iemand niet in de gevangenis stoppen en zeggen, jij moet van mij houden. Dat gaat niet. Hè? Mensen moeten in vrijheid kiezen. Nou is het zo dat God aan het begin van de tijden alle engelen heeft geschapen. Maar dat een deel van de engelen dus gevallen is. De baas van de gevallen engelen, dat is inderdaad de Satan, daar hebben we het net al over gehad. Maar er zijn meerdere engelen met hem gevallen. Nou is aan mij, of is de vraag van mij aan jullie, hoe oud zouden jullie engelbewaarders zijn? Hoe oud zouden die zijn? Dat is allemaal een leuke vraag, hè? Joris, weet het misschien?
4: Misschien even oud als jezelf?
1: Nee, nog ouder. Lela?
2: Zolang als God bestaat?
1: Nee, want God heeft ze wel gemaakt.
2: En zolang?
1: God heeft ze gemaakt, dus dat
2: toen
1: wil
2: God
1: zeggen...
2: ze heeft gemaakt, sindsdien.
1: Ja, goed zo. Dat is inderdaad een goed antwoord. Toen God ze heeft gemaakt, sindsdien. Nou, de laatste vraag dan, wanneer heeft God ze gemaakt? Matteo, vorige week?
8: Nee.
1: Nee, we hebben net al gehoord, al langer geleden. Ja, even in de microfoon praten, kom maar even.
8: Voor engelen is 1 seconde niet wat wij ervaren als 1 seconde.
1: Nee. Ik ga het even uitleggen, want het is natuurlijk allemaal wel een beetje ingewikkeld. De engelen zijn door God in 1 keer allemaal gemaakt om nooit meer dood te gaan. Dus anders dan de mensen, wij worden pas geboren in een bepaald jaar. Ik ben in 1980 geboren. En Nicholas die is in
9: 2019.
1: Ja, goed. Ja, we gaan nu niet alle jaartallen opnoemen. Luister even, jongens. We gaan nu even kijken. De engelen, die zijn aan het begin van de schepping, nog voor de mensen, allemaal geschapen. En die hebben eenmaal een keuze gehad, voor God of tegen God. Dat is dus anders dan bij ons. Wij kunnen elke dag opnieuw kiezen voor God. Soms kiezen we ook tegen God. Als we zondigen, kiezen we tegen God. Maar God geeft ons hier op aarde steeds weer de mogelijkheid om ons te bekeren. En om weer thuis te komen bij God door het goede te kiezen. Dat was voor de engelen anders. De engelen hebben 1 keer mogen kiezen. En zijn vanaf dat moment, aan het begin van de schepping, zijn ze dus voor altijd of goed of slecht gebleven. Dus de Satan zal ook nooit meer goed worden. En de heilige aartsengel Michael zal nooit meer slecht worden. Onze engelbewaarders zullen ook nooit meer slecht worden. Die kunnen alleen nog maar het goede doen. Mooi besef eigenlijk, hè? Nou vroeg ik, wat zijn engelen eigenlijk? Engelen zijn door God gemaakte wezens. Engelen zijn door God gemaakte wezens die net als wij een verstand en ook een wil hebben. Dus ze kunnen nadenken. Ze lijken in die zin een beetje op mensen, maar ze hebben geen lichaam. Ze hebben geen lichaam. Dus je kunt niet zeggen, je kunt niet zijn lichaam zoals wij. Wij hebben een lichaam wat je kunt aanraken. Dus je kunt niet zeggen, je hebt jongetjesengelen en meisjesengelen. Dat geldt voor de engelen allemaal niet. Ze hebben geen lichaam. Maar het zijn toch echte wezens met verstand die ook in staat zijn om een keuze te maken. Want anders hadden ze niet in vrijheid kunnen kiezen voor of tegen God. Die engelen heeft God gemaakt allereerst om hem te dienen. Ja, dus het zijn inderdaad, hulpjes klinkt een beetje negatief natuurlijk, maar het zijn de dienaren van God. Maar het zijn ook, en dat zit ook in het woord engel, het zijn ook de boodschappers van God. Want wat betekent het woord engel? Wie weet dat? Ik zal 1 woord noemen, daar zit een woord in wat er een beetje op lijkt. Evangelie. Evangelie. Wat is het in, Matteo, wat is engel in het Italiaans? Kom eens even bij de microfoon staan. Bij de microfoon komen staan. Ja, in het Italiaans.
8: Un angelo.
1: Angelo, ja. Wat zou ui angelo zijn? Dat is namelijk ons woord evangelie.
8: Nog eens, wacht.
1: Ui, maar dat is, dat is dan Grieks, hè? Ja. Ui betekent?
8: Ui.
1: Nee, het is geen ui. Dat zou te makkelijk zijn. Nee, ui betekent EU. Dat betekent, ja, dat spreek je dan in het Grieks uit als ui. EU is ui. En dat betekent goed of blij.
8: Oh.
1: Ui angelos. Dat is dus eigenlijk de goede engel. Of de blijde engel.
8: Ja, maar, het is
1: maar wat betekent engel? Engel betekent boodschap.
8: Boodschap.
1: Want ik zei net al, engelen zijn boodschappers. Dus het evangelie is de goede of de blijde boodschap. Snap je? Yes, we zijn eruit. Matteo die geeft mij een hand, want we zijn eruit. Het was even een bevalling, maar het is gelukt. Inderdaad, dus de engelen zijn boodschappers van God. En wat is nou de allerbelangrijkste boodschap die een van de engelen ooit heeft gebracht? Wat is de belangrijke boodschap die een van de engelen ooit heeft gebracht? Leila. Je mag, kom maar even naast staan, Matteo. Mag jij het aanvullen?
2: Au.
8: Sorry.
2: Toen Maria Oh ja, wacht. Wat is het? De engel heeft aan Maria geboodschapt.
1: Ja, de engel heeft aan Maria geboodschapt. Daar zit ook weer dat woord boodschap in. En welke boodschap was dat? Dat was de blijde boodschap van het evangelie. Want de engel komt dan aan Maria vertellen dat zij de moeder van de verlosser zal worden. Van Jezus Christus. Ofwel, dat evangelie begint bij die engel Gabriel die de blijde boodschap brengt. En die engel Gabriel is dus een echt wezen, bestaat nog steeds. Want God heeft ze in het begin van de schepping gemaakt om nooit meer dood te gaan. Zoals hij ons in zijn schepping later, hè, bijvoorbeeld mei in 1980, heeft gemaakt om ook nooit meer dood te gaan. Ik ga wel dood hier op aarde, maar uiteindelijk zal mijn ziel doorleven. En ik heb nog tot het einde van mijn leven om het goede te kiezen en om het slechte te laten. Maar ja, goed, omdat ik niet weet wanneer het einde van mijn leven is, moet ik natuurlijk altijd voorbereid zijn. Ik kan natuurlijk niet zeggen van, nou, ik ben nou 44. Nou, als ik er nog 44 jaar bij tel, dan ben ik 88. Dan is het wel mooi geweest. En dan moet ik voor die tijd nog een keer gaan biechten en is het goed. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, want ik weet niet wanneer mijn einde is, snap je? Dus je moet altijd voorbereid zijn. Oké, laatste opmerking van Leila voordat we even naar een lied gaan luisteren.
2: Eigenlijk zijn alle boodschappen van de engelen toch wel mooi. Want bijvoorbeeld die ene van Jozef wou rustig uit elkaar gaan van Maria. Eigenlijk scheiden, een soort van. Alleen toen had hij een droom van de engelen, over engelen. Dat, ja, over de engelen.
1: Ja, klopt. Nee, dat zeg je inderdaad heel goed. Jozef heeft meerdere dromen gehad van de engelen. En daar zien we dus ook weer dat die engelen boodschappers zijn. Boodschappers die ons ook beschermen tegen gevaar. Want Jozef en Maria waren in gevaar. Want hun pasgeboren kindje Jezus was geboren. Ja, dat is altijd als je pasgeboren bent. Maar Jezus was net geboren. En ze waren in gevaar, want Herodes had het natuurlijk gemunt op de kleine kinderen. En toen kreeg inderdaad Jozef in een droom te horen dat ze naar Egypte moesten vluchten. Maar daarvoor, en dat was de droom die Leila bedoelt, had Jozef ook al een droom gehad. Namelijk dat hij toch Maria tot vrouw moest nemen. Ja, dus dat hij niet van Maria moest scheiden. Want Maria was zwanger van de Heilige Geest. Dus die engelen die kunnen ons de goede dingen ingeven. Kunnen de engelen voor ons beslissen? Kunnen die voor ons de keuzes maken? Nee, dat kan niet. We moeten altijd zelf de keuzes maken. Kunnen ze ons wel het goede influisteren? Ja, dat wel. Kunnen ze ons ook het slechte influisteren? Nee, wie zouden dat kunnen doen? Ja, de duivel en zijn engelen. Hoe noemen we de engelen van de duivel? Wie weet dat? Lucia, kom eens even bij de microfoon staan. De goede engelen noemen we altijd gewoon de engelen. Ja, de heilige engelen noemen we die ook wel. Hoe noemen we de slechte engelen? Leila.
2: De mededuivels.
1: Mededuivels. Ik denk dat als ik het woord noem, dat jullie het zeker wel weten. Matteo, weet het nog? Nee, het is niet de foute engelen. Het zijn wel foute engelen. Maar dat noemen we, goed luisteren, dat zijn de demonen. Oh ja, natuurlijk, de demonen. Dus de demonen die kunnen ons het foute influisteren. Dus die zijn altijd bezig om ons van de goede weg af te brengen. Terwijl de goede engelen zijn altijd bezig om ons op de goede weg te brengen naar God toe. En we hebben dus allemaal, dat is even heel goed om te onthouden voordat we naar de muziek gaan luisteren, Nicholas. We hebben allemaal een aparte engel van God gekregen die dag en nacht aan onze zijde staat om ons te helpen bij het goede. Om voor ons te bidden en om ons het goede in te fluisteren. Dus als we bidden tot onze engelbewaarder, dan zal hij ons helpen om de goede keuzes te maken. Oké, nou, we gaan even luisteren naar een lied en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending. Ja, we hebben net al volop over de engelen gesproken. Vandaag is de feestdag van de heilige engelbewaarders. 2 oktober, hele belangrijke dag voor onze kerk. We hebben allemaal een engelbewaarder, die heeft God ons gegeven. En die zal heel ons leven aan onze zijde blijven staan, om ons te helpen in de strijd tegen het kwade, om ons te helpen het goede te doen. En die engelen, die hebben een hele belangrijke rol ook gespeeld, natuurlijk, in heel de geschiedenis van God met de mensheid. We hebben het net al gehad over de heilige aartsengel Michael. Die riep uit tegen Satan, wie is als God? We hebben het gehad over de heilige aartsengel Gabriel. En dan hebben we net een heel mooi liedje gehoord, als ik een klokje was, Ave Maria, Ave Maria. En dat zijn de woorden van de engel. Want de engel zegt tegen Maria, Ave Maria, wees gegroet Maria. Verheug u Maria. Dat waren de eerste woorden die de hemel sprak tegen Maria om zo aan te kondigen dat ze zwanger zou worden van Jezus, van de Zoon van God. Dus daar begint eigenlijk onze hele verlossing. Ontzettend belangrijk. Nou gaan we even nog over de Yucat praten. Even voordat we erover beginnen, weet je waar we het vandaag over gaan hebben? Over een belangrijk thema. En ik ben heel benieuwd of jullie daar nu al iets over kunnen zeggen. We gaan het vandaag hebben of Jezus voor of tegen geweld is. Daar gaan we het over hebben. Zou Jezus voor of tegen geweld zijn? Ja, jullie kennen mij inmiddels een beetje, dus jullie weten dat het vaak strikvragen zijn. Hè? Komt hij weer met die lastige vragen en dan denk je, nee, natuurlijk is hij tegen geweld. Wat zou die zijn? Zou die voor of tegen geweld zijn? Lucia, kom eens even bij de microfoon.
1: Ik denk wel allebei.
0: Ja, vertel eens wat, waarom je dat denkt.
1: Want als het om een goed doel gaat, dan stel
0: nou, ik zal het alvast verklappen, we gaan het dadelijk uitgebreider horen. In principe is Jezus tegen geweld. Dus hij wil nooit dat er geweld gepleegd wordt. Dat laat hij zelf ook zien door te sterven aan het kruis. Ja, hij had natuurlijk terug kunnen vechten, maar hij kiest er juist voor om zich te laten kruisigen. Maar nou zijn er sommige gevallen mogelijk waarin we ons wel mogen verdedigen. Bijvoorbeeld als er oorlog uitbreekt en er komen ineens allemaal legers het land binnen, dan hoef je niet meteen de voordeur open te zetten en de soldaten alles af te laten pakken. Dus je mag je soms verdedigen. Maar, zegt de kerk, zelfs verdediging, dus verdediging met geweld, is wel altijd het allerlaatste redmiddel. Dus je moet altijd alles op alles stellen om geen geweld te plegen. Maar als het echt niet anders gaat, als je ziet dat bijvoorbeeld je familie zou worden meegenomen door de soldaten in de oorlog en in de gevangenis gezet zou worden, dan mag je je verdedigen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ga het iets uitgebreider vertellen. We gaan vandaag behandelen de nummers 397 tot en met 399. En dan is de eerste vraag vandaag. Hoe denkt Jezus over geweldloosheid? Nou, we weten, Jezus vindt het heel belangrijk dat we zonder geweld leven. Hij laat dat ook heel duidelijk aan zijn apostelen zien. Hij zegt bijvoorbeeld tegen zijn apostelen, ik zeg je niet te verzetten tegen diegenen die jou kwaad doen, maar wie jou op de rechterwang slaat, keer ook je linkerwang toe. Dat is nogal een uitspraak van Jezus. Hè? Dus als iemand je op de wang zou slaan, zou je ook nog de andere wang moeten aanbieden. Nou is dat wel een beetje een ingewikkelde uitspraak, want dat betekent niet dat we altijd alles zomaar goed moeten vinden. Dat zouden we misschien denken. Maar ik ken een heel mooi voorbeeld van iemand die dat ooit heel goed heeft laten zien. En die kennen jullie allemaal, dat is namelijk de heilige moeder Teresa. Moeder Teresa heeft heel veel gedaan voor de armen en voor de kleine kinderen en voor de zieken. Nou, wat deed moeder Teresa? Op een gegeven moment stond ze een keer bij de slager met een heel arm straatkindje. Dus dat kindje had helemaal niks. Maar die slager die wilde helemaal geen arme straatkinderen in zijn winkel hebben. Dus wat deed die slager? Die spuugde moeder Teresa in het gezicht. En wat deed moeder Teresa toen? Je zou denken, die wordt boos. Want die denkt, ja, ik heb niks gedaan en ik heb hier een arm kindje bij me. En die heeft nog minder gedaan. Maar weet je wat ze deed? Ze zei, dank u slager, nu alsjeblieft nog een plakje worst voor het kindje. Dus ze accepteerde dat geweld, zou je kunnen zeggen. om uiteindelijk met liefde dan toch iets gedaan te krijgen van die slager. Dat is natuurlijk wel een moeilijk voorbeeld, hè? Want dat kunnen we in ons eigen leven nog niet zomaar makkelijk inpassen. Want als er slecht wordt gedaan tegen ons, soms moeten we ook ons wel een beetje verdedigen natuurlijk. Maar het is wel heel goed om eens na te denken over wat is nou de geweldloze weg waardoor we mensen laten inzien dat ze verkeerd bezig zijn. Ander heel mooi voorbeeld is het volgende voorbeeld. Dat was in Zuid-Afrika in een tijd dat er heel veel gediscrimineerd werd. Jullie weten wat discrimineren is, hè? Discrimineren is dat je iemand belachelijk gaat maken omdat hij een andere huidskleur heeft. Dat is natuurlijk heel slecht. En toen was er een man in Zuid-Afrika die had een heel goed antwoord. En dan had hij eigenlijk de man die aan het discrimineren was helemaal mooi in zijn hempje gezet. Dat ging als volgt. Die man was een witte man, een blanke man. En die was altijd heel lelijk naar mensen die gekleurd waren. En die zag op een gegeven moment een man op hem afkomen. En die zei, ga eens aan de kant voor mij, want ik ga niet aan de kant voor apen. En weet je wat die man toen had geantwoord? Ik wel. En toen ging hij aan de kant staan en toen liet hij die witte man voorbij komen. Dat is toch wel geniaal, hè? Ik ga hem nog een keer vertellen, want dat was wel een beetje ingewikkeld. Maar het is echt gebeurd. Dus een donkere man, een gekleurde man, hè, die werd gediscrimineerd, die werd gepest om zijn huidskleur. Dus er kwam een witte man die dacht dat hij belangrijker was en die zei, ga jij eens aan de kant, want ik ga niet aan de kant voor apen. En toen had die donkere man gezegd, ik wel. En toen liet hij hem voorbij gaan. Ik ga wel aan de kant voor apen. Ja, dus dan had hij hem op een hele leuke, slimme manier, had hij geen geweld gebruikt, maar had hij met humor eigenlijk die man helemaal voor schut gezet, precies. Dus dat is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van de andere wang toekeren. De andere wang toekeren wil niet zeggen dat we maar alles zomaar laten gebeuren, maar dat we op een slimme manier met humor de ander laten inzien dat hij eigenlijk heel slecht bezig is. Nou, dan was de volgende vraag vandaag. Moet een christen altijd pacifist zijn? Nou, dat woord hoef je even niet te onthouden, maar wat betekent dat? Een pacifist wil zeggen iemand die nooit geweld gebruikt. Dat betekent het eigenlijk. Dus mogen christenen helemaal nooit geweld gebruiken? Nou, daar is het antwoord het volgende op. In principe zegt de kerk altijd nee tegen oorlog. In principe zegt de kerk altijd nee tegen oorlog. Maar er zijn wel gevallen mogelijk waar er een soort uitzondering wordt gemaakt. Wat zijn die gevallen? Wat zijn nou de uitzonderingen wanneer je toch geweld kunt gebruiken als verdediging? Nou, dat is het volgende. Er zijn verschillende voorwaarden nodig. Dat mag namelijk nooit zomaar. Een van de voorwaarden is dat het de laatste optie is. Dus dat je al het andere al hebt geprobeerd. Maar als het echt niet anders gaat, dan mag je geweld gebruiken. En er moet ook duidelijk zijn dat het iets uit zal halen. Dus dat het ook zin heeft om het te gebruiken. En dan het belangrijkste, er moet ook een rechtvaardige reden zijn. Stel inderdaad dat de soldaten het land binnenkomen en met heel veel geweld mensen van bruggen af beginnen te gooien en met mitrailleuren door de straten beginnen te schieten. Ja, mag je je dan verdedigen? Ja, dat mag. Dus als er helemaal geen goede grond is voor heel die oorlog, dan mag je je verdedigen om te zeggen, wij willen ons land niet zomaar verloren laten gaan. Wij mogen ons verzetten tegen dit grote kwaad. Dus in die gevallen kan er toch soms een reden zijn dat je als land oorlog mag voeren. Om je te verdedigen met een goede oorzaak, met een rechtvaardige oorzaak. En om je uiteindelijk op zo'n manier te beschermen dat datgene wat heel kostbaar is voor jou ook niet verloren gaat. De kerken, de huizen, de gezinnen, noem het maar op. Dus dan kan het. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. We gaan er nog even één minuutje over doorpraten en dan gaan we richting de kapel. Was dit voor jullie nieuw of niet? Of had je dit wel eens gehoord, Leila?
2: Die van die wangen heb ik wel eens gehoord, alleen die van die apen niet.
0: Die was wel heel sterk, hè?
2: Ja. En maar stel dat een land, stel dat er een land ons aanvalt, hè? Mm-hmm. En het wordt verplicht voor de ouders, voor de vaders om mee te vechten. Mag dat dan, bijvoorbeeld voor katholieke vaders?
0: Je mag, als katholiek mag je weigeren. Dus stel dat de overheid zegt, je moet gaan vechten in de oorlog. dan mag je als katholiek zeggen dat gaat tegen mijn geloof in. Dus als je niet achter de oorlog staat, mag je inderdaad nee zeggen. Dus je bent dan niet verplicht om mee te gaan vechten. Want het kan soms ook zijn dat je bijvoorbeeld een opdracht krijgt om voor een bepaalde zaak te gaan vechten, die helemaal niet in overeenstemming is met waar wij in geloven. Snap je wat ik bedoel?
2: Nederland een ander land aanvalt, hè, wat ze nooit gaan doen. En papa zit in het leger of zo, hè?
0: Ja.
2: Moet hij dan ook mee vechten?
0: Nou kijk, als je vader er zelf voor gekozen heeft om naar het leger te gaan, ja, dan kies je eigenlijk ook voor de strijd, snap je? Want anders zou je geen soldaat worden. He, dat is een beetje raar als je naar het leger gaat en dat je zegt, ik wil me inschrijven voor het leger, maar ik wil geen soldaat zijn, hoor. Kijk, natuurlijk zijn er heel veel andere taken in het leger ook. Het kan, en dat gebeurt ook wel eens, dat je dan bijvoorbeeld wel meegaat als dokter. Of als technicus die de jeep, de auto kan maken. Zulke dingen kan ook. Hè? Niet iedereen in de oorlog is altijd aan het vechten. Maar je krijgt natuurlijk wel een opleiding tot soldaat. Hè? Dus je leert wel wat de strijd is. Maar als je dat nou niet hebt, hè? Als je niet in het leger zit en toch vindt Nederland gaat ten oorlog tegen een ander land. Nederland trekt ten strijde. En we zijn het helemaal niet met die oorlog eens, omdat het helemaal geen christelijke verdedigingsoorlog is. Dan mag je dus weer weigeren. En dan mag jouw vader, want het ging net over jouw vader, Leila, dat vroeg je. Die mag dan zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat gaat tegen mijn geloof in. Dus daar zien we ook aan dat het eerste gebod altijd op alle vlakken het belangrijkste blijft. Dus we zullen altijd voor alles God dienen en eren en aanbidden. En als we dat niet doen, ja, dan kunnen we dus ook nooit in dit soort dingen de goede keuzes maken, snap je? Dus dat gaat voor alles. Als het tegen ons geloof ingaat, hoeven we het nooit te doen. Want het geloof is een soort wet, die gaat boven alle wetten uit. Lucia. Oh, ik dacht dat jij je vinger in de lucht had. Nee? Oh, toch niet meer. Oké. Okay. Nou jongens, we gaan richting de kapel. We gaan zo bidden voor alle intenties die jullie hebben meegenomen. En we gaan ook bidden natuurlijk voor zaterdag. Hè? Alle kinderen zijn erbij. En misschien is het mooi als jullie de luisteraars nog oproepen om ook zaterdag te komen. Zullen we dat even samen doen? Ja, doe maar nu. Ja? Oké, okay, even allemaal samen. Kom maar even staan, Nicholas.
2: Kom ook naar de rozerie.
0: Ja, oké. Okay. Lille heeft al een klein liedje bedacht. Oké, okay, 3, 2, 1.
3: Kom ook naar de rozerie-rally.
0: Heel goed, mooi zo. Wat wil jij nog zeggen, Lucia?
4: Tot zaterdag, Tante Ien.
0: Tot zaterdag, Tante Ien. Nou, we gaan naar de kapel. Nee.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer God, we zijn hier verzameld rond uw heilige sacrament. En we geloven dat u hier aanwezig bent. We geloven dat uw heilige engelen ook rond het sacrament verzameld zijn. En we willen samen met de engelen bidden tot u. We willen vandaag bijzonder bidden voor alle kinderen van Nederland. We willen bidden dat hun engelbewaarders ze het goede mogen influisteren. En dat ze de stem van hun engelbewaarders ook mogen volgen. En dat ze uiteindelijk door de engelbewaarders teruggebracht worden naar de kerk en naar uw sacrament. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil graag bidden voor alle katholieken. En dat er steeds meer bij komen en voor alle priesters. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle mensen in het vagevuur, dat ze niet lang meer hoeven te lijden, dat ze snel in vreugde bij u mogen leven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle priesters. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Amen.
6: Ik wil bidden dat de rosarielelie door kan gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Dat de plannen van de rosarielelie door mogen gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en de natuur van onze dood. Amen. En tot slot wil ik bidden nog voor alle mensen thuis. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat ook de luisteraars hun gebeden, hun intenties hier bij uw Allerheiligste Sacrament kunnen brengen.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament iedereen hier en de mensen op afstand thuis de zegen geven.

Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar Radio Maria Nederland op DHB Plus. Voor de viering van de Eucharistie met u verbonden met de Heilige Lodewijk Kerk in Leiden. Celebrant is pastor Smit en hij wordt geassisteerd door de diaken Klavel.
1: Alle engelen van de Heer, zegen de Heer, zingt zijn lof en verkondigt zijn glorie in eeuwigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gedachtenis van de engelbewaarders. De gedachtenis van onze eigen engelbewaarder. Dat geschenk van de voorzienigheid van God, omdat de engelen zich helemaal laten leiden door de voorzienigheid van God. Ze dienen immers de drie-ene God, ze aanbidden hem. Aanbidden is meer dan wat wij daaronder verstaan. Het is delen in die liefdesuitwisseling van God zelf. Dat geeft aan hen een grote vreugde en die gunnen ze ieder van ons op aarde. En zo heeft God ook aan ieder mens een engelbewaarder gegeven om ons te helpen op die weg van de aanbidding te groeien en die vreugde van God toe te laten in ons hart. Al in de vroege kerk, het valt op hoe duidelijk de kerkvaders spreken over de engelbewaarders. Zelfs iemand als Hieronymus durft te zeggen dat de adel van de menselijke ziel het verdient of het voorstelbaar maakt dat God daar een engel aan hecht. Zo hebben wij een engelbewaarder gekregen van de Heer die onophoudelijk God aanbidt, de drie-ene God, en tegelijkertijd waakt over ons. De zorg die God voor ons heeft, deelt en zo heeft onze engelbewaarder zorg voor ons. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt gij uw engelen om ons te bewaren. Verhoor ons gebed. Schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig bij hen te zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen.
2: Uit het boek Exodus. Zo spreekt de Heer. Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam vertegenwoordigd. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan. Woord van de Heer. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
3: De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
2: Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige woont, voor u is de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Hij redt u uit doodsgevaar. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Het kwaad zal u niet bereiken, de ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. De Heer heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, zij hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Woord van de Heer.
1: De drie-ene God is de schepper van al wat zichtbaar en van al wat onzichtbaar is. En tot dat voor ons onzichtbare behoren de engelen. Talloze engelen heeft God geschapen om zijn heerlijkheid te aanbidden, te delen in die eeuwige liefde. Een groep van hen is ongehoorzaam geworden, de duivel en zijn trawanten. De anderen blijven trouw. En om deze engelen tot personen te maken, heeft God aan ieder van hen een taak gegeven. De taak wellicht van de aanbidding. De aartsengelen hebben bijzondere zendingen in de heilsgeschiedenis. En er is een grote groep die de taak krijgt om engelbewaarder te zijn. Zodat elke mens op deze wereld van de drie-ene God een engelbewaarder als geschenk krijgt. Er werd wel gezegd bij het doopsel, anderen die zeggen bij de geboorte, maar waarom zou het niet zijn aan het begin van ons leven, als God ook onze onsterfelijke ziel schenkt, dat hij meteen daarbij dit cadeau geeft, de engelbewaarder. Die, zoals we de Heer hebben horen zeggen, voortdurend het aanschijn van de drie-ene God zien. Onze engelbewaarder is voortdurend in gebed, in aanbidding. Tegelijkertijd voldoet hij aan de taak die hem is toevertrouwd. Heeft hij zorg voor degene die onder zijn hoede is gesteld door God zelf. Hij beschermt diegene, maar bovenal wil hij diegene lenken om gehoor te geven aan de voorzienigheid van God, aan de wil van God. Want de engelbewaarder snapt dat langs deze weg de persoon helemaal degene wordt die God wil dat hij wordt. Dat ook diegene de zending en de taak opneemt die God aan diegene toevertrouwt. En dan kan diegene werkelijk persoon worden, de persoon worden, zoals Jezus dat verlangt. Een belangrijke opdracht, een belangrijke taak, waarbij de engel zich altijd strikt houdt aan de wenken en de wil van de drie-ene God zelf, aan de wenken en de wil van de Heilige Geest. Hij zal dus ook onze vrijheid nooit overrompelen of forceren, maar er wel alles aan doen om daar waar de genade in ons hart verder kan werken, daar mee te werken, dat te stuwen. En tegelijkertijd voorziet deze engel in de vele gebeden die ik niet zeg, de lacunes in de aanbidding die ik zou moeten doen. Hij is er. En ook als ik aan het bidden ben en ik ben verstrooid, of mijn gedachten zijn heel ergens anders, of de aandacht is lastig, mijn engelbewaarder is er. Hij bidt met mij, hij vult aan wat er aan mijn gebed ontbreekt. Wat nooit een excuus mag zijn dat we zeggen, laat mijn engelbewaarder maar bidden, dan ga ik een mooi boek lezen. Nee, zo is het niet. Dan kan hij me hoogstens wakker schudden uit dat boek en zeggen, ga nou maar bidden, daar heeft je ziel meer baat bij. Maar hij helpt, hij helpt. Natuurlijk beschermt hij ook ons tegen het alledaagse gevaar dat er kan zijn, maar vooral tegen het gevaar dat dreigt. Er zijn woestijnmonniken die hun engelbewaarder gezien hebben met een zwaard in de hand, om de ziel te verdedigen tegen de aanvallen van de duivel. Het is een beeldvisioen en het is op zich een mooi visioen. Maar we kunnen onze engelbewaarder eigenlijk serener voorstellen. Want hij verblijft volledig in de wil van God. En derhalve vermag de duivel niets tegen onze engelbewaarder. En de engelbewaarder kan ons omgeven met deze sereniteit. En dat is iets veel sprekenders dan dat hij daar met een zwaard zou staan. De engelbewaarder hoeft in die zin niet te strijden, want hij leeft in de heerlijkheid van de drie-ene God en daarvoor wijkt de duivel en zijn trawanten, die wijken daar al voor. In de mate dat wij ons aan onze engelbewaarder toevertrouwen, kan hij ons meenemen, binnenvoeren in deze sereniteit van het vertrouwen, geborgen te zijn in de liefde van de drie-ene God. En derhalve daarbinnen ook geborgen te zijn in die bescherming van onze engelbewaarder. Hij die niets liever hoort dan dat we hem vragen, help mij Jezus en de kerk meer trouw te volgen en te dienen. En dan zal hij de vreugde die hij vanuit zijn aanbidding ontvangt ook kunnen omzetten in een vreugde voor de taak die hem is toevertrouwd. Elke dag weer vragen we dus onze engelbewaarder om bescherming, maar bovenal om ons te gidsen op deze weg van de heiligheid. Laten wij nu bidden tot God onze Vader op voorspraak van onze engelbewaarders.
0: Dat onze engelbewaarder ons mag behoeden voor gevaren en geleiden op de weg naar God toe. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Dat we God dankbaar mogen zijn voor alle hulp die Hij ons zendt tijdens ons leven. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Dat wij respectvol omgaan met onze medemens, zeker met de kleinste, de kinderen onder hen, vanuit het besef dat we alle kinderen van God zijn. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Dat onze zieken door hun engelbewaarders gesteund mogen worden in het dragen van hun leed. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Bidden wij in deze heilige mis voor de levende en overleden familieleden, Eikhout Werps, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader.
0: Dat onze overleden dierbaren door een engelbewaarder geleid mogen worden tot het aanschijn van de Allerhoogste. Bidden wij in deze heilige mis voor Jolanda Dedix Vermeulen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, Vader. Goede Vader in de hemel, verhoor onze gebeden en behoed ons door onze engelbewaarder voor alle kwaad. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de offergave die wij u aanbieden op het feest van uw heilige engelen. Mogen wij dankzij hun voortdurende bescherming aan de gevaren van dit leven ontkomen en de vreugde van het eeuwig leven bereiken door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nimmer verstomt onze lofzang, omwille van uw engelen en aartsengelen. Want als de engelen worden geëerd die door u geschapen zijn en trouw gebleven zijn aan u, wordt hulde gebracht aan uw heerlijkheid en glorie. Terwijl hun gratie en waardigheid niet hoog genoeg geprezen kan worden, openbaart gij ons hoe gij van alles en van allen het edelst en het hoogst verheven zijt door Jezus Christus onze Heer. Door hem huldigen de koren van de engelen uw majesteit. Met hen aanbidden wij u vol vreugde en zingen het loflied.
2: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen, met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensboot en de kerk van het heil. Wij danken u omdat ge ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die ontvangen tot eeuwig leven. Lam God dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam God dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam God dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.
3: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze om.
0: Dat wegneemt de zonden ter wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
3: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, in dit verheven sacrament hebt gij ons voedsel geschonken voor eeuwig leven. Wij bidden u, mogen uw engelen ons begeleiden op de weg van heil en vrede door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: U allen van harte een zalige communie. De aanbidding gaat vanavond en vannacht en morgen natuurlijk gewoon door. Ook de mis morgenochtend om 9:30 en morgen in de namiddag om 5:00 in de Petruskerk. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken God. Heilige uitzending.
2: Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u ook moedig dat God hem zijn macht moet bevoeren. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
3: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Het is hier in Leiden momenteel 2 en 3 oktober natuurlijk morgen, dus vandaar de opmerkingen van de pastoor gisteren. Maar morgen kunt u gewoon op 3 oktober om 9:30 met ons de mis mee vieren via Radio Maria. Op zondag komt de mis via Radio Maria vanuit Tilburg, maar u kunt natuurlijk dan ook de mis met ons mee vieren. Mooi feest, Heilige Franciscus ook natuurlijk, buiten dat het de 27e zondag door het jaar is. Maar die kunt u dus meevieren in Tilburg, maar het kan ook via de livestream, via de link op onze website. Dan wensen we u verder nog een prettige avond en geven we nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland, te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Zo sprak God tegen Job. Nou, die zonen Gods, levende getuigen van de schepping, van het materiële heelal, dat zijn de engelen. De engelen, zegt de Italiaanse kerkleraar Thomas van Aquino, zijn de mooiste van alle schepselen. Want van alles wat geschapen is, lijken zij het meest op de schepper. Zij krijgen de kans God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Zij zijn de morgensterren van de schepping, de eerst aangenomen zonen van God. Sint Paulus schrijft aan de Hebreeën: wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen wie het heil is weggelegd? En verder in de brief schrijft hij over de duizendtallen engelen en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Maar luisteraar, u en ik hebben allemaal een engelbewaarder meegekregen. Vanaf de conceptie wordt al gauw geroepen. En toch zingen wat dat betreft niet alle kerkleraar en theologen in één koor. Want de heilige Hieronymus verdedigde 17 eeuwen geleden, en bijna 1000 jaar later ook de heilige Thomas van Aquino, de gedachte dat wij onze goddelijke vriend pas bij de geboorte toegewezen krijgen. Want, zo redeneren zij, voor die tijd zorgt de engelbewaarder van de moeder ook voor het kind. Maar de kerkvaders Basilius de Grote en Johannes Chrysostomos dachten dat de engelbewaarder een specifiek christelijk privilege was, dat pas via het sacrament van het doopsel aan de gelovigen werd gekoppeld. Maar dit idee werd later door Aquino en John Duns Scotus verworpen, omdat God alle mensen, gedoopt of ongedoopt, lief heeft en beschermt. Echter, in de moderne katholieke theologie is de visie verschoven van de geboorte naar de conceptie. En dit heeft alles te maken met de moderne medische kennis over het ontstaan van het menselijk leven vanaf zijn allereerste dag. Paus Benedictus de 14e, 16e, verdedigde als theoloog, zei er nog kardinaal Jozef Ratzinger, dat de menselijke ziel direct vanaf de conceptie door God geschapen wordt. Waaruit we de conclusie mogen trekken dat de bescherming van de engelbewaarders logischerwijs ook op dat exacte moment van de conceptie begint. Al die grote denkers zijn langer of korter geleden reeds gaan hemelen en hebben daar ondertussen uitsluitsel over gekregen. Maar wij zullen nog even op moeten wachten. In het Oude Testament zegt God tegen de Israëlieten: zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die ik heb vastgesteld. En in Psalm 91 staat: hij gebiedt zijn engelen om u, waar gij ook gaat, te bewaren. Terwijl Jezus vertelt hoe onze bewaarder en God aanbidt en voor ons zorgt. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, zij hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader, die in de hemel is. Maar wat doet onze hemelse gezel dagelijks voor ons? En wat wil en kan hij doen? Om te beginnen helpt hij ons de dag goed te beëindigen en de nieuwe goed te beginnen. Heel wat heiligen gebruikten hun engelbewaarder als wekker om hen op tijd wakker te maken en zo de dag te kunnen heiligen vanaf het allereerste begin. Ze baden hem om een goede slaap, zonder nachtmerries, en kracht om op te staan wanneer ze moesten en veel liever zouden blijven liggen. En als wij bidden, engel van God, die mijn bewaarde zijt, zetten wij hem aan tot actie. Hij wil niets anders dan ons verlichten met Gods waarheid en ons tegen de kwade beschermen. De heilige paus Johannes Paulus XIII noemde hem zijn bodyguard. Maar hij moet ons wel kunnen beschermen. En dat kan hij alleen als wij ons openstellen voor zijn bescherming. Hij wil ons dienen, helpen leven volgens Gods heilige wil. Bezorgt hij, als hij voor onze redding en heiliging is, wil hij ons leiden, de hele weg van huis tot hemel. En als wij samen bidden met onze engelbewaarder, hij ligt altijd in aanbidding voor Gods troon, leert hij ons eerbied. Hij helpt ons van de aanwezigheid van God bewust te zijn. En wanneer wij de rozenkrans bidden, is hij er ook. Ook kan onze engel ons helpen met ons geweten te onderzoeken. Wie kent beter dan hij onze zondes? Hij zet onze gebeden, dankzeggingen en smeekbeden extra kracht bij. Je kunt ook met je engelbewaarder samenwerken. Als je bijvoorbeeld met iemand praat die het allemaal wel gelooft, niet, is niet alleen jouw engelbewaarder daar, maar ook die van de ander. En die wil echt niets anders dan die persoon naar God brengen. Vraag die andere engelbewaarder of hij jou helpt de juiste woorden te vinden. Zo is dan 3-1. Pater Pio zei altijd, als jij niet bij mij kunt komen, bid dan tot mijn engelbewaarder. En toen eens een bus vol pelgrims onderweg naar zijn klooster in San Giovanni Rotondo, op een bergpas in een levensbedreigende situatie terechtkwam, baden ze tot zijn engel. Veilig bij het klooster aangekomen, sprak de kapucijnen monnik, nog voordat ze zelf iets konden zeggen: wel, kinderen, hebben jullie mij vannacht laten wekken? Ik moest voor jullie bidden. Ook kunnen wij onze engelbewaarders vragen om ons te helpen tijdens de heilige mis. Want zij kunnen ons eerbied leren, Gods aanwezigheid doen beseffen, ons helpen de Eucharistie waardig te vieren. Ten slotte zorgt onze engelbewaarder voor ons in het uur van onze dood. Beschermt en verdedigt hij onze ziel. En roept de hulp in van de andere engelen tegen de laatste wanhopige pogingen van Satan. De evangelist Lucas schrijft hoe toen de arme Lazarus stierf, hij door de engelen in de schoot van Abraham werd gelegd. Niet voor niks zingen wij, als wij weer eens iemand hebben moeten teruggeven aan zijn schepper, in Paradisum deducant te angeli. Of, zoals een oude liturgische vertaling zegt, ten paradijze geleiden u de engelen. Heel bijzonder ook is de relatie van onze eigen Hollandse heilige Lidwina van Schiedam. Na 15 jaar oud met schaatsen te zijn gevallen, lag zij meer dan 35 jaar totaal verlamd aan haar ziekbed geklampt. Daar zou zij onder andere door haar engelbewaarder worden getroost. Terwijl haar lichaam onbewegelijk en vol pijn in haar bed in Schiedam bleef liggen, nam haar hemelse vriend haar overal mee naartoe. Naar Rome en het Heilig Land. maar ook naar de hemel, naar vagevuur en hel. Een van Lidwina's vaste bezoekers was de subprior van het Sint-Elisabeth-klooster te Rugge bij Den Brie, Hugo van Rugge. Later zou ook weliswaar Thomas à Kempis en de Franciscaan Jan Brugman, de uitdrukking hij kan praten als Brugman, ik betrek op hem, over Lidwina en haar engelbewaarder schrijven. Ze hadden echter nooit ontmoet en hadden ook Hugo van Rugge als bron. Van pater Hugo weten we dan ook dat Lidwina haar engelbewaarder daadwerkelijk kon zien. Hij verscheen aan haar als een prachtig, stralend hemels wezen, vaak met een kruis op het voorhoofd. En zodra de engel haar kamer binnenkwam, werd de donkere, sobere ziekenkamer verlicht door een hemelse glans. Tijdens een van haar reizen door het paradijs zag Lidwina een schitterende rozenstruik. Haar engelbewaarder wees naar de struik en sprak de profetische woorden: wanneer deze struik volledig in bloei staat, zal jouw lijden voorbij zijn. In de vroege ochtend van Pasen in 1433 kreeg Lidwina haar laatste grote visioen. Ze zag de rozenstruik in het paradijs en riep uit: de rozenstruik staat in volle bloei. En kort daarna keerde ze met haar engelbewaarder naar haar schepper terug. Precies zoals de engel haar jaren ervoor had voorspeld. Over de heilige Lidwina Schiedam, haar leven en visioenen, vertellen we wel een andere keer. Maar ja, nog heel even dit. Sommige mensen geven hun engelbewaarder een naam. Nou, de kerk vindt dit niet zo'n goed idee. Nou, eigenlijk totaal verkeerd. Een engel is een wezen van een hogere orde. Zullen wij nooit helemaal kunnen begrijpen. Door hem een naam te geven, haal je de mystieke afstand tussen jou en hem weg. Je maakt hem hetzelfde als jou. En bovendien houden de benamingen van de drie engelen die we uit de Heilige Schrift kennen, Michael, Gabriel en Raphaël, niet zozeer hun naam in, maar veel eerder hun opdracht of taak. Eigenlijk weten we niet eens of engelen namen hebben. Maar bovenal, wie een naam geeft, geeft zich een zekere autoriteit over de ander. Je engelbewaarder is niet je hond. En ook niet je loopjongen of dienstbode. Nee, hij is onze instructeur. En bovenal onze beste vriend. Praat met hem. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke het mij heeft toevertrouwd. Verlicht, bewaren, geleid en bestuur mij. Amen. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 23e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus een broeder die in zonde verkeerde, van de duivel bevrijdde. Franciscus was een keer aan het bidden in het verblijf van Portiuncula, toen hij door een goddelijke openbaring zag dat het hele verblijf als door een groot leger omsingeld was door duivels. Het lukte geen van hen echter om binnen te dringen, omdat de broeders zo heilig leefden dat de duivels van niemand bezit konden nemen. Maar terwijl zij voortdurend op de loer lagen, werd een van de broeders een keer boos op een ander en broedde hij stilletjes op een manier om hem te beschuldigen en zich te kunnen wreken. Doordat hij deze boze gedachte had opgevat, ging een duivel, die nu de toegang vrij zag, het verblijf binnen en sprong deze broeder op de nek. Toen de liefderijke en zorgzame herder, die altijd over zijn kudde waakte, zag dat de wolf was binnengedrongen om zijn schaapje te verslinden, liet hij de broeder terstond bij zich komen. Hij beval hem onmiddellijk het gif van de haat op te biechten die hij jegens zijn naaste had opgevat en waardoor hij in de greep van de vijand was geraakt. De broeder, die tot zijn schrik begreep dat de Heilige Vader hem doorzag, gaf zijn venijn en wrok toe, bekende schuld en vroeg nederig om een boetedoening en vergiffenis. En toen hij van de zonde was vrijgesproken en hem een boetedoening was opgelegd, vluchtte de duivel voor de ogen van Franciscus meteen weg. De broeder dankte God dat hij door de goedheid van de goede herder uit de klauwen van het wrede monster was gered. Hij keerde wijzer en sterker bij de kudde van de heilige herder terug en leefde sindsdien in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. Op de avond van 3 oktober 1226, 800 jaar geleden dus, stierf Sint Franciscus in Portiuncula, een klein kerkje met wat hutjes eromheen, aan de voet van Assisi. Het kleine kerkje kun je er nog steeds vinden, ook het hutje waar de heilige zijn laatste uren doorbracht. Deze beide gebouwtjes zijn opgenomen in een enorme basiliek, de pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli. Een heilige plek. Het is een heilige plek niet alleen omdat het de plaats is waar Sint Franciscus in de nacht van 3 op 4 oktober het aardse leven verliet en overging naar het hemelse, het eeuwige leven. Het is ook een heilige plek, omdat het een plek is die van ouds verbonden is met berouw en vergeving. Jaarlijks bijvoorbeeld rond 2 augustus begeven zich duizenden gelovigen naar juist deze plek voor de Portiuncula aflaat. Zondige mensen trekken de kerk in en komen herboren weer naar buiten. En op deze plek hoorden we ook vandaag in het verhaal over zonde, berouw, boete en vergeving. Het verhaal uit de Fioretti van vandaag spreekt volgens mij vooral over de zonde van tweedracht. Zolang de broeders eendrachtig volharden in hun heiligheid, lukt het de duivels die op de loer liggen niet om binnen te dringen op deze heilige plaats. Maar een van de broeders keert zich af van de anderen. Hij raakt verstrikt in een draaikolk van boosheid. En zo wordt als het ware de eenheid uit de broederschap gezogen. De heilige muren die vallen in, die beginnen barsten te vertonen. En de duivels kunnen erdoor naar binnen treden. Franciscus doorziet het gevaar van de splijting van zijn broederschap. En hij spreekt dus ook zijn broeder op zijn zondige gedachten aan en zet hiermee een proces van verzoening in gang. In de loop van de geschiedenis is de zonde van tweedracht oorzaak geweest van vele barsten en scheuren in de ene kerk van Christus. En terecht, denk ik ook, wijst Jezus ons erop dat je voordat je in de kerk je offer wil brengen, je eerst moet nagaan of je niet iets goed te maken hebt met je broeder of je zuster, of je broeder of zuster met jou. Hij vraagt om relaties te herstellen. En dat proces van verzoening met de mensen om je heen heeft volgens Jezus prioriteit boven alle andere godsdienstige plichten. En dat is iets om serieus te nemen. Zeker met dit verhaal, deze droom, dit visioen van Franciscus in gedachten, is het goed om na te gaan. Waar heb ik verzoening met mensen om me heen nodig? En probeer deze week ook stappen te zetten naar die ander van wie jij je hebt afgekeerd of die zich van jou hebben afgekeerd, om zo de eenheid in je eigen leven te herstellen en de duivel buiten te houden. Het is goed om dat niet alleen te doen, maar te bidden om Gods hulp. Laten we dat doen met het gebed dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden, Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop met pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. We beginnen eventjes in mijn telefoon te kijken naar vragen die ik misschien nog niet beantwoord heb. Er is een vraag, ik geloof dat ik er iets over gezegd heb. De geschiedenis is met wat het verschil was met de mis van voren na het concilie van Trente.
0: Ja, en u zei dat...
1: Dat ik dat niet wist.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, dus dan moeten ze nog bij steeds iemand anders.
1: Niet. Dat weet ik nog steeds niet. Volgens mij zijn het kleinigheden. Er is geen nieuwe liturgie naar Trente gekomen. Ja. Er is aan feite... De liturgie is van bepaalde...
0: Volgens mij zijn er dingen weg...
1: sequenties weggelaten en zo, ja, sequenties weg. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, niet een wat nu is, een hele nieuwe liturgie... Een hele nieuwe opzet enzovoorts, nieuwe kanons. Nou, dat is allemaal niet gebeurd naar Trente. Daar heeft men gewoon de liturgie van de eeuwen overgenomen... met wat aanslipsels die men niet goed vond eraf gehaald. Dat is volgens mij in het algemeen wat er gebeurd is. Dan heb ik nog dingen die verder niet zo van plan zijn... of niet zo van groot belang zijn. Het gaat over de verhouding tussen jou en mij.
0: Hè? Ja, dat,
1: daar hebben we het niet over.
0: Ja, daar kunnen we het wel over hebben.
1: Er zijn mensen die vinden jij te veel mengt in de... Maar dat vind ik helemaal niet.
0: Ik heb besloten om maar 10% wat te zeggen. Dat moet 90% u zijn en 10% ik. Is dat een goede verhouding?
1: Ik vind het allemaal prima, maar ik snap niet waar ze moeilijk over doen.
0: Ja, mensen willen horen wat u te zeggen hebt. Die komen niet, die doen niet de radio aan.
1: Ja, maar door
0: aan.
1: Jou ben ik een beetje spits... Word ik dan.
0: Ze doen er niet de radio aan om Christina even te horen.
1: Dat vind ik jammer.
0: En iemand zei, ik zou misschien een eigen programma moeten krijgen.
1: Oh, dat is ook mooi. Nou, dan een vraag. Is het mogelijk om te bidden tot de beschermengel van bijvoorbeeld je kinderen... om te helpen hen te beschermen? Of kan alleen de persoon bij wie de engel hoort tot hem bidden? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar dat kan denk ik wel, ja. Je kunt gewoon tot de... de engel bewaren, bidden van je kinderen. Dat kan. Ja. Dus dat lijkt me geen probleem. Nou, dat was het hier. Dan hebben we nieuwe vragen. Een hele grote brief over bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die in maart aankondigde dat hij gehuwde mannen tot priester zou wijden in 2028. En hij zegt nu dat hij bezig is die voor te bereiden. Theologische en pastorale opleiding. Kan dat binnen de kerk? Nee, het kan niet. Volgens het kanonieke recht kunnen alleen ongehuwde mannen priester gewijd worden. Tenzij met een speciaal mandaat van de Heilige Stoel, een verlof van de Heilige Stoel. En mensen van een andere katholiek dan een westerse ritus. Dus zeg, Byzantijnse ritus, van die kennen getrouwde priesters. Maar de westerse kerk kent dat niet. Die heeft de oudste tradities bewaard. Hè? Dus ja. De tradities van het ongehuwd zijn. En die zijn ouder dan het welgehuwd van priesters. Dus er wordt wel eens gedacht dat in de 12e eeuw of zo, dat toen het celibaat verplicht is gesteld en dat van tevoren niet was. En dat dus de Oosterlingen een oude traditie hebben. Nee, dat is niet zo. De Westerse kerk heeft de oudste traditie, die teruggaat naar de apostolische tijd. Niet dat er geen huwelijk was, maar men mocht als men gewijd was geen betrekkingen meer hebben en geen kinderen meer krijgen, anders werd men buitengezet. Daar zijn heel veel berichten over, van allerlei plaatselijke concilies enzovoorts allemaal. Dat het celibaat voor de hele kerk verplicht is gesteld, dus via een algemeen concilie, dat is inderdaad veel later. Maar via alle plaatselijke concilies was het al heel lang.
0: Maar mag ik vragen, waar baseert monsieur Bonny zich op dan? Hoe denk, ik heb het niet gevolgd, want ik erger me. Dus,
1: ja, als je Bonny leest, erger je. Dat is heel vervelend.
0: Maar hij dus zou wel een logische...
1: Geen diocesaan van bisdom Antwerpen ben. En zeker geen priester van bisdom Antwerpen.
0: Maar als het kanoniek recht zegt dit, hoe ga je dan het zo maken dat het
1: maar
0: het
1: zegt
0: kan?
1: De nood van de tijd.
0: Ah.
1: Dat geldt voor de PST niet, maar voor hun wel.
0: Ja, ja. Nou, ze laten wel 2 jaar, hè? Dus dat is wel slim. Die zegt, over 2 jaar ga ik...
1: Maar ik doe het toch.
0: Maar niet over 2 maanden. Nou, dat
1: kijk, hier zegt, in juni vertelde Bonnie 2 kardinalen over zijn plannen.
0: En?
1: Zegt hij, de prefect van het dicasterie voor de geestelijkheid, kardinaal Lazarus Yu Hung Sik.
0: Nooit van gehoord.
1: En de secretaris-generaal van de bisschopssynode, kardinaal Mario Grecht. Daar hebben we wel ooit van gehoord. Dus een hele wilde linkse jongen is dat. Door Franciscus benoemd. Hij komt van Malta.
0: Ja.
1: De kardinalen van de curie zouden hem hebben verteld dat ze de zaak aan paus Leo, met paus Leo zouden bespreken.
0: Oh.
1: Dus die hebben niet eens gezegd, wat doe je toch raar man? Althans, dat zegt hij.
0: Nee, maar...
1: Maar ze zouden het met de paus bespreken. Nou, misschien hebben ze gezegd, het lijkt ons geen goed idee, maar we zullen het in ieder geval met de paus, ik weet het niet. Bonnie zei dat hij handelt uit noodzaak, waarmee hij het tekort aan priesters en bisdom benadrukte, dat minder dan 70 priesters onder de 70 heeft. Ik zou wel eens willen horen hoeveel kerkgangers dat hij zondags heeft in het bisdom Antwerpen.
0: Onder de 70.
1: Dus het priestertekort is er natuurlijk, dat is zo. En zeker is er een tekort aan apostolische, missionaire priesters. Priesters die niet alleen op de winkel passen, maar die apostolisch bezig zijn, evangeliserend bezig zijn. Daar is een tekort aan. Maar niet voor de zondagse dienst, daar geloof ik niks van. Ik bedoel, het grootste deel van de kerk kun je sluiten of sluiten voor die, want er komt niemand, of althans 10 mensen. Ja. Op plaatsen waar minder dan 20 mensen komen, zou je kunnen zeggen, die kunnen toch ergens anders naartoe? Dus daar heb je geen priester voor nodig. Bovendien hebben ze in België al verordoneerd, ik weet niet of het in bisdom, maar de meeste bisdommen wel, dat er geen uitvaarten meer zijn, maar eucharistievieringen. Heb je ook geen priester meer voor nodig? Dat is wel tegen alle voorschriften van de kerk in, maar ja, wie trekt zich nog van de voorschriften iets aan natuurlijk?
0: Ja, maar misschien nu wel Monsieur Bonnie wel eucharistievieringen bieden bij uitvaarten.
1: Zou
0: je aan gedacht?
1: Zou het? Het is maar ik bedoel, zelfs priesters die dat willen doen, die mogen er niet, want het is niet toegestaan, want de leken doen dat. Terwijl leken geen uitvaarten mogen doen. Dus alles is in de war. Ja. En dan hebben ze wel priesters nodig. Priesters hebben ze alleen maar nodig voor de eucharistie, voor de consecreer, verder eigenlijk nergens voor. Want de prochie leiden, dat kunnen ook leken doen, zeggen ze.
0: Ja, maar dan merk je van de
1: priester... Ik ben het niet mee eens, maar dat zeggen ze.
0: Ja, ja, dan maak je van de priester een sacramentenboer.
1: Maar dat doen ze dan. Ik heb wel eens... toen was ik nog pastoor in Tilburg, op een grote decanale bijeenkomst. Daar werd toen gezegd, dan had ik een brief geschreven, trouwens naar het bisdom, dat pastorale werkers in het ziekenhuis, dat die de ziekenzalving toedienden. Dat was toen tamelijk gebruikelijk. En ik had gezegd, dat kan toch niet, daar moet je iets tegen doen. Het bisdom was toen op gaan treden, dat is heel wonderbaarlijk, maar dat is toen gebeurd. En die hebben dus die pastorale werkers gezegd dat ze het niet meer mochten doen. En dat werd op de decanale bijeenkomst als iets verschrikkelijks. Ik was daar de grote boeman, dat ik daar aangekaart had. En ze waren het allemaal met die pastorale werkers eens, want die moesten toch ook kunnen enzovoorts allemaal. Er was één priester die zei, stoor mij, heeft misschien toch wel gelijk, want het, ja, maar de rest eigenlijk allemaal niet. En toen heb ik gevraagd aan die pastorale werkers, die er ook bij zaten, met welk recht doen jullie dat? In opdracht van de bisschop, zei ze, want we hebben een pastorale... Ik zei, ja, maar volgens de sacramentbediening is daarvan uitgesloten, zover als ik weet. Ja, maar dat vonden ze toch wel eigenlijk dat er daarbij hoorde, anders kon je niet pastoraal werken. Dus daar was inclusief eigenlijk toch, al was het verboden, hoorde er daarbij. Ik zei, doen jullie de mis ook? Nee, ik zei, waarom niet? Doe het ook bij de pastorale opdracht. Ik zei, ik vind het heel gek, jullie wel de ziekenzalving toedienen, maar niet de mis doen. Ja, natuurlijk was dat gek, maar ik bedoel, in hun redenering zou je dat moeten doen, of niet?
0: Misschien dachten ze net als bij een woord- en communieviering, je doet een viering. En bij de zalving, dan doe je alleen de zalving. Is de zalving, maar zonder de woorden en zo. Dus het is geen sacrament. Het is
1: een maar dat deden ze wel. Ja? Ze deden alles.
0: Oh ja, ja, niet alleen maar een kruisje en
1: nee,
0: zo
1: nee,
0: met olie.
1: Nee. Ja, ze deugen niet hoor. Nee. Het deugt niet.
0: Het is nu niet meer. Er loopt geen priester meer aan het ziekenhuis in Tilburg. Ook geen pastoraal werker. Ik heb wel gezien een moslimgebedsruimte. Heel mooi ook ingericht.
1: Is dat geen algemene gebedsruimte?
0: Nou, dat is een ruimte.
1: Met een hoek
0: apart. Dat is een hoek. Een grote, de helft daarvan is met een gordijn afgeschermd. Dus als die dicht is, dan weet je dat iemand aan het bidden is. En daar hebben ze tapijtjes, hebben ze hoofddoeken, daar hebben ze alles wat je nodig hebt voor een gebed, moslimgebed. Voor de christenen, nou, dat is iets wat lijkt op een tabernakel. Maar ik vraag me altijd of dat. Dat is of niet?
1: Denk het wel. Denk ze nog wel communie rondbrengen. Ja.
0: En daar is een stoelen. Daar zijn,
1: en lichtjes kun je aansteken waarschijnlijk.
0: Ja, dat is ook een boek, intentieboek. En daar is een Torah. Een Torah.
1: Torah, Joodse Bijbel.
0: Ja, daarom dacht ik, ja, Torah. Een
1: er wonen nog nauwelijks Joden in Tilburg volgens mij. Maar ja, fijn.
0: Maar ja, fijn. En een boek met psalmen en zo, met gedicht. Nou ja, geen rozenkrans. Of zo.
1: Om... Nee, nee. Ja, maar. Ik bedoel. Dit is de trend.
0: Ja. Oh, ik moet minder praten.
1: Die ook. Paus Franciscus in feite ook allemaal aangemoedigd heeft. Allemaal samen, godsdienst. Is toch allemaal verschillende wegen naar dezelfde God enzovoorts. Allemaal. Dit soort onzin. Wordt zelfs door pausen verkondigd, laat staan. Dat ze het in het ziekenhuis in Tilburg doen. Althans, doen, dat zeggen ze niet, maar het wordt als het ware beeldend uitgedrukt door die verschillende dingen. Een tabernakel in een islamitische gebedsruimte. Het is te gek.
0: Is ernaast, hè? Dat is de is ernaast. Waar de gordijn...
1: Een gordijntje, maar het gordijntje is ook wel soms open.
0: Ja, het is open als er niemand aan het bidden is. En ook, er is een lijst met gebedstijden, want ze moeten 's ochtends bidden. Nou, ze hebben...
1: Dat weten ze zelf nog niet eens. Dus
0: nee, maar dat is ingewikkeld. Daar... Want het is, hangt daar van de maan en zo. Dus het is om 573 jaar of zoiets. Dus het is ingewikkeld om te weten.
1: Ja.
0: Ja, nou. Het is goed ingericht. Ja. De moslim...
1: moslims zijn goed ingericht, ja. Goed. Eens even kijken. Dus het eerste is...
0: Ja.
1: Wordt er gebeden voor priesters... Wordt er een heel duidelijke priesteropleiding aangeboden. Want we zien dus dat in de traditionele groeperingen in de kerk... er enorm veel roepingen zijn. Denk maar de... hoe heet het? De Communion Saint-Martin. Mm-hmm.
0: Justinus of zo, maar de Petrusbroederschap.
1: Ja, en Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Nou, allerlei abdijen enzovoort. Die hebben allemaal tamelijk veel roepingen. Meer dan gemiddeld. Waar ligt dat aan?
0: Ja.
1: Ik denk dat het ligt dat die gewoon duidelijk katholiek zijn. En dat is de bisschop van Antwerpen niet. Die heeft een soort vaag modernistisch soort katholicisme... waar niemand meer op afkomt. En dan kan hij getrouwde mannen gaan wijden. Ik denk dat hij dan ook alleen maar oudere mannen vindt. Want die jongen die doen dat niet. Nee. Of het moet zijn dat ze nog een beetje achterlopen in België. Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland vind je al niemand meer daarvoor.
0: Ja.
1: Dus. Ik zeg gewoon. Bonnie loopt achter op de tijd. Er is... Die soort vernieuwingen die hij wil, die zijn al achterhaald door de tijd. De nieuwe beweging, als je ziet wat er in Frankrijk gebeurt met het bezoek van de paus. 80.000 jongeren in de Stade de France. Die allemaal samen het Salve Regina zingen in het Latijn. En sommigen gewoon uit hun hoofd. Dus dat zijn jongeren die weer echt katholiek zijn. 800.000 mensen voor de mis. Terwijl Frankrijk zo anti-katholiek is maar zijn kan in de regering enzovoort. Maar je ziet dus een andere beweging. En die beweging die zet zich toch door, ondanks bisschoppen. Maar het zou helpen als bisschoppen daarvoor waren. En dat in de gaten hadden. Het is natuurlijk niet voor niks... dat ook uit het bisdom Antwerpen... in het verleden... zelfs in de tijd voor Bonnie Hodes, dat er studenten naar het Sint-Janscentrum kwamen. En hier priester zijn geworden. Waarom? Omdat in België geen gelegenheid was. Ja, er was wel gelegenheid, maar niet om echt katholiek priester te worden. Dat seminarie, dat was natuurlijk toch een modernistische club waar niemand naartoe wou die priester wilde worden. Dus ze hebben het ook aan zichzelf te danken, hoor, dat ze geen priesters hebben. Omdat ze gewoon een ander soort priesterschap hebben dan mensen tegenwoordig willen die echt priester willen worden. En het kan natuurlijk zijn dat je zegt, getrouwde mannen, ja, als het celibaat geen drempel meer is, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je het ambt natuurlijk zien als een carrière. Als een beroep. Wat je deels, ik wil daar geen afbreuk aan doen bij de gehuwde diakens, maar zeker in het begin zijn hier nogal wat gehuwde diakens gewijd die eigenlijk geen roeping hadden tot diaconaat, die alleen wilde functioneren in de parochie als een soort getrouwde priester. Als ik dus zie dat iemand op bezoek gaat bij een diaken die als pastorale werker diaken gewijd is en 20 jaar in de parochie heeft gediend, en als je daar op bezoek gaat, hoort dat hij sinds dat hij met emeritaat is niet meer in de kerk is geweest.
0: Oh, het is niet ziek.
1: Nee, gewoon geen zin meer. Die was functioneel, kwam hier niet naar de kerk als je zelf iets deed, zal ik maar zeggen. Die nooit het brevier gebeden heeft, wat zijn verplichting is als diaken om lauden en de vespers te bidden. Die met de betreffende priester, die toch een beetje stupefait was toen hij dat allemaal hoorde, zei van zullen we samen onze vader bidden, dat hij ook niet wou.
0: Wat?
1: Dus ik geef alleen, maar ik zeg niet dat ze dat allemaal zullen zijn, maar er is een voorbeeld type van degene die tot het ambt zijn toegetreden, maar in feite geen roeping hadden. Die alleen dachten, een wijding is goed voor de carrière, of voor dat ik iets meer mag, dan mag ik eigenlijk, of je van tevoren doopt, dus ook al, maar dat mocht niet, maar dan mag het weer wel, zou ik maar zeggen. Dus ja, ga je dit soort mensen ook krijgen als je gehuwde priesters gaat krijgen? Ik weet helemaal niet hoe het in de orthodoxe kerk is.
0: Nou,
1: in het oosten, hoe de...
0: Ik hoorde van, daar is een pastoor overleden, orthodoxe pastoor, die ken ik heel lang. Die was bevriend met mijn grootouders, die is net overleden, 91. Die is tot Pasen dit jaar iedere week naar de kerk gegaan. Tot hij niet meer kon lopen en te zwak was. Maar dat is ondenkbaar dat je met pensioen gaat en daarna niet meer... Niets met de kerk nog hebt.
1: Nee, maar...
0: Maar die was ook getrouwd, ja, natuurlijk. Getrouwd,
1: jawel,
0: kinderen.
1: Maar in de Oostkerk
0: het is meer dan, het is geen beroep, het is een roeping, het is een leven. Dus ja. Je kunt het niet zeggen, ik ga met pensioen. Dus.
1: En dat is met diaconaat precies hetzelfde, ja. maar
0: ja. Zeker na zijn pensionering veel minder gedaan, omdat je gepensioneerd bent.
1: Dat kan ook
0: bent.
1: Niet, dat doe ik ook.
0: Ja, maar dat je afscheid neemt van de kerk. Ik ken ook een andere, ook 90, die gaat nog steeds iedere week naar de kerk. Ja, hij kan eigenlijk niet veel meer, maar komen naar de kerk tot de dood. Of tot je niet meer kunt.
1: Ja. Goed, ik ga even door, want 2/3 van deze priesters wordt uit andere landen geïmporteerd. Een pastorale brief die op 20 maart werd gepubliceerd, waarin het tekort aan roepingen behandelde, zei hij dat de vraag niet langer is

0: waarin het tekort aan roepingen behandelt, zei hij dat de vraag niet langer is of de kerk gehuwde mannen tot priester kan wijden, maar wanneer dat zal gebeuren en wie dat zal doen. Het is een illusie te denken dat een serieus synodaal missionair proces, hier hoorde de bekende kreten, serieus synodaal missionair proces, in het Westen nog een kans heeft zonder ook getrouwde mannen tot priester te wijden. Dat is de grootst mogelijke onzin. We hebben natuurlijk priesters nodig. We hebben evangelisch priesters nodig. Missionaire priesters nodig. Mensen die erop uitgaan. Die proberen mensen te bekeren. En niet mensen in hun zonde te bevestigen, zal ik maar zeggen, wat ze tegenwoordig vaak doen. Want je moet allemaal vriendelijk zijn. En inclusief, enzovoorts allemaal. Daar krijg je niemand voor. En daar bekeert zich ook niemand voor. Als alleen een paar hippe dames die een beetje, zal ik zeggen, met klankschalen bezig willen zijn op een katholieke manier. Bij wijze van spreken. Maar gewoon serieus katholiek zijn.
1: Ja.
0: Maar het gaat over verlost worden door het lijden van Christus. Je aansluiten bij Christus, navolgen enzovoorts allemaal. He? Met Christus één worden in de sacrament. Nou, daar krijg je niemand voor van dit soort slappe hap spul. Nou. Goed. Er is een historisch tekort aan lokale priesters in veel bisdommen. Het aantal ongehuwde mannen dat priester wil worden is gedaald tot net boven nul. Maar dan moet de kerk ook een beroep doen op die mensen. En dat doet ze zelfs niet in jongeren. Als gewone jongeren die nu katholiek worden, of zich tot katholiek, en die gaan naar een gemiddelde kerk, waarschijnlijk ook in België, op een dorp, dan worden ze eigenlijk als het ware weggekeken door die oude vrouwtjes die er nog zitten. Want als iemand die dan op de tong de communie gaat, dat moet natuurlijk al helemaal niet. Of die knielt in de kerk, dat mag ook al niet. Dus dat is een vreemde etende bij. Die moeten ze niet eens.
1: Ja, maar die mensen gaan ook niet naar die kerken.
0: Nee, dat doen ze één keer en dan komen ze niet meer.
1: Nee, dat is
0: dan gaan, zoeken ze ergens in de stad of waar dan ook. Of bij Pius X. Want dat is in België dan. Omdat daar natuurlijk de oude mis nog minder, in België is minder uitgesproken. Maar ja, in Antwerpen is wel een Pius X kapel, geloof ik. Daar gaan wel mensen naartoe. Bonny benadrukte dat hij de komende 2 jaar van plan is deze wijdingen voor te bereiden met de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen van Valencia. En stelde dat voor hem en vele andere bisschoppen de wijding van getrouwde mannen een gewetenszaak is geworden. Ook op het niveau van transparantie, verantwoording en evaluatie. En dan heeft het ook nog het misbruik. Het misbruik, dat zou waarschijnlijk door allemaal die subculturen aan me komen en zo allemaal. Dus dat zou dan wegvallen.
1: Heeft hij nog misbruik in zijn bisdom? Nee, denk ik.
0: Dat heeft hij gehad, ja. Maar ja, ik weet niet hoe. Hij is zelfs de bisschop van de misbruik.
1: Ah, ja, klopt.
0: Bonny staat bekend om zijn verzet tegen de traditionele katholieke leer en is al lange tijd een voorstander van zegeningen van hetzelfde geslacht en LHBT-pleitbezorger binnen de kerk. In 23 sprak hij ook over de kerkelijke leer over de hulp bij zelfdoding tegen en stelde dat euthanasie moreel aanvaardbaar kon zijn onder bepaalde voorwaarden betreft. Nou, dan zie je dus dat getrouwde priesters zijn niet alleen een geïsoleerd gebeuren is. Dat is gewoon een heel heterodox scala van opvattingen. Je zou kunnen zeggen, het is een modernistische bisschop die dus het hele palet van opvattingen huldigt, dat daarbij hoort. En dat is de bisschop van Antwerpen, die zijn er natuurlijk meer, hè? Meer of minder uitgesproken. En je kunt zeggen, waar men geen priesters heeft, of nauwelijks, of helemaal geen, daar staat een dergelijke bisschop aan het roer. Als er een bisschop is die een duidelijk priesterbeeld heeft, een duidelijke beroep doet op jonge mensen, dan hebben ze ook priesters. Ik zeg geen grote getallen, maar dat hebben we ook niet nodig. Gideonsbende hebben we nodig. Goed, dan. Dan staat hier wat ik ook al eens meer gezegd heb in dit schrijven. Wat getrouwde priesters betreft, werd vanaf de vroegste dagen van de kerk begrepen dat

0: mannen celibatair moesten worden bij een priesterwijding als ze al getrouwd waren. De vroege kerk mocht getrouwde priesters alleen tot getrouwde mannen alleen tot priester worden gewijd, op voorwaarde dat zij onhuwbaar werden omwille van het Koninkrijk der Hemel, volgens Matthäus 19. Paus Leo de Grote schreef in zijn brief aan de bisschop van Narbonne: de wet van onthouding geldt dezelfde voor de dienaren van het altaar, voor de bisschoppen en voor de priesters. Toen ze nog leken of lectors waren, konden ze vrijelijk een vrouw nemen en kinderen krijgen. Maar zodra ze de hierboven ontvangen rangen hebben bereikt, is wat voorheen was toegestaan niet langer zo, zegt Paus Leo.
1: Ja, wat u zei.
0: Hè?
1: Wat u zei net.
0: Ja. Het concilie van Elvira, circa 305 na Christus, sprak zich heel duidelijk uit over de praktijk van huwelijksrelaties na wijding en stelde dat het volledig verboden is om huwelijksrelaties met een vrouw te hebben en kinderen te verwekken. Deze decreten waren geen nieuwe openbaringen, maar eerder een reactie op het wijdverbreide niet naleven van de traditionele verplichting. Natuurlijk, de menselijke zwak is altijd groot geweest. Maar het ideaal en de norm was anders.
1: Ja, en daarom zijn ze gestopt met getrouwde priesters. Want blijkbaar is dat moeilijk. Extra ja. Moeilijk. Het is sowieso moeilijk. Maar als je ook een vrouw in huis hebt,
0: ja.
1: Met wie je wel kinderen hebt gehad, dan snap ik wel dat het lastig is.
0: Om dan
1: volledig
0: als de kant bij het spek zit, dan gaat dat niet zo goed.
1: Zo is de
0: celibaat. Dus zo is de verplichting van celibaat ingevoerd. Johannes Chrysostomus, een van onze grote kerkvaders, Oosterse kerkvaders, zegt: de priester moet zo zuiver zijn dat hij, als hij opgeheven en in de hemel zal geplaatst worden, hem plaats zou kunnen innemen tussen de engelen.
1: Dat is een grote uitdaging.
0: Ja, dat is zeker. Ik weet niet of ik daarvoor...
1: Nou, dat zult u wel zien.
0: Nee, maar ik ben hier wel langer bij stilgestaan met deze vraag, omdat het wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Heel veel mensen die zeggen, wat maakt het nou uit of iemand getrouwd is of niet getrouwd? Dat maakt heel veel uit.
1: Ja.
0: En het is dan ook zo, toen Franciscus dreigde om getrouwde mannen toe te laten, toen heeft kardinaal Sarah en Benedictus, paus Benedictus Emeritus toen nog leefde, die hebben zich daar toen over uitgelaten.
1: Ja, toen was het grote ruzie.
0: En toen heb ik gehoord dat de pannen in Santa Marta door de keuken vlogen.
1: Ja.
0: Want de paus Franciscus was boos. Dat hij zich maar het is toen niet doorgegaan.
1: Ja. Ja.
0: En dat is een ingrijpen van de Heilige Geest, zullen we maar zeggen. Het was toch wel erg genoeg, maar het allerergste is in ieder geval niet doorgegaan. Dan een heel andere vraag. Zou er een mogelijkheid zijn, zoals een openbare aanklager, de abortusdokters te laten veroordelen voor kindermoord? Zeker in Nederland, waar je tot 24 weken je kindje op de meest gruwelijke manier door hem of haar kunt laten vermoorden. Want eigenlijk zijn het huurmoordenaars. Het kan toch niet zijn dat dit ongestraft mag gebeuren? Wat kunnen we met z'n allen doen, buiten heel veel bidden, dat deze afschuwelijke moorden stoppen? Ja, ik denk dat we er niks aan kunnen doen. De wereld is zo verheidenst. En de normen die publiek gelden worden door het heidendom en door het egoïsme beheerst en niet meer door het christendom. We krijgen hier in Nederland ook kinderen die met 24 weken geboren worden en levensvatbaar zijn, laten ze gewoon doodgaan. Hè? En dat wordt goedgekeurd.
1: Ja.
0: Die linkse partij, wil het uit het wetboek van strafrecht hebben, abortus. Dus dat betekent gewoon dat het geen misdaad meer is. Nou is het nog steeds een misdaad waar uitzonderingen op zijn. Die uitzonderingen zijn wel heel groot geworden, op den duur. Maar het is nog een misdaad.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat het eruit gaat. Het gaat gewoon verder. En dan komen we terug aan de tijd waarin het christendom ontstond. De decadente Romeinse beschaving. Waar een kinderleven ook niet telde. Waar een vader kon zeggen: ik wil dit kind niet of ik wil het wel. Het was zo in die rijke families, dat als een kind geboren was, dan werd het kind midden in de in de kamer neergelegd op een kleedje. En de vader die kon kijken en zeggen weg ermee of hij kon het aanvaarden. En er werden dus heel veel kinderen die werden zo op de mest opgegooid. Pasgeboren kinderen. En die lieten ze daar doodgaan. Er is niet zoveel verschil met wat er nu gebeurt in abortuskliniek of in ziekenhuizen. Het is ongeveer hetzelfde. En het waren de christenen die zich daartegen verzetten. Die haalden ook die kinderen op van die vuilnisbelten. En die voerden ze op. En dan zijn er ook christenen die dus namen dragen, die zoals het ware van de vuilnisbelt of weet ik wat allemaal. Die waren gered van de kindermoord. Maar dat is het pure heidendom. Daar zijn we weer terug. We zijn weer terug bij af. En het is het christendom wat moet zorgen dat ze daar tegenin gaat. En zorg voor die ongeborenen biedt zover als kan. In protesten, maar ook door direct opvang te bieden voor moeders die ongewenst zwanger zijn enzovoorts. Allemaal daar andere oplossingen voor te bieden. Zover als dat mag, want de regering, ze zijn zo overtuigd van hun moreel gelijk, dat ze bijna verbieden om nog hulp te bieden.
1: Ja.
0: Het is satanisch en duivels.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet in de gaten, ze vinden het maar gewoon. Langzamerhand, gelukkig, zijn er meer mensen die inzien dat dit toch onmenselijk is. Dat het niet zozeer met christendom te maken heeft alleen, maar gewoon onmenselijk is. Wat zien wij? De kerk is voor het leven. Maar wat zien we in de praktijk voor bij levensmarsen lopen over het algemeen weinig bisschoppen mee. Over heel de wereld. De Duitse bisschoppen hebben bij de grote mars voor het leven onlangs, waar heel veel mensen, hebben ze toch de voorzitter een brief gestuurd. Om te zeggen, de kerk is voor het leven enzovoorts allemaal. Maar dan heeft u er meteen weer bij gezegd van, ja, maar als je niet goed voor de natuur zorgt en als je voor doodstraf bent, dan ben je ook tegen het leven. Dus hij heeft het allemaal in een bredere context getrokken om die abortus toch iets ongevaarlijker te maken. En dat gebeurt eigenlijk wel. Het wordt soms ongevaarlijker gemaakt. Bisschoppen willen niet zozeer uit de pas lopen met de wereld. Want ze willen door de wereld geëerd worden. In Duitsland is het helemaal natuurlijk. Daar hebben ze kirchensteuer en weet ik wat. En de bisschoppen worden van de staat betaald. 15.000 tot 20.000 euro per maand. Nou, daar wil je wel een beetje duister voor praten, zal ik maar zeggen.
1: Dat wil je behouden, dat.
0: Ja, natuurlijk, dat is duidelijk. Dus, maar dat is de situatie. De vlammende protesten zijn er wel van groepen van gelovigen. Maar bisschoppen zeggen, ja, maar dat moeten we op die manier niet doen. En dat is contraproductief en weet ik wat allemaal. Maar ik verdenk ze ervan dat ze bang zijn om door de wereld in de beklaagde bank gezet te worden. En dat willen ze liever niet.
1: Ja.
0: Dus, en dan krijg je dus wat tegenwoordig in is in de kerk. Officieel de leer te handhaven, maar niet al te fel. We zijn ook voor de onontbindbaarheid van het huwelijk.
1: Ja.
0: Maar sinds Franciscus zijn uitweg in
1: Amoris Laetitia.
0: Ja, zijn er toch allerlei ontsnappingsmogelijkheden, niet? Ja. Een fijn gesprek en onderscheiding en weet ik wel.
1: Nou,
0: je
1: na kunt lang genoeg
0: echtbreuk genoeg, als je lang genoeg echtbreuk pleegt,
1: dan wordt het een, ja. Minder erg. Ja.
0: Ik las een stuk op internet en vind ik toch wel een mooi stuk. Ging over het probabilisme in de moraal. Door de jezuïeten uitgevonden. Dat je een waarschijnlijke mening, nee, die mocht volgen. Als een theoloog een waarschijnlijke mening. En die kon eigenlijk wat best ingaan tegen een officiëlere mening. Maar als je maar waarschijnlijk was, dan mocht je hem wel volgen. En dan kon je ook in de biechtstoel iemand vergeven. Ook als je eigenlijk niet zo hard bekeerde, zal ik maar zeggen. Ja. Dat hebben de jezuïeten al uitgevonden. een paar eeuwen geleden. En hij geeft daar de reactie op die schrijver van Blaise Pascal. Die zegt, ja, dat zijn jezuïetrucs. Om de waarheid te ondergraven. En de schrijver die zei, dat wordt nog helemaal erg dat die jezuïetruc nou door een paus gedaan wordt. Want dan wordt het over de hele kerk. En dat zegt hij met een Amoris Laetitia. Dus aan de ene kant zeggen, natuurlijk is het huwelijk onontbindbaar. Maar een probabele mening is dat je toch wel te communie mag gaan. Als je dat en dat en dat doet. Hm. Daarmee ondergraaf je alles.
1: Maar was dat niet zo altijd? Hè? Als de twee mensen, man en vrouw, die woonden samen. En dat ze besloten dat als broeder en zuster te leven.
0: Ja, maar dat wordt niet meer dat wordt in Amoris Laetitia niet meer gezegd. Johannes Paulus heeft net het vreselijke van Franciscus. Die verwijst, vlak voordat hij dit zegt, naar het familiaars consortium van Johannes Paulus II. Maar hij zegt er niet meer, want hij zegt dat, Johannes Paulus zegt dat het moeilijk is voor mensen die kinderen hebben in het tweede huwelijk.
1: Ja.
0: Moeilijk is om uit elkaar te gaan.
1: Ja.
0: En dan in de volgende zin zegt hij dat ze dan wel als broer en zus moeten leven. Dat haalt Franciscus niet aan, dat eerste wel.
1: Ja.
0: Dat zijn jezuïetenstreken, hè?
1: Ja, dan moet je wel slim zijn om dat te zien.
0: Ja, dat ziet dus niemand.
1: Maar de gewone mens,
0: die ziet dat niet.
1: Nee, dat denkt oké, dan is het zo, het is goed. Nee.
0: En er zijn maar weinig mensen die erop wijzen. Want de verering voor de paus, wie het ook is, is in onze dagen zo groot dat men oogkleppen opzet. Hm. En nu was het stil.
1: Ja, ik ben nog steeds voor paus Leo. Oeps.
0: Wat?
1: Ik ben nog steeds voor paus Leo.
0: Ja, nee, dat mag ook.
1: Ja.
0: Ik ben ook niet tegen.
1: Nee.
0: Goed, dan hebben we nog een heel ander punt van een andere orde. De nieuwe vertaling in het lectionarium bij het evangelie van afgelopen zondag bracht verwarring bij ons voor wat betreft de omdraaiing van de reacties van de eerste en van de tweede zoon. Het is mij helemaal niet opgevallen, maar...
1: Mij ook niet, maar blijkbaar wel.
0: Ja. Dus vroeger was het...
1: De jongste en de oudste, of zo?
0: Ja, de eerste. Nou, ik weet het ook niet meer. Maar ze hebben het om de eerste, die zei nee en die ging toch.
1: Ja.
0: En de volgende zei, het was omgekeerd. Ik weet niet, ze hebben het in de nieuwe vertaling omgekeerd. En dan vraagt iedereen zich af, hoe kan dat?
1: Nou.
0: Monsieur Hendrik schrijft erover op de website Arsacal. En die heeft daarop gezegd, en dat dacht ik ook wel dat het daarvan komt. Er zijn namelijk, de Bijbel is niet van het begin af aan gedrukt. Die is overgeschreven. En bij overschrijvingen komen soms fouten, kleine foutjes enzovoorts voor. En dan kun je die fouten soms uithalen door teksten met elkaar te vergelijken. De ene codex zus en codex zo heet dat dan, die handschriften. Want de oudste handschriften die we hebben, ik weet het niet precies, maar die zijn zeg maar uit de 6e eeuw of zo.
1: Ja.
0: Die zijn verloren gegaan. En dan zeg ik, is het dan wel correct overgeschreven? Nou, dan blijkt als men ooit kleine fragmentjes vindt die nog ouder zijn, die zijn dan over het algemeen wel hetzelfde. Nou is het heel begrijpelijk dat bij het overschrijven van zo'n tekst, dat men dit kan verwisselen.
1: Ja.
0: De betekenis verandert niet. En de vertalers van de nieuwe vertaling, die hebben nu voor de Vulgaattekst verkozen, terwijl in de andere blijkbaar de Griekse tekst stond. Nou, erger is wat ook monsieur Hendriksen zegt. Ja, sommige struikelen mensen de lectoren over de zinnen. Er komen woorden in voor die we niet kennen enzovoort. Ik zeg nog, waarvoor was het nodig? Was de vertaling die we hadden, de Willibrord-vertaling enigszins aangepast, was die onbegrijpelijk? Helemaal niet. Ik heb het al gezegd, ik heb voor jaar B, wat nou in de advent gaat beginnen, heb ik met een priester een groot gedeelte van de lezingen die men veranderd had voor jaar B doorgenomen om er fouten uit te halen of te zeggen, dit moeten we niet doen. Nou, bijna altijd zeiden we wat er staat en stond.
1: Dat is goed genoeg.
0: Was goed genoeg. En was ook een goede vertaling. Als je het vergelijkt met Grieks of het Latijn enzovoort. Dus ik moet alleen maar constateren dat de nieuwe vertaling een hobby is van bepaalde exegeten. Maar onnodig, volledig onnodig. Wat was harder nodig? Dat het nieuwe Messalis uitkwam. Na 20 jaar of weet ik wat ze allemaal bezig zijn. Dat is verschrikkelijk. Daar zetten ze geen vaart achter. Een volledig onnuttige Bijbelvertaling. Die volkomen onnozel is.
1: Maar misschien moet
0: dat... Als je zegt, wij zeiden zo, amen, amen. Dicofobi staat er in het Latijn. Werd vroeger vertaald voorwaar, ik zeg u. De amen in dat geval betekent ook voorwaar. Er is een nadruk op. Nou zeggen ze weer, amen, amen, ik zeg u. Wat niemand betekent, wat betekent er nou, amen, amen? Dat zegt toch geen mens?
1: Nou, in Nederland.
0: Ja, ik weet niet wat ze in het Oekraïens zouden zeggen.
1: Of in het Oekraïens, geen idee.
0: In het Roemeens.
1: Dat is amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Dus, nou ja.
0: Ja, maar als wij daar gewend waren, maar we hebben natuurlijk in. Kun je ook in het Roemeens iets zeggen, net als wij voorwaar, een nadruk leggen op ik?
1: Ja, weet ik veel.
0: Weet je ook niet, nee. We hebben soms eigen woorden daarvoor, dat kan dan.
1: Ja. Slecht is het niet. Ach nee. Ja, als iemand als hobby vindt het nieuwe missaal.
0: Ja, maar dat men het hele kerkprovincie aan deze hobby onderwerpt, dat vind ik wel erg. En de bisschoppen erin trappen, want die bisschop moet dat goedkeuren. En die moeten dan naar Rome sturen.
1: Hebben ze gedaan. Nou, dan is
0: En Rome zegt, ja, daar zit dan ook nog een Duitse monsieur zo over te kijken die geen Nederlands kent. Dat is toch allemaal onzin. Grote onzin.
1: Nou ja, maar mensen, de sprookjes moeten het gewoon gebruiken.
0: Ja, of niet.
1: Ja, want dan zit je met die boekjes.
0: Ja, die moet je in boekjes gebruiken. Het is niet dat er zijn ook mensen die geen boekjes gebruiken. Hoor.
1: Ja, klagen de mensen dat ze wel het boekje willen hebben.
0: Ik heb natuurlijk veel vervangen in mijn tijd. Dat ding, er waren heel veel mensen die een bundel hadden. Dus de GVL. En dan een blaadje met de lezingen.
1: Kan ook.
0: Die lagen achter in de kerk. Dus omdat mensen toch graag de lezingen erbij hebben kunnen zien, die lagen er dan. Of mensen hebben eigen boekjes.
1: Maar moet je je niet houden aan de officiële...
0: Je moet zoveel.
1: Wat zegt de codex?
0: Ja, dat moet allemaal moet. Alles moet. Dan... Dus moet. Maar in geval van nood, zegt Monsieur Bonnie.
1: Ja, maar hoe... Ja, nou ja, zie.
0: Nou, het is altijd zo geweest dat bepaalde dingen in het verleden ook werden ingevoerd op het gebied van liturgie. En dat werd soms helemaal niet aanvaard. Mensen deden het gewoon niet. En dan werd het ook niet ingevoerd. Dan verviel het. Er zijn nieuwe Bijbel of psalmvertalingen gekomen.
1: Ja.
0: Voor het Latijn, hè? Nieuwe vertalingen. Die voor heel de kerk werden voorgeschreven. Of althans gedeeld in eerste instantie. Nou, het ging nooit door, omdat ze er zoveel reactie tegenkwamen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus dat kan altijd. Een wet moet geaccepteerd worden.
1: Om... Ja.
0: Ja, als je die...
1: Of je moet het met geweld...
0: Ja, maar welk geweld heeft kerk?
1: Excommunicatie,
0: ja, dat is zeker. Nou, dat is zeker.
1: Dat is erg.
0: Maar daar gelooft toch niemand meer in?
1: Ja, tuurlijk. Ik wel. Ik zou het niet willen.
0: Nou, ik ook niet, maar dat ligt er aan.
1: Ja, dat is wel erg. Een grote straf. Ter verbetering.
0: Ter verbetering, ja.
1: Ja.
0: Maar als je dan... gedwongen wordt om dingen te doen die niet beter zijn.
1: Dat denk jij zelf.
0: Ja.
1: Maar gehoorzaamheid is ook een groot woord in de kerk.
0: Zeker, dat is ook zo. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel als je dus ziet hier hoe de kerk op het moment worstelt.
1: Ja.
0: Met de waarheid. En met de overdracht van de waarheid. En met de orthodoxie.
1: Klopt.
0: Dan is gehoorzaamheid aan die orthodoxie en aan de dingen belangrijker dan de gehoorzaamheid aan positieve wetten. En als je tot een liturgie gedwongen wordt, die niet die orthodoxie bevordert, maar eerder ondermijnt, dan zeg je, dan hoef je niet te gehoorzamen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, ik begrijp wat
1: mensen
0: het moeilijk is.
1: Mensen moeten zelf nadenken, zelf keuzes maken.
0: Zeker, maar dat zeg ik ook nou. Maar hoe meer mensen de goede keuzes maken, hoe meer de kerk een bepaalde betere richting ingaat dan ze nou ingaat. Want we zitten in een kerk die met de moralistische grauwsluier is bedekt.
1: Nou.
0: Of niet soms?
1: Nou, ik heb
0: goed,
1: hier
0: ik heb geen vragen meer.
1: Een stuk muziek heb ik wel. Oh. En dan kunnen mensen bellen als die vragen willen stellen aan pastoor Mende.
0: Dat is al lang niet meer gebeurd, hè? Maar nu kan het weer keer.
1: Nou, ik heb een mooi Bach-stuk. En dan kunnen mensen bellen om een vraag te stellen aan pastoor Mende. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in het programma De Club van Job met Pastoor Menne. En één vraag.
1: Er is een vraag, ja.
0: Nou, het is een beetje rustig in de kerk, hè? Dan merk je het wel.
1: Rustig in de kerk?
0: Ja, wat gebeurt er nu? Niet zoveel. De paus, mooie bezoek van de paus aan Frankrijk. Ja, daar kun je niets op zeggen. Het is mooi.
1: Nee, maar we kregen vroeger nog eens vragen over... Mag een kruisbeeld ondersteboven hangen of zoiets, ja. Zou ik maar zeggen. Ja. Dat soort vragen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, nou.
1: Nou, in ieder geval, nu was een belangrijke vraag eigenlijk. Hoe kan monsieur Bonny spreken over gehuwde priesters als dat tegen de kerkelijke leering gaat, zegt hij.
0: Nou, de wet, sowieso.
1: Nee, ja, juist, ik wou daar verschil even maken. Ja. Want je moet onderscheid maken tussen kerkelijke leer, tussen dogma en kerkelijke discipline. Nou hoort het celibaat voor de priester niet tot de kerkelijke leer, strikt. Het is geen dogma. En dat blijkt ook uit het feit dat wij ook in Nederland gehuwde priesters hebben. Er zijn dominees die katholiek worden en daarna dispensatie krijgen om priester gewijd te worden. Die zijn er ook. Dat zou niet kunnen als het een dogma was. En als een dogma zou ook de Oosterlingen dat niet hebben. Dus dat kan helemaal niet. Het gaat over een discipline, maar wel een heel erg oude en, ja, zou ik zeggen, bijna dwingende discipline. Misschien dwingend is te veel, maar wel een overtuigende discipline. Je kunt die zomaar opgeven. Als je dat opgeeft, een discipline die al vanuit de apostolische tijden gegrond is, dan geef je wel iets wezenlijks van het kerk zijn op. En dat hebben we ook gezien, dat bij iedere ketterse hervormingen, zoals het protestantisme, het eerste wat ze opgeven is eucharistie, offer en priesterschap en het gehuw en celibaat. Hè, Luther hing het celibaat ook aan de willigen, zal ik maar zeggen. Zelfs klooster, want hij was kloosterling eigenlijk. Dus, maar het hele is ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods. Wat Jezus dus aanraadt aan mensen met een speciale roeping en die de kerk verplicht voor priesters, dat wordt dan weggedaan. Ik denk dat het officiële celibaat in de protestantse kerk niet meer voorkomt. Bij de Anglikanen nog wel, die hebben nog hier en daar kloostergemeenschapjes. Dus een klein beetje komt het daar nog voor, maar niet veel. Ik denk dus als de kerk het celibaat opgeeft, dat ze een belangrijk geestelijk element opgeeft. Het ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods is een wijze van navolging van Christus die iets wezenlijks zegt over de kerk. Namelijk dat de kerk niet van deze wereld is en niet van de dingen van deze wereld. Hoewel die dingen op zich misschien goed kunnen zijn. Het huwelijk is niet voor niks een sacrament. Maar het celibaat gaat er bovenuit. En dat het celibaat dus moeilijker is dan het huwelijk, is nog maar de vraag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, in eerste instantie lijkt dat zo. Hè? Het celibaat of het huwelijk beantwoordt aan natuurlijke neigingen enzovoorts allemaal en seksuele behoeften. Terwijl het celibaat, ja, dan moet je dat overstijgen. Dus dat is veel moeilijker. Anderzijds is het zeker in onze tijd niet makkelijk om het huwelijk goed te beleven. Als je ziet hoeveel mensen er gaan scheiden. En als wij gehuwde priesters zouden invoeren, zou dan het scheidingsaantal onder priesters minder zijn?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: En dat is nog een grote schande.
1: Dat is een verschrikkelijke schande.
0: Een priester, met misschien nog met een huwelijk. En daarna hertrouwd, die wil hertrouwen.
1: Dat kan toch allemaal niet?
0: Dat is gewoon...
1: Nou, dan zijn we helemaal van onze christelijke wortels af. Dat het Oost heeft ook wel.
0: Ja, die problemen zijn er. Ja. Die zijn er al. Ja, misschien 100 jaar geleden minder, maar nu zeker.
1: Dus die hebben daar ook... Ja, die gaan er dan een beetje luchtig mee om wel, voor een stuk.
0: Ja. Want en die zijn niet bekend in het Westen. Hè? Dus de mensen die hoort over... Oh, dan moet wel een priesterschap komen en zo... Volgens mij weten ze of willen ze niet weten over de problemen van het gehuwd priesterschap in het Oosten. Het is niet probleemloos.
1: Nee, ik heb daar ook met een evangelische bisschop in Duitsland wel eens gezegd. Hoe is het bij jullie met die dominees? Die mogen wel trouwen, maar hoe zit je dan met... Ja, daar heb je ook veel mee te maken. Dan zit je toch ook met een ergernis. Kun je die wel handhaven in een prochie? Lastig. Een gescheiden dominee of een gescheiden priester?
0: Die gaat naar een nieuw bruid zoeken onder de parochianen. Hoe erg is dat? Ja.
1: Dus ik denk dat de kerk, daar wordt gemakkelijk over gepraat door mensen.
0: Ja.
1: Maar het heeft heel veel implicaties. En de kerk verandert er inderdaad helemaal door als dat celibaat zou opgeven. Want je zult dan zien dat je minder celibataire priesters krijgt.
0: Ja, zeker. Binnen 100 jaar zal het een minderheid zijn, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Kijk, dan heb je enkel nog... Want de bisschoppen die kunnen dan alleen maar uit celibataire gekozen worden.
0: Dus dan moet je dan iets doen met dat. Wat doe je dan? Waar vind je die bisschoppen? Kloosters.
1: Kloosters.
0: Ja, kloosters bestaan bijna niet. Kloosterlingen ook niet. Dus wat? Je moet dan naar de weduwnaren gaan kijken. Ja, lastig. Ja. Lastig.
1: Ja, dat is zeker. Maar je kunt alles aan de kant schuiven. Hè? Ik bedoel, dan heb ik liever dat ze aan de kant schuiven en maar oud-katholiek worden, want dan kun je alles. Dus dat is geen punt. Je hebt wel bijna geen gelovigen. Hè? Dus ik bedoel, ik geloof dat ze 8000 gelovigen in Nederland hebben. Dan weet ik hoeveel priesters, nog een paar bisschoppen. Nou hebben ze mevrouw bisschop.
0: Ja.
1: Nou betekent dus dat ze echt protestant zijn geworden. Ja, ja. Dat hadden ze al eerder, want ze hadden al vrouwelijke priesters. Nou, we hadden vroeger nog het idee, ze zijn nog katholiek, maar katholiek zijn ze dus niet meer. Ze kunnen zich wel oud-katholiek noemen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn, katholiserend protestant. Ze hebben meer protestante opvattingen dan katholiek.
0: Ja,
1: zeker als het over het ambt gaat.
0: Een secte.
1: Huh?
0: Een secte.
1: Een secte.
0: Ja.
1: En ja, dat zien we toch aan die pastorale werkers, die katholieke pastorale werkers van het bisdom Haarlem. Die wilde graag priester worden. Dat kon natuurlijk niet binnen de katholieke kerk. Ze meende toch dat ze roeping had. Nou, toen is ze maar oud-katholiek geworden, want dat kan dat. En nou is ze zelfs nog bisschop van Haarlem geworden. Nou, de carrièrekansen voor die vrouw zijn geweldig.
0: Ja, maar dan heb je ook die priester van vorig jaar. Die is met pensioen gegaan, een vrouw gevonden. Die is nu oud-katholiek geworden, want daar kon hij zijn priesterschap nog beoefenen. Ja. Dank je. Dus dat ging
1: levende ecumene, hè?
0: Ja, ja. Eigenlijk hadden de oud-katholiek moeten zeggen, ja, je bent toch wel van de andere kerk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen jou niet als priester ontvangen.
1: Je kunt bij ons komen, maar je kunt niet geen priester zijn hier. Dan zou ze echt...
0: Tenzij weer een 7 jaar opleiding doet en zo.
1: Ja.
0: Maar dan ben je dood tegen die tijd.
1: Nee, maar je kunt toch een kerk van spijt op tanden, zal ik maar zeggen. Van mensen die... Ja. Maar ja, fijn. Het is een sectetje, dus nou ja. Dan zullen we er alles over ons heen krijgen als er oud-katholieken luisteren. Maar...
0: Dat weet ik niet. Dat hebben we van andere protestanten gehoord, dat ze aan het luisteren zijn, gereformeerd en zo. Maar van oud-katholieken, ik denk
1: die
0: dat...
1: Die zijn er ook zo weinig. Dus
0: ja, maar dit is zo'n programma die een oud-katholiek zou gewoon een gekke van krijgen.
1: Dat weet ik niet.
0: Zo
1: ja,
0: roms. Dan denk je, goh.
1: Ja, maar ze willen nog katholiek zijn, zeggen ze.
0: Ja, maar op hun manier.
1: Ja. Nou, en als je dus het celibaat afschaft en je hebt de biecht ongeveer afgeschaft en noem maar op, al die dingen, dan ben je toch niet katholiek meer. Geloof dat niet.
0: Nee.
1: En ze hebben eigenlijk ook geen geloofsleer meer. Dus een beetje in het algemeen zo, weet je wel. Maar transsubstantiatie ook niet. Ik bedoel,
0: nee.
1: Ja, ze geloven wel in de werk tegenwoordig, maar dat is een beetje vaag allemaal.
0: Ja, nou ja. Dan is het zo. Het huwelijk geloven ze wel, maar met scheiding...
1: Ja, maar dat is ook scheiding zoals ik wel in geloven.
0: Ja, anticonceptie sowieso.
1: Ik bedoel, en dan zeggen ze we geloven in Jezus. Maar als Jezus van moeilijke dingen zegt, geloven ze er niet in, hoor. Dat is hetzelfde als onze katholieken van nu, die modernisten. Die geloven ook niet in wat Jezus zegt als het iets moeilijks is.
0: Ja, zoals...
1: En ze geloven niet dat de weg... smal is en de poort eng, dat geloven ze niet.
0: Of ze maken...
1: Toros, toros, toros, zeggen ze.
0: Ze maken van de woorden van Jezus iets wat je wel... Nou, er is een podcast die ik heb gezien, hè. En ja. De vraag was, ja, waarom zijn vrouwen, mogen vrouwen geen priester worden in de Rooms-Katholieke Kerk? En een van de sprekers zei, ja, ik weet het ook niet, want ja, Jezus die heeft wel mannen gekozen. Want ze zeggen, ja, omdat Jezus alleen maar mannen heeft gekozen. Maar ja, die mannen waren ook besneden, Joods, spraken Aramaïs. Ja, waarom nemen we ook die andere voorwaarden niet mee in de overweging om alleen mannen tot de priesterschap te laten?
1: Dit is,
0: dat heeft Jezus
1: je,
0: niet.
1: Hoe kun je zoiets zeggen?
0: Ja, maar dat
1: dan
0: zeg
1: ben je
0: wel.
1: Toch zo dom als ik weet niet hoe. Dat er dus een typologische en een antropologische ding. Dat het man zijn van Christus iets betekent voor het man zijn van. En dat niks meer besneden, al die onzin. Ja. Dat zijn flauwe kulverhaaltjes.
0: Maar ja, dus dan maken ze van de woorden van Jezus iets wat ze willen van maken.
1: Ja,
0: zodat
1: tuurlijk.
0: Het past bij je eigen interpretatie.
1: Dat is, ja. Maar dat is ten diepste protestant, hij is niet katholiek.
0: Ja. Ja.
1: En het gaat dus niet alleen omdat Jezus alleen maar mannen gekozen heeft. Dat is wel zo. Maar het gaat over de sacramentele tekenwaarde.
0: Ja.
1: Dat een man alleen maar teken kan zijn van Christus en een vrouw niet.
0: Ja.
1: Een vrouw is een teken van de kerk.
0: Ja, ja.
1: En de bruid.
0: Ja, daar had Jezus heel makkelijk vrouwen kunnen, want er waren vrouwen om
1: Zeker.
0: Zich heen. En toch heeft hij gekozen om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Dus er zit een diepere ding achter.
0: Ja. Nou ja.
1: En als je die sacramentele dingen niet hebt, en die hebben protestanten natuurlijk niet, dan hebben ze er ook geen last van.
0: Nee. Einde discussie.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, dit is wel het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot over een week.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 26e week van even jaar. Luidt de tekst van de opening. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red dan uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hun: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand. En niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Opdat u jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader. En wie de Vader is, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde Jezus zich naar zijn leerlingen afzonderlijk. En hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. In het geloof dat het Rijk Gods, Jezus in eigen persoon, mij nabij is, en dat mijn naam staat opgetekend in de hemel, bij zijn Vader, omdat ik daar kind aan huis ben. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, verlangend om met zijn woord, Jezus, zijn Zoon, bij mij binnen te komen. In mijn hart. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis: God spreekt en de mens luistert. Vandaag mensen die hebben geluisterd. Wij staan in de geschiedenis van eeuwen van luisterende mensen. Wij zijn als gelovigen luisteraars van het woord van God. En dan vragen om de bijzondere genade, dat ik mijn geluk bewust mag maken, mijn bevoorrechting, zodat ik met een gegroeid verlangen naar het woord van God mag uitzien. De overweging. Dat moet voor de leerlingen een belevenis geweest zijn, wanneer ze voor het kwaad zelf stonden, zo'n onreine geest, die niemand meer in staat was zelfs met een ketting te boeien, oog in oog met heel de kracht van de vijand. Ze wisten niks beters te doen dan gauw de naam van Jezus uit te spreken
En wat gebeurde er dan tot hun verrassing? De naam van Jezus had macht over dat bovenmenselijk geweld. Jezus bleek de sterkere. En Sint Benedictus leert in zijn regel aan de monniken: werp elke geslechte gedachte te pletter tegen de rots die Christus is. Dat mogen dus alle gelovigen doen. Toch moet u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn. Jezus vindt het niet goed dat onze vreugde gebonden is aan de overwinning op de macht van het kwaad en daardoor indirect toch nog aan de kwade macht zelf. En we zijn nu al burgers van het nieuwe Jeruzalem, waar helemaal geen kwaad is. De steden in de oudheid hadden lijsten van burgers. Wiens naam op die lijst voorkwam, had deel aan de voorrechten van het burgerschap van die stad. Onze namen staan opgetekend in de hemel, in de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. De leerlingen van Jezus hebben het zicht op de hemel nodig, zoals de Joden het perspectief op het beloofde land nodig hadden om door de woestijn heen te komen. En Paulus zegt dan ook: we moeten zinnen op het hemelse, niet op het aardse, want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Hebreeën 13, 13. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Dat zegt Jezus alleen tot zijn leerlingen, dat zegt hij alleen tot ons. Gelukkig wij die zien, gelukkig wij die zien in het geloof, met geloofsogen. En wat zien we dan? We laten nu de heilige Bruno aan het woord, wiens feest een deze dagen gevierd wordt op 6 oktober. Wie is er zo goed als God? Of beter, is er enig ander goed dan God alleen? Daarom zegt de heilige ziel, die iets heeft ervaren van de onvergetelijke luister, schittering en schoonheid, aangestoken door de vlam van de liefde. De heilige ziel zal zeggen: mijn ziel dorst naar God die leven is. Wanneer mag ik naar God opgaan en voor God verschijnen? Zo spreekt de heilige Bruno, stichter van de Carthuizers. Jezus zegt: gelukkig de ogen die zien wat wij zien. Wij zijn een uitverkoren volk, uitverkoren boven de generatie voor Jezus' komst, want vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet. En we zijn ook uitverkoren boven onze omgeving nu, boven de niet-katholieken, boven de niet-gelovigen. Want voor hen geldt het woord dat Jezus spreekt, voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Verborgen gehouden wat hij ons, kleine kudde, aan de kleinen heeft geopenbaard. Zalig dus onze ogen, omdat zij zien. En wat zien wij dan? Wij zien dat er niet alleen een grote God is, maar ook een kleine. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, de grote God, en wie de Vader is, tenzij de Zoon, de kleine God. Jezus, de mensenzoon hier op aarde, die ons openbaart dat mens zijn zoon zijn is. Een kleine manier van denken en voelen hebben als zoon zijn. Jezus vertaalde zijn hemelse zoon zijn in de hemel daarboven in categorieën van armoede, nederigheid, van klein zijn, van kind zijn, van ontlediging, van gehoorzaamheid. Geen eigen wil hebben, geen eigen woord spreken, dus precies zijn zoals een kind. Wat verborgen gehouden is voor wijzen en verstandigen, dat is geopenbaard aan de kleinen en aan hen die zijn als kleinen, als kinderen. En dat wordt ons steeds opnieuw geopenbaard wanneer wij Eucharistie vieren. Dan zien we, en we moeten daarin ook voorgaan door eerst onze eigen woorden af te leggen en te luisteren naar het woord van God,
maar ook door ons eigen leven, alles wat we hebben en wat we zijn uit handen te geven, om zo helemaal onthecht iemand anders te ontvangen, die niet van deze wereld is. Omdat wij nu al thuis zijn in de hemel, zoals kinderen bij hun ouders, is het goed het gebed op een vertrouwelijke manier te eindigen, met gesprekjes, als vrienden onder elkaar, zoals kinderen met hun ouders, met Jezus, met de Vader. Het onze Vader laten volstromen met de herwonnen of verdiepte innigheid en vertrouwelijkheid.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind. Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts de duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
2: Welkom, beste luisteraars, in een bijzondere uitzending van Biofides. Vincent Kemme, welkom.
3: Dankjewel dat ik weer bij jullie mag zijn.
2: Het is inderdaad een zeer bijzondere uitzending. Namelijk is het zo dat ondanks een belangrijk gebeurtenis in jullie leven toch een uitzending is. Namelijk, jullie zoon Paul is onlangs overleden. Ja. En dat is, we hebben meegeleefd in de laatste dagen van wat daar allemaal, in de weken en jaren zelfs van wat daar gebeurd is zijn leven. Je hebt daar het nodige over gedeeld. En wij hebben ook voor hem gebeden. En ik mag jou ook namens Radio Maria van harte condoleren met het verlies van jullie zoon. En wij bidden voor een mooi en waardig afscheid binnenkort. Bij de uitvaart.
3: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Waarom dan toch gesproken over dit onderwerp in
2: Precies.
3: deze uitzending?
2: Ja, dat, vertel.
3: Ja, de luisteraars weten natuurlijk wel dat ik al heel vaak bij jullie gesproken heb over geneeskunde en ethische kwesties. Maar ook existentiële kwesties van hoe kun je weten dat er een hemel is of dat er leven na de dood is of wat de menselijke natuur, hoe zit die eigenlijk in elkaar? Zijn wij zomaar slimme dieren? Of zijn we toch iets meer dan dat? En op dit soort cruciale momenten als je afscheid neemt. En het is niet zo dat omdat ik zondag naar de kerk ga, dat het opeens allemaal van een leien dakje gaat. Zeker ook emotioneel niet, maar ook intellectueel, verstandelijk niet. De reactie die ik van kinderen kreeg. En partners van onze kinderen, het is niet eerlijk, hè? Een jongen op jongen. En dan denk je, ik ben een beetje, de luisteraars weten dat ik filosofisch ingesteld ben, dus dan vraag ik me gelijk af, is dat zo? Is dat niet eerlijk?
2: Begrijpelijk.
3: Nou, inderdaad, vanuit een zuiver menselijk standpunt in de zin van binnenwereldelijk, tijdelijk, zoals we hier leven als intelligente wezens op aarde, kun je zeggen, wat is dat nou? De meeste mensen worden toch tegenwoordig 80 of zelfs meer. En waarom moet dan opeens zo'n leven zo weggerukt worden? En dan kom je al gelijk op die vragen hoe moet je dat beoordelen? Moeten wij God als het ware de schuld geven van een oneerlijke handeling? Ja. Of als God al bestaat? Hè? Want we zitten. Ik ben hier niet bij Radio Maria om alleen maar religieuze taal te verkondigen, maar ook de stem van onze cultuur, die niet in God gelooft of nauwelijks, daar aan bod te laten komen, omdat we daar elke dag mee te maken hebben. Er is waarschijnlijk niet één luisteraar van Radio Maria die vrijgesteld is van de confrontatie met de wereld waarin we leven. Dus dat, maar dat, ik heb erover nagedacht en gezegd, wacht even, als een leven, het leven van onze zoon was in zekere zin heel rijk en goed gevuld, en dus, ik ga ook merken nu al aan de vooravond van het afscheid, dat er een enorme, dat hij enorm groot, veel respect, hij was alleenstaand, enorm veel respect kreeg van een enorm groot sociaal netwerk. Hij was een zeer goed mens, betrokken en allerlei mooie eigenschappen. Dus wij zijn eigenlijk onder de indruk. Maar als je dan op 39-jarige leeftijd sterft, is het dan oneerlijk? Nou, ja, als er niks zou zijn na de dood. Maar als er een eeuwigheid is die veel langer duurt dan 39 jaar, om het zo te zeggen, die zelfs niet eens in tijd uit te drukken is, omdat die boventijdelijk is, wat dat ook wezen mag. Mm-hmm. We zeggen eeuwig, maar Paus Benedictus de 16 heeft al gewaarschuwd van denk niet dat eeuwig eindeloos lang betekent. Nee, het is boventijdelijk. Het is een andere dimensie die we ons niet kunnen voorstellen, maar die niet, waar geen klok is. En dus dat is anders zou het wel eens saai kunnen worden, hè? Als je, ik weet niet hoeveel millennia in de hemels op een harpje moet spelen. wat zullen we nu eens spelen? Dus ik citeer heel vrij uit de los uit de Paus Benedictus de 16e. Uit Pace Salvis, een encycliek. Maar dus dat is wel interessant om ook in de gesprekken met kinderen die niet gelovig zijn of partners, proberen toch wat aandacht voor te vragen. Een ander aspect is ook hoe kun je geloven dat die menselijke geest, die mens een onsterfelijke geest heeft, een onsterfelijke ziel, zeggen we meer in de religieuze taal. Dus dat is die spirituele dimensie. Ik ben op verschillende, ik dacht zelfs dat ik hier al eens over had, over die bijna doodervaringen.
2: Klopt.
3: Waarbij de mensen dus gereanimeerd worden. Sinds de jaren 60 is dat. Waarbij ze dus er heel veel research naar gedaan is. Het is bijna beschamend, zoals in onze cultuur, dat het nog niet mainstream is. Namelijk dat de geneeskunde eigenlijk laat zien dat de mens een onsterfelijke geest heeft. Er zijn vanuit de neurologie en vanuit de bijna doodervaring, de cardiologie met name, zijn er zoveel getuigenissen over. 10.000, 100.000 mensen op aarde, studies, er zijn zelfs onderzoeksinstituten die systematisch inventariseren wat die ervaringen inhouden en wat de grote lijn is. En dat in hoge mate compatibel is met hoe we vanuit de theologie, dus vanuit het geloof, al sinds de mens bestaat, geloven in het eeuwig leven. Maar de theologie gaat over geopenbaarde kennis, door middel van bijbelse teksten en in de hoogste mate door de verrijzenis van Christus.
2: Ja.
3: Maar ook de geneeskunde komt dus eigenlijk tot die conclusie. Maar dat is nog niet, helaas nog niet, voldoende mainstream, voldoende ervaring. Maar dat zijn dus toch wel heel, en zeker in de gesprekken ook met mijn zoon, toen hij nog stervende was, of laten we zeggen op zijn sterven, heeft hij dat eigenlijk maar heel positief op gereageerd van, daar zie ik naar uit. Dat die andere wereld, die andere mensen al gezien hebben, die via zo'n bijna doodervaring daarvan getuigen, kunnen getuigen op aarde. Dus dat is een heel mooi punt. Dat is één punt waar ik het vandaag met jullie over wou hebben. Dat het eigenlijk zo onredelijk wordt. Maar ja, ga maar naar een volledig seculiere uitvaart. Je zult altijd één van de sprekers horen zeggen, we'll meet again. We zullen elkaar weer zien. Dus het zit zo diep verankerd in de intuïtie van de mens, dat het onaanvaardbaar is te denken dat wij slechts bijvoorbeeld, zoals je vaak hoort, in de herinnering van de mensen voortleven. Ja. Of slechts. Want ja, over 3 generaties is er niemand meer die nog aan jou denkt, hè, op aarde.
2: Sommigen doen dan een beroep op de nalatenschap, hè, of de geestelijke nalatenschap, dat het toch iets doorleeft van de persoon. Maar dat is ook heel
3: wereld. Ja, dat is onbevredigend. Als jij stratenmaker bent geweest en geen Nobelprijs gewonnen hebt, dan is niemand nog die aan jou denkt. Hè. Maar God wel. Dat is dus een fundamenteel verschil.
2: Ja. Ja.
3: En dat is één onderwerp waar ik vandaag wel bij stil wil staan naar aanleiding van. En echt positief laten mensen durven, niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit de wetenschap. En dat is typisch Biofides. Durven geloven, het is onwetenschappelijk, zo dan ga ik heel hard uitspraak doen, om te denken dat er geen leven na de dood is. Dat er geen hoop is en dat de mens, dus bestemd is voor de eeuwigheid. En dat iedereen, het is ook niet zo Iemand zei tegen mij, ja, dat is, jij gelooft, jij denkt dat het zo is omdat je het gelooft. Nee, zeg ik, ik geloof het omdat het zo is.
2: Ja.
3: Dat is net andersom.
2: Ja,
3: dus, en daar zijn, volgen,
2: ja. Ja.
3: Ja, en daar kun je ook rationeel en wetenschappelijk de nodige bewijzen. En als men interesseerd is, moet men mij, de luisteraars, een mailtje sturen. info@biofilis.org. Dan kun je, daar kan ik daar wel eens iets over opsturen. Dat is één. Mag ik naar mijn tweede punt?
2: Ja, zeker. We zijn al over. Ja.
3: Ik zit met de klok voor mij.
2: Ja.
3: Palliatieve zorg. We hebben in Nederland. Ik heb daar even 26 jaar geleden, mijn broer aan dezelfde ziekte verloren in Amsterdam. En met mijn oudste broer, die daar ook nog steeds woont, die toen de zorg voor hem had, hebben we daarover gehad hoe toen de palliatieve zorg in Nederland was en nu.
2: Eventjes uitleggen wat dat is, want dat is natuurlijk een duur woord, een mooi woord ook, maar wat betekent het eigenlijk?
3: Palliatieve zorg is een woord dat, ja, pallia dat refereert aan mantel, maar vergeef, verwar het niet met mantelzorg. Maar het is die zorg voor de patiënt die naar het einde van het leven gaat, zonder actief het leven te beëindigen. Dus pijnbestrijding, comfortbehandeling, liefde. Als het goed is ook multidisciplinair, een zekere Cicely Saunders in de jaren 60... staat aan de wieg van de hospicebeweging. Huizen waar je in vrede kunt inslapen, waar je niet gedood wordt, als het goed is. In Nederland is dat niet 100% zeker. Ligt eraan welk huis je hebt. En, maar palliatieve zorg is dus begeleiding, medisch, maar ook sociaal, psychologisch en spiritueel.
2: Ja.
3: Op weg naar dat einde toe. Laat ik even wat beperken tot het medische. Daar is Nederland vrij laat in geweest. En dat betekent dat mijn broer in dat tijd, zo kwam ik tot de conclusie met mijn oudste broer, Nederland was vrij laat in de klas van Europa en de wereld in het ontwikkelen van palliatieve geneeskunde. Maar dat is wel ingelopen, hebben we de indruk.
2: Ja.
3: In ieder geval voor onze zoon. Is overleden in een hospice in Eindhoven. We zijn zeer te spreken over. En daar heb ik ook hele indringende gesprekken gehad met een behandelend arts. Verbonden aan dat hospice. Die ook op medisch-ethische gronden. Een overigens christelijk geïnspireerde hospice. Bij de Broeders van Liefde in Eindhoven. En dus ik heb goed nieuws. Er is in Nederland nu mogelijk om in een hospice. Dus waar moet een beetje onderzoeken dat men je stervende familielid niet zal actief het leven beëindigen. Maar wel de modernste geneesmedicaties bijvoorbeeld in weten zetten, waar men ook vooruitgang in geboekt heeft de afgelopen decennia, om angsten te behandelen en kalmerende, pijnbestrijdende behandeling. Dus er is echt wel heel mooi. En de kerk zegt ook, ja, pijnbestrijding en comfortbehandeling is een morele plicht. Als iemand door zware angsten wordt getorgen, dan heb je de plicht om die wat kalmerende middelen, met bij wijze van spreken, te geven.
2: Ja.
3: En als de patiënt zelf ervoor kiest, en dat was bij onze zoon bijna het geval, maar dat is er niet meer van gekomen voor een terminale sedatie. Dat wil zeggen in een diepe slaap brengen, na afscheid genomen te hebben en eventueel ook de sacramenten te ontvangen te hebben. Om afscheid te nemen van en niet meer uit die slaap wakker te worden. En dan in de slaap aan de ziekte en niet aan de medicatie te overlijden. Dat is zelfs, zegt Paus Pius XII, geloof ik, uit 1950 al. Als dat als bijeffect een zeker levensverkortend effect zou hebben. Dat is ook acceptabel.
2: Oh ja.
3: Als jij, maar bijvoorbeeld, er wordt vaak ook van morfine gesproken. In die context met euthanasie, daar zijn hele andere medische medicijnen, ik hou niet van dat woord. Maar
2: nee, is het ook niet. Producten maar, toch even maar voor nodig. Een kleine correctie, Vincent, omdat je dan, dat we niet het beeld schetsen alsof actief het leven wordt beëindigd in de hospices in Nederland.
3: Precies.
2: Maar jij doelt dan op euthanasie, hè? Dus dat is dan afhankelijk ook van de wens van de patiënt. Ja.
3: Maar euthanasie is een hele andere medische handeling, ook als je het medisch wil noemen. Namelijk met andere middelen die als zekerheid de dood bewerkstelligen, terwijl een pijnbestrijdend middel, zoals bijvoorbeeld morfine, daar wordt geen euthanasie mee gedaan. Nee. Maar alles hangt ook af van de intentie van de behandelaar. Mm-hmm. Wat is de bedoeling om pijn te bestrijden en heeft dat als een ongezocht bijeffect, een zekere levensverkortend effect, dan is daar ook volgens de kerk geen bezwaar tegen. Snap je?
2: Ja, oké.
3: Okay. Dus ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met de manier waarop het voor mijn zoon nu verlopen is. Hij is in alle rust, pijnloos en zonder angsten ingeslapen en heeft zijn laatste adem uitgeblazen, wetend en verlangend naar die andere wereld. En ze voorzien zelfs van, nadat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Ja. En de beslotenheid van een kleine kring. Dus dat is wel ondankbaar over te zijn.
2: Nou, zeker.
3: En waar ik ook hier wel over wilde praten.
2: Vincent, dank je wel. Het is ontroerend hoe jij vol liefde inderdaad spreekt over iets wat zo recent is en zo ingrijpend in jullie leven is gebeurd. Waarin je vooral pleit voor een goede palliatieve zorg en daar ook van getuigt. En waarin jij ook spreekt over de poort naar de eeuwigheid en het ook een stukje apologetiek daarin. En de bijna doodervaring. Veel dank daarvoor. En ik hoor ook allerlei haakjes naar nieuwe uitzendingen voor waar we verder door kunnen gaan op delen van deze onderwerpen.
3: Laat ik nog één kleine zin zeggen. Dat is: mensen, bid met je zieken en stervende aan het bed. Ook wij hebben dat kunnen doen. En dat is een grote genade voor de patiënt.
2: Amen.
1: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom bij het weekend in met, zoals gezegd, onze pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur.
2: En met Yvonne.
1: En met Yvonne, ja. Deze keer.
2: Dus elke week is de verrassing. Ja. Nou, we hebben wel een schemaatje hoor. Maar
1: dat wisselt ook nog wel eens een beetje. Precies. Dus ja. Nee, vandaag wij twee en we mogen en terugkijken en vooruitkijken. En er is een heleboel eigenlijk om op te noemen.
2: Ja, elke week. Hè? Het is altijd wel, als je dat dan even samenvat, dan zie je wel van wat een mooie week altijd. Hè? Er gebeurt altijd van alles.
1: Ja.
2: Hoop live en natuurlijk ook een hoop de uitzendingen die we al wat langer hebben. Maar inderdaad ook afgelopen week weer een bijzondere week gehad. Heel even, we beginnen altijd aan op de valreep van het weekend. Hè? En ik moest net even denken aan vroeger, lang geleden.
1: Vroeger?
2: Was het weekend altijd wel iets anders dan tegenwoordig. Tegenwoordig als priester natuurlijk helemaal. En dan leef je naar het weekend toe. En dan heb je zaterdag de mis. En je hebt zondag ook de mis. En dat is natuurlijk prachtig. Maar vroeger was het weekend echt zo van, oh, 2 dagen helemaal niks.
1: Ja.
2: Is dat voor jou nog steeds een beetje? Of gaat het voor jou ook altijd maar door?
1: Het is niet dat er niks is in het weekend. Want heel veel moet er juist gebeuren in het weekend. Als je door de week druk bent met of werk of vrijwilligerswerk. Maar aan de andere kant, kijk, de zaterdag is natuurlijk wel, het is wel rustiger.

0: En zeker de zondag. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat er toch ook vaak dingen gepland worden, hoor, op de zaterdag.
1: Ja,
0: ja, juist omdat door de week het al vol zit, hè, maar dan met goede dingen natuurlijk.
1: Ja. Maar het weekendgevoel blijft toch wel een beetje.
0: Jawel, ja. jawel, ja. Zeker wel. Dat is, en dan weet je maandagavond, oké. Weet je zondagavond, oké, maandag begint het weer.
1: Ja, dus dat, ja. Ja, nee, ik had even zo'n flashback van inderdaad weekend. Hè?
0: Ja.
1: Van, we hadden op zaterdagavond hadden altijd een bakje met zoutjes.
0: Och.
1: En dat was echt groot feest dan.
0: Ja.
1: En dat waren dan 4 van die vakjes met verschillende, met krakelingetjes, ja, en met van die kleine stokjes en zo. Ik denk, als je er tegenwoordig bij de kinderen mee aan zou komen, ja, dan zeggen ze, ja, kunnen we niet iets beters te snacken krijgen? Maar, ja.
0: Klopt.
1: Ja, ja, maar goed.
0: Nee, dat is zeker, ja, als je
1: tot
0: dan
1: zover,
0: over vroeger, ja, hebt. Ja.
1: Tot zover deze mijmeringen, ja. Maar inderdaad, we gaan even terugblikken voordat inderdaad het weekend dadelijk dan officieel gaat beginnen. Ja, ik wil dadelijk graag iets gaan vertellen over dinsdag waren we in Amsterdam. Maar misschien is het mooi om eerst even te noemen, Yvonne, afgelopen maandag. Welke bisschop heeft deze week de week geopend?
0: Nou, dat was deze week Monsieur de Jong. Dat is heel, het is toch ontzettend fijn om ook weer in het nieuwe seizoen, want dat is uiteindelijk toch nog, ja, 1 maandje eigenlijk nu bezig. Gewoon de bisschoppen te horen vertellen over wat ze bezighoudt, waar ze ook naar uitkijken. Bijvoorbeeld Monsieur de Jong, die mag altijd mee naar Lourdes met de militaire bisschoppen. Bedevaart eigenlijk. Zeg ik bisschoppen? Militaire bedevaart.
1: Ja. Als bisschop.
0: Als bisschop, ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En misschien toch leuk om alvast te vermelden, want het heeft dan een beetje met elkaar te maken, is dat komende maandag, dan mogen we voor het eerst verwelkomen in dat programma Een Bisschop Opent de Week, Monsieur Cornelissen.
1: Ja,
0: ja, van
1: heel
0: het
1: mooi,
0: bisdom,
1: heel mooi.
0: Ja,
1: je vertelde
0: Groningen,
1: inderdaad
0: Leeuwarden,
1: dat hij, jij heeft gezegd op de uitnodiging.
0: Ja,
1: heel
0: klopt.
1: Mooi. Ja.
0: En wat ik zo begrepen heb, is dat hij graag eigenlijk meedoet aan het programma. Vorig jaar was het nog een beetje te druk. Hè? Hij is 11 oktober vorig jaar tot bisschop gewijd. Dus dat eerste jaar heeft hem waarschijnlijk volop bezig gehouden om te wennen, om alles te leren kennen, ook in het bisdom natuurlijk. Maar hij wil daar heel graag over vertellen. En ik denk dat het een heel leuk programma wordt.
1: Ja, en hij blijft dat dus ook doen de komende maanden.
0: Ja, ja. Dus ze wisselen elkaar af. Hè? Dus steeds om de zoveel weken is dan de bisschop weer, die betreffende bisschop weer aan de beurt.
1: Nou, we zijn heel benieuwd naar de wederwaardigheden van de bisschop voor in het eerste jaar. Want er zal ongetwijfeld iets over vertellen. Ja.
0: Ja,
1: mooi. Dus aanstaande maandag. Ja. Ja, ik zei net al van afgelopen dinsdag waren we met wat mensen van Radio Maria in Amsterdam. Onder andere ook Antoon. Dat was een bijzondere dag. We zijn weer in de Onze Lieve Vrouwenkerk geweest, waar we ook de Rosary Rally een paar weken terug hadden natuurlijk. Maar nu niet voor het voorbereiden van een nieuwe Rosary Rally, want we moeten niet bezig blijven natuurlijk. Hè. We moeten ook even dat allemaal laten landen. Maar om een film op te nemen over de Heilige Mis.
0: Hmm.
1: We kunnen daar wel iets al van uit de doeken doen. We doen dat samen met Credo Katholiek.
0: Ja.
1: Misschien voor sommige luisterers ook wel bekend. Initiatief van een paar jongeren die een paar jaar geleden zijn begonnen met het maken vooral van korte filmpjes met jongeren over wat hun drijft in het geloof. Ook uitlegfilmpjes, catechesen.
0: Op YouTube.
1: Op YouTube, inderdaad. Dus ze hebben daar al heel wat filmpjes staan. Maar wat er nog niet echt was een duidelijke film over de mis zelf. En ze hebben sinds een jaar, geloof ik, hebben zij een initiatief dat ze op verschillende plekken in Nederland, dat noemen ze dan een credo-mis, vieren. En dat wil zeggen dat voor mensen die nog helemaal niet thuis zijn in de kerk, ze de mis vieren en dan ook uitleggen wat daar gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we hebben dat samen besproken en daar is uiteindelijk uitgekomen dat wij dat dus gaan filmen. En dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Dat we op een hele toegankelijke manier vertellen bij alle momenten in de Heilige Mis wat daar nou eigenlijk precies gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, dat denk je van, dat doen we wel even, maar er komt gigantisch veel bij kijken. Het is natuurlijk gewoon de setting zelf, hè, dus we moesten een mooie kerk vinden om dat op te nemen. Nou, dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Ik heb al een paar beelden van de film gezien. Het ziet er schitterend uit. Het is echt heel, heel mooi gemaakt.
0: Oh, mooi.
1: Dus dat zie je, dat weten we nu al. Maar ja, er moet natuurlijk ook een heel script geschreven worden voor de uitleg bij de Heilige Mis. En dat is nog niet zo heel makkelijk, want aan de ene kant moet dat natuurlijk ook wel echt inhoud hebben. Je kunt niet alleen maar zeggen van, nou, dit was het Sanctus en dit is het eucharistisch gebed.
0: Nee, het dus moet dat, toelichting echt van, wat is het, waar komt het vandaan, waar

0: Ja. Ja. Maar ja, dan ook weer niet op zo'n manier dat het niet meer te volgen is. Hè? Want soms kan theologie wel eens de neiging hebben om het heel goed te verwoorden. Maar dat je vervolgens denkt, ja, ik kom net 2 dagen kijken in de kerk en ik heb geen idee wat u net zei. Dus daar hebben we een beetje in moeten zoeken naar de goede toon.
1: Ja.
0: Dat is nog niet helemaal klaar. Dus het zal nog wel een tijdje duren voordat die film helemaal ook klaar is en uiteindelijk wordt uitgebracht. Maar dat zal wel ergens dit jaar nog zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En we hebben nu dinsdag de filmopname gemaakt voor de Novus Ordo Mis. En we gaan begin volgend jaar ook van de Oude Mis een soortgelijke film maken.
1: Ja, ja.
0: Zodat de 2 vormen van de bekendste Latijnse rites, de Romeinse rites, dat we die aan jongeren kunnen aanbieden. En misschien ook wel voor ouderen die al wel hun hele leven lang naar de mis gaan.
1: Zeker.
0: Maar ook denken van, ja, dat is voor mij eigenlijk nooit zo duidelijk geweest hoe dat nou precies zit.
1: Ik heb het zelf wel meegemaakt bij een communieviering. Dat we dat heel kort, dus veel korter dan dat dit zal zijn. Maar dat we dat ook deden om op, ik zeg maar, 4 of 5 momenten in de mis heel kort even te zeggen van, dit gaat er nu gebeuren. En dat dan achteraf inderdaad gewoon mensen uit de kerk, uit de parochie, ook zeiden van, wat was dat eigenlijk fijn.
0: Gewoon toch een...
1: Maar ik denk wel dat het goed is ook om te vermelden dat de eucharistieviering natuurlijk wel gedaan werd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Maar niet gevierd met ons lieve Heer.
0: Nee, precies. Het is een houten mis. Dat wil zeggen dat het dus geen echte mis is geweest, maar dat we de stukjes rustig spelen, om het zo te noemen, zodat het ook goed gefilmd kan worden. Ja, omdat het natuurlijk niet gepast is om de echte mis de hele tijd te onderbreken als je aan het filmen bent. Dus de consecratiewoorden heb ik ook niet uitgesproken natuurlijk. Dat was wel even de knop om. Want als je de mis niet echt doet, maar het moet wel echt lijken voor de film, dat is natuurlijk niet zo makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat onze cameraman Gert-Jan, die heeft daar een prachtig resultaat neergezet van, het ziet eruit alsof er echt een mis wordt gevierd. En dat commentaar, dat zal uiteindelijk door Lars Bentin worden ingesproken, dus een van de mannen van Credo Katholiek. Die daar zelf ook bij aanwezig was. Hij was het godsvolk. Dus we hadden de priester en 2 acolieten, waaronder Antoon. En Lars was dan de vertegenwoordiger van de mensen die in de kerk zitten.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wel een heel mooie insteek. Want hij zit dan alleen in de kerk en hij doet ook alles voor. Hè? Dus ook het zitten, het staan, het knielen.
1: Ja.
0: Hoe je de communie ontvangt. En daar gaan we dus ook uitleg bij geven die je dan zult horen op het filmpje. Maar dat maakt het heel inzichtelijk.
1: Ja.
0: Hè? Dus hij laat precies zien van, je komt voor het eerst van je leven in de kerk. Ja, hoe werkt dat? Je maakt een kruisteken met het wijwater en je knielt richting het tabernakel. En waarom doe je dat? Eigenlijk gewoon heel de mis van A tot Z samen doorgenomen.
1: Ja. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd. Duurt dus nog eventjes. Ja. Maar zeker als het zover is, dan zullen we dat hier ook weer vermelden. En op de site en zo zullen we dat ook dan kunnen vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat nog?
1: Het is een beetje een sprongetje. Maar er zijn 2 dingen die ik in ieder geval heel mooi vond deze week. En dat is van gisteren Zuiderlicht, waar het ging over de engelen. Dat vond ik echt prachtige uitzending. En er komt nog een vervolg eigenlijk, hè? Want er is natuurlijk zoveel te vertellen. Wat ik zelf, ik wist het wel. En toch zo goed vond ik om te horen dat iedereen, he, of je nou gedoopt bent of niet, maar iedereen heeft een engel. Ik vind dat zo'n troostrijke gedachte ook.
0: Ja, ja. Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Mooi, ja, inderdaad. Ja. Ja, en het is ook zo hoopvol dat, niet iedereen gelooft in Christus,
1: mm-hmm.
0: maar Christus is de schepper van alles wat er bestaat, hè, de Zoon van God. Dus die heeft al die engelen gemaakt. Dat hij aan iedereen dus wel de mogelijkheid geeft om hem te leren kennen.
1: Ja.
0: Dus de engel staat al klaar. Hè? Dus ook voor een moslim die misschien Jezus nog helemaal niet kent. De engel staat al klaar. Hè? Als je je nou bekeert, hij staat al aan je zijde. Maar dan zal hij nog meer gaan werken in je leven.
1: Ik kan me wel voorstellen, maar ik weet niet of daar volgende keer antwoord op komt. Moeten we ook niet nu te diep op ingaan. Maar de engelen zijn, zeg maar, aan het begin, wat wij dan een begin noemen, maar geschapen.
0: Ja.
1: Zijn ze niet op een gegeven moment op? Zou je denken.
0: Goeie vraag, ja. Nou, ik kan er volgende week wel even iets op terugkomen. Ja. Nou, God schept altijd in overvloed. Dus hij heeft er genoeg. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik spreek nu even namens God. Maar voordat hij zelf met een zweetdruppeltje in de hemel staat van, ik heb er nog 15.
1: Ja. Nee, ik weet ook, nou, we lachen erom. Maar het zijn ook dingen die... ik weet niet. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken daarover na. Maar het is een prachtige uitzending. Hij is te beluisteren in de audiotheek Zuiderlicht van gisteren.
0: Ja, vanwege dus vandaag.
1: Het feest van de Engelen. En vanmorgen was er toch een heel bijzondere uitzending van Biofides.
0: Ja.
1: Ik denk dat we dat toch wel even mogen vermelden. Want Vincent Kemme, hè, onze vaste referent van Biofides, dat heeft hij zelf ooit opgezet, Biofides. Hij is oud biologieleraar, maar alles wat op het snijvlak van biologie en geloof eigenlijk zich voordoet, daar weet hij veel van, daar vertelt hij over. En vanmorgen heeft hij dus verteld over het overlijden van een zoon. En de vragen daarbij en ook palliatieve sedatie en is daar ook aan bod gekomen. Palliatieve zorg moet ik eigenlijk zeggen. En ook het staan voor de poort van de hemel. Nou, waarom dit onderwerp? Zijn eigen zoon is overleden van de week. En ik vind het heel moedig ook dat hij hierover deelt. En ik kan me ook voorstellen, toch, maar dan praat ik een beetje uit mezelf, dat dat ook heel fijn is. Ja. Om vanuit je geloof
0: een plek te geven.
1: Het inderdaad een plek te geven.
0: Ja. Ja, zijn zoon was al langer ziek, hè? Maar we hebben dat ook wel natuurlijk van Vincent Kemme meegekregen. Maar ja, dan overlijdt hij en dat is natuurlijk een enorme pijn. En dat je dan op die manier toch woorden kunt geven daaraan en dat ook nog op zo'n manier kunt doen dat het ook nog een soort catechese is, om het zo te noemen, dat is indrukwekkend.
1: Ja.
0: We bidden ook zeker voor de zielerust van zijn zoon.
1: Ja.
0: En absoluut de moeite om de uitzending ook terug te luisteren. Ja. Ja.
1: Ja, het is denk ik ook echt een troost voor veel mensen. Want je hoort toch om je heen, jonge mensen, oudere mensen, eigenlijk de ziekte kanker bijvoorbeeld, of alle vormen daarvan. Het overkomt zoveel mensen. Dus het is ook een troost als je hiernaar kunt luisteren, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, ik vind het tenminste. Het is iemand die natuurlijk dicht bij ons staat, bij de missie van Radio Maria ook. En die al jarenlang trouw met ons optrekt. En het is dan juist in zo'n tijd ook wel prachtig dat we het geloof hebben. En dat ook Vincent zelf ziet van, hij spreekt dan over de poort naar de hemel. Van, we weten het bestaan is eindig. En we weten, of in ieder geval hier op aarde dan. En we weten, er is een God en er is een hemel.
1: Mm-hmm.
0: En iedereen die daar op de een of andere manier doorheen gaat zelf, die zal er ook met meer overtuiging over spreken natuurlijk. Hè. Dan is het niet alleen maar theorie, maar je weet waar je over spreekt.
1: Ja, mooi. Ja, mooi. Toch heel, wat ik zei, moedig en mooi. En belangrijke onderwerpen gewoon.
0: Ja.
1: Vandaag, Musica Sacra, net voordat wij eigenlijk van 2 tot 3 is dat geweest, een speciale uitzending van Musica Sacra door broeder Joachim Oude Vrieling verzorgd over de heilige Franciscus. He, want we zijn natuurlijk bezig in die Franciscus maanden. En het is nu zondag 4 oktober, Dierendag, de heilige Franciscus. En daarom deze Musica Sacra, die zijn daar speciaal ook aan gewijd was.
0: Ja, ik heb hem nog niet gehoord.
1: Ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee. Maar ik weet dat hij hem had gemaakt.
0: Ik vroeg me af van hoe kun je daar, behalve dan Laudato Si, het bekende lied van Franciscus, bedoel ik niet de encycliek van de paus, maar zijn lied.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij daar een draai aan heeft kunnen geven. Ja. De muziek rond Franciscus.
1: Rond Franciscus, de moeite waard om na te luisteren.
0: Ja.
1: En dat komt ook vannacht nog een keertje om 2 uur voorbij bijvoorbeeld. Maar ook, dat zal ik even snel kijken. Zie ik dat hier? Nee, dan moet ik het even opzoeken. Ook in het weekend komt dat nog een keertje voorbij. Dus het is altijd nog heel mooi in zo'n muziekprogramma. Dus even kijken, zaterdag. Dus eigenlijk vannacht om 2 uur. En dan zondagochtend om 9 uur. Voordat de Eucharistieviering wordt uitgezonden meestal. Maar nu zondag, is de Eucharistieviering dan om 11 uur.
0: Oké. Ja, nog even het volgende, Yvonne. We hebben van de week Monsieur Mutsaerts even over de vloer gehad. Die kwam niet voor een uitzending, maar die kwam met een grote doos met boeken. En dat is misschien ook wel mooi om dat even te noemen. Hij heeft zelf een boekje geschreven over de Bijbel. Of eigenlijk een soort kinderlijke vertelling van de Bijbel. Dus per Bijbelboek een kort verhaal. Volgens mij heet het boekje Helden, Boeven en Wonderen. Of iets in die trant. Klopt dat wat
1: ik zeg? Ja, iets met helden en boeven. Ja. En nou heb ik heb geen voorbeeldje hier op het moment.
0: Bij de koffie hebben we het liggen. Ja. Volgens mij is het Helden, Boeven en Wonderen inderdaad. Ja. En hij heeft dat boekje gegeven. Een doos vol aan Radio Maria. Wij mogen dat verspreiden. Een prachtig boekje. Helemaal zoals Monsieur Mutsaerts dat als geen ander kan. Gewoon met heel veel nuchterheid, maar ook met humor geschreven. En hij heeft ze geschonken aan Radio Maria. Wij mochten ze verspreiden. Hè? Als u zo'n boekje zou willen hebben, nou, dan geef het ook maar even door. Dan app maar even naar ons WhatsApp-nummer. Het is wel fijn als u het dan zelf even komt halen. Want het is natuurlijk altijd al een hele toestand om het overal in Nederland te gaan verspreiden per post. En dan is een vrijwillige bijdrage ook altijd welkom natuurlijk. We leven helemaal van uw giften, dus elke bijdrage is welkom. Hij heeft daar verder zelf niks voor gevraagd, dus we hebben er niks voor hoeven betalen. Maar het is natuurlijk altijd mooi als op die manier ook de missie van Radio Maria blijft gaan.
1: Ja, ja. Het is een beetje een vervolg, of niet een vervolg, maar het is, moet ik het zeggen, het is het logische vervolg op het programma. Wat we hier natuurlijk met Levi onder... Levi op weg, met Levi. Dus dat is op de radio geweest. En met Levi op avontuur, zo was het. En daar is dat boekje eigenlijk ook een beetje
0: een soort vrucht
1: door.
0: Van, hè? Het overlapt elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Even kijken. Ja, we hebben nog heel wat vooruit te blikken dadelijk. Even kijken of we het belangrijkste van deze week hebben genoemd.
1: Ja, misschien nog heel eventjes. Dus we hebben afgelopen maandag weer voor het eerst het gezinsuur uitgezonden. En dat is verhuisd. Hè. Dat was vorig seizoen op een dinsdag, één keer in de maand. Maar nu is dat op de vierde maandag op de tijd van Aan Tafel Met. We hebben het onder andere met dus priester Luc Simons, hè, die daar altijd bij betrokken is, gehad over de encycliek van Paus Leo, over AI. En dan gaan we ook in dit seizoen eigenlijk gaan we steeds wat dieper erop in. Op wat de paus zegt over de waardigheid van de mens. Over gebruik van technologie. Over hoe belangrijk het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ook wat er specifiek ook over gezinnen wordt gezegd. Dus dat is nu een. Ja, er is een start mee gemaakt eigenlijk.
0: Mooi, mooi. Ja.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar wat muziek. En dan gaan we dadelijk vooruitblikken naar wat we volgende week allemaal kunnen verwachten.
1: Ja, ja. En het is, dit is ook al een klein beetje vooruitblik. Want het is het lied U Rozenkrans Bemin Ik.
0: Kijk,
1: daar gaan we het zo ook over hebben natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Het is zeker in deze oktobermaand. We zijn zo terug hier in het weekend in.

0: En we zijn weer terug hier in het weekend in. Waar we, nou, we hebben eigenlijk net teruggekeken naar de afgelopen week. Heel veel verteld. Maar er zit ook heel veel moois aan te komen.
1: Ja, morgen is het alweer de eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we alweer een maand geleden de Rosary Rally in Amsterdam hadden. Of in ieder geval, dat was ook de eerste zaterdag natuurlijk. Hè. Dus dat vliegt echt om zo'n maand.
0: Ja.
1: En nou, dat betekent dat we morgen ook weer gaan uitzenden vanuit Heilo.
0: Ja.
1: Dat is de eerste zaterdagdevotie. Maar ze hebben er daar altijd een bijzondere draai, geven ze eraan. Want dan noemen ze het de priesterzaterdag.
0: Ja.
1: En dan wordt dus die ochtend ook speciaal gebeden voor de priesters. Voor de roeping van priesters. Maar ook voor de heiliging van de priesters die er zijn. Nou, u kunt daar naartoe als u wilt. Hè. Wij zenden dat uit. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Om 11:30 wordt de rozenkrans gebeden. Die zenden we ook uit. En om 12:00 de heilige mis. Dus als u denkt van nou, ik wil aan de eerste zaterdagdevotie voldoen, dan kan dat morgen in Heilo. En we zenden dat ook uit voor de radio.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dan die prachtige maand is begonnen. De oktobermaand, de rozenkransmaand. En ja, ik weet niet hoe lang dat initiatief al bestaat. Maar dan spring ik even vooruit naar aanstaande woensdag. Dan is het natuurlijk het feest van Maria van de Rozenkrans. En dan gaan wereldwijd, dat is in ieder geval het streven, meer dan 1 miljoen kinderen gaan de Rozenkrans bidden.
0: Ja, ja.
1: Dat is een initiatief van een paar dagen zal duren. Ik geloof dat het zondag of maandag begint.
0: Nou nee, het is al begonnen.
1: Of het is al begonnen.
0: Nee,
1: okay.
0: Dat heeft gisteren op 1 oktober heeft de paus het geopend.
1: Oh, gisteren
0: in de tuinen van het Vaticaan. Waar hij met de gezinnen vanuit ook het Vaticaan zelf, maar ook breder, hè, Rome, de hele omgeving. Heeft hij met zo'n 1300 mensen de Rozenkrans gebeden. Daaronder waren iets van 700 kinderen, als ik het goed... Ik krijg het nu een beetje uit mijn hoofd.
1: Ja, ja, ja.
0: En,
1: heel veel kinderen. Wat
0: ja, heel veel kinderen in ieder geval. En het was vroeger op 1 datum. Het bestaat al zeker 20 jaar, al langer. Het was vroeger op 1 datum, maar het is dus nu naar een week, zeg maar, uitgerekt. Zodat ook op zoveel mogelijk plekken mensen de gelegenheid krijgen om met de parochie of een kinderclub of je klas of, nou ja, noem maar op, ook als gezin gewoon, daar, zeg maar, ja, in jezelf in te voegen.
1: Ja.
0: Zodat er inderdaad 1 miljoen kinderen, en dat is dan weer naar aanleiding van een uitspraak van Pater Pio, die zegt als 1 miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, nou, dan kan de hemel niet weigeren.
1: Ja.
0: En het gaat ook speciaal om vrede. Daar
1: en dat lukt ook, geloof ik, hè? Een paar jaar. Ik weet niet of ze de exacte getallen hebben, maar ik geloof dat ze wel...
0: Ja, dus want Kerk in Nood heeft het initiatief op een gegeven moment, zeg maar, opgepakt. En die houden het ook bij. Dus op de website van Kerk in Nood, ook hier in Nederland, maar ook in andere landen, kun je je opgeven. En dat wordt dus allemaal bij elkaar opgeteld.
1: Ja, ja, schitterend initiatief.
0: Ja. Maar wij doen dat dus
1: ook
0: iets
1: aan.
0: Ja,
1: wij doen mee, zeker. Ja, dus,
0: vertel.
1: Ja. Nou ja, ik wist niet dat het gisteren al was begonnen. Dus ik loop eigenlijk een beetje achter. Maar ik ga toch proberen een inhaalslag te maken dan. Wij gaan met de kinderen bidden de laatste dag van dit initiatief. Het eindigt namelijk op 7 oktober. En dat is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dan gaan we in Sint-Roos-Gestel bij elkaar komen. Afgelopen maanden zijn we daar natuurlijk vaker geweest al. Daar is het kapelletje in aanbouw. De laatste keer dat we daar waren, werd de eerste steen gelegd. Nou, dat is inmiddels een paar maanden geleden. En ze hebben niet stilgezeten, want inmiddels zijn ze al aan het dak begonnen.
0: Oh.
1: Dus de muren die staan. En de poort, de toegangspoort, is ook helemaal gemetseld. Ziet er prachtig uit. Met een hele mooie sluitsteen boven, hè, in de punt van de poort. Nou, we gaan daar verzamelen aanstaande woensdag om ook met zoveel mogelijk kinderen de Rozenkrans te bidden. Je zei net in de tuin van de paus 1300 mensen ongeveer. De helft
0: zoiets,
1: als kind.
0: Ja, dat had ik begrepen, ja.
1: Nou, laten we kijken of we... Ik denk niet dat we daar de helft van halen. Maar wie weet dat het op termijn ook een soort kleine rosary rally voor kinderen wordt. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
0: En waar en hoe, waar heb je gezegd? Natuurlijk, excuus. Maar
1: nou,
0: hoe laat?
1: Ik zal even iets beter toelichten op waar het ook is. Dus het is in Sint-Michielsgestel, dorpje bij Den Bosch. Naast het nieuwe gemeentehuis, en dat is aan het Meanderplein 1. Nou, als u dat googelt, dan vindt u het wel. En dan ziet u de kapel vanzelf liggen. Het is tussen het gemeentehuis en de rivier de Dommel. Daar is een kapelletje in aanbouw. En we verzamelen daar om 3:00.
0: Okay.
1: Want de kinderkategorie is normaal altijd om 15:30 natuurlijk. Dus we beginnen met het bidden van de Rozenkrans om 15:30. Maar we zullen van tevoren nog even het een en ander moeten klaarzetten. En even afspreken hoe we het precies gaan doen. Ja, en we hopen natuurlijk dat er heel wat kinderen op afkomen. Nou ja, bij de paus waren er ook niet alleen kinderen, begrijp ik. Hè? Dat waren ook hele gezinnen. Dus dat doen wij ook. Hè? Dus hele gezinnen kunnen gewoon meekomen. Als u zelf kleinkinderen hebt en u denkt, nou, woensdag is altijd mijn oppasmiddag, neem dan gauw de kleinkinderen mee naar Sint-Maartenskerstel, zou ik zeggen. En kom dan mee de Rozenkrans bidden.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi, ja. Ja, en dat is natuurlijk, je hoeft dat, je kunt het hele maand oktober natuurlijk sowieso, hè, de Rozenkransmaand. En daar zal ook zeker hier bij Radio Maria nog ook aandacht voor zijn, ook op andere momenten.
1: Ja.
0: Ik weet niet uit mijn hoofd helemaal hoe dat zal zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat in het programma Luistertip uit het archief ook veel voorbij zal komen over het Rozenkransgebed.
1: Ja, nog even het laatste over de kinderen die naar Gestel komen. Dat wordt ook uitgezonden. Dus we zullen daar ook weer een mobiele studio neerzetten. Dus als u daar niet naartoe kunt komen, kunt u thuis ook volgen en meebidden. Dus inderdaad woensdag om 3:00. Ja, en uiteraard...
0: 3:30.
1: Ja, 3:00 verzamelen.
0: Ja,
1: inderdaad. 3:30 zijn we on air. Zijn we in de lucht.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we uitzenden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, we zullen de komende maanden natuurlijk volop met de Rozenkrans ook hier bij Radio Maria bezig zijn. Hè. Dus niet alleen de Rozenkransen die we dagelijks bidden, maar ook uitzendingen daarover. Ik zal niet volgende week, maar de week daarna ook in Zuiderlicht nog spreken over de Rozenkrans.
0: Ja, ja.
1: Volgende week ga ik spreken over de 9 engelenkoren. En dat is aan de hand van een tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux. En dat vind ik altijd prachtig als een heilige ergens over begint te spreken. En dan denk je, waar heeft hij al die wijsheid toch vandaan? Maar dan zoek je nog wat door en dan denk je, oh ja, ja, is toch niet helemaal uit de duim gezogen van die heilige. Dat is echt ergens op gebaseerd.
0: Ja.
1: En dan blijkt dus dat over die thema's in onze kerk, waar we eigenlijk heel weinig van lijken te weten, dat we er toch heel veel over kunnen zeggen. En dat vind ik altijd heel mooi. Dus daar ga ik dan donderdag over spreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, ja, jij zei het al, Yvonne, aanstaande maandag bisschop opent de week voor het eerst in de uitzending Monsieur Cornelissen.
0: Ja, ja.
1: Bisschop van Groningen-Leeuwarden. Weet je al ongeveer wat je hem wil gaan vragen? Of,
0: nou, ik ben wel gewoon wel benieuwd hoe het hem, zeg maar, hoe dat dan gaat. Hè? Je wordt ineens bisschop. En dat ineens, dat heb ik wel begrepen dat inderdaad zo kan zijn. Dat je dat te horen
1: telefoontje krijgt. Van, ben
0: dus,
1: je druk? Nee, bent u druk? Dan kun je even komen.
0: Kom even. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover wil vertellen natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat... hij kan heel enthousiast vertellen, dus daar kijk ik erg naar uit.
1: Mooi, ja.
0: Ja, ja. De dinsdag, hè? Die wordt heel bijzonder.
1: Ja, de dinsdag hebben wij weer een hele bijzondere gast hier in ons midden. Namelijk zijn eminentie kardinaal Eik komt vanuit Utrecht hier naar Den Bosch toe. Inmiddels al een paar keer hier geweest. Hè? We hebben afgesproken dat hij een paar keer per jaar ook een uitzending komt verzorgen voor Radio Maria. Aanstaande dinsdag komt hij voor een uitzending van Guadalupana. U weet, Guadalupana is het programma wat we zijn gestart een paar jaar geleden. Speciaal voor alle pro-life initiatieven. Hè? Dus ter verdediging van het ongeboren leven. En alles wat daarmee samenhangt. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een grote kenner op dit vlak. Hè? Hij weet alles van de medische of van de ethiek van onze kerk.
0: Ja.
1: Ja, en Anton die gaat hem interviewen aanstaande dinsdag. Dat wordt niet meteen uitgezonden, denk ik. Hè? Volgens mij is het de opname van het programma.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar dat weet ik eerlijk gezegd ook niet helemaal zeker.
1: Nee, okay.
0: Maar hij
1: misschien
0: is in ieder geval
1: dat Anton meeluistert
0: aanwezig,
1: en dat hij, dat hij het nog kan doorgeven. Maar hij komt hier naartoe inderdaad.
0: Ja,
1: en,
0: Nou,
1: dat is ook altijd heel mooi. Want dat is ook even voor ons een moment om met de kardinaal gewoon even terug te blikken op de dag dat hij in Amsterdam was. En nog te kijken van hoe het komende jaar zal zijn. Hè? Dus wat plannen te bedenken voor Radio Maria.
0: Ja, en
1: dus
0: zo
1: het is ook de ontmoeting.
0: Klopt. Maar het is ook altijd heel mooi om te zien als hij hier aanwezig is. Ja, iedereen verzamelt zich dan natuurlijk toch ook eventjes rondom de koffietafel. Of een moment van ontmoeting. En dat is... het is heel waardevol dat je op die manier gewoon ook als Radio Maria dus de mensen welkom kan heten. Dus, en ook juist degene die in de kerk natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.
1: Ja, precies. En dan zie je ook van dat die uitzendingen, dat de radio is meer dan alleen de uitzendingen. Dat is wat mensen thuis horen. Maar het is ook het hele, ja de familie die samenkomt, om het zo te noemen. En dan, absoluut mooi.
0: Nou, misschien sluit daar wel heel mooi op aan. Heeft ook met de Rozenkrans te maken. En inderdaad, dat wat niet allemaal op de radio komt, is Mannen binnen met Sint-Jozef.
1: Ja,
0: want dat is ook woensdag. Ja. We skippen een beetje heen en weer tussen de
1: verschillende
0: dagen.
1: Ik hoop dat de mensen het nog kunnen volgen. Maar inderdaad, woensdag dus eerst in de middag met de kinderen in Sint-Michielsgestel. Dus gelukkig niet zo heel ver weg. En dan in de avond hebben we inderdaad Mannen bidden met Sint-Jozef. Om 7:00 hebben we dan de heilige mis hier in de kapel. Die wordt niet uitgezonden, maar daar kunnen alle mannen wel naartoe komen. En dan aansluitend aan de mis om 8:00 bidden we dan weer de Rozenkrans. Dan bidden we in ieder geval die dag al 2 keer live de Rozenkrans. Wel vaker zelfs trouwens, hè, want we doen het natuurlijk ook altijd voor de radio.
0: Ja.
1: Maar die 2 momenten zijn dan extra, zou je kunnen zeggen. Dus woensdagmiddag en woensdagavond. En inderdaad, dat is ook niet alleen maar een radio-uitzending. Dat is iets waar u zelf ook aan kunt deelnemen. Hè? Dus gelukkig is het groepje het is niet heel druk in de kapel, maar er is toch altijd wel een man of 10, denk ik. Hmm. Soms ook wel wat drukker. En ik vind het heel mooi om te zien dat ook de mannen hun verantwoordelijkheid nemen om te bidden.
0: Ja.
1: In parochies, mijn ervaring tenminste, is dat meestal vrouwen zijn. Als je gebedsgroepjes hebt, dan zijn het vanmorgen ook weer de Rozenkrans gebeden in de parochie. Dan zijn het vrouwen overwegend, of alleen maar vanmorgen.
0: Ja.
1: En daarom ook des te waardevoller dat ook mannen weten van als je echt een man wil zijn, dan moet je ook leren om je biddende verantwoordelijkheid te nemen. En dat doen ze, dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. We hebben al heel wat verteld.
0: Ja, we hebben ook weer natuurlijk donderdag. Want we zeiden het, hè, 4 oktober aanstaande zondag is natuurlijk de heilige Franciscus. En we hebben in deze maanden om de week het Franciscusuur. En dat is aanstaande donderdag dan weer, 's middags om 2:00. Er zijn een paar rubrieken die er steeds terugkomen in dat Franciscusuur. En dat is deze keer weer het programma Hof van Lof. En dat is, ik leg het eigenlijk iedere keer wel uit, het is ook de naam van dus de tuin in Megen. Maar we mogen die titel gebruiken. En in dat die categorie, zeg maar, Hof van Lof in het programma Franciscusuur, is er een gesprek met iemand die grote bewondering heeft, grote kennis heeft over iets in de natuur. En deze keer zal dat zijn Diederik Schoneboom. En hij zal over vogels vertellen. Dus
1: vogels.
0: Ja, vogels. Ja. Ja. Nou ja, goed, hè? Franciscus die sprak met de vogels. Dus,
1: ja. Nee, maar niet over rare vogels. Want
0: niet over
1: die
0: rare.
1: Hebben we ook,
0: dat...
1: hè? Maar dan ben ik misschien zelf van.
0: Ik wil net zeggen. Ja. Hoeven we maar in de spiegel te kijken.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb sinds een tijdje heb ik een app op mijn telefoon. Dat is een hele leuke app. Misschien kent de vogelaar Diederik Schoneboom die wel. Die kun je aanzetten en die hoort dan precies welk vogeltje er aan het kwetteren is.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Ja. En dat kun je ook met planten, hè? Heb je ook zo'n herkennings...
1: Ja, maar die kwetteren niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, maar inderdaad, dan maak je een fotootje. Maar deze kun je gewoon aanzetten in je tuin en die hoort dan precies welke vogels er allemaal aan het fluiten zijn. En je kunt dan ook de app een vogeltje laten fluiten. Dus dan zeg je, ik wil nu een meesje laten kwetteren.
0: Ja.
1: En daar komen dan ook echt de mezen op af.
0: Reacties.
1: Dat is heel, heel grappig om
0: mooi
1: te zien. Ik heb nu trouwens niet meer zoveel vogels in mijn tuin, want ik heb een kat. Ik heb al vaker gezegd, maar het is of het een of het ander heb ik gemerkt.
0: Je kunt niet, alles hebben.
1: Nee, het is
0: klopt.
1: Kiezen. Ja.
0: Ja.
1: Maar mooi. Dus we blijven een beetje in het thema van de heilige Franciscus natuurlijk.
0: Ja,
1: en, ik heb trouwens gisteren, had ik nog nooit eerder gedaan, heb ik een hondje gezegend. Het hondje van onze Tom.
0: Ja.
1: Tom heeft, onze PR-medewerker, die heeft sinds een paar weken een hond. En ik heb aanstaande zondag in de parochie om 12:00 heb ik de dierenzegen. Maar hij kon dan niet, dus hij was er gisteren. En toen zag ik dat gewoon vast in het rituale, dus in het boek waar alle zegeningen in staan, wordt dan gebeden op voorspraak van de heilige Antonius. Dus ik dacht van, dat zal wel Franciscus zijn, maar dat is de heilige Antonius blijkbaar.
0: Okay.
1: Natuurlijk wel een medebroeder van Franciscus.
0: Ja.
1: En van Antonius is natuurlijk ook bekend dat hij ook tot de dieren zat te preken. Hè? Tot de vissen dan. Hè?
0: Ja,
1: de vissen
0: inderdaad.
1: Bij Rimini, het bekende verhaal.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar is de vaste dierenzegen op voorspraak van de heilige Antonius.
0: Ach,
1: dus
0: mooi.
1: Weer een weetje.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ik wil nog wel één ding opnoemen. We proberen eigenlijk, hadden we ons voorgenomen en proberen we in het programma Goedemorgen Radio Maria ook wat nieuws uit het Vaticaan eigenlijk mee te nemen. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. We hebben binnen de redactie, bestaat al lang het idee en de behoefte om wat meer nieuws, vooral vanuit het Vaticaan, te brengen. Nou ja, dus even zoeken, hoe doen we dat, waar doen we dat? En we zijn dan begonnen met dit als een proef.
1: Ja, het is mooi dat we dat we toegang hebben, hè, tot al dat nieuws. En dat we dat ook kunnen delen. Hè. Dat is heel mooi. Maar het is nog niet zo makkelijk om daar een selectie in te maken, heb ik begrepen ook. Hè.
0: Ja. Nee, het
1: dus
0: is
1: een beetje feedback is wel fijn.
0: Het vraagt ook toch wel, ja, logisch. Het vraagt ook wat tijd om. Hè, want we hebben natuurlijk Vatican News, wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk niet in het Nederlands. Die bestaat nog niet in het Nederlands taalgebied. Er zijn wel plekken waar je wel Nederlands nieuws ook uit het Vaticaan kunt vinden. Dus er wordt gebruik gemaakt van de diverse bronnen. Maar goed, wij hopen dat het een toevoeging is. Maar het is leuk inderdaad om daar wat feedback op te krijgen.
1: Hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om via WhatsApp een berichtje te sturen. Maar er kan altijd natuurlijk ook gemaild worden naar info@radiomaria.nl. En tussen 10 en 12 kunnen mensen door de week ook bellen naar de receptie. Ja, eventueel gewoon ook zeggen van ja, ik vind het wel leuk. Of ik vind het overbodig. Kan alles, natuurlijk.
1: Of misschien hebben ze zelf wel nieuws. Kan ook nog.
0: Ook dat zou nog kunnen, ja.
1: Want, jullie hebben het wel over het nieuws in Rome. Maar moet eens even horen wat er in mijn dorp is gebeurd. Nou, dan moet het wel groot nieuws zijn voordat het op de radio komt. Maar wie weet.
0: Ja. Nee, en verder zijn natuurlijk gewoon de normale programma's die er weer aan zitten te komen in de komende week. Toch altijd wel heel... Ja, verrassend ook weer, moet ik zeggen, hoor. Hoe ook priester Koos bijvoorbeeld, die is weer terug, hè, na een aantal weken afwezig te zijn geweest. Was er afgelopen woensdag weer. Nou, hij zal ook bijvoorbeeld maandag, dat kan ik nog vermelden, in het programma Aan Tafel Met, hebben we aanstaande maandag priester Koos te gast.
1: Okay.
0: En die vertelt dan over hoe Franciscus in zijn leven ook zijn priesterroeping en verder ook zijn priesterschap heeft beïnvloed.
1: Okay. Ja. Ja, mooi. Ik wil ook nog één ding noemen. Gisteren was natuurlijk de feestdag van heilige Teresa van Lisieux.
0: Ja.
1: En we hebben die prachtige serie vorig jaar uitgezonden over de lessen van de heilige Theresia.
0: Ja.
1: Het was een serie, ik weet niet hoeveel uitzendingen, maar heel wat uitzendingen.
0: 99.
1: Oh ja, 99, ja natuurlijk. Het heette ook de 99 lessen van Theresia. Die zijn al allemaal nog terug te luisteren.
0: Ja.
1: Dus het is ook wel een hele mooie, een mooie gelegenheid om dat misschien op te pakken. De link is gedeeld ook in onze WhatsApp-community gisteren. Als u die nog niet kent, overigens, dat is dat wel een aanrader. Hè? We hebben een community, dat wil zeggen een groep op WhatsApp, waarin we verschillende subgroepen hebben. En voor elk wat wils, hè, dus eentje met aankondigingen van alles wat we van plan zijn de komende weken. Maar ook eentje met bijvoorbeeld dus die 99 lessen van Theresia. Dat is echt wel een aanrader om aan die WhatsApp-community deel te nemen. Als u naar onze website gaat, dan staat daar een apart knopje waar je op kunt drukken. En dan zit je automatisch in die WhatsApp-groep. Dat is een hele makkelijke manier om erin te komen. En anders kunt u ook even een appje sturen naar ons WhatsApp-nummer. En dan kunnen we u die link toezenden. Hè? En dan wordt u ook op de hoogte gehouden.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: die 99 lessen, ja, dat was prachtig, hè?
0: Prachtig. Dat is naar aanleiding van een boek dat zo heet. En voorgelezen door verschillende mensen. Dus verschillende stemmen. En dat maakt ook dat je, ja, hoe zou ik het zeggen, dat helpt om weer nieuw en alert te luisteren, zeg maar. Het zijn gewoon heel fijne afleveringen waar je dus naar kunt luisteren op de tijd die jou zelf uitkomt. Dus dat is altijd heel, heel fijn.
1: Ja. Nou, nu is het echt bijna weekend.
0: Nou,
1: voor ons gaat het nog even door hier, want we hebben altijd de eerste vrijdag van de maand natuurlijk aanbidding hier in de kapel. Die zal nog duren tot 5 uur vanmiddag en dan zullen we afsluiten met de zegen. U kunt daar nog even naartoe komen. Als u zegt, ik woon in de buurt van Den Bosch, dan loop gerust even binnen bij de kapel, waar de Heer nog uitgesteld staat. En... Nou ja, alvast vooruitlopend op de zegen. Straks met het sacrament zal ik nu voor alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn, zal ik nu ook vanuit de studio de zegen geven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer, we zijn de mooie maand van oktober ingegaan. De maand van de Heilige Rozenkrans. Een maand waarin we heel bijzonder uw moeder Maria vereren. Ze is de snelste en de eenvoudigste weg naar de hemel. We willen vragen dat de liefde voor Maria in alle harten van alle luisteraars mag worden verdiept. En dat ook mensen die de Rozenkrans nog niet dagelijks bidden, dit prachtige gebruik op mogen nemen, op mogen pakken. Want de Rozenkrans is een zeer mooi en zeer effectief middel om ons te verenigen met u en met uw moeder Maria. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Wie op school over God praat is een watje. Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?
1: Natuurlijk wel, zei pap.
0: Je zoekt een correcte houding. Hoe correct? Viel Rob hem in de rede. In elk geval niet onderuit gezakt op de bank met je benen op tafel, zei Sanne. Want dat was Rob's meest geliefde houding.
1: Maar wel ontspannen, ging pa onverstoorbaar verder.
0: Je probeert alles wat je afleidt los te laten en je concentreert je op een bepaald gegeven. Dat is mediteren.
1: Doet u dat wel eens? Vroeg Eefje nieuwsgierig.
0: Wat? Mediteren? Pa schudde zijn hoofd.
1: Oh, jawel hoor, riep Rob. Elke dag een uur op een plank met spijkers.
0: Maar dan wel met spijkerpunten aan de onderkant, vulde Sanne aan.
1: Hé, broeder Fakir, anders ligt het zo ongemakkelijk.
0: Toen ze uitgelachen waren, zei pa: Sorry, Eefje, voor mijn onmogelijke kinderen. Er is geen serieus gesprek mee te voeren. Ze liepen ook nog even de kapel binnen, waar alweer een dode broeder in een glazen kist onder het altaar lag. De heilige Leopold van Gaïsch. Hij leek niet erg op een plaatje van zijn bidprentje. De schoonheidsspecialist heeft er een hoop werk aan gehad, zei Rob grinnikend. Ik vind het een bizarre gewoonte, zei Sanne. Daarna zochten ze buiten een plekje om hun brood op te eten. Sanne en Rob steggelden om het een of ander, maar Eefje zat diep in gedachten te kauwen.
1: Is er iets, Eefje? Informeerde pa.
0: Je kijkt zo ernstig.
1: Wat wij zo tussendoor allemaal zien en bespreken, vind ik eigenlijk best interessant, zei ze. Ik had bijvoorbeeld over de hele Franciscus nog nooit van mijn leven gehoord. En in het begin dacht ik, jasses, wat moet ik daar nou mee, zo'n rare kerel? Maar die Franciscus was helemaal zo gek nog niet. Wat hij 700 jaar geleden dacht en deed en zei, is in deze tijd ook nog heel bruikbaar. Ik bedoel, sommige situaties zijn nooit veranderd. Oorlog, armoede, ziekte, meningsverschillen, het is er nog steeds.
0: Ja, zei pa. En Franciscus was ook niet de enige die probeerde er iets aan te doen. Na hem kwamen vele anderen. Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa, Nelson Mandela, noem maar op.
1: Alleen haalt het niks uit, zei Rob. Niemand luistert naar hen, of ze worden vermoord.
0: Wat moet er dan gebeuren? Vroeg Sanne.
1: Rob haalde zijn schouders op. Ik zou het niet weten.
2: Bij oma hing vroeger een tegeltje in de gang, zei pa. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
0: Zo is Franciscus begonnen en toen hij doodging waren er duizenden medebroeders. En 7 eeuwen later zijn ze er nog steeds, over de hele wereld verspreid. Ze kunnen de grote wereldproblemen natuurlijk niet oplossen, maar wel de mensen wakker schudden en de slachtoffers hulp bieden. Het lijkt niet veel bijzonders. Maar je zal slachtoffer zijn of een dakloze, of een moslimmeisje met een hoofddoekje of een jongen met aids. Ik noem maar wat.
1: Alle 4 staarden ze peinzend naar een hommel die gonzend rond zijn klaproos cirkelde en er tenslotte op neerdaalde.
0: Je kunt 3 dingen doen, zei Eefje tenslotte.
1: Meedoen, de andere kant op kijken of er iets van zeggen.
0: Als je dat laatste doet, zei Sanne, lig je eruit.
1: Dus? Vroeg Eefje. stilte. Dat dus bleef in de lucht hangen. Niemand wilde er zijn vingers aan branden. Pa ging lang uit liggen. Later praten we er nog wel eens verder over, zei hij, en hij trok zijn pet over zijn gezicht. Eerst siesta. Ik ga naar een nieuwe school, zei Sanne opgelucht. Ik hoef nog niks te kiezen. Trouwens, zo heilig als Franciscus word ik toch nooit. Dat wil ik niet eens. Ik wil graag van het leven genieten. Dat mag toch zeker wel? Riep hij uitdagend.
2: Natuurlijk, zei pap van onder zijn pet. Jij mag genieten zoveel je kunt. Als het maar niet ten koste van anderen gaat. We hoeven niet allemaal heiligen te worden.
1: Voor mij is dat geen probleem, lachte Eefje. Protestanten kennen geen heiligen.
3: Je moeder is protestants, jij niet, wees Sanne haar terecht. Jij bent helemaal niks.
1: Mooi zo, zei pap. Wie niks is, kan van alles worden. Eefje, we zullen je ontwikkeling met interesse volgen.
3: Wat zegt u dat deftig, giechelde ze.
1: Ja, pap, zei Rob. Je bent niet in de rechtszaal, hoor. We zijn met vakantie, weet je nog wel?
2: Kopperdicht, ik wil rust, brulde pa. Klinkt het zo beter?
3: We zijn ook niet in de kazerne.
1: Sanne zuchtte. Doe toch eens normaal, man. Het bleef stil onder de pet. Pa vouwde zijn handen over zijn buik. Einde discussie. Een half uurtje later ging de tocht weer verder. Het was niet moeilijk. Een kronkelende asfaltweg, langzaam stijgend, eerst nog door een dicht bebost gebied, maar naarmate ze hoger kwamen veranderde het landschap in grasland en rotsen. Patrico was een gehucht van een 20-tal huizen van grove, rotsachtige muren. De boerderij van de familie Bartoli, waar ze zouden logeren, lag boven op de top van een berg. Een frisse wind blies fluitend om het huis en het apart gelegen gastenkwartier. Er waren nog twee gezinnen met kleine kinderen en wat jongelui. Al gauw bleek dat de gasten vooral kwamen om paard te rijden. Die paarden liepen los rond, zomaar over de smalle weg tussen de huizen door naar het vrije veld. Maar doordat ze een grote bel om hun hals hadden, was precies te volgen waar ze zich ophielden. De kamers zagen er keurig uit, ieder met een eigen douche en sanitair. Tegen een uur of zeven kwamen alle gasten plus het personeel bij elkaar in de eetzaal. Allemaal aan een grote tafel. Moeder Bartoli, een schuw oud vrouwtje, bleef in de keuken en schepte allerlei heerlijks op uit haar potten en pannen. En vader Bartoli bediende eigenhandig zijn gasten. Er heerste een gezellige, rumoerige sfeer. De Dijkstra's en Eefje waren de enige buitenlanders en ze vonden het maar wat jammer dat ze de vrolijke gesprekken niet konden volgen. Na het eten trokken ze hun truien aan en gingen buiten zitten genieten van een prachtige zonsondergang. De lucht was vlammend rood. In het donkere dal, aan hun voeten, flonkerden lichtjes van dorpjes en losse boerderijen. In de verte hoorden ze het geklinklang van de paarden en koeienbellen. Stilletjes zaten ze alle vier om zich heen te turen. Opeens zei Eefje, beseffen jullie wel dat we hier op het randje van de aardbol zitten en dat we kijken in een eindeloos heelal? Overdag valt je dat nooit zo op. Sanne klemde haar armen om haar opgetrokken knieën. Ze voelde zich zeldzaam tevreden en gelukkig. Tot Rob zei, ben je hier met mama ook geweest, pap? En was het toen ook zo mooi? Met een ruk stond Sanne op. Moest mama weer zo nodig bijgesleept worden, net nu ze zich echt ontspannen voelde? Ik ben moe, ik ga naar bed, zei ze, welterusten. Met grote stappen vluchtte ze naar binnen en kroop in bed. Toen Eefje een poosje later ook kwam, lag ze diep onder de dekens gedoken en deed of ze sliep. Maar opeens hoorde Eefje een vreemd geluid. Met een schoen in haar hand tuurde ze onderzoekend naar Sanne's plekje. Is er iets? Vroeg ze ongerust. Nee, klonk het gedempt van onder de dekens. Ben je ziek? Nee. Wat doe je dan? Huil je? Woest keerde Sanne zich op. Houd toch op met je gezeur, snauwde ze. Bemoei je met je eigen zaken. Eefje zei wijselijk niets meer. Er was wel iets met Sanne. En dat had te maken met haar moeder. Maar ja, als ze niet praten wilde, kon ze haar ook niet helpen. Ze kleedde zich verder uit, deed het licht uit en kroop in bed. Binnen 5 minuten was ze vertrokken. Maar Sanne lag nog lang wakker.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Jezus werd gedood, maar leeft. Hij is uit zijn graf verrezen, zoals lang van tevoren in de schriften was voorzegd. Zijn leerlingen konden het eerst niet geloven. Hun verdriet zat te diep. Maar hij toonde zijn doorboorde zijde, zijn handen en voeten en deed vele tekenen. Weg was de angst. Zij geloofden omdat zij zagen. Wij, die niet zien, geloven deze getuigenissen en verenigen ons in grote vreugde.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 23e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus een broeder die in zonde verkeerde, van de duivel bevrijdde. Franciscus was een keer aan het bidden in het verblijf van Portiuncula, toen hij door een goddelijke openbaring zag dat het hele verblijf als door een groot leger omsingeld was door duivels. Het lukte geen van hen echter om binnen te dringen, omdat de broeders zo heilig leefden dat de duivels van niemand bezit konden nemen. Maar terwijl zij voortdurend op de loer lagen, werd een van de broeders een keer boos op een ander en broedde hij stilletjes op een manier om hem te beschuldigen en zich te kunnen wreken. Doordat hij deze boze gedachte had opgevat, ging een duivel, die nu de toegang vrij zag, het verblijf binnen en sprong deze broeder op de nek. Toen de liefderijke en zorgzame herder, die altijd over zijn kudde waakte, zag dat de wolf was binnengedrongen om zijn schaapje te verslinden, liet hij de broeder terstond bij zich komen. Hij beval hem onmiddellijk het gif van de haat op te biechten die hij jegens zijn naaste had opgevat en waardoor hij in de greep van de vijand was geraakt. De broeder, die tot zijn schrik begreep dat de Heilige Vader hem doorzag, gaf zijn venijn en wrok toe, bekende schuld en vroeg nederig om een boetedoening en vergiffenis. En toen hij van de zonde was vrijgesproken en hem een boetedoening was opgelegd, vluchtte de duivel voor de ogen van Franciscus meteen weg. De broeder dankte God dat hij door de goedheid van de goede herder uit de klauwen van het wrede monster was gered. Hij keerde wijzer en sterker bij de kudde van de heilige herder terug en leefde sindsdien in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. Op de avond van 3 oktober 1226, 800 jaar geleden dus, stierf Sint Franciscus in Portiuncula, een klein kerkje met wat hutjes eromheen, aan de voet van Assisi. Het kleine kerkje kun je er nog steeds vinden, ook het hutje waar de heilige zijn laatste uren doorbracht. Deze beide gebouwtjes zijn opgenomen in een enorme basiliek, de pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli. Een heilige plek. Het is een heilige plek niet alleen omdat het de plaats is waar Sint Franciscus in de nacht van 3 op 4 oktober het aardse leven verliet en overging naar het hemelse, het eeuwige leven. Het is ook een heilige plek omdat het een plek is die van ouds verbonden is met berouw en vergeving. Jaarlijks bijvoorbeeld rond 2 augustus begeven zich duizenden gelovigen naar juist deze plek voor de Portiuncula aflaat. Zondige mensen trekken de kerk in en komen herboren weer naar buiten. En op deze plek hoorden we ook vandaag in het verhaal over zonde, berouw, boete en vergeving. Het verhaal uit de Fioretti van vandaag spreekt volgens mij vooral over de zonde van tweedracht. Zolang de broeders eendrachtig volharden in hun heiligheid, lukt het de duivels die op de loer liggen niet om binnen te dringen op deze heilige plaats. Maar een van de broeders keert zich af van de anderen. Hij raakt verstrikt in een draaikolk van boosheid. En zo wordt als het ware de eenheid uit de broederschap gezogen. De heilige muren die vallen in, die beginnen barsten te vertonen. En de duivels kunnen erdoor naar binnen treden. Franciscus doorziet het gevaar van de splijting van zijn broederschap. En hij spreekt dus ook zijn broeder op zijn zondige gedachten aan en zet hiermee een proces van verzoening in gang. In de loop van de geschiedenis is de zonde van tweedracht oorzaak geweest van vele barsten en scheuren in de ene kerk van Christus. En terecht, denk ik ook, wijst Jezus ons erop dat je voordat je in de kerk je offer wil brengen, je eerst moet nagaan of je niet iets goed te maken hebt met je broeder of je zuster, of je broeder of zuster met jou. Hij vraagt om relaties te herstellen. En dat proces van verzoening met de mensen om je heen heeft volgens Jezus prioriteit boven alle andere godsdienstige plichten. En dat is iets om serieus te nemen. Zeker met dit verhaal, deze droom, dit visioen van Franciscus in gedachten, is het goed om na te gaan. Waar heb ik verzoening met mensen om me heen nodig? En probeer deze week ook stappen te zetten naar die ander van wie jij je hebt afgekeerd of die zich van jou hebben afgekeerd, om zo de eenheid in je eigen leven te herstellen en de duivel buiten te houden. Het is goed om dat niet alleen te doen, maar te bidden om Gods hulp. Laten we dat doen met het gebed dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. De dood van Holofernes en de dankzegging van Judith. Judith liep naar de stijl van het bed vlakbij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, trad toe op het bed, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het muskietennet van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas. En samen begaven ze zich op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Toen ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het dal, bestegen de berghelling van Betulia en kwamen aan bij de poort van de stad. Vanuit de verte riep Judith de poortwachter toe: Doe open, doe de poort open. God, onze God, is met ons. Nog steeds toont hij zijn geweldige kracht ten gunste van Israël tegen de vijand. Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haastten ze zich naar beneden naar de poort en waarschuwden de oudsten. Allen, van groot tot klein, liepen te hoop, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om hen heen staan. Judith riep hun luid toe: Prijst God, prijst hem. Prijst God die zijn erbarming niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het muskietennet waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zo waar de Heer leeft die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben, mijn schoonheid heeft hem van de wijs gebracht tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven die me zou hebben bezoedeld of onteerd. Heel het volk ontstak in geestdrift. Hij boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit: Geprezen zijt gij, onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe: Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft beschikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat geef u God tot uw blijvende roem. En hij schenke u alle goeds, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep: Amen, amen. Daarna sprak Judith hen aldus toe: Eerst moet u de ammoniet Achior bij me roepen, opdat hij met eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en die Achior als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp

0: de voeten van Judith om haar zijn hulde te betuigen en zei: wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Al wie uw naam vernoemen zullen van ontzag worden vervuld. Tweede lezing. Uit het boek van de priester Origenes over het gebed. Het zuivere gebed. Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de Heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet zuivere handen opheffen, doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bandt tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten, maar gedurende de tijd waarop men bidt, alles vergeten wat buiten het gebed valt. Dat is toch een toestand van het grootste geluk. Paulus zegt dit in zijn eerste brief aan Timotheus. Ik wil dat bij het gebed de mannen op elke plaats zuivere handen opheffen, vrij van haat en ruzie. De ogen van onze geest moeten zich opheffen, zich niet bezighouden met het aardse, zich niet vullen met indrukken van het stoffelijke, maar zich zo hoog opheffen dat zij neerzien op het vergankelijke, alleen denken aan God en met hem die luistert, eerbiedig en bescheiden omgaan. Hebben die ogen dan niet het grootste voordeel bereikt? Met onverhuld gelaat aanschouwen zij de glorie van de Heer en worden zij herschapen tot steeds heerlijkere gelijkenis met hem. Zo verheft de ziel zich. Zij volgt de geest en maakt zich los van het lichaam. Maar zij volgt niet alleen de geest, zij leeft ook in hem. Legt zij zo niet haar bestaan als ziel af om geest te worden? Misschien bestaat de grootste prestatie hierin dat wij het onrecht vergeten, want volgens de profeet Jeremia kan de hele wet hierin worden samengevat. Toen ik uw voorvaderen uit Egypte leidde, heb ik hun niets gezegd. Dit alleen heb ik hun bevolen. Laten ieder in zijn hart het onrecht van zijn naaste vergeten. Als wij onrecht vergeten en dan tot het gebed komen, onderhouden wij het gebod van onze Verlosser. Hebt gij iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden, vergeef het dan. Als wij ons zo opstellen voor het gebed, hebben wij duidelijk het mooiste al verkregen. Deze opmerkingen gaan als het ware uit van de veronderstelling dat wij met ons gebed verder niets bereiken. Want het mooiste hebben wij dan toch gewonnen, omdat wij inzien hoe wij moeten bidden en ons daarna richten. Wie zo bidt, zal zeker, terwijl hij nog spreekt en kijkt naar de macht van hem die luistert, het woord vernemen: zie, hier ben ik. Al zijn bezorgdheid ten aanzien van Gods voorzienigheid heeft hij al afgelegd voordat hij begint te bidden. Dat blijkt uit de woorden: als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, zo iemand berust in de gebeurtenissen. Hij is vrij geworden van elke band. Hij heft zijn vinger niet op tegen God, die naar eigen wil alles regelt om ons te beproeven. Zo iemand moppert niet in het verborgene van zijn gedachten, zonder dat de mensen het kunnen horen. Dat is het gemopper van slechte dienaren, die hun kritiek op de bevelen van hun meester niet openlijk uiten. Zo klagen de mensen die het niet aandurven, hardop en met heel hun ziel de voorzienigheid een verwijt te maken voor wat er gebeurt. Eigenlijk willen zij ook voor de Heer van het heelal hun ontevredenheid verbergen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden? En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 26e week van even jaar. Luidt de tekst van de opening. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red dan uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerden de 72 vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw naam. Jezus zei hun: Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand. En niets zal u kunnen schaden. Toch moet gij u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Opdat u jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest, en hij sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader. En wie de Vader is, tenzij de Zoon. En hij, aan wie de Zoon hem wil openbaren. Daarop keerde Jezus zich naar zijn leerlingen afzonderlijk. En hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u, vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, maar ze hebben het niet gehoord. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. In het geloof dat het Rijk Gods, Jezus in eigen persoon, mij nabij is en dat mijn naam staat opgetekend in de hemel, bij zijn Vader, omdat ik daar kind aan huis ben. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, verlangend om met zijn woord, Jezus, zijn Zoon, bij mij binnen te komen. In mijn hart. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt en de mens luistert. Vandaag mensen die hebben geluisterd. Wij staan in de geschiedenis van eeuwen van luisterende mensen. Wij zijn als gelovigen luisteraars van het woord van God. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik mijn geluk bewust mag maken, mijn bevoorrechting, zodat ik met een gegroeid verlangen naar het woord van God mag uitzien. De overweging. Dat moet voor de leerlingen een belevenis geweest zijn, wanneer ze voor het kwaad zelf stonden, zo'n onreine geest, die niemand meer in staat was zelfs met een ketting te boeien, oog in oog met heel de kracht van de vijand. Ze wisten niks beters te doen dan gauw de naam van Jezus uit te spreken
En wat gebeurde er dan tot hun verrassing? De naam van Jezus had macht over dat bovenmenselijk geweld. Jezus bleek de sterkere. En Sint Benedictus leert in zijn regel aan de monniken: werp elke geslechte gedachte te pletter tegen de rots die Christus is. Dat mogen dus alle gelovigen doen. Toch moet u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn. Jezus vindt het niet goed dat onze vreugde gebonden is aan de overwinning op de macht van het kwaad en daardoor indirect toch nog aan de kwade macht zelf. En we zijn nu al burgers van het nieuwe Jeruzalem, waar helemaal geen kwaad is. De steden in de oudheid hadden lijsten van burgers. Wiens naam op die lijst voorkwam, had deel aan de voorrechten van het burgerschap van die stad. Onze namen staan opgetekend in de hemel, in de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. De leerlingen van Jezus hebben het zicht op de hemel nodig, zoals de Joden het perspectief op het beloofde land nodig hadden om door de woestijn heen te komen. En Paulus zegt dan ook: we moeten zinnen op het hemelse, niet op het aardse, want we hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige. Hebreeën 13, 13. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Dat zegt Jezus alleen tot zijn leerlingen, dat zegt hij alleen tot ons. Gelukkig wij die zien, gelukkig wij die zien in het geloof, met geloofsogen. En wat zien we dan? We laten nu de heilige Bruno aan het woord, wiens feest een deze dagen gevierd wordt op 6 oktober. Wie is er zo goed als God? Of beter, is er enig ander goed dan God alleen? Daarom zegt de heilige ziel, die iets heeft ervaren van de onvergetelijke luister, schittering en schoonheid, aangestoken door de vlam van de liefde. De heilige ziel zal zeggen: mijn ziel dorst naar God die leven is. Wanneer mag ik naar God opgaan en voor God verschijnen? Zo spreekt de heilige Bruno, stichter van de Karthuizers. Jezus zegt: gelukkig de ogen die zien wat wij zien. Wij zijn een uitverkoren volk, uitverkoren boven de generatie voor Jezus' komst, want vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet. En maar we zijn ook uitverkoren boven onze omgeving nu, boven de niet-katholieken, boven de niet-gelovigen. Want voor hen geldt het woord dat Jezus spreekt, voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Verborgen gehouden wat hij ons, kleine kudde, aan de kleinen heeft geopenbaard. Zalig dus onze ogen, omdat zij zien. En wat zien wij dan? Wij zien dat er niet alleen een grote God is, maar ook een kleine. Niemand weet wie de Zoon is, tenzij de Vader, de grote God. En wie de Vader is, tenzij de Zoon, de kleine God. Jezus, de mensenzoon hier op aarde, die ons openbaart dat mens zijn zoon zijn is. Een kleine manier van denken en voelen hebben als zoon zijn. Jezus vertaalde zijn hemelse zoon zijn in de hemel daarboven in categorieën van armoede en nederigheid, van klein zijn, van kind zijn, van ontlediging, van gehoorzaamheid. Geen eigen wil hebben, geen eigen woord spreken, dus precies zijn zoals een kind. Wat verborgen gehouden is voor wijzen en verstandigen, dat is geopenbaard aan de kleinen en aan hen die zijn als kleinen, als kinderen. En dat wordt ons steeds opnieuw geopenbaard wanneer wij Augustie vieren. Dan zien we, en we moeten daarin ook voorgaan door eerst onze eigen woorden af te leggen en te luisteren naar het woord van God,
maar ook door ons eigen leven, alles wat we hebben en wat we zijn uit handen te geven, om zo helemaal onthecht iemand anders te ontvangen, die niet van deze wereld is. Omdat wij nu al thuis zijn in de hemel, zoals kinderen bij hun ouders, is het goed het gebed op een vertrouwelijke manier te eindigen, met gesprekjes, als vrienden onder elkaar, zoals kinderen met hun ouders, met Jezus, met de Vader. Het onze Vader laten volstromen met de herwonnen of verdiepte innigheid en vertrouwelijkheid.